0: bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in je

0: dinsdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
0: Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
8: Nederland moet flink meer geld steken in wegen, bruggen, sluizen en het spoor. Die oproep komt van een groot aantal gemeenten, provincies, bedrijven en organisaties uit de bouw- en mobiliteitssector. Volgens hen dreigt anders een zogeheten infrastructuurcrisis. Zo zou er tot 2038 alleen al voor de netwerken van Rijkswaterstaat ruim 34 miljard euro tekort zijn voor onderhoud en vernieuwing. De organisaties waarschuwen dat uitstel uiteindelijk juist meer geld kost en kan leiden tot vertragingen.

0: en veiligheidsproblemen. Ze willen daarom niet alleen extra geld, maar ook een langjarig landelijk plan voor investeringen in infrastructuur.
1: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
2: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
1: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.

0: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 5 en 6 en woensdag tussen 12 en 1 schuiven topondernemers en experts aan bij de Ondernemer Live op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.
1: Dit is New Business Radio.
0: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

Wat speelt er nu in de top van het bedrijfsleven? Olivier de Neve gaat wekelijks met twee experts in gesprek over het nieuws dat ertoe doet op de werkvloer, in de boardroom en bij het koffieapparaat. Jouw voorsprong begint hier. Business Wise Weekly hoor je elke donderdag tussen 5 en 6 en vrijdag tussen 12 en 1. Bij New Business Radio en via je favoriete podcastkanaal.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Hey ondernemer, 22 september vindt het NL Groeit jaar-event plaats. Changemakers. Met een spectaculair programma waaronder topondernemers Adriaan Mol van Molly, die bijna nooit spreekt, Sharon Hilgers van My Jewelry, visionair Jan Rotmans en vele andere keynotes en breakouts. Inspiratie en learning. De beste dag om aan jezelf te werken. Meld je aan via nlgroeit.nl.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
5: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
6: Bedrijf kopen, vooral voor grotere MKB-bedrijven, moet je steeds dieper in de buidel tasten. Dat blijkt uit de nieuwste overnamebarometer van Brooks & DealSuite. Grote bedrijven worden inmiddels gewaardeerd op 7 keer hun winst voor rente, belastingen en afschrijvingen. Voor het MKB als geheel blijft dat gemiddeld op 5 keer de winst staan. Opvallend is dat verkopers hun eigen bedrijf regelmatig hoger waarderen dan overnameadviseurs doen. Gemiddeld zit daar 23% verschil tussen. Dat kan een deal behoorlijk in de weg zitten. Bijna 1 op de 5 overnames loopt uiteindelijk stuk door een verschil tussen de vraagprijs en wat een koper wil betalen.
1: App de top. Paul van Riessen interviewt een uur lang een CEO of andere C-level leider die aan de top staat en het gemaakt heeft. Ze bespreken hoe hij of zij daar is gekomen.

New Business Radio. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

zijn de leiders van morgen. De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio. Met Gerben van Driel. Elke woensdag tussen 5 en 6 en donderdag tussen 12 en 1. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. Yeah.

Zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van Smart Mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.

0: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt. Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
2: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.

0: Business Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
1: ja.
0: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
1: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
0: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
7: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
8: Werknemers zijn in de maand juli iets minder vaak ziek thuisgebleven, maar het ziekteverzuim is historisch hoog. Dat blijkt althans uit cijfers van Arbonet en Human Capital Care. Het verzuim daalde naar 4,7% en een jaar geleden was dat nog 4,4%. De zomer zorgt meestal tijdelijk voor minder ziekmeldingen, maar in september verandert dat beeld vaak snel. Vorig jaar was het aantal ziekmeldingen in september 72% hoger dan de maand ervoor. Het komt niet alleen doordat mensen na een vakantie alsnog een ziekmelding doorgeven. Volgens de Arbodiensten ontstaan er na de zomer ook daadwerkelijk meer verzuimgevallen. Dat komt vooral door stressgerelateerde klachten.
9: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen. Ondernemerschap, innovatie.

duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work. Elke vrijdag tussen 5 en 6 en maandag tussen 12 en 1.

Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: Hey ondernemer, 22 september vindt het NL Groeit jaar-event plaats, Changemakers. Met een spectaculair programma waaronder topondernemers Adriaan Mol van Molly, die bijna nooit spreekt, Sharon Hilgers van My Jewelry, visionair Jan Rotmans en vele andere keynotes en breakouts. Inspiratie en learning. De beste dag om aan jezelf te werken. Meld je aan via nlgroeit.nl.
1: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
4: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
5: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
6: WeFacts, Yuki Numbers en Vision Planner hebben hun krachten gebundeld. De vier softwarebedrijven gaan gezamenlijk verder onder de naam van Numbers. Daarmee worden verschillende diensten voor ondernemers en accountants, dat gaat van facturatie en boekhouding tot salarisadministratie en rapportages, onder één bedrijf gebracht. De software zelf wordt de komende jaren ook verder met elkaar verbonden. Ze moeten onder meer één inlog komen, terwijl bestaande koppelingen met andere software behouden blijven. De vier bedrijven hebben samen ongeveer 450 medewerkers en meer dan 500.000 zakelijke gebruikers. Door de samenwerking willen ze sneller investeren en vernieuwen, bijvoorbeeld met kunstmatige intelligentie.
0: Funding Your Business met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
7: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
7: Radeon, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: verbetering, innovatie, ontwikkeling. In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: inzichten voor business shapers.
1: Nieuw Business Radio.
2: The story. Locker.

0: Dit is New Business Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
1: ja.
0: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
1: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om een beetje niet.
0: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: De laatbetaalde facturen zorgen voor financiële druk bij kleine ondernemers. Uit onderzoek van financier Bridge Funds blijkt dat 8% van de financieringsaanvragen wordt gedaan om de periode te overbruggen waarin ondernemers nog op hun geld wachten. Ook eigen spaargeld wordt regelmatig ingezet. 14% van het geld dat binnenkomt op zakelijke rekeningen is afkomstig van een privé of andere eigen rekening. Vooral ondernemers in de bouw vragen vaak financiering aan. En opvallend is verder het verschil tussen mannen en vrouwen. Hoewel bijna 4 op de 10 ondernemers vrouw is, komt slechts 1 op de 5 financieringsaanvragen van een vrouwelijke ondernemer.
6: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

0: is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

alle fronten beter doen. Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van Impact.

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Spreken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: Hey ondernemer, 22 september vindt het NL Groeit jaar-event plaats. Changemakers. Met een spectaculair programma waaronder topondernemers Adriaan Mol van Molly, die bijna nooit spreekt, Sharon Hilgers van My Jewelry, visionair Jan Rotmans en vele andere keynotes en breakouts. Inspiratie en learning. De beste dag om aan jezelf te werken. Meld je aan via nlgroeit.nl.

0: bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
1: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
3: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
4: In verschillende studentensteden in Nederland worden deze zomer gratis meubelmarkten gehouden. Studenten kunnen daar gebruikte meubels, lampen, pannen en servies meenemen die anders mogelijk bij het afval zouden belanden. Volgens Zero Waste Nederland kwamen op eerdere edities in onder meer Delft, Groningen en Rotterdam veel studenten af. Het initiatief speelt in op een bekend probleem aan het einde van de zomer. Namelijk vertrekkende studenten die hun spullen wegdoen, terwijl nieuwe studenten die juist goed kunnen gebruiken. Zero Waste Nederland wil daarom dat meer studentensteden zich aansluiten.
2: Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today,

kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In De Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 5 en 6 en woensdag tussen 12 en 1 schuiven topondernemers en experts aan bij De Ondernemer Live op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.

Wat speelt er nu in de top van het bedrijfsleven? Olivier de Neve gaat wekelijks met twee experts in gesprek over het nieuws dat ertoe doet op de werkvloer, in de boardroom en bij het koffieapparaat. Jouw voorsprong begint hier. Business Wise Weekly hoor je elke donderdag tussen 5 en 6 en vrijdag tussen 12 en 1. Bij New Business Radio en via je favoriete podcastkanaal.

0: op New Business Radio.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
1: ja.
0: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
1: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat en dat je niet...
0: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is...

Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst.

0: van Driel. Elke woensdag tussen 5 en 6 en donderdag tussen 12 en 1. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
3: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

0: Business Insights met Joris van Zoelen bij New Business Radio.
1: Het inzicht van vandaag. Succesvolle impactorganisaties willen ergens van af. Ze bieden niet alleen een geweldig product of een mooie klantervaring, maar ze willen ook echt iets oplossen en daarmee een probleem kwijtraken. Ze willen er vanaf. Van plastic in de oceanen, van slavernij in de cacao-industrie, van verspilling in de voedselketen, van chemicaliën in boodschappen. En als je dat van iets af oplost door geweldige producten en diensten, bouw je aan een wereld die we met liefde kunnen overdragen aan de volgende generatie. De meeste organisaties beginnen met een product of een dienst en zoeken daar vervolgens een markt bij. Organisaties met impact draaien dat om. Zij beginnen met iets dat nog niet in orde is en bouwen daar een geweldig product omheen. Het product is niet het einddoel. Het is hun manier om iets uit de wereld te krijgen wat er niet had moeten zijn. Onder dit inzicht ligt een aantal eenvoudige redenen waardoor het werkt. Een probleem mobiliseert sterker dan een product. Mensen verbinden zich aan iets wegnemen. Het schept urgentie en richting. De vijand is niet de concurrentie, maar het probleem zelf. Het voelt bijna tegengesteld, zeker als je veel hebt met marketing en sales, maar onderzoek bewijst het. Organisaties die een urgent vraagstuk oppakken en oplossen, hebben meer aandacht en voorkeur dan organisaties die alleen maar een mooi product vermarkten. Het tweede is, van iets af maakt je scope automatisch breder dan je eigen omzet. Plastic in oceanen los je niet op door alleen duurzame flesjes te verkopen. Je hebt overheden, infrastructuur en gedrag nodig. Daarmee wordt samenwerking de norm in je organisatie. Het geeft je organisatie ook standvastigheid. Wanneer markt of regelgeving schuift, hoef je niet te discussiëren over je richting. Je toetst aan één simpele vraag. Komen we hiermee dichter bij het oplossen van het probleem? Het vierde is, het is makkelijker om uit te leggen. Wij willen geen plastic flesjes meer in de zee. Dat begrijpt iedereen binnen 10 seconden. Dat versnelt aannames, gesprekken, partnerships en ook de kansen in de media. En als laatste, het geeft het bedrijf een einddoel. Yvonne Chocard van Patagonia formuleerde het ooit zo. We zijn in de business om onze planeet te redden. Zodra de wereld veilig is, mag het bedrijf wat hem betreft ophouden te bestaan. Dat is geen valse bescheidenheid, dat is superhelderheid. Natuurlijk klinkt dit allemaal heel logisch en theoretisch klopt het ook wel. Maar hoe werkt dit nou in de praktijk? Wat doe je echt anders als je een bedrijf bouwt dat ergens van af wil? Daarover heb ik zometeen contact met Virginia Jankilovic. Zij is de CEO van Dopper. Dopper is opgericht in 2010 door Marijn Everaerts, die het zat was om plastic flesjes in de zee te zien drijven. Vandaag, ruim 15 jaar later, heeft Dopper naar eigen zeggen ongeveer 5,1 miljard wegwerpflesjes voorkomen. Dat is zo'n 150 miljoen kilo plastic dat ons ecosysteem niet meer binnenkwam. De producten van Dopper zijn verkrijgbaar in 12 landen. Het bedrijf hoort tot de top 10% van de wereldwijde B Corps. Hun hele collectie is cradle-to-cradle gecertificeerd. En Dopper was een van de eerste

0: Britse flesmerken met een Digital Product Passport. Virginia is in 2017 het stokje komen overnemen van de oprichter. Ze is geboren in Argentinië, waar waterschaarste geen begrip uit een rapport is, maar de dagelijkse realiteit. Op haar 13e werkte ze al in projecten voor toegang tot schoon drinkwater. En die ervaring is haar drijfveer gebleven. In november vorig jaar hield ze tijdens de COP29 in Baku een toespraak waarin ze toegang tot schoon, betaalbaar water als mensenrecht op de agenda zette. We bellen met Virginia. Virginia, hallo.
1: Hallo.
0: Hallo. Jij zegt Dopper bestaat om iets op te lossen, niet om iets te verkopen. Nou ja, als je iets wil oplossen, dan wil je duidelijk ergens vanaf. Vertel.
1: Ja, voor ons bij Dopper betekent dit principe dat wij niet bestaan om waterflessen te verkopen, maar juist om wegwerpplastic te elimineren. Mm-hmm. Dus wij willen graag een einde maken aan verpakt water.
0: Ja, mooi. En dat wil je omdat?
1: Ja, omdat het een heel groot probleem is. Het is eigenlijk niet nodig, zeker in Nederland waar wij perfect kraanwater hebben, is het helemaal niet nodig om verpakt water te vervoeren, te consumeren. En met iets heel kleins, dus je kan je gedrag aanpassen, kan je een enorme impact hebben op het milieu.
0: Mooi. En jij zegt ook impact hebben op milieu. Kun je afrondend iets zeggen over welke impact jullie hebben?
1: Ja, wij meten ook als iemand dus een Dopper gebruikt, hoeveel wegwerpwaterflessen je niet meer gebruikt door het gebruik van een herbruikbare fles. En dat gaat over bijvoorbeeld gemiddeld per persoon 104 flesjes per jaar die je niet meer consumeert. En stel je voor dat je de fles 5 jaar gebruikt, dan heb je een enorme impact. Want het is dus 104 flesjes die je bespaart keer 5 die je niet consumeert. En dat is een enorme impact.
0: Ongelooflijk, wat een enorm getal. En wat mooi dat jij die impact met Dopper maakt. Dank dat je wilde bijdragen. Dank je wel en een mooie dag.
1: Dank je wel.
0: Wat opvalt in haar verhaal is dat van iets af willen niet een marketingclaim is. Het is een organisatorische keuze die je elke dag opnieuw kan maken. 3 handvatten voor jou als luisteraar om ermee aan de slag te gaan. Formuleer in 1 zin waar jullie van af willen. Geen visie van 3 alinea's, geen mission statement. 1 zin die iedereen binnen 10 seconden begrijpt en die je intern altijd kunt toetsen. Doe het komende vrijdagmiddag met een bloknoot in 10 minuten. Hang hem daarna op een plek waar iedereen hem dagelijks ziet. Formuleer in 1 zin waar jullie van af willen. Geen visie van 3 alinea's, geen mission statement. 1 zin die iedereen binnen 10 seconden begrijpt en die je intern altijd kunt toetsen. Doe het komende vrijdagmiddag bijvoorbeeld, met een bloknoot in 10 minuten. Hang die zin op een plek waar iedereen het dagelijks ziet. Je bent in ieder geval begonnen. 2. Bouw je product om die zin heen, niet andersom. Stel de komende week bij elke productbeslissing, groot of klein, dezelfde toetsvraag. Helpt dit ons om dichter bij die ene zin te komen? Zo niet, dan doen we het niet. Hoe commercieel aantrekkelijk dan ook. Doe deze toets 1 keer hardop in je eerstvolgende productoverleg. En 3. Maak het probleem zichtbaar in je communicatie. Niet alleen het product. Dopper laat consistent het plastic in de oceaan zien. Niet alleen de fles op tafel. Voeg deze week aan je eerstvolgende presentatie of nieuwsbrief 1 beeld toe dat het probleem dat jullie willen oplossen schetst. Het probleem krijgt de hoofdrol. Jouw oplossing is het antwoord. Wil je gezond groeien en tegelijkertijd het verschil maken, dan is van iets af willen geen marketingkeuze, maar een organisatorische keuze. De vraag waar je morgen op de werkvloer of bij de koffieautomaat mee kunt beginnen: wat zou er uit de wereld verdwenen moeten zijn voordat ons werk er wat ons betreft op zit? Niet wat je wil bereiken, maar waar je van af wil. Als het antwoord op 1 geeltje past, heb je een prachtig startpunt. Wil je meer weten over de inzichten en hoe je met je organisatie echt kunt gaan voor de dubbele winst? Ga dan naar de site van New Business Radio en vind Business Insights bij programma's. Klik op deze uitzending en je vindt een uitgebreid artikel rond het inzicht en de bijbehorende actie van vandaag. Vergeet ons ook niet te volgen op de socials voor de laatste updates rond alle Business Insights. Bedankt voor het luisteren. Meteen aan de slag, want elke organisatie kan groeien met de dubbele winst.
2: Dit was Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio. Business Insights. Winst en impact. Tot de volgende.

zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van Smart Mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.

0: alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt. Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
2: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.

0: Dit is New Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkeling.

0: beste dag om aan jezelf te werken. Meld je aan via nlgroeit.nl.
1: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
5: WeFacts, Yuki Numbers en Vision Planner hebben hun krachten gebundeld. De vier softwarebedrijven gaan gezamenlijk verder onder de naam van Numbers. Daarmee worden verschillende diensten voor ondernemers en accountants, dat gaat van facturatie en boekhouding tot salarisadministratie en rapportages, onder één bedrijf gebracht. De software zelf wordt de komende jaren ook verder met elkaar verbonden. Ze moeten onder meer één inlog komen, terwijl bestaande koppelingen met andere software behouden blijven. De vier bedrijven hebben samen ongeveer 450 medewerkers en meer dan 500.000 zakelijke gebruikers. Door de samenwerking willen ze sneller investeren en vernieuwen, bijvoorbeeld met kunstmatige intelligentie.
6: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
7: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business, Ron Lemmens.
9: Dankzij AI schrijf je sneller dan ooit een strak plan, maar een organisatie daadwerkelijk veranderen blijft gewoon mensenwerk. En dat terwijl de veranderdruk toeneemt, loopt het absorptievermogen van teams vaak vast. Eén ding is inmiddels wel helder: hoe meer technologie, hoe belangrijker de menselijke factor. Organisatiebureau Planders helpt bedrijven precies die lastige stap te zetten van ambitie naar concrete uitvoering. En in 2025 hebben ze de Business Fit Scan overgenomen. En zo maken zij verandervermogen sneller meetbaar, terwijl ze dus ook door eigen groei zelf ervaren wat loslaten en professionaliseren vraagt. Vandaag een volle studio. Bij mij te gast Gerard Nauta, managing partner. Pascal van Wijk, associate partner. En Tom Koppelman, expert verandervermogen. En de grondlegger van de Business Fitness Scan.
8: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
9: Goedemorgen heren, van harte welkom.
10: Goedemorgen.
9: Even een bijzonder welkom aan Tom, want ik vind het heel leuk. We hebben elkaar 8 jaar geleden gesproken in Let's Talk Business over die fitscan.
10: Ja.
9: Gaan we straks even naar terug. We gaan echt een reis terug in de tijd maken. Eerst even beginnen met tegen Geert. Want Planders, hoe lang bestaan jullie al?
11: We bestaan nu ondertussen 6 jaar. We zijn eigenlijk midden in de coronacrisis begonnen. En uiteindelijk nu doorgegroeid naar nog een bedrijf van ongeveer 17 mensen. Waarin we eigenlijk andere bedrijven helpen in het omarmen van verandering. Je zei het al in de aankondiging. Er gebeurt heel veel op dit moment. Bedrijven hebben een weerbarstige tijd. Verandering is noodzakelijk om de trek vast te houden. En dat zien ze wel eens aan hun handen ontglippen. En dan komen wij om de hoek kijken en dan gaan we ze helpen.
9: Ja, als je een beetje kijkt naar de bedrijven die jullie bedienen. Zonder daarop in te gaan. Ik snap dat niet kan. ABN AMRO, ING, Belastingdienst. Andere overheden.
11: Ja.
9: Uiteenlopend ook. Zijn het vaak ook echt wel publieke bedrijven of is het overheden? Of?
11: Nee, het is wisselend. We hebben een heel breed palet. Kijk, wij zitten redelijk los van de inhoud van de werkzaamheden van de bedrijven.
9: Ja, het gaat puur om de structuren.
11: Wij kijken echt vanuit de ambitie die een bedrijf wil zetten. Die vertaal je naar een strategie. En dat vertaal je dan naar de menskant van de organisatie. Om het even concreet of in het kort te duiden. En dat kun je eigenlijk voor al deze bedrijven doen. En op die manier kunnen wij dus ook een heel breed palet bedienen. En dit komt ook een beetje voort uit natuurlijk de ervaring van de mensen die we op dit moment in huis hebben. Ja, en omdat we gelukkig ons werk erg goed doen, worden we vaak teruggevraagd.
9: Zullen we maar beginnen met Tom?
10: Nou,
9: zullen we maar even doen. Want hoe belangrijk was de overname van deze Fitscan?
11: Dat was heel belangrijk. Kijk, als je kijkt naar wat je uiteindelijk wil. Als

0: Als je in een organisatie begint bij een verandering, wil je echt goed duiden wat is hetgeen wat je wil veranderen. De klant komt met een vraag. En de vraag is, ja, iedereen zegt altijd, wat is de vraag achter de vraag? Nou, hoe kom je daar dan achter? Daar hebben wij op een gegeven moment zijn we gaan samenwerken met de Business Fit Scan. Ja, toen zeiden we eigenlijk, dit is zo'n gouden middel om echt te duiden waar de specifieke behoefte ligt. En toen kregen we de kans op een gegeven moment om het gesprek aan te gaan om de Business Fit Scan over te nemen. Ja, dat laat je niet aan je voorbij gaan.
1: Die Business Fit Scan gaan we straks natuurlijk meer over horen, maar wat ik zo leuk vind aan het programma Lens tot Business is dat we aan het einde van de uitzending eigenlijk altijd vragen van, nou, hoe zie je de toekomst? En het verschil is ook wel dat de lange termijn, dat was voorheen een jaar of 10. Nou, dat is bijna niet meer te doen. Maar toch heb ik toen in 2018, Tom, aan jou die vraag gesteld. Komt ja. Ja, jij bent over een jaar of 10, bij wijze van spreken, pensioengerechtigd.
2: Ja, dat ja.
1: Misschien wel wat eerder. Waar hoop je, waar het bedrijf langer doorgaat. Hoe ga je dat? Hoe heb je dat ingericht? Heb je dat al bedacht eigenlijk?
2: Ja. Waar wij naartoe zouden willen, en dat is echt het allermooiste, is een vorm van. Kijk, de kern is het slim meten en het goed consultancy. Er zijn twee bestaande vormen. En die twee bestaande vormen die op een andere manier combineren dan tot nu toe gedaan is. En die zijn te adopteren. Dus ik zou het liefste en het mooiste vinden dat wij als organisatie het blijven ontwikkelen. En het ter adaptie aan te geven aan consultancybedrijven. Waar dan ook. Zelf als organisatie heel groot worden. Dat is nooit mijn streven geweest. Maar functioneel en waardevol zijn wel.
1: En dat is jouw drive geweest al die jaren ook?
2: Zeg je?
1: Dat is jouw drive geweest ook
2: mijn
1: al die jaren?
2: Mijn enige drive is, ja jongens, het kan toch beter. Het kan toch beter. Het is... wat wij aan het begin zeiden, accepteer de status quo niet. Kijk waar het beter kan.
1: Ik wil je hartelijk danken voor de komst naar de studio.
3: Tom. Ja, Tom, dit was dus in 2018.
2: Ja.
3: Nou, eerst even de reactie van jou, Gerard.
0: Ja, dit is een schot in de doos. Ik vind het leuk om te horen, want wij hebben hier ook veel... Kijk, een overname gaat niet in één dag. Hè, dus daar heb je veel gesprekken over. En waar je dan vooral naar kijkt is, hoe passen die twee... Ja, eigenlijk de kernwaarden en de twee bedrijven echt in elkaar. Het moet elkaar echt versterken. En dat is wel echt wat we in dit gesprek ook hebben gevonden. Is eigenlijk hoe het elkaar echt gaat versterken. En nu we echt nog intensiever samenwerken dan daarvoor. Is het echt, het is een hele mooie stap.
1: Klinkt dit als een visionair? Als je dit even terugplaatst in die 2018 periode?
0: Ja. Ik denk het wel. Dat is zeker. dat is wel een kenmerk eigenlijk ook van... het is eigenlijk als je kijkt naar waar we naar kijken met die Business Fit Scan, is met name ook onbenutte potentie in een bedrijf. Dus wat je een heleboel mensen ziet doen, is dat als je een meting doet, dan gaan ze er een oordeel aan hangen. En dan gaan ze zeggen, we doen het goed of slecht. Terwijl dat je ook naar die meting kunt kijken als zijnde een soort onbedoelde of onbenutte potentie in een organisatie. En als ondernemer wil je dat gewoon benutten. Ja, en dat is waar Tom natuurlijk ook altijd naar kijkt en hoe hij er ook over nadenkt.
1: Tom, als jij nu... want je wist eigenlijk niet dat ik dit zou gaan doen natuurlijk.
2: Nee, klopt.
1: Dus als je dit nu terug hoort, wat denk je dan? Nou, ik zat er niet zo ver naast. Of ik heb gewoon mijn pad gevolgd en heb dat plan ooit bedacht. En ben dat ook daadwerkelijk gaan uitvoeren.
2: Nou, dat laatste eigenlijk.
1: Ja.
2: Dus het was een soort overtuiging van mij dat het op een andere manier zou moeten kunnen. En als je daarvan overtuigd bent, dan is het prettig als je die pad kunt blijven belopen. En het is niet zonder horten en stoten gegaan, hè, laten we wel wezen. Het klinkt heel mooi nu, maar het heeft wel wat moeite gekost om het te komen. Maar het is, ja, het was wel logisch. En het heeft ook iets te maken met de rijpheid van organisaties om te begrijpen dat als je kunt meten waar de risico's liggen, waar de valkuilen zitten en waar de kansen zitten, dat je dan veel gerichter en veel effectiever kan werken. En dat is ook de reden waarom ik graag met planners wilde samenwerken. Omdat zij gewoon intrinsiek begrepen dat dit een aanvulling was op wat zij deden.
1: Is dit nu een aanvulling anno nu? Of is dit een soort vertrekpunt bij het proces op het moment dat jullie voor een partij gaan werken? Bedrijf.
0: Dat is wisselend een beetje waar de vraag ontstaat. Maar in principe onze wens zou zijn om het altijd in te zetten bij elke vraag die we hebben. Omdat we denken dat het sowieso een enorme meerwaarde oplevert in elk traject.
1: Pascal, jij bent associate partner.
4: Ja, zo noem je dat. Hè?
1: Zo noem je dat. Hoe lang werk jij voor het bedrijf?
4: Ik ben recent aangesloten. Tot enkele jaren geleden heb ik altijd voor mezelf gewerkt. In verschillende samenstellingen consultancyopdrachten gedaan. Bij een heel divers palet aan klanten. Iets andere sector dan waar Gerard en Flanders tot op heden in actief zijn geweest. Veel in utilities, retail en productie. Maar ben op een van die klussen Gerard tegengekomen. En ik zag wat hij deed. Ik zag hoe hij dacht. En wat
1: hoe dacht hij?
4: Dat het dus draait om de mensen. De mensen meenemen en op een objectieve manier kijken naar veranderen. Dus ik ben met Gerard in gesprek gekomen. We hebben het gehad over wat Planders is. Wat ik in mijn werk doe. En uiteindelijk ben ik erachter gekomen dat als je dus inderdaad ook met behulp bijvoorbeeld van zo'n business fit scan. Dat je op een hele makkelijke manier systemisch kunt kijken naar wat er in een organisatie gebeurt. Een objectief beeld vormt ook. Waar je met je klant ook gewoon samen een gezamenlijk beeld naar kunt kijken. En daardoor word ik natuurlijk ook veel effectiever. Want ik ben een redelijk praktische jongen. Redelijk hands-on in mijn werk. Dus wil ook vrij snel aan de slag.
1: Maar jij bent van het uitdagen eigenlijk van het onderste uit de kant krijgen bij zo'n organisatie. Om überhaupt eerst de analyse te kunnen doen. Is dat jouw werk?
4: Altijd het startpunt. Ja, dus de analyse is altijd eerst het startpunt. Om van daaruit ook tot een goed besluit en een goed advies te komen. Of in eerste instantie een goed advies en dan een goed besluit te komen met de organisatie. En inderdaad het onderste uit de kan. Maar dat is wel altijd even afhankelijk ook van weer de ambitie van je opdrachtgever. Hè? Wat kan wel, wat kan
1: niet. Maar ben jij degene die eigenlijk de medewerkers, de teams mobiliseert en een andere status brengt?
4: Zeker, ja.
1: Dus
4: ja.
1: Eigenlijk van het stilzitten op een stoel of, je kan het plat zeggen. Het is een beetje vastgeroest, we moeten de boel weer loskrijgen. Dan word jij ingezet.
4: Ja. En de truc is natuurlijk altijd. Je komt binnen bij een. Of de truc. Je komt binnen bij een opdrachtgever. Hebt gesprekken natuurlijk met management. Maar de essentie is om heel snel daar te zijn waar het ook echt gebeurt. En dat is vaak op de werkvloer met de mensen. En daarmee aan de slag te zijn. En die vertaling die maak ik vaak.
1: Energie neem jij mee.
4: Ja.
1: Nou, straal je ook uit.
4: Oké. Okay.
1: Goed, terug naar jou Gerard. Want we beginnen natuurlijk in het Let's Talk Business eigenlijk altijd met de geschiedenis. We hebben natuurlijk nu de Business Fit Scan al even besproken. Maar jij zei al 6 jaar geleden zijn jullie begonnen in coronatijd.
0: Ja.
1: Was dat toevallige timing of hoe ging dat?
0: Nee, toevallig in die zin van mijn carrière zit een beetje binnen de grote organisaties. Hè. Dus dan heb je het echt over de grote consultieorganisaties. Uiteindelijk later ook tot vice president bij een grote ICT-automatiseerder. Hartstikke waardevol werk gedaan. Wel op dat moment in de coronacrisis toch gereflecteerd van waar zit nou mijn toegevoegde waarde. En ik merkte wel dat als ik meer in bestuurlijke niveaus kwam, dat ik veel liever eigenlijk ook weer met die klant aan de slag wilde. Want ik wilde gewoon zien wat het resultaat was van wat we bedachten. Maar ik vond het ook leuk om dat samen te doen. Ik ben echt iemand die samen met mensen werkt. Dus toen wel gelijk gedacht van in die coronacrisis berichten we in augustus dan de Planders op. En vanuit daar gaan we dan bouwen. Dus het is ook gelijk opgezet als een bedrijf. Niet als een eenmanszaak, maar echt als een bedrijf. En zo zijn we de afgelopen 6 jaar gaan bouwen. Door echt naast gewoon mooie opdrachten. Want dat is natuurlijk gewoon de aorta van het bedrijf. En mooie opdrachten met klanten. En zo gestaag bouwen met het uitbreiden van het team. Maar ook gewoon een stukje professionalisering erin. Rondom certificeringen en dergelijke. Ook van het bedrijf zelf. Om gewoon relevant en bestendig in de markt te staan. En dat zie je dus ook, want we hebben afgelopen tijd ook wat awards gewonnen. En ook op de consultancy.nl zijn we afgelopen jaren in de zilvercategorie van verandermanagement gekomen.
1: Allemaal bewijsvoering.
0: Ja, dus het is allemaal externe bewijsvoering.
1: De naam Planders, ja. Was dat snel bedacht?
0: Ja, die bestaat eigenlijk al heel lang, nog langer dan 6 jaar geleden. Eerder had ik al een keer voor mezelf eens een keer gedacht van joh, ik wil iets doen met echt anders werken en anders naar zaken kijken. Nou, dat kwam op een gegeven moment Plan Anders. En dat schuif je dan in elkaar en dan kom je op Planders. Dus die naam die heb ik misschien al wel 15 jaar.
1: Maar moet je hem nog vaak uitleggen of niet?
0: Het is leuk als mensen het wel eens gehoord hebben. Nooit de uitleg hebben gehad. En als ik het dan uitleg, dan denk ik, ah ja, past er ook wel goed bij, zeggen ze dan. Dat is dan een bevestiging dat we ook gevoel ook bij mensen creëren.
1: Dus dat was een belangrijke. Vervolgens, je zei al, van tevoren was het eigenlijk al voor jou bekend dat je niet als een eenmanszaak zou gaan opereren, maar echt als een bedrijf. Dus die hele structuur van tevoren bedacht. Was het ook niet in een periode dat je dacht van nou, misschien hè, al die grote consultancykantoren, ja, die zijn op zichzelf ook niet heel agile en makkelijk te bewegen. Dat moet anders. Was de vraag in de markt veranderd? Is dat eigenlijk de aanleiding geweest voor jou?
0: Kijk, wat je heel erg ziet in die grote consultancybedrijven is dat ze... Ik wil heel graag proactief in de markt staan. Dus ik wil iets aan het vakgebied doen en ik wil iets brengen bij het bedrijf. Ik wil niet hun vraag op papier zetten, maar ik wil echt daar binnenkomen en vanuit hun ambitie en strategie als uitgangspunt nemen voor het vraagstuk wat we oplossen. En dan kun je allemaal vanuit modellen gaan denken en vanuit allemaal methodieken die je intern zet. En dan wordt elke schroef of spijker, of als je een hamer hebt, wordt alles een spijker. Ja, en daar zo zitten wij niet in. Wij willen graag heel goed kijken, wat is nou het probleem? En wij focussen ons met name op die analyse tooling. Die is echt van ons en uniek. En voor de uitvoering daar gaan we een heel palet aan verschillende interventievormen kunnen we gewoon inzetten. En die moet echt passen op het vraagstuk wat er ligt.
1: Maar eigenlijk heb jij in de periode dat je bij andere grote consultancypartijen werkte, heb jij gezien van, nou, dit mis ik.
0: Ja, wat ik vooral miste was de ruimte. Dus de ruimte om net even dat zijstapje te maken, vrij te zijn in wat
1: dus
0: je
1: die daar... flexibiliteit eigenlijk. Ja, precies. Ja. En toen kwam de eerste klant. Want ja, dat is natuurlijk zoals het altijd gaat. Was dat vrij snel geregeld? Of
0: binnen een maand.
1: Binnen een maand?
0: Ja, in de coronacrisis binnen een maand zaten we bij de eerste klant.
1: Dat klinkt als een leien dakje of was het dat niet?
0: Dat was het niet. Maar dat is het meestal niet. Hè? Nee, op een gegeven moment, kijk, je wordt heel ongeduldig. Dus je begint met allerlei gesprekken op afstand. Hè, want alles was op afstand. En dan denk je op een gegeven moment, na een aantal keer dat je gesprek hebt gevoerd. En zegt, ja, we komen er nog op terug. Dan denk je op een gegeven moment, ja, wanneer dan? Hè? En op een gegeven moment, dan valt die eerste opdracht. En dan ga je denken, oké, nou moet ik hem uitvoeren. En dan zit je nog steeds met die uitdaging van die coronacrisis. Dat je niet overal zomaar langs kunt.
1: En wat was de belofte die je kon doen? Want dit is je eerste klant. Je hebt eigenlijk helemaal geen trajecten achter de rug gehad binnen je bedrijf, weliswaar uit het verleden, hè, een andere carrière eigenlijk als het ware. Hoe kan je dan toch zo'n partij overtuigen?
0: Nou, de belofte zit met name in, ik denk dat het ook een stukje persoonlijk is. Hè? Dus dat je met de klant het goede gesprek voert en ook het vertrouwen wint van die klant, dat je hem kunt, of haar kunt helpen, het was een haar in dit geval. Dan op een gegeven moment moet je ook met elkaar gewoon een soort handshake maken. Dit gaan we doen met elkaar. En daar sta ik dan ook gewoon persoonlijk voor. In die zin. Zo moet je wel zo'n eerste opdracht binnenhalen. Want je hebt gewoon nog niet de track record binnen het bedrijf.
1: En was je toen alleen of heb je toen eigenlijk al mensen om je heen aangetrokken?
0: Begon alleen. Ja, het is ook gewoon heel simpel dat je op een gegeven moment ook eerst wat financiële slagkracht moet opbouwen. Ja. En dat ging binnen een half jaar konden we de eerste stappen maken.
1: Want ik kan me voorstellen dat zo'n veranderd traject in je eentje uitvoeren, dat is een hell of a job, toch?
0: Ja, maar dat klopt. Ja, en aan de andere kant ook weer niet. Hè, want uiteindelijk, je voert hem wel in je eentje uit. Maar je moet ons ook een beetje meer zien als reisleider of regisseur. Dus je kunt heel veel van de organisatie inzetten, ook van de bestaande organisatie, om dat een succes te maken.
1: Had je iemand om te spiegelen? Een business coach of een collega om je heen?
0: Zeker, een groot netwerk. Maar volgens mij was in die tijd Tom ook al bij mij in de picture. In de zin dat we daar al over...
1: Zo lang eigenlijk al.
0: Ja.
1: Dus dat is wel interessant. Want dat heeft dus 5 jaar geduurd uiteindelijk. Voordat het zoiets was van, nou, nu moeten we samen vinden.
0: Ja, het samenwerken deden we al. Zeg maar in 2 bedrijven. En nu hebben we
1: het maar ik bedoel, dat is wat ik bedoel. Ja. Dus eigenlijk in die 5 jaar. Dus de samenwerking heeft 5 jaar geduurd. Voordat die stap naar de overname gezet is.
0: Ja.
1: Dat is best wel een lange tijd dan eigenlijk.
2: Nee, vind ik niet. Het punt is dat we eigenlijk al samenwerkten. Dus eigenlijk zaten we al heel dicht bij elkaar. Alleen op een of andere moment dacht ik, ik ben inmiddels ook wat ouder geworden, wat je al zei. Dan heb je wel je pensioengerechtigde leeftijd gehaald. Die heb ik dus inmiddels. Dus ik dacht, hoe krijg ik nou ook een goede continuïteit in het verhaal? En dan moet je het ook ergens zien af over te dragen. Dus wat ik nu doe, het is een onderdeel van Planders geworden. En ik help erbij om verder Business Fitscan te helpen ontwikkelen. Maar vooral ook te integreren in de manier waarop Planders werkt.
1: We gaan zo meteen verder praten. Gaan we echt de diepte in. En we horen straks natuurlijk ook voorbeelden uit de praktijk.
5: Let's Talk Business. Ron Lemmens.

0: hoorde Jamiroquai op Nieuw Business Radio.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag staat Panders centraal en bij mij in de studio Geert Nauta, Pascal van Wijk en Tom Koppelman. Tom Koppelman heb ik dus 8 jaar geleden al een keer gesproken in Let's Talk Business. Toen met zijn business Fitscan inmiddels samengegaan en eigenlijk onder de vleugels van Panders terechtgekomen. En daar hadden we het net eigenlijk even over, want jullie kennen elkaar dus al sinds 2020, begin van de coronacrisis. De positionering van Panders in de afgelopen jaren. Ik kan me voorstellen, we begonnen net met die eerste opdracht. Uiteindelijk ga je dat uitbreiden. En krijg je ook, wat was het publiek-privaat? Of wat voor partijen waren dat waar je mee begon eigenlijk?
2: In het begin waren het vooral publieke partijen, dus overheidsorganisaties. En daar haal je dan je netwerk haal je daar aan en dan val je van het een in het ander. Maar uiteindelijk zijn we ook gewoon veel breder gaan kijken hoe we dan in die veel meer private sector ook aan de slag kunnen. Want je merkt natuurlijk wel dat er een hele andere dynamiek zit in die private sector dan in de overheidsorganisaties. Ja, en daar wil je eigenlijk ook gewoon van leren.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. En want wat dat betreft, dat kan ik me ook voorstellen dat als je bij bedrijven bent, ondanks of ze privaat of publiek zijn, dat je gaat spiegelen. Wat neem je bijvoorbeeld mee van publiek naar privaat?
2: Zo, goede vraag. Ja. Wat neem je mee van publiek? Ik denk dat een stukje zorgvuldigheid. Hè? Want je ziet wel dat voordat echt grote veranderingen of aanpassingen in een organisatie, publieke organisatie worden gedaan, worden ze wel stevig doordacht. Ook omdat ze meestal wel heel veel impact hebben. En dat zie je bij ondernemers die een wat kleine organisatie hebben. Die willen nog wel eens denken van de buurman doet het ook. Dus dan moet ik het ook hebben. En dan moet je er af en toe wel eens een beetje op de rem.
0: De onrust.
2: Ja, de onrust. En ongeduldigheid misschien wel bij die organisaties. Heel snel bepaalde dingen willen doorvoeren. En dan is het wel eens, dan neem je wel eens mee van, joh, wat zie je dan in die publieke sector gebeuren? En dan kun je wel eens even zeggen, probeer iets te temperen. Probeer vooral te kijken naar wat je echt nodig hebt.
0: Ja, zorg voor een stevig fundament voordat je echt verder gaat. En ik kan me voorstellen dat dat moeilijk is, zeker in deze tijden. Want daar komen we straks vanzelf op. We begonnen natuurlijk deze uitzending met de komst van AI. Alle mogelijkheden die dat met zich meebrengt. Dat brengt ook snelheid met zich mee. Dus voordat je het weet, word je door je concurrent voorbij gejaagd, als het ware. Hoe kan je dat dan toch op een of andere manier bij zo'n opdrachtgever neerleggen? Dat ze even een stap terug doen.
2: Ik denk dat het met name zit in het feit dat je... wat je ziet bij al die nieuwe technologie is eigenlijk dat ze bijna het middel het doel gaat worden. En uiteindelijk moet je altijd, als dan de vraag is van hoe kunnen wij AI, of wij willen AI gebruiken, dan is de vraag ook waarom wil je het gebruiken, wat wil je ermee bereiken? En dan ga je ook weer terug, hè, van wat ik net in het begin zei, vanuit die 3 stappen van wat is nou je ambitie, wat is je strategie en wat kan je organisatie ook aan? Want dat is ook wel belangrijk, hè? Dus je kunt wel veel willen, maar als de organisatie er niet klaar voor is, dan is het vooral hoop. En dat is wel dat is wel waar we dan met het gesprek met die ondernemer over aangaan. Van hoe kunnen we nou kijken, hoe als je dan AI wil, waarom wil je het? En hoe kun je het voor jou dan het beste inzetten in plaats van hetzelfde doen als wat iedereen doet? Ja. Want daar word je ook niet bijzonder door.
0: Nog even terug naar hier en nu richting 2020. Wat was voor jou het belangrijkste ondernemersles?
2: Zo, de belangrijkste ondernemersles voor mij was vooral, en die zit hem echt in het feit dat je uiteindelijk ga je heel voortvarend in je organisatie te werk en ga je gas geven. En dan moet je altijd de goede balans vinden in werken in je organisatie en werken aan je organisatie. En soms als je dan heel fanatiek met al die opdrachten met die klanten mee gaat lopen, dan op een gegeven moment denk je van maar ik moet ook iets doen aan Panders. En dat vergt ook gewoon aandacht, maar ook gewoon focus. En die balans zoeken, dat is, vind ik, de grootste uitdaging. En daar heb ik wel gezegd van daar probeer ik ook meer tijd in te steken. Dat is wel echt een les om daar ook de focus op te houden.
0: Het is eigenlijk een basis ondernemersles die elke ondernemer vergeet om eerst die omzet op peil te krijgen, toch?
2: Ja.
0: Hoe heb je het dan toch kunnen loslaten op een of andere manier dat je toch ook aan de organisatie kan gaan werken?
2: Dat is een van de spiegels zit hier in de ruimte. Nee, dat is wel wat je op een gegeven moment zegt. Maar je loopt er ook tegenaan. Hè? Je gaat het op een gegeven moment ongelooflijk druk krijgen. En dan denk je, waarom heb ik het nou zo ongelooflijk druk? En dan moet je terugfilmen op je prioriteiten. En dan zie je toch wel dat je op een gegeven moment gewoon tijd moet maken om het werk binnen Panders of de organisatie van Panders gewoon beter neer te zetten. Waardoor die ook meer zelf gaat draaien.
0: En dat loslaten, hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Want als je met 17 mensen bent, dan heb je het een en ander los moeten laten. Ja, niet anders.
2: Ja, ik heb me heel erg makkelijk gemaakt. Ik heb eigenlijk alleen maar mensen aangenomen die minstens zo slim zijn als ik. Dus ik heb echt ongelooflijk veel onwijs goede medewerkers en collega's die Die ik eigenlijk niet meer bij de les hoef te houden, maar we alleen maar het gesprek hoeven te voeren. Welke richting gaan we met elkaar doen? En welke ruimte heb je daarvoor nodig om jouw talent daarin te benutten en in te zetten?
0: Goed, dan gaan we nu hebben over jullie uitvoering. En dat is met name waar we eigenlijk net al kort over hadden. Over waarom organisaties snel springen naar oplossingen zoeken en niet eerst gedegen onderzoek doen. En Pascal, ik denk dat jij, dat we daar met jou ook over moeten hebben. Want jij komt dan binnen zo'n organisatie. Of hoe loopt dat?
3: Nou, meestal is er een specifieke vraag of behoefte van een klant of een organisatie. Waarop je wordt gevraagd op een gesprek. En in die gesprekken dan gaan we natuurlijk eerst in eerste instantie afpellen. Wat is nou echt het probleem? Wat is je uitdaging? Hoe kunnen we je helpen? En het komt dus echt wel voor dat je erachter komt dat de oplossing die eigenlijk al in de hoofden zit, of de hypothese die er spelen bij de directie, dat die helemaal niet waar blijken te zijn. Of dat die misschien toch wel eens even met een nuance genomen mogen worden. En dan adviseren we eigenlijk altijd om eerst even pas op de plaats te maken en een analyse te doen. Even goed te kijken naar het hier en het nu, wat er nu echt speelt. Van daaruit dan ook de juiste keuzes te maken om snelheid te maken. Want het is niet zozeer stilstaan, het reflecteren. Maar het is ook echt stilstaan om eventjes weer daarna met versneld vermogen een inhaalslag te maken.
0: Tref je dan vaak een directie aan waarbij je eigenlijk merkt dat ze te weinig op de werkvloer staan? Dus te weinig eigenlijk zien wat er daadwerkelijk echt gebeurt in het proces.
3: Nou, dat verwijt zou ik niet zomaar bij alle directies neerleggen. Maar het echt doorgronden wat daar speelt. En dat ook op een objectieve manier.
0: Te hoog over?
3: Ja, toch nog wel hoor. En daar zijn diverse voorbeelden van. We hebben in de installatiebranche ook wel eens directeur-eigenaren gezien die zich helemaal hadden gericht op een specifieke sector. Een grootzakelijke markt waar het vandaan moest gaan komen. En we zijn daar eens heel goed aan de slag gegaan, gekeken naar waar nou echt het resultaat vandaan kwam, hoe de mensen werkten en wat er uiteindelijk ook zeg maar in het resultaat financieel overbleef. En erachter gekomen dat het toch veel meer uit de particuliere markt kwam dan uit die grootzakelijke markt.
0: Best wel pijnlijk eigenlijk, is je daar.
3: Ja, en dan, maar dat is wel het eerlijke verhaal. En dan ga je met elkaar in gesprek van, goh, maar waar gaan we nu ons dan op richten? Gaan we al die ballen dan inderdaad op die grootzakelijke markt richten?
0: En zeg je daarbij dan ook dat ze eigenlijk wel tot de conclusie komen dat ze te veel op data gestuurd hebben? Of juist niet?
3: Op gevoel.
0: Te veel op gevoel en niet op data.
3: Dan op data. Ja.
0: Maar dan kom je dus in zo'n verandering terecht. Ja. Dat ik me kan voorstellen. Ja, oké, data is goed. Maar je hebt ook de menselijke kant.
4: Klopt.
0: En daar zit vaak volgens mij ook wel een behoorlijke discrepantie, toch?
3: Ja, dus de keuze is nooit zeg maar 100% op basis van data. En we schrijven iets af of we gaan een bepaalde richting uit. Er moet altijd gewoon een goede dialoog gevoerd worden met de mensen, met de directie. Om te kijken naar waar zit ook de energie en waar wil je aan de slag. Dus precies ook wat jij schetst. Data is één en daar komen heel veel feiten natuurlijk boven water. Maar uiteindelijk blijven het maken van keuzes, het kiezen van richting en daar ook een gevoel bij hebben. Ja, blijft mensenwerk. Dus dat doe je alleen maar in dialoog met elkaar in gesprek om daar verder in te komen.
0: Tom, ik weet niet of je dat nog weet. In 2018 heb ik een metafoor geschetst van een bedrijf waar 150 medewerkers zijn. Waar één keer in de maand een soort van bijeenkomst is. Eigenlijk de board staat te klappen om alle nieuwe ideeën.
3: Ja.
0: En de afdeling, de stafafdeling eromheen ook nog wel.
3: Ja.
0: Maar al die anderen die eigenlijk het werk, de omzet binnenbrengen, uitvoeren, die niet. Ja. Want ze hebben andere arbeidsvoorwaarden.
4: Nou, het gaat niet alleen over de arbeidsvoorwaarden.
0: Maar dat was de metafoor die ik bracht.
4: Ja.
0: Dat is natuurlijk wel iets wat nog wel regelmatig voorkomt, toch?
4: Ja. Nou, wat wij willen zien is, kijk, er zijn drie belangrijke stappen om iets te realiseren. Je hebt een ambitie nodig. Maar om een ambitie te realiseren heb je een strategie nodig, dus een koers. Maar die koers moet wel door mensen worden uitgevoerd. En feitelijk wat we bij Planters doen, met Business Fit Scan samen. Business Fit Scan probeert eigenlijk de gaten te herkennen die liggen tussen de ambitie en de strategie. Want heel veel organisaties denken dat ze een strategie hebben als ze hun ambitie hebben uitgesproken. Dat gat proberen we zichtbaar te maken. En we proberen het gat zichtbaar te maken tussen de strategie en de mensen. Maar de mensen moeten wel heel goed begrijpen wat de ambitie is en de strategie. Want anders kunnen ze nooit hun verantwoordelijkheid pakken. En dan wordt het een taakgerichte organisatie. En een taakgerichte organisatie doet alleen maar wat de opdrachten zijn die een directie geeft. Maar als de directie niet het verschil weet tussen wat mensen weten en wat ze willen, gaan ze natuurlijk eigenlijk de verkeerde taken geven. Dat is wat we zien. En daarom is het ook belangrijk dat die sturing wordt gegeven op die beelden. He, want als je goed een beeld hebt met elkaar, dan wat wij doen natuurlijk is een objectief beeld creëren. En als je een objectief beeld hebt, dan kun je die gezamenlijk hebben. En als je een gezamenlijk beeld hebt, heb je een uitgangspunt om verder te gaan. Dan ga je dus niet meer over de situatie praten, maar dan praat je over je handelingsperspectief. En als je een goed handelingsperspectief hebt, heb je ook meer draagvlak. Dus automatisch alleen al daardoor een betere kans van slagen.
0: Dus er komt eigenlijk heel veel potentie bloot te liggen.
4: Ja.
0: Door de scan bijvoorbeeld ook. Maar ik kan me ook voorstellen dat het best wel soms pijnlijk is om die spiegel voor te houden bij bedrijven. Omdat ze nemen niet voor niks contact op met jullie of andersom. Jullie komen in ieder geval met elkaar aan het werk. Is die scan ook niet een manier waarop je op een subtiele manier toch de feiten boven tafel kan krijgen?
4: Klopt. Wat wij proberen uit te stralen. En ik kan je vertellen, dat lukt niet altijd. Want er zijn natuurlijk altijd nog directies die denken, ik word beoordeeld. Wat wij proberen uit te stralen is een startpunt te definiëren waarvanuit je kunt verbeteren. Dus het is niet een oordeel. Nee, het is een datagedreven inzicht om verder te kunnen.
0: En bestuur je ze ook planders, Gerard?
2: Ja.
0: Dus naar je medewerkers toe.
2: Ja, wij zijn wel, dat is heel leuk dat je het zegt, want het is altijd wel practice what you preach. Hè? Dus we zijn ook, omdat we nu natuurlijk die 6 jaar bestaan, zijn we nu ook weer bezig, ook intern met het hele team, om onszelf eigenlijk ook door die hele molen te halen van onze eigen analyses. Om te kijken, ja, nu zijn we met 16 man en als je een beetje door wil groeien, moet je wel dezelfde richting met elkaar nastreven. Moet je zelf ook allemaal weten wat onze ambitie is, hoe we dat vertaald hebben in een strategie en met name ook wat jij als collega daar aan bij kan dragen. En het leukste is natuurlijk als je het ook heel erg leuk vindt om te doen. Dus.
0: En ook een belangrijk element, en dat komt natuurlijk ook in die scan naar voren, en dat zal jij ook merken, Pascal, bij bedrijven, de cultuur binnen zo'n bedrijf.
4: Ja. Ja.
0: Hoe makkelijk is een cultuur te omschrijven in zo'n scan bijvoorbeeld, of überhaupt te definiëren?
4: Ja, het aardige is dat als je goed kijkt naar de elementen waar we naar kijken als het over verandervermogen gaat, zie je eigenlijk ook dezelfde elementen die met cultuur te maken hebben en met leiderschap. Die drie liggen eigenlijk feilloos op elkaar. Het probleem bij cultuur is dat heel veel mensen denken dat een traditie een cultuur is. Maar als je heel goed kijkt naar cultuur, betekent dat cultiveren, daar komt het vandaan. Cultiveren, dat betekent dat we als mens ingrijpen. En waarom doen we dat? Omdat we een beter resultaat willen hebben. Dat betekent dat als je in een veranderende wereld zit, dat je eigenlijk moet uitkijken dat tradities je niet in de weg gaan staan. En dat je dus een cultuur moet creëren waarin je continu aanpast in, moeten we nou iets anders doen om effectief te zijn? Om maar een voorbeeld te geven. Als jij een boer bent en je wil een kilo aardappelen per vierkante meter halen. En iemand, je buurman, doet er 2 kilo van, omdat hij kunstmest gebruikt. Dan denk je, dan ga ik dat ook doen. Dat is cultiveren. Maar op het moment dat er geen kunstmest meer gebruikt mag worden, moet je dus iets anders gaan bedenken. Nou, dat is eigenlijk waar we tegenaan lopen. Cultuur en tradities, die worden met elkaar verwisseld. En wij proberen dat zichtbaar te maken.
0: Dat is stap 1. Ja. Dan heb je ook natuurlijk te maken met verloop.
4: Ja.
0: Dat is zeker in kleine organisaties best wel een behoorlijk impact. Hoe kan je dat op een of andere manier embedden in zo'n bedrijf dat daar de impact minder van is?
4: Nou, het aardige is, heel veel mensen vertrekken uiteindelijk bij een organisatie niet omdat ze omdat ze vaak niet heel goed begrijpen wat de organisatie wil of waar zij hun ei kwijt kunnen. Dus mensen willen graag bij een bedrijf horen. En wat we dus zien is, als het gat te groot is tussen bijvoorbeeld de ambitie van de organisatie en de mensen, dan loop je het risico om groot verloop te krijgen. En naarmate je dus die gat kleiner maakt, zul je ook minder verloop krijgen.
0: Ja, dus eigenlijk zeg je erbij dat op het moment dat je zelf iets gaat organiseren, dan kunnen de gevolgen, positief of negatief, natuurlijk ook eigenlijk voor eigen rekening zijn.
4: Ja. Ja.
2: Ja, dit kan bevestigen. Ja.
0: En dit is denk ik wel een van de kernelementen ook. Om toch wel bekend te krijgen binnen zo'n organisatie, toch?
4: Ja, en in welke zin bedoel je dat?
0: Nou, in de zin van op het moment dat bepaalde zaken niet goed georganiseerd zijn.
4: Ja.
0: En die vasthangen met ambitie en strategie.
4: Ja.
0: Ja, dan zit je eigenlijk zelf op de blaren.
4: Ja.
0: En dan kan ik me ook voorstellen dat je die mensen die de besturing van zo'n bedrijf in handen hebben, daar kennis moet gaan toevoegen. Hoe doen jullie dat? Hoe werkt dat? Is dat ook iets wat binnen jullie scope ligt? Of zeggen jullie daarvan, nou, misschien moet je nog hier en daar wat cursussen gaan volgen?
2: Nee, wij bij veel bedrijven zien we wel dat het leiderschap in de organisatie een van de potentiespots is, zeg maar, waar je een slag in
0: kunt maken. Zeg je subtiel, potentiespots.
2: Ja, kijk, dat is altijd nadeel. Ja. Kijk, wij komen soms binnen als het heel slecht gaat. Maar ik zeg ook wel eens, het mooiste is eigenlijk als je, dat zegt iedereen ook, als je dak gaat repareren als de zon schijnt. Hè. Zelfs als een organisatie heel mooi draait, is het wel goed om af en toe toch eens te schaduwen van, joh, wat is nou die connectie nog tussen alle stappen die we maken? En hoe gaan we om met die ambities die we, of die nieuwe uitdagingen die op ons pad komen? En wat je gewoon wel ziet is dat, zeker in de wat meer gelaagde organisaties, ook op dat leiderschap wel eens wat mensen wat snelle stappen maken en ook wel eens wat baat hebben bij wat meer context in wat hun rol en wat hun invloed is eigenlijk op de performance van hun team. En dan bedoel ik performance niet per se in harde cijfers van resultaten, maar ook gewoon in werkgeluk en werkbeleving van die mensen. En want het is natuurlijk heel de grootste knelpunten in veranderingen en in organisaties eigenlijk een stukje onzekerheid. Hè? De mensen die onzeker in hun werk zitten, niet precies weten wat van hun wordt verwacht, zijn totaal niet effectief en efficiënt bezig.
0: En is het dan zo dat je ook wel kritisch kijkt naar met welke partijen jullie gaan samenwerken? Dus met andere woorden, partijen waarbij die verandering in principe heel gewoon gezond is om te gaan toepassen? Of als het al bijna te laat is, zijn jullie er dan ook nog? Of
2: zijn we er ook nog? Ja, ja hoor, zeker.
0: Ik kan me voorstellen dat het een hele andere aanvliegroute is.
3: De drijfveer intern is natuurlijk heel anders. Hè? Dus je hebt organisaties die als ambitie hebben om te groeien. Vaak gezonde bedrijven. Nou, dan, maar de overtuiging is, er is altijd natuurlijk ruimte om verder te ontwikkelen en stappen te maken. Dat is een hele gezonde beweging voor dat soort type organisaties. Maar er zijn ook zeker bedrijven die bij ons aankloppen. En eigenlijk mijn portefeuille aan opdracht bestaat iets meer uit wanneer het niet zo goed gaat. Dus als er een probleem is wat opgelost.
0: Je bent een hele goede draagvlakbouwer.
3: Nou, draagvlakbouwer. Kijk, als de urgentie ontzettend hoog is, dan is dat draagvlak er meestal ook wat. Dan
0: minder belangrijk?
3: Nou, niet minder belangrijk, maar meer vanzelfsprekend. Ja, want dan voelen mensen dat ook wel sneller.
4: Als ik aanvullen, want urgentie is natuurlijk wel interessant.
3: Zeker.
4: Maar als je daar geen koers aan weet te geven, wordt het onzekerheid plus. En daarom vond ik de opmerking terecht. Ja, jij bent het draagvlakmannetje.
3: En dat is
0: draagvlakmannetje.
3: Dat is precies goed. Dat is wel heel goed verwoord, ja. Hoor. Want wat je dus wel eens ziet, is dat er een hele grote urgentie is. Er eigenlijk geen richting wordt gegeven aan hoe dat dan op te lossen. Dus je bent in gesprek en er zijn al meerdere trajecten ingezet om uiteindelijk het resultaat te verbeteren. Of van een verlieslatend bedrijf naar winstgevend om te keren. En jaar op jaar blijkt het toch nog altijd slechter te gaan. Dus alles wat we doen lijkt niet te werken. En dan ga je met elkaar in gesprek voor. Niet alleen van wat voor keuzes heb je daar dan in gemaakt. Dan heb je daar de juiste inhoudelijke keuzes in gemaakt. En kunnen we daar draagvlak voor creëren? Maar ook, wat houdt er in het systeem ook tegen dat je die bewegingen ook effectief inzet? Dus dat je die oplossingen die je had bedacht, dat die toch niet tot het rendement komen die er zou moeten zijn. Nou, en dat is wel heel gaaf om die puzzel te leggen.
0: Eigenlijk een soort coach, hè, wat dat betreft. Dus de vertrouwen terug zien te creëren,
3: ja.
0: in een team.
3: Ja, dat. Simpel maken. We dus terugbrengen naar de essentie van het probleem. Een paar keuzes maken. Daar hebben we ook wel eens fouten in gemaakt. Dat je dan kiest voor te veel oplossingen ineens. Aan te veel knoppen gaat draaien. Nee, maak dat simpel. Kies voor een paar hele goede effectieve oplossingen. 80-20 is in principe altijd genoeg. Als je de oplossingen wil inzetten ten opzichte van je probleem. En ga daar ook gewoon met volle energie en overtuiging mee aan de slag. En als je die boodschap ook goed overbrengt naar je mensen en met de mensen ook in gesprek dat op gaat pakken, ja, dan kan het gaan vliegen.
0: En dan Want straks gaan we het natuurlijk ook over de toekomst hebben. Maar ik ben ook benieuwd naar... je hebt het vertrouwen teruggewonnen binnen zo'n team. Ik kan me ook voorstellen dat er soms veel meer potentie in mensen zit dan daadwerkelijk benut wordt. Doordat er te veel controles zijn. Er te veel micromanagement neergezet wordt. Tom, je knikt heel hard ja.
4: Ja, dat is ook zo. Laten we vanuit gaan, even als vuistregel. Een organisatie met 100 man kan alles. En het is dus een kunst om ervoor te zorgen dat alles wat je kunt, in ieder geval qua denkvermogen, dat je dat goed kunt gebruiken.
0: En in beweging beter brengen.
4: Je moet in beweging krijgen. En dat betekent, dat is ook een van de dingen die we meten. In hoeverre mogen mensen meedoen met de verandering? En kunnen ze zich ook eigenaar voelen van de verandering? En mogen ze hun kennis en ervaring gebruiken om in te brengen, om beter te zijn? En dan zie je het verschil weer waar we het net al even over hebben gehad. Als het management te ver weg staat van die organisatie, dan is de kennis die zij hebben, proberen ze op de organisatie te reflecteren, op de organisatie te leggen, in de plaats van dat ze de kennis uit de organisatie gebruiken om zelf beter te worden.
0: Dat vind ik mooi om voor dit moment mee aan te sluiten.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Jason Mraz op Nieuw Business Radio. Let's talk business.
1: Let's talk business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag staat de organisatieadviesbureau Planders Centraal bij mij in de studio. Geert Nauta, Pascal van Wijk en Tom Koppelman. Tom Koppelman, ja, we hebben net al verteld. 8 jaar geleden was je hier om te praten over je eigen business fitness scan. Inmiddels fit scan, niet fitness scan. Inmiddels onderdeel van de Planders. En waar we het eigenlijk net over hadden met jou, Pascal, was op het moment dat je dat veranderd traject ingaat, hè, de analyse is geweest, men weet waar men staat. Ja. Vertrouwen terughalen in de organisatie, maar ook kaders schetsen. Dan, Pascal, je verder.
2: Jazeker. En ook dus duidelijk richting geven in die kaders. Waar willen we naartoe? Op welke termijn? Wat zijn de oplossingen waarvoor we kiezen? Dus welke keuzes maken we daarin? En dan ook ruimte geven als leiderschap om de mensen ook echt aan de slag te laten gaan. En zelfs dan ben je niet, want al weten we wat de oplossingen zijn, hebben we ze gevonden, gaan we ermee aan de slag en zijn ze wellicht zelfs al ontworpen en neergezet. Het loslaten van oude gewoonten en oude patronen, dat vraagt ook nog wel heel veel van de mensen en de organisatie.
0: En hoe kijk je naar mensen die bijvoorbeeld al meer dan 15 jaar binnen een organisatie actief zijn? Krijgen die speciale aandacht?
2: Waarom?
0: Nou, misschien omdat zij vastgeroest zijn in gewoontes of op tradities werken. Of
3: dit is nou typisch iets wat leiderschap in zich moet hebben. Namelijk, geef je ruimte aan mensen en geef je het vertrouwen. En ik kan uit ervaring spreken dat de mensen waar ik mee heb gewerkt, die vastgeroest waren, zelfs uitgerangeerd waren, die ruimte hebben gekregen, waarvan ik dacht, ja, daar zit zo ongelooflijk veel talent in.
0: Ja, dus die waarde eigenlijk, die wordt op een bepaald moment niet meer gezien. Is dat vaak wat je tegenkomt?
3: Ja. En dat komt wel eens omdat in een bepaalde situatie iemand niet tot zijn recht komt, maar in een andere situatie fantastisch goed kan presteren. En dat is dat moet een leider zien. Dat vind ik een opdracht aan een leider.
0: Is dat ook iets wat door middel van de scan zichtbaar kan worden?
3: Ja. Maar dat kunnen wij, maar we kijken nooit op individueel niveau. We kijken altijd op organisatieniveau. Dus we kunnen wel zien als een organisatie in zijn algemeenheid te weinig gebruik maakt van zijn kwaliteiten. Maar we kunnen niet zeggen, die kwaliteit of van die persoon moet je beter gebruiken.
0: Maar ik kan me wel voorstellen dat je toch wel kijkt naar de key personen binnen zo'n organisatie. Hè, de hoofdpersoon eigenlijk, de pijlers. Dat je daar wel iets dieper gaat dan alleen een scan overal, toch?
3: Ja, dat klopt. Maar de business fit scan gaat dus over de organisatie. En bij de invulling ga je daar dieper op in. Pascal bijvoorbeeld zou daar dieper op ingaan.
2: Ja, maar dat is voor ons vaak ook dat we met die mensen aan de slag gaan. En blijven reflecteren en leren. Want eenmaal zeg maar talent aangeboord, hè, of de ruimte gegeven. Dan nog is het nodig om wel ook een juist stuk begeleiding daaraan te geven. Als mensen al 15 jaar geconditioneerd zijn om alleen maar een bepaalde handeling of in een bepaald stramien het werk te blijven doen en daar ineens buiten mogen of kunnen treden en die ruimte krijgen, dan is er ook echt wel een goed stuk begeleiding op nodig om dat zorgvuldig op te bouwen. Maar het is wel heel gaaf als dat lukt. En als je mensen in één keer ziet floreren, die echt vast hebben gezeten.
0: Als we even uitzoomen, ja, naar gewoon grotere teams, grotere afdelingen. Dan op een bepaald moment dan is daar een nieuwe strategie neergezet of een nieuwe verandering in gang gebracht. Hoe blijf je dat monitoren en hoe ga je dat langzaam loslaten? Want ik kan me ook heel goed voorstellen dat er natuurlijk een einde aan jullie project bij een bedrijf. Of komen jullie één keer per jaar terug? Hoe moet ik dat zien?
4: Ja, dat is een leuke vraag.
0: Je zou graag een repeating business willen hebben, toch?
4: Dat is precies, als je kijkt naar, er zit natuurlijk een heel traject aan. De verandering gaat op dit moment nog heel veel in projecten en programma's. Maar als je kijkt even naar de toekomst van ons vakgebied, denk ik dat het, omdat veranderingen en wijzigingen in organisatiecontext zich zo snel opvolgen, wordt het veel meer dan een, of wat weer anders dan een project of een programma. En zul je het eigenlijk continu moeten zijn. Want een van de kenmerkveranderingen die is ook continu. En daar zul je dus ook op organisatie ook veel meer op moeten ontwikkelen. En het moet eigenlijk een kerncompetentie worden van je organisatie als je met de tijd mee wil gaan voor de toekomst.
0: Ja, je zegt iets moois met de tijd mee. De maatschappij verandert ook. De manier waarop we naar werk kijken verandert ook. Jullie zijn gaan werken met het werkwaardemodel. Heeft dat hiermee te maken?
3: Nou, dat is iets anders. Dat werkwaardemodel heeft vooral te maken met hoe weet jij als werkgever de mensen aan je te binden. En te boeien.
0: Maar dat moet je ook snappen hoe de maatschappij in elkaar zit, toch?
3: Ja. En dat een van de elementen die wij hebben in dat werkwaardemodel is dat wij eigenlijk aan degene die we moeten binden en boeien, vragen: wat vind jij nou het belangrijkste? En dat doen we niet om te zeggen van: vind je een salaris goed? Nee, wat zijn alle elementen? En dat gaat over zowel de primaire arbeidsvoorwaarden, maar ook over de sociale voorwaarden. Dus hoe veilig voel je? Vind je het belangrijk om met mensen samen te werken? Hoe zijn de relaties met elkaar? En je hebt daar bovenop de zogenaamde motiverende voorwaarden. En dat is: er is een perspectief. We gaan met elkaar resultaten halen. Ik doe betekenisvol werk. En zo hebben we eigenlijk à la de Business Fit Scan ook een model ontwikkeld die kijkt naar de kernwaarden van: waarom ben ik hier? Wat motiveert mij intrinsiek om bij een werkgever te zijn? En als je dat weet en als een werkgever dat goed doet, dan gaat die ruimte waar Pascal het net over had veel beter ingevuld worden.
5: Is dat door voortgeborduurd op de why als het ware?
3: Ja, heel erg. Heel erg. Maar de why vanuit de werknemersperspectief. En het gekke is, werkgeversaantrekkelijkheid is een werkgeversperspectief. Maar die twee dingen komen daar goed bij elkaar.
5: Het is onwijs interessante materie. Alleen helaas zit bijna de tijd erop. Dus dan rest ons nog één ding, wat we altijd natuurlijk in Let's Talk Business bespreken, Gerard. Over 5 jaar, hoe ziet Planners er dan uit?
4: Ja, je kunt natuurlijk kijken naar de bedrijf aan zich als organisatie. Ik denk dat we nog wel een stukje gaan groeien. We kunnen de opdrachten bijna niet aan. Dus wij gaan nog wel een stukje groeien. Maar wat we vooral gaan doen is kijken naar hoe wij nog beter aan gaan sluiten bij de klantbehoeften. De klanten die willen in dit soort trajecten veel meer continue begeleiding. Ze willen veel meer op resultaat kunnen sturen. Dus het is niet meer dat wij alleen maar komen helpen en we zeggen: nou, dit zijn onze uren. Die moet je betalen. En wat het resultaat was, is aan ons minder. Maar we willen echt toe naar die soort trusted advisor van de directie of van het management, waarin we die organisatie op de cruciale momenten gewoon, en maar ook continu helpen te reflecteren op die mogelijke gaten tussen die ambitie, strategie en de menskant van de
5: organisatie. Je wil gewoon een kompas zijn eigenlijk.
4: Ja, dus zo kun je het wel zien. Ja, maar dat betekent dus ook dat we gewoon continu aan boord zijn en op kunnen spinnen op het moment dat er meer behoefte is. En daar gaan we ons ook nog meer op richten om dat ook waar te kunnen maken. En ook de promise ook te kunnen vertalen naar gewoon een goede bijdrage.
5: Ik wil jullie alle drie bedanken voor de komst naar de studio. En veel succes met Planners.
3: Dank je wel.
5: Tot zover Let's Talk Business. Wil je deze aflevering terugluisteren of een andere aflevering? Uiteraard kan dat via onze website newbusinessradio.nl. Graag tot de volgende.

0: Dit is New Business Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
1: Ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: De laatbetaalde facturen zorgen voor financiële druk bij kleine ondernemers. Uit onderzoek van financier Bridge Fund blijkt dat 8% van de financieringsaanvragen wordt gedaan om de periode te overbruggen waarin ondernemers nog op hun geld wachten. Ook eigen spaargeld wordt regelmatig ingezet. 14% van het geld dat binnenkomt op zakelijke rekeningen is afkomstig van een privé of andere eigen rekening. Vooral ondernemers in de bouw vragen vaak financiering aan. En opvallend is verder het verschil tussen mannen en vrouwen.

0: voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: EBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer informatie.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
3: Manutan, Manutan.
2: Bestel op manutan.nl.
4: Hey ondernemer, 22 september vindt het NL Groeit jaar-event plaats. Changemakers. Met een spectaculair programma waaronder topondernemers Adriaan Mol van Molly, die bijna nooit spreekt, Sharon Hilgers van My Jewelry, visionair Jan Rotmans en vele andere keynotes en breakouts. Inspiratie en learning. De beste dag om aan jezelf te werken. Meld je aan via nlgroeit.nl.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
6: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
7: In verschillende studentensteden in Nederland worden deze zomer gratis meubelmarkten gehouden. Studenten kunnen daar gebruikte meubels, lampen, pannen en servies meenemen die anders mogelijk bij het afval zouden belanden. Volgens Zero Waste Nederland kwamen op eerdere edities in onder meer Delft, Groningen en Rotterdam veel studenten af. Het initiatief speelt in op een bekend probleem aan het einde van de zomer. Namelijk vertrekkende studenten die hun spullen wegdoen, terwijl nieuwe studenten die juist goed kunnen gebruiken. Zero Waste Nederland wil daarom dat meer studentensteden zich aansluiten.
6: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkeling in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op New Business Radio. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow. Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Dit is De Ondernemer Live met Roland Tameling.
8: Jezelf kunnen zijn. Het klinkt zo mooi en zo makkelijk. Maar in ondernemerskringen en op de werkvloer blijken onderwerpen als diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit nog altijd vaak een uitdaging. We willen wel vooruit, maar tegelijkertijd staat de acceptatie van mensen die zogezegd niet in een standaard hokje passen in toenemende mate onder druk. Hoe ga je daar nou goed mee om? Wat moet je vooral niet doen en welke kansen biedt een goede aanpak? Dat en meer leer je vandaag in De Ondernemer Live.
1: Dit is De Ondernemer Live op New Business Radio met Roland Tameling.
8: Op 6 oktober aanstaande is het Diversity Day, een dag waarin volgens de organisatoren diversiteit centraal staat voor heel werkend Nederland. En mocht je nu meteen denken, is zo'n speciale dag nou echt nodig? Nou, uit recente cijfers blijkt van wel, want de laatste jaren stijgt het aantal meldingen van discriminatie of geweld tegen LHBTI.

0: discriminatie, dan wordt meer dan 40% van mijn achterban ondervindt discriminatie op de werkvloer.
1: Ja.
0: En ook op de arbeidsmarkt. Bij sollicitaties worden we vaak afgewezen, niet op basis van ons trans zijn, want dat is natuurlijk in strijd met artikel 1 van de grondwet,
1: ja.
0: Maar dan wordt er een ander argument gegeven.
1: Ja, dus in de basis denk je wel dat het er een verband mee heeft.
0: Absoluut.
1: Ja. Ja. En wat is dan de reflex waar ondernemers in schieten, is jouw gevoel?
0: Nou ja, ze zijn enerzijds ook bang voor hoge verzuimcijfers. Omdat ze denken, ja, alle trans mensen ondergaan de medische transitie.
1: Mm-hmm.
0: Dat is absoluut niet het geval. Kan ik gelijk je corrigeren.
1: Ja.
0: Een klein deel wil slechts een medische ingrepen. Dus het is vaak een vooroordeel op basis van wat men leest in de media of
1: ja.
0: op andere plekken hoort.
1: Dus het is vooral, zou je kunnen zeggen, een praktische obstakel dat ondernemers zien. Want als ik iemand met een transgender situatie aanneem, dan moet ik er rekening mee houden dat diegene minder vaak aanwezig is of vaak een bijzondere behandeling nodig heeft. En dat is al een drempel. Dus het heeft niet zozeer met het gebrek aan acceptatie te maken, denk je?
0: Nou ja, ook wel. Omdat ook sommige ondernemers bang zijn van hoe past zo'n persoon in het team.
1: Ja.
0: Want elke team kan natuurlijk vooroordelen hebben over transpersonen.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat kan ook de onderlinge samenwerking verstoren, of daar is men bang voor.
1: Ja, dat er bijna als vanzelf wat spanning ontstaat.
0: Ja.
1: Ja. Misschien nog wel even goed om wat cijfers te melden, want hier wordt natuurlijk ook veel onderzoek naar gedaan. En volgens de autoriteiten, de laatste cijfers, krijgen de autoriteiten 4800 meldingen van discriminatie of geweld tegen LHBTQIA+ personen. Dat is een stijging van 7,5% ten opzichte van 2024. En wanneer je het vergelijkt met 2022, is het aantal meldingen bijna verdubbeld. Een toename van 81% maar liefst. Dat wil dus zeggen dat het eigenlijk helemaal niet goed gaat.
0: Nee, het gaat eigenlijk minder goed. Dat zag je ook gisteren met de cijfers over de acceptatie van homoseksualiteit.
1: Ja, dat was gisteren het nieuws inderdaad.
0: 22%, daar schrok ik wel van.
1: Ja,
0: en dan,
1: dat is ook door de helft bijna. Hè?
0: Dat is van 40 naar 22.
1: Precies, meer dan. Ja.
0: En trans mensen ondervinden vaak nog minder acceptatie. Dus het zou bij jongeren nog onder de 22% kunnen zitten.
1: Ja, ja. Ik zeg vaak, ik vind ondernemers interessant, maar de mensen achter de ondernemer of mijn gast in de show minstens zo interessant. Wij hebben afgesproken dat we het ook even over jouw eigen situatie kunt hebben, want jij bent transvrouw.
0: Ja.
1: Kun jij vertellen hoe dat bij jou gegaan is?
0: Nou, ik voel me echt wel heel bevoorrecht.
1: Mm-hmm.
0: Dus waar ik heb gewerkt bij het Nationaal Archief in Den Haag, heb ik 27 jaar en 6 maanden gewerkt.
1: Ja.
0: Daar heb ik ook mijn transitie heb ik daar ook gedaan.
1: Ja.
0: En mijn leidinggevende toen ter tijd wist daar echt helemaal niks van.
1: Mm-hmm.
0: Maar heeft mij vanaf het allereerste begin door dik en dun gesteund.
1: Ja.
0: En dat zou je eigenlijk moeten hebben. Dat mensen zonder vooroordelen het voor je opnemen.
1: Ja, want kun je ons meenemen naar het moment dat jij dit aan de kaak wilde stellen? Ik las, je hebt zo'n 45 jaar een dubbel leven geleid. Zo heb je het zelf ervaren.
0: Ja.
1: Je bent geboren in een tijd dat het woord transgender niet bestond. Maar jij voelde dus al heel lang, ik ben anders dan hoe de buitenwereld mij ziet. Hoe heb je toen dat gesprek geopend?
0: Gesprek met wie?
1: Nou, met je leidinggevende bijvoorbeeld. Je moest toch iets aan de buitenwereld vertellen.
0: Ja, nou ja, wat ik toen heel langzaam heb gedaan, mijn sociale transitie, dus het aanpassen van bijvoorbeeld mijn kleding.
1: Ja.
0: Dus de allereerste keren, had ik laarsjes aan met een bescheiden hakje.
1: Ja.
0: Maar dat had mijn leidinggevende gezien. En die vroeg, zit daar een bepaalde reden? Vind je dat mooi?
1: Okay.
0: Dus op basis daarvan heb ik haar toen meegenomen in mijn verhaal.
1: Ja. Dat is eigenlijk een goede aanpak. Dus de juiste vraag stellen, interesse tonen.
0: Ja,
1: is dat
0: zeker
1: al een tip wat je zou kunnen geven aan ondernemers, aan leidinggevenden, aan werkgevers? Van joh, als je iets ziet aan het gedrag van je medewerkers, ga daar subtiel op door? Of welke les hou je daar?
0: Ja, stel een open vraag.
1: Mm-hmm.
0: Weet je, dus hou je blik open.
1: Ja.
0: Niet meteen invullen vanuit je eigen oordeel of vooroordeel.
1: Ja.
0: Maar met open vragen.
1: Weet je,
0: wees geïnteresseerd, wees nieuwsgierig. En dan kan je anderen over wat makkelijke zaken vertellen.
1: Ja. Je zegt, ik ben geprivilegeerd. Je hebt een redelijk wat meewind gehad dan.
0: Ja.
1: Maar je hebt het ook al meerdere keren over vooroordelen. Zijn er dan ook momenten waar jij zelf tegenaan bent gelopen, die je zou willen delen, waarin het niet makkelijk was?
0: Kijk, als je homoseksueel bent of lesbisch, dan kom je vaak één keer uit de kast.
1: Ja.
0: Je vertelt dit en het is het. Maar als transpersoon, in mijn geval, overal waar ik kom, dus ook hier, en ik begin te praten, dan zie je mensen die moeten even schakelen.
1: Okay.
0: En soms gaat het goed. En soms zijn er mensen die mij maar raar vinden en mij afwijzen op basis van wie ik ben.

0: Mm-hmm.
1: En dat maakt het dan wel eens ingewikkeld.
0: Ja.
1: Of, kijk, in het begin had ik daar moeite mee. Nu denk ik van, ja, zak daar maar in. Ik ben wie ik ben.
0: Ja.
1: Ik ben trots op mezelf. Ik heb een lange weg afgelegd. Maar ik ben blij met wie ik ben.
0: Ja. Maar dat vergt dus een sterke ruggengraat.
1: Ja.
0: En ook heel veel acceptatievermogen richting jezelf en het gedrag van anderen.
1: Absoluut, ja.
0: Over jullie werk vanuit het transgendernetwerk. Jullie werken samen met werkgevers, brancheorganisaties, de overheid, politiek en dergelijke. Klopt. Wat is jullie doel en hoe zet je je in voor mensen die in dezelfde situatie zitten?
1: Nou ja, enerzijds proberen we bij de Rijksoverheid wetgeving aan te veranderen. Een goed voorbeeld is transitieverlof.
0: Ja.
1: Kijk, nu is het zo, als een transpersoon een medische transitie wil,
0: ja,
1: dan moet die persoon of vakantie opnemen of zich ziek melden. Nou, ziek melden betekent, komt in je dossier. Dat zou gevolgen kunnen hebben voor promotie, voor wat dan ook.
0: Mm-hmm.
1: Of je moet vakantie opnemen, ben je vakantiedagen kwijt.
0: Ja.
1: Dus we willen heel graag dat de Rijksoverheid transitieverlof realiseert, vergelijkbaar met zwangerschapsverlof.
0: Mm-hmm.
1: Nou, zover zijn we nog niet. We zijn ermee bezig. Maar je ziet nu wel grotere bedrijven. Dan moet je denken aan IKEA of Ahold.
0: Ja.
1: Die hebben zelf transitieverlof geïmplementeerd.
0: Oké, dus dat zou al een tip kunnen zijn richting ondernemers.
1: Ja.
0: Neem dat, zet het beste beentje voor.
1: Ja, kijk, dat is nu vooral bij grotere organisaties. Die kunnen dat financieel dragen.
0: Ja.
1: Bij midden- en kleinbedrijven is dat lastiger. Als dan bijvoorbeeld één van je vier medewerkers uitvalt,
0: ja,
1: dan merk je dat meteen.
0: Precies. Nog even terug naar die overheidsbeleidsvorming.
1: Ja.
0: Je zegt transitieverlof is iets waar wij ons hard voor maken.
1: Ja.
0: Wat is de reden dat dat niet wordt omarmd?
1: Nou ja, omdat transpersonen en een kleine groep is. Hè, het is 1% van de bevolking.
0: Ja.
1: Dus ja, we krijgen niet zo heel veel aandacht. Of minder aandacht dan we zouden willen.
0: Ja, ja. Ja, want ik lees hier, er is een LHBT-monitor gedaan. 3,9% van de Nederlandse bevolking is genderdivers, wordt dat dan genoemd.
1: Ja.
0: Bij een middelgrote werkgever van 250 medewerkers zou dit gemiddeld voor zo'n 10%, 10 personen kunnen gelden. Excuus. En de SCP, Sociaal Cultureel Planbureau, heeft daar ook het een en ander over onderzocht. Daar kwam onder andere uit dat transgender personen volgens die cijfers bijna 3 keer zo vaak in de bijstand zitten dan cisgender personen.
1: Ja, klopt.
0: Dat betekent dus dat de acceptatie nog lang niet op niveau is. En dat er dus een afstand tot de arbeidsmarkt is.
1: Ja, klopt.
0: Je had het net over een aantal voorbeelden van ondernemers en bedrijven die dat goed doen. Wat zou je kunnen zeggen over de huidige stand van zaken, als je het hebt over de bereidwilligheid van Nederlandse ondernemers om die armen open te gooien voor bijvoorbeeld transgender mensen?
1: Ja, ik denk dat het belangrijk is, één, om die vooroordelen weg te nemen en te laten zien dat ook transpersonen getalenteerd zijn. Het is natuurlijk jammer als je mensen die wel geschikt zijn voor die functie, dat je die eigenlijk niet wilt aannemen op basis van vooroordelen over trans mensen.
0: Maar hoe doorbreek je vooroordelen? Dat is nog best een uitdaging.
1: Nou ja, voorlichting.
0: Mm-hmm.
1: Dus ga praten met ondernemers. Laat zien dat transpersonen net zo goed in je organisatie passen.
0: Ja.
1: En misschien heel goed juist, omdat het dan diverser wordt. En hoe diverser een organisatie is, hoe beter ze vaak ook presteren. Bijvoorbeeld in productontwikkeling, als je een diverser personeelsbestand hebt, krijg je ook betere producten.
0: Want?
1: Nou ja, omdat je dan meerdere klantgroepen kunt bedienen. Gestel dat je een organisatie hebt met alleen maar witte mannen.
0: Ja.
1: Dan krijg je productontwikkeling gericht op witte mannen. Want die witte mannen staan niet bij stil dat er ook andere klantgroepen zijn. En door bijvoorbeeld een transpersoon aan te nemen,
0: mm-hmm,
1: kun je die productontwikkeling verbreden. Krijg je betere producten, grotere afzet en een grotere winstpotentieel.
0: En wat ik ook wel een interessante vind, als je het hebt over de voordelen richting werkgevers en dus ondernemers, gender-inclusieve organisaties, claimen jullie tenminste vanuit het transgendernetwerk, hebben veel voordelen. Minder sprake van discriminatie, minder last van uitval, maar juist betere relaties tussen personeelsleden. Maar ik kan me ook voorstellen dat de luisteraar nu, de ondernemer die luistert en kijkt naar deze show, zegt, ja, vanuit de onderbuik eerlijk gezegd, ik vind vooral gedoe, ik laat het links liggen. Wat zou je advies zijn tegen die mensen?
1: Nou ja, ik vind dat niet slim.
0: Nee.
1: Wat ik net al zei, als het gaat om productontwikkeling, of als je een grotere afzetmarkt, dan is het gewoon beter dat je een divers personeelsbestand hebt.
0: Mm-hmm.
1: En je moet er wel iets energie in steken. Je moet zorgen dat de onderlinge verhoudingen goed is. Maar dat geldt eigenlijk ook als je hele organisatie wit is. Dan moet je ook zorgen dat die verhoudingen tussen je personeelsleden, dat die goed is.
0: Eigenlijk is het inherent aan het bouwen van een solide en breed modern team.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Dus het hoort er gewoon bij, zeg je.
1: Ja, en als ik kijk naar mijn eigen achtergrond. Ik heb jaren in een team gewerkt. Heel divers team.
0: Ja.
1: En als ik zie wat we hebben opgeleverd aan producten. Ja, dat is echt super.
0: Kun je daar een voorbeeld van geven dan? Hoe dat in de praktijk ging?
1: Nou ja, ik heb gewerkt op de afdeling met softwareontwikkeling.
0: Ja.
1: Vol met AI. En ik had een heel divers team. Ik had een jongen uit Marokko. Een jongen uit Turkije. Een dame uit Turkije. Traditioneel met hoofddoek.
0: Ja.
1: Ik had een dame uit de Verenigde Staten. En nou, ik moest als team, als product owner wel energie insteken om dat team. Maar toen ze eenmaal op elkaar ingespeeld waren, dat werkte echt super.
0: Ja.
1: Juist ook omdat ze een bredere blik hebben.
0: Maar is het dan dat je jezelf, bij wijze van spreken, harder hebt moeten inzetten om de acceptatie van mensen met een andere culturele achtergrond bijvoorbeeld, zogezegd meer in jouw bootje te krijgen? Moest je jezelf harder daarvoor inzetten?
1: Nou, je moet wel zorgen dat ze goed samenwerken. Je hebt natuurlijk mensen met een verschillende achtergrond. En ook met verschillende manieren waarop zij jou benaderen of jij hen benaderen. Daar moet je rekening mee houden. Maar dat kost misschien een paar maanden.
0: Ja.
1: Maar daarna heb je er heel veel profijt van.
0: Maar stel nou dat iemand op de werkvloer zich duidelijk ongemakkelijk voelt met zo'n situatie. En verbaal en non-verbaal eigenlijk de stap niet wil zetten. Hoe ga je daarmee om?
1: Nou ja, het eerste zou zijn een gesprek met die persoon.
0: Ja.
1: Dat heb ik ook wel eens meegemaakt. Dan ga ik met die persoon zitten en zeggen, waar zit nou je pijn? Waar zit je weerstand? En meestal komen we er dan wel uit.
0: Ja.
1: Kijk, een enkel keertje misschien niet, maar dan is het misschien aan die persoon beter om elders een werk te zoeken.
0: Ja. Ik kan me ook voorstellen dat er al vanaf het allereerste moment bij recruitment bijvoorbeeld een punt van aandacht is. Vanuit HR, vanuit de recruitment afdeling. Dat zij al zelf een andere manier van werken zouden moeten implementeren. Hè? Van,
1: ja.
0: van hoe kijken wij nou naar de mensen die we aannemen? Zijn daar tips en trucs te benoemen vanuit jullie achtergrond?
1: Ja, je zou bijvoorbeeld brieven, zou je bijvoorbeeld de naam weg kunnen laten of het geslacht.
0: Ja.
1: Weet je, dat je puur op basis van iemands kwaliteiten. Dat je dat beoordeelt en niet toch onbewust meeneemt. Oh, een buitenlandse naam. Daar kijk je dan anders naar. Dus doe het puur op basis van iemands kwalificaties en kwaliteiten. Nodig hem uit. Nodig die persoon uit, moet ik zeggen. En ga dan het gesprek aan. En dan kan je best wel verrast worden dat iemand misschien iemand van kleur is of een transpersoon, maar wel met de juiste kwalificatie.
0: En zie je bedrijven dat ook echt meer doen? Of is het nog steeds een beetje wishful thinking?
1: Nee, dat gebeurt wel. Bij de Rijksoverheid zie je dat nu langzaamaan ontstaan. En dat heeft echt voordelen, ook voor een kleinere ondernemer. Omdat je dan eigenlijk de juiste mensen in huis haalt op basis van hun kwaliteiten.
0: Helder. Ik vind het een buitengewoon boeiend onderwerp, maar we moeten wel gaan afronden gezien de tijd. Ik heb nog twee vragen. Wat zou je beste tip zijn richting de ondernemer?
1: Oeh, de beste tip. Ga er met een open blik in.
0: Ja.
1: Weet je, probeer je eigen vooroordelen te parkeren. Met een open blik. Dat zou mijn advies zijn.
0: Niet makkelijk, wel nodig.
1: Ja.
0: En dan tenslotte een tip aan de mensen uit laten we zeggen, de diversiteitscommunity. Dus of je nou transgender of een andere categorie jezelf identificeert. Wat zou die tip zijn?
1: Nou ja, ik zou zeggen, laat je niet uit het veld slaan.
0: Mm-hmm.
1: En probeer toch op basis van wat je kan en wie je bent om aan de slag te komen. Probeer het gesprek te voeren.
0: Ja.
1: En misschien is inderdaad solliciteren zonder. Nou, want geslachtsvermelding is überhaupt niet nodig. Hè? Dat mag ook meestal niet volgens de AVG.
0: Nee.
1: Dus doe dat dan ook niet.
0: Helder. Mooi dus. Onderweg naar Diversity Day op 6 oktober. Een dag voor iedereen die een inclusieve samenleving een warm hart toedraagt. Voor mensen die al meedoen. En dus voor hen die wel willen, maar nog niet weten hoe. Dankjewel Remke voor jouw inzicht vanuit het Transgender Netwerk. Een waardevolle toevoeging.
1: Nou, graag gedaan. Dankjewel.
0: Mooie dag nog.
2: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling. In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers. Ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
3: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
2: Dit is De Ondernemer Live op New Business Radio. Met Roland Tameling.
0: Hoe is dat? Mijn volgende gast staat bekend als een van de absolute rolmodellen voor transgender personen in Nederland. Maar buiten dat is Sophie van der Schaft vooral een inspirerende ondernemer. En weet ik zeker sinds ons voorgesprek van onlangs een heel prettig mens. Sophie, van harte welkom in De Ondernemer Live.
4: Dankjewel.
0: Goed dat je er bent. We hebben het vandaag over diversiteit op de werkvloer. Hè, een onderwerp waar jij zelf ook veel mee te maken hebt. Maar ik kan me ook voorstellen dat jij als succesvol ondernemer denkt, moeten we het hier nou nog steeds of alweer over hebben?
4: Goeie vraag, want ik denk dat ik voor mezelf persoonlijk altijd zo in het leven heb gestaan. Dus als ik nadenk over hoe ik aan mijn carrière begon, ja, dacht ik niet van nou, ik ga daar nou echt een heel erg een punt van maken. Vond ik het juist prettig als het er niet over ging.
0: Okay.
4: Maar ik denk inmiddels dat ik wel op een punt in mijn carrière zit, dat ik ook zie dat het niet voor iedereen zo weggelegd is. Mm-hmm. En dat ik ook misschien meer geluk heb gehad dan anderen, of bepaalde kwaliteit heb ontwikkeld, waardoor ik succesvol ben geworden als ondernemer.
0: Okay.
4: En ik ook wel denk van, ja, kennelijk is er nog zoveel dissonantie in de samenleving. Is er nog zoveel achtergesteldheid.
0: Ja.
4: En zeker in de queer community. En dan specifiek onder transgender personen. Dus ja, de cijfers liggen er niet om.
0: Nee.
4: Dus ja, dan zie ik het ook wel als mijn verantwoordelijkheid om daar een steentje aan bij te dragen op een positieve manier.
0: Ja, er is nog wel wat positief zendingswerk te doen, zou je kunnen zeggen.
4: Er is werk te doen, absoluut. Ja.
0: Je zegt net twee factoren. Geluk en bepaalde kwaliteiten die je hebt ontwikkeld. Daar ga ik graag eerst even over door. Die factor geluk, waar zit dat hem in?
4: Ik denk dat het leven valt of staat met, ja, kijk, geluk is misschien een groot woord.
0: Mm-hmm.
4: Want uiteindelijk gaat het over dat je je intuïtie volgt en dat je kijkt waar je goed in bent. En dat,
0: ja,
4: je, denk ik, in alignment met jezelf leeft. En denk dat er heel veel dingen voor je in het vat zitten. Maar het is ook een kwestie van, komen de dingen op het juiste moment samen?
0: Ja.
4: Dus ik ben me er wel van bewust dat ik in mijn leven en in mijn carrière bepaalde, ja, geluksmomenten heb gekend.
0: Mm-hmm.
4: Dat ik op het juiste moment op de juiste plek was met mijn bedrijf. Ik was al ik was een van de eerste werknemers in Nederland die iets met influencer marketing deed.
0: Ja.
4: Dat had net ook een andere kant op kunnen vliegen, bij wijze van spreken. Maar dat de next best thing is geworden.
0: Ja.
4: Heeft er ook toe geresulteerd dat mijn bedrijf zo is gegroeid de afgelopen jaren. Dus ja, noem het geluk, noem het
0: een bepaalde vorm van meewind misschien ook wel.
4: Precies,
0: ja,
4: dus dat realiseer ik me wel.
0: Fijn. Het is wellicht handig ook voor de luisteraar om nog even jouw eigen situatie te schetsen. Want ik zag in een ander interview, jij hebt je eigenlijk altijd al vrouw gevoeld.
4: Ja.
0: Is dat ook een vorm van meewind? Dat je dus weinig twijfel had over wie Sophie nou eigenlijk echt is?
4: Ja, in die zin dat op het moment dat voor mij het... Ik heb me altijd zo gevoeld. Maar het is zeker ook wel... ik weet wel dat ik anders gezien werd als kind.
0: Mm-hmm.
4: Dus dat heeft natuurlijk er wel voor gezorgd dat ik ook een tijd daar me verward over heb gevoeld.
0: Ja.
4: En ook wel heb gedacht van, ja, kennelijk hoort dat dan bij mij. Dat mensen me zien als jongen, maar ik voel me eigenlijk een meisje.
0: Mm-hmm.
4: En ik heb daar best wel lang... ben ik daarmee doorgegaan zonder dat het echt me opbrak.
0: Ja.
4: En toen ik op de middelbare school terechtkwam, toen merkte ik wel van, oké, nu worden jongens, mannen en meisjes, vrouwen in de puberteit,
0: ja,
4: ontwikkel je. En toen merkte ik wel van, oeh, dit zit niet goed. Ik kan nu niet meer, zeg maar, als jongetje meekomen met de meisjes. Want,
0: mm-hmm,
4: ik zag dat alles veranderde om me heen. En dat was voor mij wel een teken van, oké, hier moet ik wat mee. En diep van binnen wist ik al dat het zo was.
0: Ja.
4: Maar toen is wel voor mij het kwartje gevallen. Van, ik moet hier iets aan doen.
0: Precies.
4: Ja.
0: Ik vind de vraag relevant genoeg om hem te stellen. Wat heb je er dan mee gedaan?
4: Ik heb hulp gezocht.
0: Ja?
4: Ja. Dus ik ben eerst met mijn beste vriendin gaan praten. Toen met mijn moeder, mijn vader.
0: Mm-hmm.
4: En uiteindelijk bij de VU terechtgekomen in Amsterdam. En dat was in die tijd bijzonder. Want er was maar één ziekenhuis op de hele wereld die kinderen,
0: ja,
4: met genderdysforie behandelde. En dat was de VU.
0: Ja.
4: En daar woon ik toevallig om de hoek. Dus dat is, ja, als we het over geluk hebben, dan zie ik dat ook zeker iets als dat voor mij toch ook een bepaalde vorm van win mee was.
0: Ja, dat was dus, jij was een van de eerste mensen waarbij het überhaupt als mogelijkheid werd
4: zeker
0: gegeven.
4: Mooi. Ja.
0: Dus uiteindelijk ben jij geworden wie je bent.
4: Ja.
0: En dat leidde tot onder andere, je hebt je zelfs dankzij je transgender identiteit op dit moment een betere leidinggevende genoemd. En dus ook een misschien wel een succesvolle ondernemer. Laten we daar eens even na het persoonlijke gedeelte naartoe gaan. Mm-hmm. Jij bent begonnen in de televisiewereld en uiteindelijk toegegroeid naar een behoorlijk succesvol agency model. Of eigenlijk co-eigenaar van Ant Agency op dit moment. Mm-hmm. Wat doen jullie in de notendop?
4: Wij helpen merken zoals Lego en Lidl en L'Oreal met de juiste strategie. En ja. We zijn gespecialiseerd in onder andere influencer marketing, PR en events en social media.
0: Ja, en je zegt ook daar waren we redelijk pionierend. Hoe is dat gegaan? We moeten toch even schetsen. Ik ben even benieuwd.
4: Nou, ik werk zelf 15 jaar in de markt. En ik ben wat dat betreft een pionier. Dus ik hoorde echt bij de eerste groepje werknemers in deze specifieke industrie.
0: Ja.
4: Dan heb ik dus voornamelijk ook over de influencer marketing industrie. Die gewoon echt gigantisch is gegroeid.
0: Ineens werd dat een ding. En daar ben je goed op aangehaakt.
4: Exact. Ja. En toen ik 8,5 jaar geleden met mijn compagnon met Ant Agency startte. Was het inmiddels wel established. Dus grotere merken als een L'Oreal, die zetten al influencers in voor hun merk. Dus dat educatiestuk hoefde niet meer te gebeuren. Maar het was wel nog een tijd dat wij als twee jonge ondernemers dat soort grote accounts ook konden winnen.
0: Ja.
4: Terwijl als je vandaag de dag begint met een influencer marketingbureau, dan heb je op de box tegen heel veel grotere partijen zoals wij.
0: Ja.
4: Dus we zijn wat dat betreft wel op het juiste moment begonnen. En hebben gepioneerd ook in de ontwikkeling van de industrie. Dus het meer data gedreven maken van de industrie.
0: Ja.
4: En daarin hebben we voor gesorteerd op het maken van eigen tooling. Zorgen dat klanten op de juiste manier geserviced worden. En ook de budgetten die dus steeds groter worden.
0: Mm-hmm.
4: Dat een CMO dat ook kan verantwoorden naar boven toe.
0: Ja, dat hij diegene in de organisatie weet. Kijk eens, dit is de reden waarom ik dit geld heb uitgegeven. Want het heeft X gedaan voor ons.
4: Exact.
0: Je zegt, we zijn flink gegroeid. Kun je de situatie op het moment schetsen bij Ant Agency? Jullie hebben twee kantoren, Amsterdam en Antwerpen.
4: Klopt.
0: Hoe ziet het er voor de rest uit?
4: Nou, we hebben 65 werknemers. Verdeeld eigenlijk over die verschillende teams.
0: Ja.
4: We hebben strategen in huis, creatieven in huis, data-analysten in huis.
0: Mm-hmm.
4: En we zijn dus een Benelux. Onze focus, 80% van onze klanten is Benelux focus.
0: Ja.
4: Maar we doen ook daarnaast nog pan-Europese campagnes. En werken voor heel veel mooie adverteerders. Mm-hmm. Ik noemde er net al een aantal.
0: Ja.
4: Heel erg consumer lifestyle gedreven. Als ik kijk naar wie wij zijn, dan zijn we denk ik gewoon het reclamebureau van nu.
0: Ja.
4: Zo zou ik ons omschrijven.
0: Niet eens meer van de toekomst, maar echt van nu.
4: Wat nu gebeurt, doelgroepen die eerder moeilijk al te bereiken waren via traditionele wegen.
0: Ja.
4: Dan heb ik het over de millennial doelgroep, Gen Z doelgroep. Nou, en dan hebben we Gen E, die natuurlijk ook weer na Gen Z aan de poorten rammelen staat. Dat zijn groepen die gewoon niet meer via de traditionele wegen te bereiken zijn. En daar hebben wij op ingespeeld.
0: Ja.
4: Maar dat is inmiddels is dat wel zo verankerd in de marketingstrategie van veel grote adverteerders. Dat als je nu pas komt kijken, dan ben je wel late to the game.
0: Helder. We hebben het net al even gehad over de toekomst. Ik ben ook heel benieuwd hoe je strategisch vooraan blijft lopen. Dus laten we het daar straks even over hebben. Maar we zoeken heel bewust vandaag de mix tussen persoon en professional op. Hè? Want jouw ondernemersverhaal is her en der al te lezen en te horen. Maar juist die combinatie ook van het feit dat je transvrouw bent. Past goed bij deze diversiteitsuitzending. De vraag is tweeledig. Wat betekent transvrouw zijn voor jou als persoon?
4: Goeie vraag. Want ik heb mezelf eigenlijk altijd geïdentificeerd als vrouw.
0: Ja.
4: Of toen ik nog kind was als meisje. Maar ik denk dat ik de laatste paar jaar ook heb omarmd dat ik transvrouw ben. En wat ik daarmee bedoel te zeggen is dat ik me ook op een gegeven moment echt ben gaan realiseren. Van ik zou nooit 100% een vrouw worden. En dat is gewoon puur genetisch.
0: Ja.
4: Of kijkende naar mijn DNA. Zo ben ik niet geboren.
0: Mm-hmm.
4: Dus ik heb geen vrouwelijk voortplantingssysteem. Ik heb geen eierstokken. Ik heb geen baarmoeder. Dus ik zou nooit kinderen kunnen krijgen. Ik heb geen cyclus.
0: Nee.
4: Dus dat kan je ook op die manier. Weet je, dan kan je altijd een mindere vrouw voelen. Of een onvolmaakte vrouw.
0: Mm-hmm.
4: Maar je kan ook denken, nou, ik ben dan misschien net een andere categorie. De samenleving is zo ingedeeld dat we heel binair denken. Van je bent of man of je bent vrouw.
0: De hokjes.
4: Dan heb ik je nog seksuele voorkeuren.
0: Mm-hmm.
4: Waar mensen dan nog net in mee kunnen komen. Ook niet iedereen. Dat je daar eventueel tussenin zou zitten. Is al voor veel mensen moeilijker te definiëren.
0: Ja.
4: Heel eerlijk, ik weet niet. En dat is misschien een filosofischer topic. Maar ik weet niet wat ik had gedaan toen ik als kind. Als er ook nog een derde gender, geaccepteerde gender zou zijn. Mm-hmm. Had ik dan een hele operatie doorgaan om uiteindelijk het geslacht te worden waar ik me het meeste bij thuis voelde. Mm-hmm. Of had ik dan dat helemaal omarmd en had ik gezegd, nee, ik ben juist niet man, vrouw, maar nou, give it a name.
0: Precies.
4: Dat weet ik niet.
0: Dus maar jij geeft heel duidelijk aan, op een bepaald moment heb ik omarmd dat ik ben wie ik ben.
4: Precies.
0: Kun je ons meenemen naar dat exacte moment? Is dat te benoemen?
4: Ik denk dat dat geen één moment is geweest, maar wel een ontwikkeling waar ik de laatste paar jaar vooral in heb gezeten.
0: Ja.
4: Ik zat best wel, ook als ondernemer, best wel in een overdrive van misschien al een stukje extra bewijsdrang meegenomen uit mijn jeugd en mijn verleden. Om extra te laten zien aan de wereld dat ik het waard ben. Mm. En dat ik dezelfde kansen heb. En dat ik die ook zal benutten als ieder ander.
0: Ja.
4: En ik denk dat ik de afgelopen jaren daar ook eventjes... Ik ben ook wel tegen een muur gelopen op een gegeven moment. Van waar doe ik dat voor? Voor wie moet ik me bewijzen?
0: Helder.
4: Uiteindelijk geloof ik in dat energie moet flowen.
0: Ja.
4: En op het moment dat je meer energie uitgeeft dan dat je ervoor terugkrijgt, dan komt er een disbalans. En dat is in mijn geval is dat gebeurd. Ik heb een aantal jaar geleden, ja, noem het een burn-out, noem het even een reshuffle. Een periode gehad dat ik echt eventjes moest bijkomen.
0: Ja. Dus eigenlijk heb je je prioriteiten aangepast.
4: Uiteindelijk wel. En ik ben best wel ook me meer gaan storten in persoonlijke ontwikkeling.
0: Ja.
4: Dus vroeger heb ik veel hulp gehad. Natuurlijk ook van het ziekenhuis. Ook met de hele psychologische kant van mijn transitie.
0: Ja.
4: Maar ik voelde wel dat er nog wat werk te doen was. En ik heb daarin hulp gezocht. En ja, voor sommige mensen is dat wat meer het alternatieve circuit.
0: Ja.
4: Maar ik heb echt ceremonies bijgewoond. Ik ben naar shamaans gegaan.
0: Okay.
4: En heb echt gewoon, ik ben in contact komen te staan met mezelf en met mijn kern. En dan kom je er ook achter dat ja, het label wat we op onszelf plakken, man, vrouw,
0: ja,
4: trans, whatever. Ja. Dat dat ook maar een manier is om jezelf te presenteren aan de maatschappij.
0: Ja, dus de tip die we hieruit zouden kunnen halen richting de ondernemer. Is het zorg dat je tijd neemt voor zelfzorg. En geef jezelf ook die aandacht. Dat is punt 1, denk ik.
4: Zeker, ren jezelf niet voorbij.
0: Ik vind dit ook een mooi bruggetje naar de professionele kant. Want ik vroeg net aan jou, wat betekent transvrouw voor jou als persoon? En ik wil graag ook weten, wat betekent het feit dat je dat bent voor jou als ondernemer?
4: Nou ja, jij refereerde net aan een quote dat ik ooit heb gezegd van, hey, ben ik daardoor een betere ondernemer geworden? Ik denk dat ik, doordat ik transvrouw ben en dus doordat ik bepaalde best wel flinke hordes heb moeten doorstaan in mijn leven.
0: Ja.
4: Ik heb dat altijd een beetje gebagatelliseerd van, oh ja, en we gaan gewoon door. Dat zit in mijn persoonlijkheid. Maar goed, daar ben ik wel achter gekomen dat dat best pittig en best wel heftig is. En veel mensen gaan daar niet doorheen in hun leven. Ik denk dat dat mij ook wel heel veel heeft gebracht. Dus ja, dat is uiteindelijk wat ik ook heb geleerd de afgelopen jaren. Trauma kan je omzetten in iets heel positiefs. En als een leerschool.
0: Ja.
4: Ik denk dat ik zeker bovengemiddeld veel mensenkennis heb ontwikkeld in alle jaren. Nou, dus als ondernemer is dat zeker een skill waar je heel veel aan kan hebben.
0: Ja.
4: Dus dat dat op de juiste manier inzet. En ook wel zelfvertrouwen en een relativeringsvermogen. Als er iets kleins gebeurt, wat voor mij klein is, dat kan voor iemand anders heel groot voelen.
0: Mm-hmm.
4: Maar ik kan het ook wel een beetje op de weegschaal leggen. En ook wel denken van, oké, nou goed, volgens mij valt dat wel mee.
0: Goed uitzoomen en inzoomen. Ja,
4: ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. En je ook overgeven aan het moment. En sommige dingen heb je gewoon niet onder controle. Sommige dingen heb je wel onder controle. De dingen die je onder controle hebt, die probeer je zo goed mogelijk uit te voeren.
0: Mm-hmm.
4: Maar je moet je ook af en toe neerleggen bij dingen waar je gewoon geen directe of indirecte controle op hebt.
0: Precies, ook dat is weer een vorm van zelfbescherming natuurlijk. Ik ben er oprecht in geïnteresseerd. We zijn een optimistische show, hè? We denken in kansen. Maar heeft het transvrouw zijn je ook wel eens werk of klussen gekost?
4: Nou, niet dat ik weet.
0: Oké.
4: Maar dat komt ook omdat ik het in mijn professionele leven pas op een gegeven moment, toen ik moeder zou worden,
0: ja,
4: Echt publiekelijk heb verteld. Daarvoor heb ik dat bewust niet gedaan. Mm-hmm. Ook omdat ik daar nooit een directe aanleiding voor had. En zakelijk gezien ga je soms ook niet meteen de diepte met een relatie aan.
0: Nee.
4: Aan of in. En dat hoeft ook helemaal niet. Dus als je het bij smalltalk houdt en je hebt altijd bepaalde onderwerpen waar je het over kan hebben, gedeelde hobby's of interesses.
0: Ja.
4: Veel verder dan dat hoeft het ook vaak niet te komen in een zakelijke relatie. Dus ik heb nooit de momenten gehad om tegen grote klanten bijvoorbeeld, heb ik ook nooit nodig gevonden, een public announcement te maken van nee. Hey, zo zit het met mij.
0: Het is eigenlijk geen punt. In de hele samenwerking.
4: Ik zou het heel raar vinden als dat een punt zou zijn.
0: Maar ik denk, dat vind ik toch wel interessant om nog even op in te zoomen. Want ik denk dat het voor heel veel mensen gevoelsmatig misschien wel een punt is. Is het dan dat jij zelf qua uitstraling en zelfvertrouwen onbewust misschien communiceert dat het geen punt is? Of dat je, ja, dat klinkt heel plastisch, maar ik kan me ook voorstellen dat je wel eens opmerkingen krijgt. Oh, bij jou zie je het niet of zo. Hè? Mensen zijn gewoon heel, heel kort door de bocht.
4: Ja.
0: Wat is jouw ervaring op dat vlak? Kun je zeg maar de mens waarmee je werkt boetseren in een prettiger samenwerking?
4: Ja, ik vind het verschillende vragen door elkaar.
0: Excuus.
4: No offense. Ja. Nee, maar ik snap waar je heen wil.
0: Ja.
4: Ten eerste. Hebben mensen daar. Ik ga er altijd vanuit, als mensen ergens een probleem mee hebben, dan moeten ze dat uitspreken.
0: Mm-hmm.
4: En als ze dat niet kunnen, moeten ze dat leren. En het zal misschien, maar dat weet ik niet, een keer voor iemand de reden zijn geweest om de samenwerking op te zeggen. Of om te zeggen van, hey, een ander bedrijf voel ik me beter bij. En die konden geen eens misschien definiëren waarom. Maar misschien omdat ze ergens dachten van, hey, dat is voor mij iets unknowns. Dat ken ik niet. Ik weet niet zo goed hoe ik daarmee moet omgaan.
0: Dat wordt dan natuurlijk niet uitgesproken 9 van de 10 keer.
4: Het is nooit uitgesproken op die manier. En nee. Er zullen ook klanten zijn die juist denken, hey, ik voel me juist heel erg thuis bij deze partij. Want diversiteit, inclusiviteit staat hier hoog op de agenda.
0: Ja.
4: Ik heb zelf ook, of ik ben zelf lid van de community, of ik heb directe familieleden of wat dan ook, vrienden. Dus dat zij zich juist weer meer aangetrokken voelen tot ons als organisatie.
0: Ja.
4: Ik weet dat ik toen ik daar een aantal jaar geleden een public announcement over deed, was dat niet om die reden, maar was dat veel meer omdat ik een dochter op de wereld samen met mijn man zetten.
0: Ja.
4: Op een manier die dus niet standaard is. Want dat is via een draagmoederproces in Amerika verlopen.
0: Ja.
4: Toen voelde ik ook wel zakelijk gezien de noodzaak om daar iets over te zeggen.
0: En hoe oud is Amee inmiddels?
4: Bijna 2,5.
0: Oeh, ja.
4: Dus ik vond het ook een heel aparte situatie. Anders dat ik zonder zwanger te zijn opeens een kind zou hebben. Ik had wel het idee, ik heb daar ook iets over uit te leggen.
0: Ja.
4: En ik zag het ook meteen als een mogelijkheid om dat te doen. En dat voelde uiteindelijk, ik vond het doodeng. Zeker om dat op LinkedIn te slingeren en dergelijke. En in een aantal mediatitels.
0: Want het is kwetsbaar.
4: Het is kwetsbaar en uiteindelijk is het wel een soort van, je geeft je lot uit handen voor je gevoel.
0: Ja.
4: En mensen gaan er dan iets van vinden. En er zijn ook mensen die me zijn gaan ontvolgen. En tuurlijk, ja. Maar er zijn ook mensen die juist mij berichten hebben gestuurd. En hebben gezegd, Jezus, dit is zo ontzettend belangrijk dat dit verhaal verteld wordt. Dus daar word je ook door gesterkt. Dus dat was één gedeelte van het antwoord op je vraag.
0: Ja.
4: Het andere, dat ging meer over, hoe noem je het? Of je mensen kan boetseren.
0: Ja, ja, want door. Kijk, jij straalt een bepaalde energie uit.
4: Ja.
0: En als ik het zo goed mag invullen. Volgens mij, door jouw beste beentje voor te zetten, hou je mensen bij jou in je team.
4: Ja.
0: Die uitstraling heb jij in elk geval.
4: Ja.
0: En ik kan me zo voorstellen, is dat een bewuste of onbewuste manier? En merk je dat je door jezelf meer te kunnen zijn, mensen kunt boetseren tot een betere samenwerking?
4: Dat denk ik. Ik denk als ik zelf ga twijfelen over of ik het waard ben.
0: Ja.
4: Of dat ik afwachtend ga zijn over hoe mensen mij zien of mij accepteren. En tuurlijk, je noemde net even uiterlijk, heeft daar ook een rol in. En ik heb inderdaad die opmerkingen gehad. En dat zag ik vroeger eerder als een soort van validatie van, oh yes.
0: Het is gelukt, zeg
4: het
0: maar.
4: Het is gelukt, ja. Bij spreken. En ben ik de laatste jaren ben ik dat wat anders gaan zien. En ook wel gaan denken van, ja, maar wat dan als ik er anders uit had gezien? Wat nou als ik niet dat geluk had gehad en dat mensen altijd hadden getwijfeld?
0: Ja.
4: Had dat dan iets uit moeten maken? Zag mijn leven en mijn carrière er dan anders uit? Waarschijnlijk wel. En dat is best een harde realisatie ergens. Maar goed, dat heb ik niet in de hand.
0: Nee.
4: Wat ik wel in de hand heb, is dat ik mezelf op een bepaalde manier inderdaad kan presenteren. Dat ik dus ook En dat vind ik soms nog moeilijk om over mezelf te zeggen, maar ergens een rolmodelpositie heb.
0: Ik noemde je net dat ook al, hè?
4: Ja, ja. Ja. En dat, dat vind ik makkelijker als jij het zegt dan dat ik het zelf zeg.
0: Waarom?
4: Omdat ik het best wel iets groots vind. Best wel een verantwoordelijkheid opeens.
0: Ja.
4: Dat voelt als een druk op mijn schouders.
0: Ja, want jij bent degene die de vader moet dragen en blijkbaar ook de kolen uit het vuur moet, of de kastanjes uit het vuur moet halen.
4: Ja, terwijl ik heel erg heb geleerd altijd om in ieder geval mijn eigen boontjes te doppen.
0: Ja.
4: En dan heb ik vervolgens een bedrijf van 65 man. Nou, dat is ook al een verantwoordelijkheid. Want die moeten ook iedere maand hun huur of hypotheek of schoolgeld betalen. En dan heb ik opeens nog een community erbij. Zo kan het dan in eerste instantie voelen. Aan de andere kant is het ook iets dat ik ook logisch vind. En wat ook, denk ik, op mijn levenspad hoort op een bepaalde manier.
0: Ja.
4: Waar ik een positieve bijdrage kan leveren, doe ik dat graag.
0: Ja, laten we het nu nog even iets meer richting de ondernemer en de medewerker op de werkvloer praten. Want als ik het goed begrijp, vanuit jouw positie als ondernemer heeft jouw achtergrond ervoor gezorgd dat je zelfverzekerder bent, best een beetje voorzet, meer energie geeft en daardoor dus ook succesvol bent. Maar wat zou jouw advies zijn of jouw tips zijn richting een ondernemer die, nou ja, daar wat meer moeite mee heeft of wat grotere uitdagingen voelt?
4: Ik denk dat het een hele grote kwaliteit is als mens en daardoor ook als ondernemer om mensen te zien voor wie ze zijn en om echt te kijken naar iemands kwaliteiten.
0: Ja.
4: En soms, dat voelt ieder mens. De een is daar wat bewuster en de ander wat onbewuster mee bezig. Maar als je merkt dat iemand heel onzeker in de wedstrijd staat. Een beetje schuchter is. Niet echt zichzelf durft uit te spreken. Maar eigenlijk heel veel capaciteit heeft. Dan is het denk ik zaak. Zeker als je denkt van nou, met deze persoon, die heeft bepaalde kwaliteiten. Dat je die persoon op zijn gemak stelt. En zorgt dat hij wel op een niveau komt dat hij alles met zichzelf. Of dat hij senang is en wel zichzelf durft te uiten.
0: Dit klinkt even tussendoor alsof jij door je eigen achtergrond beter bent gaan kijken naar mensen.
4: Ja, ja. Gaan voelen. Ja.
0: Oké. Okay.
4: Ja, ik herken dat als iemand. Als iemand meer in zijn mars heeft dan die laat zien, dat voel ik en dat zie ik.
0: En waar leg je dan op? Want daar kunnen we wel wat van leren natuurlijk.
4: Het is soms het is een bepaalde vorm van bescheidenheid hebben. En dan niet valse bescheidenheid. Van ik zeg het niet over mezelf, maar bla bla bla. Maar dat je merkt dat iemand wel analytisch heel sterk is. Dat iemand het door heeft. Maar niet echt in een groep het podium durft te pakken. En zich durft uit te spreken. En ik denk dat als ondernemer dat het heel goed is om je organisatie ook op skillset te organiseren. Wat voor type mensen heb je nodig? Hoe is een team complementair aan elkaar? Natuurlijk ook, hoe werkt een team optimaal samen? Dus als jij één of twee mensen hebt die heel erg buiten de groep vallen, is dat ook een risico voor je organisatie. Dat werkt niet fijn. Dus ik denk wel dat je moet zorgen dat je een goed HR-systeem hebt zitten.
0: Hoe hebben jullie dat ingekleed dan bij End Agency?
4: Nou, we zijn er heel vroeg in gaan investeren. Dus dat mensen zeiden van, gaan jullie nu al een HR-director aannemen? Vind ik wel pittig. En toen waren we met 15 man of zo. Maar welzijn en well-being is voor ons altijd wel heel hoog in het vaandel. Is dat gezien.
0: Dus je hebt die aandacht, opnieuw het woord aandacht denk ik, is essentieel. Binnen de organisatie en binnen de teamstructuur al vrij snel gezegd. Ons aannamebeleid van nieuwe medewerkers, daar moet iemand op zitten die het snapt. Die ook de breedte en de wensen vanuit de organisatie snapt. En dat die is bij lange na niet.
4: Die mensen snapt. Ja, dus die niet alleen maar kijkt naar een cv.
0: Of naar een naam of een achtergrond.
4: Precies, maar echt verder kijkt en verder vraagt dan dat.
0: Oké, dus dat is een hele wijze les denk ik die we richting de ondernemer van Nederland kunnen communiceren. Zorg dat je teamstructuur en je organigram scherp hebt. En dat je dus door de juiste mensen op de juiste plekken ook de juiste mensen weet aan te trekken.
4: Zeker, 100%.
0: Helder.
4: En hoe meer je dat klimaat intern schept, hoe meer mensen zichzelf durven te zijn, hoe beter werk er geleverd wordt, hoe langer mensen bij je blijven zitten, hoe mensen zich meer thuis voelen. Voor mij is dat grootste compliment dat mensen zich thuis voelen bij ons. En ook met elkaar het weekend spenderen. Met elkaar op vakantie gaan. Al dat soort dingen. Sporten.
0: Dat klinkt allemaal heel positief. Maar is het bij jullie ook wel eens misgegaan? Dat je denkt, dit hebben we net niet goed aangepakt. Dat gaan we volgende keer anders doen.
4: Nou, we hebben een fase als bedrijf gehad een aantal jaren terug. Waarin, ik noemde net al eventjes mijn burn-out.
0: Ja.
4: Dat ik echt eventjes tegen een muur aanliep. En dat zijpelde langzaam door in de organisatie. En dat had ook te maken, ik ben dit bedrijf gestart samen met Britt, mijn compagnon. Dat was voor ons een moeilijke periode, want we deden het altijd met z'n tweetjes. Mm-hmm. En opeens viel er iemand weg. We merkten dat we een aantal mensen aannamen in die periode die, en niks ten nadele van hen, mm-hmm. maar net niet helemaal goed paste bij ons als team. Dus dat is een beetje de wet van Murphy. Dat er dan allemaal dingen een beetje tegen gaan zitten. Opeens dat een klant zei van, hey, ik ben niet meer blij, ik ga bij jullie weg. Waardoor we uiteindelijk ook wat mensen hebben laten gaan. Onze focus was verdwenen als organisatie.
0: Had je dat heel kunnen voorkomen dan?
4: Ik denk dat we dat niet hadden kunnen voorkomen. Dat ik geloof erin dat, dat het leven loopt zoals het loopt.
0: Ja.
4: In de zin van niet dat je je overal bij neer moet leggen. Je hebt zeker agency. Mm-hmm. Daarom zijn we ook een agency. maar dat je wel hordes overwint.
0: Ja.
4: En ik vind het een hele mooie. Toevallig hoorde ik het vanochtend in een podcast. Het leven is eigenlijk een wiel. Want het is een cycle. Alles is een cycle. Je hebt dag en nacht.
0: Mm-hmm.
4: Waarom zijn we niet 24 uur per dag wakker? Waarom bestaat er zoiets als de nacht?
0: Mm-hmm.
4: Een wiel heeft een hoogtepunt en ook een benedenpunt. Die zal altijd, zeg maar, ook de weg raken.
0: Yeah.
4: En ik denk dat dat ook onderdeel is van het leven, dat je moet accepteren dat het in cycles gaat. En je hebt hele positieve momenten, komt alles naar je toe. Denk je, wow, waar hebben we dit aan te danken?
0: Mm-hmm.
4: Je hebt ook momenten dat dingen tegenzitten en dan gaat het er vervolgens volgens mij om, en zeker als ondernemer, zeker als persoon die verantwoordelijk is voor nog best wel wat andere mensen,
0: mm-hmm.
4: Dat je daar op de juiste manier mee omgaat.
0: Dus ook niet in paniek raken, maar met elkaar blijven praten en veerkracht tonen.
4: Communicatie is echt key, maar ook voor jezelf. Inderdaad, als je zelf in paniek raakt, dan ga je die paniek gaan doorcijpelen in je bedrijf.
0: Mm-hmm.
4: En tuurlijk, het is heel menselijk om in paniek te raken.
0: Ja.
4: Dat is fijn. En dat moet je ook doorvoelen, want het kan soms heel spannend zijn. En wij zijn tot vandaag de dag, we zijn super succesvol. Maar er zijn nog steeds dingen die moeilijk zijn, challenging zijn. Dingen die niet gaan zoals we van tevoren hadden gehoopt.
0: Mm-hmm.
4: Dan gaat het er volgens mij om dat je dat eerst even bij jezelf oplost. Dat je daar, nou, daarom vind ik het heel fijn om een compagnon te hebben. Want dat is iemand waar ik op hetzelfde level mee kan praten. Die dezelfde verantwoordelijkheden deelt.
0: Mm-hmm.
4: En op die manier kan je zorgen wij dat we het een plekje geven.
0: Ja.
4: En vervolgens gaan we actie ondernemen. En zorgen dat er geen angst het bedrijf in wordt geslingerd.
0: Dus op die manier hoef je het eigenlijk nooit helemaal alleen te doen?
4: Nou, je bedoelt dat wij elkaar hebben.
0: Ja.
4: Ja, nou dat vind ik heel fijn.
0: Ja, snap ik.
4: Ja.
0: Over die angst, dat is misschien nog een hele goede, ook richting mensen die teams hebben die misschien net niet lekker lopen. Of die een uitdaging hebben om de diversiteit te omarmen. Wat zou concreet jouw aanpak zijn? Als je, stel je merkt in je eigen bedrijf, dit loopt niet lekker. Wat zou je hen adviseren?
4: Zeker als dat op teamniveau gebeurt, proberen dat er individuele gesprekken gevoerd worden. Er zit dan altijd een angel die eruit getrokken moet worden.
0: Mm-hmm.
4: Dus er is iets van, het kunnen dingen zijn van, hey, de ene persoon werkt minder hard en ik moet best wel wat werk voor die persoon oppakken. Of iemand valt net buiten de groep. We proberen die persoon erbij te trekken, maar het lukt niet. Mensen worden daar ongemakkelijk van. Groepen worden daar ongemakkelijk van. Mensen zijn groepsdieren. Ik denk dat je dat nogmaals een goede HR-afdeling, een apparaat dat daar ook echt specifiek mee bezig is, heel belangrijk is. Zeker in een goede organisatie. Als je niet meer één vriendenteampje bent, maar je wordt echt een stuk professioneler en je gaat opschalen. Dus zorgen dat je individuele gesprekken voert op teamniveau. En in ieder geval weet waar het ligt.
0: Ja.
4: En dan vervolgens in gesprek gaat. Ook met die persoon die bijvoorbeeld niet lekker in de groep ligt. Zorgen dat je die op de juiste manier kan helpen. Maar ook de vraag stellen van, is dit een organisatie die bij je past?
0: Mm-hmm.
4: Is dit het type werk dat bij je past? Krijg je daar energie van? Want wij willen niemand vastketenen. Als iemand weg wil, dan kan die uiteraard weg.
0: Ja, je kunt niet iedereen op hetzelfde spoor dwingen. Zo is het.
4: Nee, absoluut niet. En daar heb je ook helemaal niks aan.
0: Ons halve uur is voorbij gevlogen.
4: Is het voorbij?
0: Sophie, het is ongelooflijk. Ja, mijn laatste vraag. We zouden het nog even over de toekomst hebben. Hoe zorg je dat je met End Agency en alle mooie aanpak die jullie hebben, de menselijkheid voorop blijft lopen?
4: Dat is ondanks dat we groeien, in ons geval goed mailmanagement neerzetten. Daar zijn wij mee gezegend. Zorgen dat die op de juiste manier ook aan ons door kunnen rapporteren. We hebben business units gemaakt. Dus we zorgen elke keer als we weer groeien dat we een nieuwe business unit erbij zetten.
0: Ja.
4: Met dezelfde soort structuur, eenzelfde soort team. Om te zorgen dat het menselijk blijft en dat we geen nummertjes worden.
0: Kijk, dat lijkt me een hele goede tip voor de toekomst. Dankjewel, Sophie van der Schaft.
4: Dankjewel.
0: Super.
2: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
5: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
2: Processen te verbeteren en leuker te maken. Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt. Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
5: Elke tweede vrijdag van de maand tussen 2 en 4. Live
2: op New Business Radio met Richard Bordes. Leren van topondernemers. Kansen zien waar anderen overheen kijken. Dit is De Ondernemer Live.
0: Wanneer je echt een duurzaam verschil wilt maken in de evenementenbranche, kun je maar beter je eigen bitterballen en je eigen bier gaan maken. Nou, voor degene die meekijkt naar dit item, ineens staan er op de desk ook allemaal biertjes hier neergezet. Dit advies is misschien wat kort door de bocht het verrassende advies waarmee de event-experts van Next Venue andere ondernemers op een duurzamer, slimmer spoor willen zetten. En daar kunnen we dus wat leren en dat gaan we ook doen met dank aan Sander Gering van Next Venue. Welkom Sander. Hier in de studio.
6: Ja, dank je.
0: Ik ben even benieuwd. Je hebt hier een hele lading biertjes en een appelsapje neergezet hier op de desk. Ik kende jullie vooral, Next Venue, van prachtige evenementenlocaties in het midden van Nederland. Hè, zoals de Rijtuigenloods, de Mauritskazerne en de Midden-Nederlandhallen. Maar jij komt hier dus duidelijk met een hele andere boodschap. Wat is die boodschap?
6: Ja, die boodschap is dat ik denk dat je duurzaamheid moet voelen. Dus een evenement, dat trucje, dat snappen we. Hoe je een evenement organiseert. Maar ik denk dat je daar ook een stukje duurzaamheid in moet brengen. Ja. Die duurzaamheid, daar zijn we heel lang mee bezig geweest. Maar die duurzaamheid moet je ook kunnen voelen. Ja. En dat voelen doe je met een biertje, met een bitterbal, wat je zelf ontwikkelt.
0: Ja, maar dit klinkt niet als duurzaamheid. Het klinkt meer als een gezellige borrel. Dus hoe zou jij duurzaamheid definiëren?
6: Nou, wat we gedaan hebben is, we hebben gekeken wat we het allermeeste inkopen. Dus wat koop je het meeste in als het gaat om food? We dachten dat is patat of dat is, een hamburger.
0: Ja.
6: En dan ga je toch door die lijst heen. Van wat koop je dan het meeste in? En dat is bittergarnituur.
0: Oh ja?
6: 3330 doosjes bittergarnituur. Nou, en dan ga je kijken, nou, waar komt dat bittergarnituur vandaan?
0: Ja.
6: Nou, de beesten kwamen, of de dieren, laat ik het even zo zeggen. De dieren kwamen uit heel Europa.
0: Okay.
6: Dus voordat al die dieren, voordat die bij ons op het hoofdkantoor kwamen.
0: Ja
6: dat voelde echt niet goed. We dachten, dat moet echt anders.
0: Dus als je het hebt over duurzaamheid, praten we op dit moment over de CO2-voetafdruk. Of de ecologische voetafdruk van de producten die je inkoopt en eigenlijk naar je gasten serveert. Ja. Dat is wat je dus... Jullie hebben dat hele proces eigenlijk onder een microscoop gelegd en zijn gaan kijken, waar komt het nou eigenlijk vandaan? Wat kost het ons en wat levert het ons op? Wat kostte het jullie?
6: Het was heel simpel. Toen die tijd kostte een doosje bittergarnituur 13 euro.
0: Ja.
6: Nou, en dan was het wel... Ja, ik vind het heel erg belangrijk, ook als je naar duurzaamheid kijkt, dat je niet de rekening bij de consument, bij je gebruiker neerlegt.
0: Ja.
6: Dus het moest 13 euro of een stukje goedkoper zijn. Het liefst een stukje goedkoper.
0: Oké. Want ik hoorde jou eerder al zeggen, duurzaamheid moet niet duur zijn. Nu weten we wat het je gekost heeft, maar die hele andere aanpak zal ook niet goedkoop zijn. Wat heeft het jullie opgeleverd?
6: Nou, het heeft ons opgeleverd dat je merkt dat het leeft onder het personeel.
0: Mm-hmm.
6: Dus je kunt ook andere producten kopen, duurzame koffie of andere zaken. En dat leeft niet. Dat wordt niet verteld. En ik denk dat je het verhaal moet vertellen.
0: Mm-hmm.
6: Dat is, en dan wordt het gevoeld. En dat doe je dus door zelf dat bittergarnituur aan de man te brengen tijdens onze evenementen. En dan wordt het gevoeld. Hey, dit is gewoon een bittergarnituur wat 60 kilometer rondom ons hoofdkantoor komt.
0: Yeah.
6: Lokale ondernemers die daaraan meewerken. En dan gaat het leven. En dan wordt het ook ontzettend leuk. Dan krijgen mensen een glimlach. En daar staat dat stukje gastvrijheid toch wel voor. Dat stukje glimlach op je gezicht. En datzelfde geldt ook met dat bier. Weet je wel, we zijn er ook super trots op.
0: Maar begrijp ik het nou goed dat jullie van organisator van evenementen bitterballenbakkers zijn geworden?
6: Ja, eigenlijk wel. Ja.
0: Hoe is dat proces gegaan dan?
6: Nou, door heel simpel, wat ik net ook zei, die vraag te stellen. Van, we waren al heel erg bezig met duurzaamheid. Dus we hebben ook een ontwikkeltak. Dat heet Canvas. Die bouwt gebouwen. Die ontwikkelt gebouwen. En ik zeg altijd, als zij het ontwikkeld hebben, gaan wij erin leven in die gebouwen. Dat is een beetje de kwinkslag.
0: Mm-hmm.
6: Maar als je in zo'n gebouw gerecycled beton hebt, gerecycled behang, allemaal van dat soort dingen, dat voel je in het begin, maar dat ebt weg. Dus wij zochten ook echt naar een manier van, hoe kun je dat ook laten doorvoelen bij elkaar. Nou, dat hebben we gedaan door te kijken wat je het meeste drinkt en wat je het meeste eet.
0: Mm-hmm.
6: En dan gewoon beginnen. Gewoon heel simpelweg beginnen. En dan kom je achter hele leuke dingen. Dus als je het mooiste, bijvoorbeeld ook leuk om te vertellen.
0: Ja.
6: Als je het best meest duurzame bittergarnituur maakt, nou, dan wordt het frituurvet zwart. Dus je moet er dan weer wat aan toevoegen. Om dat dan toch weer een stukje beter te krijgen. En je komt dan van het ene in het andere. En dat vind ik het leuke. Mm-hmm. Je wil dan ook de vegetarische variant. Daar deden we eerder een mooi stuk groente in. Maar dat kan ook gewoon een buitenbeentje groente zijn. Een buitenbeentje groente is een groente met die een beetje afwijkt.
0: Dus een komkommer of een courgette met een plekje, zeg maar. Ja.
6: Ja.
0: Ik vind het heel leuk om te zien dat je er zelf ook echt enthousiast over wordt. Dus intern is dit het effect, als ik het goed begrijp.
6: Ja.
0: Je team wordt er geïnspireerd door en het verhaal van binnen naar buiten wordt beter. Want je zegt, dit zijn lokaal geproduceerde producten. Het is ook oprecht. Welk effect merk je nog meer dan van deze toch best fundamenteel andere aanpak?
6: Nou, dat de inkoper, dus je hebt in alle bedrijven heb je een inkoper, maar zijn die inkopers ook ondernemers? Mm-hmm. Kijken ze naar de volledige keten? Zijn ze bewust van wat ze kopen? Nou, dat gaat als je het aanjaagt heel erg goed in het begin, maar je ziet het dan toch ook soms weg hebben.
0: Ja, een bepaalde gewenning.
6: Maar als die inkoper precies weet, als we deze appels of dit product kopen, wat is daarmee gebeurd? Als die zelf op bezoek gaat bij de boeren. Als die zelf invloed mag hebben op het brouwproces van de bieren.
0: Ja.
6: Nou, dan ga je dus niet alleen naar die bieren kijken of naar die sappen kijken, maar die trekt hem veel verder door.
0: Dus je hele keten verandert?
6: Je hele keten verandert, ja.
0: Helder. Uiteindelijk, ik zie jullie doen 1500 evenementen op jaarbasis. En je boodschap is dus om te investeren in je eigen maakindustrie. Je zei, het is veel leuker uiteindelijk dan om dingen zelf te maken en te ontwikkelen dan langs de Sligo te gaan en je inkopen te doen.
6: Ja, hij zit hier tegenover, hè?
0: Ja, en de macro en zo. Dus onze buren zullen niet blij zijn met je verhaal, maar hier in Amsterdam. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat de ondernemer die nu luistert en die denkt, ja, allemaal leuk en aardig, maar dat is een hoop gedoe, jongens, daar gaan we niet aan beginnen. Wat is je boodschap aan hen?
6: Nou, ik denk dat je dan echt breder kan kijken en veel simpeler kan kijken. Dus het kan bijvoorbeeld al bij een restproduct zitten. Wat mm-hmm. echt super simpel is. Ik sprak bijvoorbeeld een transportondernemer die eigenlijk een beetje zo'nzelfde opmerking zei.
0: Ja.
6: Het is allemaal moeilijk en lastig.
0: Ja, heb ik helemaal de tijd niet voor, man. Houd toch op.
6: Ik zeg maar, weet je hoe leuk het is als jouw zeilen van jouw trailer, als je daar tassen van maakt?
0: Oh ja.
6: Dat is, weet je, dat is magisch als je dat kunt doen.
0: Dus. Want dan krijgen mensen een stukje van je eigen bedrijf.
6: Ja.
0: En zo. En is dat gebeurd?
6: Dat is gebeurd, ja.
0: Ja? En wat zag je aan verandering dan in zijn optiek? Of zijn mening, zijn aanpak?
6: Nou, gewoon wel echt ook wel het ondernemen. Het levert dus ook geld op, weet je wel. Dus dat is ook wel leuk. En dat restproduct niet weggaat. En
0: hoe bedoel je, het levert geld op?
6: Nou, als je die tassen, die werden voor veel geld verkocht.
0: Ah,
6: en,
0: ja.
6: Ik denk dat bij iedere ondernemer, en als het er ook niet in zit, je wil ook op een gegeven moment het goede doen. Mm-hmm. Dus als dat goede doen er niet in zit, dan kan ik blijven zenden aan die ondernemers.
0: Ja.
6: Maar dan gebeurt het niet.
0: Maar dan nog toch even advocaat van de duivel. Want als we dan even inzoomen op die bitterballen bijvoorbeeld. Hè? Je zei voorheen kochten we ze gewoon in, nu maken we ze zelf. Je zegt duurzaamheid is niet per definitie duur. Maar gewoon even boerenverstand. Gewoon ergens iets inkopen is toch vele malen goedkoper dan het hele proces zelf doen?
6: Nee, dat is absoluut niet zo. En dat merken we ook wel met onze bieren. Je houdt ook gewoon echt geld over. En met het geld wat we bijvoorbeeld overhouden bij het bier, ondersteunen we, Bijlmer Flats in de Bijlmer. Waar vrouwen komen met kinderen die het, niet in een hokje passen. Die even niet bij een instantie terecht kunnen. Die het echt moeilijk hebben. En die kunnen dan na 8-9 weken weer verder. Dus je hebt juist ook niet. Want de managementlagen, die hebben we al. Dus de marketing heb je al.
0: Juist.
6: Het facilitaire apparaat heb je het al voor het onderhoud van de van de spullen. Mm-hmm. Dus je hebt heel veel lagen heb je al. Doordat je ook wel een bedrijf bent die wat groter is.
0: Ja.
6: Maar dan nog steeds terug. Ben jij gewoon een timmerbedrijf of heb je een klein bedrijf? Kun je ook met je restmaterialen kun je prima meubels maken.
0: Dus dat is ook vooral een tip om het niet te groot meteen te denken. Maar het eerst klein te houden en daarna op te schalen. Om te kijken naar elk proces dat je hebt. Of restmateriaal om dat op een nieuwe manier in te zetten.
6: Ja.
0: Ja. Wat zijn andere zaken waar jullie mee bezig zijn op dat vlak?
6: Nou, we hebben dan de sappen die we dan zelf ook doen. Dus dan ga je echt naar een boom gaat en die sappen, die appels komen dan in de sap.
0: Ja.
6: We zijn aan het kijken het restproduct van bierbostel, of we daar brood van kunnen maken. Dus dat zijn wel elke keer vervolgstappen die je dan verder uitbreidt.
0: Ja.
6: Maar ook wel heel simpel de vraag, als je dan iets overhoudt bij zo'n evenement, dus zo'n bitterbal komt dan in de prullenbak.
0: Ja.
6: Kun je van die bitterbal door middel van een composteermachine er compost van maken? Dan kun je ook terug naar je klant van hey, dit eten, of naar je opdrachtgever, dit eten is overgebleven.
0: Ja.
6: En dan doe je er wat zaadjes bij bloemen waar bijen op afkomen.
0: Ja.
6: En dan is die hele keten rond. Dus dan kun je tegen die ondernemer zeggen, hey, zullen we de volgende keer wat kleine cateren? Jullie kwamen met 200 mensen. Dit is eraan waste overgebleven aan food. Zullen we het iets naar beneden doen?
0: Dan dus in die zin kun je zeggen dat je vanuit Next Venue ook betere adviezen en dus een betere host bent.
6: Ja.
0: Is dat het voordeel dat er aan mede aankleeft ook?
6: Ja, dus het is echt een vliegwiel. En ook wel heel erg dat je op een gegeven moment kunt zeggen tegen je opdrachtgever. Ja, wij zijn hiermee bezig.
0: Mm-hmm.
6: En wat ga jij dan doen?
0: Oké.
6: En zullen we het samen optrekken?
0: Want dan krijg je een gedeelde verantwoordelijkheid.
6: Ja.
0: Of een soort energieuitwisseling. Ja. Is dat wat het is?
6: Ja, zullen we stoppen met van die naambotjes? En zullen we dat anders gaan oplossen? Zullen we stoppen met flyers? Zullen we het digitaal maken?
0: Ja.
6: Zullen we geen banners doen, maar zullen we ledschermen inzetten? Dus continu met elkaar blijven sparren.
0: Dus ook afstappen van soort single-use items?
6: Ja.
0: Ja. Laatste vraag, denk ik. Ik vind het wel een hele interessante. Zijn er dan ook ondernemingen die zeggen, al dat gedoe, daar passen we voor? Of staat iedereen er feitelijk voor open?
6: Ja, iedereen staat er voor open, maar je moet het vertellen. En dat is wel een hele eye-opener bij mij geweest.
0: Ja.
6: Dat je het moet vertellen. Het moet landen. Het werkt niet vanaf een website. En dat is, en daarom ben ik ook hier.
0: Ik wil net zeggen, dat is de reden dat je bij onze biertjes hebt neergezet.
6: Je moet het echt vertellen.
0: En heel dat goed. Ja, dus als ik nu klant ben bij Next Venue, dan gaan jullie mij ook meenemen in dat hele proces van jongens, wat kunnen we beter, slimmer, duurzamer en dus uiteindelijk ook goedkoper doen.
6: Ja, absoluut. Ja.
0: Ik vind het een mooi verhaal, San. Ik had deze niet verwacht, maar ik dank je hartelijk voor je komst naar de studio. San de Gering van Next Venue.
6: Dankjewel.
0: Ja, en op deze manier zijn we op verrassende, maar waardevolle inzichten aan het einde gekomen van de Ondernemer Live van deze keer. Ik wil je hartelijk danken voor het kijken en voor het luisteren. En aan alle inspirerende gasten voor hun verhalen en slimme tips. En het mooie is, als je deze uitzending live niet hebt meegemaakt, dan kun je alle radio-uitzendingen van de Ondernemer en onze collega's van Businesswise terugluisteren via newbusinessradio.nl en ook via de app. En na afloop op elke podcast kanaal en de website van De Ondernemer en Businesswise. Graag tot de volgende en werk ze!
7: Dit is New Business Radio.
8: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen, jij hebt de formule gevonden. Vertel.
9: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
8: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
10: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
11: De Radiofabriek.
12: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
13: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
7: Dit is New Business Radio.
13: Newsflash.
14: Nederland moet flink meer geld steken in wegen, bruggen, sluizen en het spoor. Die oproep komt van een groot aantal gemeenten, provincies, bedrijven en organisaties uit de bouw- en mobiliteitssector. Volgens hen dreigt anders een zogeheten infrastructuurcrisis. Zo zou er tot 2038 alleen al voor de netwerken van Rijkswaterstaat ruim 34 miljard euro tekort zijn voor onderhoud en vernieuwing. De organisaties waarschuwen dat uitstel uiteindelijk juist meer geld kost en kan leiden tot vertragingen en veiligheidsproblemen. Ze willen daarom niet alleen extra geld, maar ook een langjarig landelijk plan voor investeringen in infrastructuur.
11: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 5 en 6 en woensdag tussen 12 en 1 schuiven topondernemers en experts aan bij de Ondernemer Live op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.
15: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
11: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

Wat speelt er nu in de top van het bedrijfsleven? Olivier de Neve gaat wekelijks met twee experts in gesprek over het nieuws dat ertoe doet op de werkvloer, in de boardroom en bij het koffieapparaat. Jouw voorsprong begint hier. Business Wise Weekly hoor je elke donderdag tussen 5 en 6 en vrijdag tussen 12 en 1. Bij New Business Radio en via je favoriete

Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.

Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio. Met Gerben van Driel. Elke woensdag tussen 5 en 6 en donderdag tussen 12 en 1. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

De laatste inzichten. Nieuw Business Radio voor business shapers.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
4: Bedrijf kopen, vooral voor grotere en

0: slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility. The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van smart mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
1: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: Optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt. Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
1: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.

0: New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
2: Werknemers zijn in de maand juli iets minder vaak ziek thuisgebleven, maar het ziekteverzuim is historisch hoog. Dat blijkt althans uit cijfers van Arbonet en Human Capital Care. Het verzuim daalde naar 4,7% en een jaar geleden was dat nog 4,4%. De zomer zorgt meestal tijdelijk voor minder ziekmeldingen, maar in september verandert dat beeld vaak snel. Vorig jaar was het aantal ziekmeldingen in september 72% hoger dan de maand ervoor. Het komt niet alleen doordat mensen na een vakantie alsnog een ziekmelding doorgeven. Volgens de Arbodiensten ontstaan er na de zomer ook daadwerkelijk meer verzuimgevallen. Dat komt vooral door stressgerelateerde klachten.
3: AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work, elke vrijdag tussen 5 en 6 en maandag tussen 12 en 1.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Move Forward wordt mede mogelijk gemaakt door DTC, Financial Lease voor auto's en bedrijfsmiddelen, en Europcar for Business, flexibele mobiliteit voor grootzakelijk Nederland. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Welkom bij Move Forward. Het programma waarin mobiliteit, technologie en strategie op elkaar botsen. Over autonoom rijden, slimme steden, elektrisch vliegen en de vraag wie bepaalt straks hoe Nederland beweegt.
5: Ja, van harte welkom. Het is de allereerste aflevering van Move Forward. En mobiliteit verandert razendsnel door opvallende wisselwerking. Aan de ene kant neemt techniek steeds meer taken over via sensoren, data en autonoom rijden. En aan de andere kant stelt diezelfde techniek ons voor nieuwe risico's. Zwaardere auto's, nieuwe lichte voertuigen en een hele andere dynamiek op de weg. Wat betekent die verschuiving nu van mens naar machine en andersom van machine naar mens? Voor onze veiligheid, wetgeving en ons eigen gedrag. Daarover ga ik vandaag praten met mijn studiogast Evert-Jan Hulshoff. Hij is directeur van Veilig Verkeer Nederland. En verkeerspsycholoog Matthijs Dikke. Hij is verkeerspsycholoog bij Goudappel. We gaan daar straks uitgebreid over praten. Hartelijk welkom.
3: Dit is Move Forward met Ron Lemmens bij New Business Radio.
5: Evert-Jan, ik begin bij jou, want wij hebben van de zomer ook nagedacht over ja, zo'n eerste uitzending, waar zou je dat over moeten laten gaan? Toen kwamen we eigenlijk op het moment dat we dachten, ja, dat is natuurlijk wel ooit begonnen bij de mens. Die mobiliteit, die beweging, eerst paard en wagen, zo hebben we echt op een bankje erover gesproken. En uiteindelijk heb je nu allerlei sensoren in auto's en is nog steeds het gedrag van de mens doorslaggevend.
6: Ja, als je kijkt naar het aantal ongelukken en het gedrag van de mens, dan is in 90% van de gevallen speelt het gedrag van de mens toch een belangrijke rol. En dat is zo. En de vraag is of dat zo blijft.
5: We gaan daar straks daar helemaal op in. En we gaan ook een stuk terug in de tijd. Ooit kwam een keer de gehoorplicht. Maar eerst eventjes naar jou, Matthijs Dikke. Jij bent verkeerspsycholoog, adviseur bij een mobiliteitsbureau, Goudappel. En jij bent al 20 jaar bezig met de vraag waarom er ongelukken gebeuren op wegen die volgens het boekje zijn ontworpen. Dat is wel heel interessant ook.
7: Ja, omdat daar ook vooral de menskant een belangrijke rol speelt. We richten het in om het zo veilig mogelijk te maken, zo makkelijk mogelijk voor de mensen. Maar die maakt ook wel fouten. Soms juist omdat het makkelijk is. Dan gebeuren er ongevallen. Dus het is altijd heel interessant om te kijken. Wat is nou die menselijke factor daarin?
8: En hoe ver gaat dat? Gaat het tot en met zeg maar het brein?
7: Nee, dat begint bij het brein, zou ik zeggen. Ja, dan begint het pas, wat mij betreft. Dat gaat echt op waarneming. Dat gaat echt op hele kleine stukjes. Een lijntje wat ergens wel of niet staat. Vergissingen die mensen kunnen maken. Dingen die waarvan je denkt dat iemand het wel gezien heeft, maar niet bewust heeft waargenomen. Op dat niveau bekijken wij dat.
8: Heel interessant. We komen er straks natuurlijk ook uitgebreid op terug. Eerst eventjes naar vandaag de dag.
3: Niet morgen, niet ooit. Nu, move forward bij New Business Radio.
8: Ja, want vorige week gebeurde er in één keer iets heel bijzonders. Spoorstaven op de weg. Hooibalen in brand. En dat gaat even dan nu niet over natuurlijk de veroorzakers. Maar het gaat over het feit dat acties gebruikt worden via de infrastructuur eigenlijk. Dit is wel een zorgwekkende ontwikkeling, zou je kunnen stellen. Evert Jan, je hebt er natuurlijk ook naar gekeken.
6: Ja, ik heb er met leden ogen naar gekeken. Want wij staan voor verkeersveiligheid natuurlijk. En het verbeteren daarvan als organisatie al bijna 100 jaar. En ik vind dat moeilijk om te zien dat infrastructuur, dus wegen, gebruikt worden om een ander punt te maken. Die zijn daar niet voor bedoeld. En dat stukje gevaarzetting wat er dan plaatsvindt. Ja, dat is nou precies wat we tegen willen gaan als Veilig Verkeer Nederland.
8: En als je even verder doordenkt, hè, want sabotageacties, je zou ook kunnen denken van nou, is het wel iets wat in Nederland is bedacht of is het ook extern? Nou, ik bedoel, dan noemen we natuurlijk ook de dreiging vanuit andere landen. Ik kan me ook voorstellen dat dit heel veel effect kan hebben als dit veel vaker gaat gebeuren. Dat mensen niet meer kiezen voor die trein, want daar heb je wellicht straks spoorstaven op de weg. Ik neem wel de auto, met als gevolg dat het weer stukken drukker wordt. Hoe heb jij daarnaar gekeken, Matthijs?
7: Nou, wel met die blik, want naast dat ik veel met verkeersveiligheid bezig ben, ben ik ook mee bezig om het mobiliteitsgedrag van mensen te beïnvloeden. Dus uit de auto de trein in krijgen. Ja, en dan zo'n dag heeft natuurlijk een hele grote invloed. Maar ik heb tegelijkertijd ook wel gezien dat veel mensen daar aardig in kunnen berusten. Hun programma aanpassen. Dat zijn ze eigenlijk ook wel gewend. Gelukkig kunnen we heel veel online doen. Maar de vraag kwam wel naar boven. Wanneer durf je weer te gaan reizen? En dan zie je toch eigenlijk dat iedereen best wel weer de volgende dag de trein in gaat. Dus best wel veel vertrouwen. Maar ja, als dit heel veel vaker gaat gebeuren, dan gaan mensen uiteindelijk wel daar andere keuzes op maken.
8: Betekent dat je op het moment dat je hier dit ziet gebeuren, dat er ook belletjes bij wijze van spreken over en weer met partijen waar jullie mee samenwerken gaan en dat er toch een soort overleg is op korte termijn?
7: Nee, wij zitten niet op die manier aan tafel bij partijen. Ja, dus dan ga je echt op langere termijn kijken van als deze onzekerheden gaan ontstaan en we willen toch mensen weer uit de auto blijven houden. En dat niet als redmiddel voor problemen. Dan moet je daar een nieuw beleid op gaan maken.
8: Move forward. Het is een nieuw programma. Ik zei het net al eventjes. We gaan beginnen. We gaan ook een stukje in de geschiedenis duiken.
3: De toekomst rijdt al rond. Je hoort hem in Move Forward.
8: Ja, dit is dan niet de toekomst. Want Evert-Jan, helemaal terug naar de beginperiode dat men dacht, oké, nu is het genoeg met die ongelukken. We moeten meer aan de veiligheid gaan werken.
6: Ik denk dat het al in eind 19e eeuw eigenlijk al zo was dat burgers op een gegeven moment zagen van ja, er gebeuren allerlei, er vallen allerlei slachtoffers. En Veilig Verkeer Nederland is bijvoorbeeld in 1932 ontstaan uit allerlei mensen die zich enorm veel zorgen maakten. De paardenkarren en de begin van het gemotoriseerde vervoer. Dat mensen zeiden ja, stop tot hier en niet verder. Dit kan gewoon zo niet. En zo zijn we eigenlijk als beweging, als organisatie ontstaan. Maar goed, als je even wat verder weggaat in 1972. Nou eigenlijk in 1972 was er een enorm aantal doden. Meer dan 3000 doden in het verkeer. En tegen 100.000 gewonden in het verkeer. Ja, dat was ook wel een moment dat

0: Het was trouwens een fragment uit Andere Tijden, een aflevering over autogordels en verkeersveiligheid.
1: Ja, in 1975 is in ieder geval voor in de auto de gordel verplicht gesteld. En dat was wel een hele effectieve maatregel. Veel weerstand tegen in het begin. En mensen wilden dat helemaal niet. Die zeiden dat hoeft helemaal niet, het is onzin. En we gaan het niet omdoen. Uiteindelijk is dat erg goed uitgepakt. Het leverde meteen veel minder verkeersdoden en verkeersgewonden op. We merken overigens wel weer dat mensen de gordel minder dragen. En dat we daar weer, toch weer zoveel jaar na dato, scherp op moeten zijn.
0: Dat is wel bijzonder. Dan leg je ook een link, want daar begonnen we eigenlijk net al over. Een auto van nu zit vol sensoren, vol camera's. En met andere woorden, men waant zich veilig. Zou dat het effect kunnen zijn op het niet dragen van die gordel?
1: Ja, uiteindelijk blijft toch gedrag iets wat je zelf deels in de hand hebt. Techniek kan je helpen, maar als jij het negeert of je zegt, ik vind het een irritant geluidje, ik zet hem uit. Of op een andere manier, ja, dan blijft het nog steeds om jouw intrinsieke motivatie en gedrag gaan.
0: We gaan straks natuurlijk dat ook kijken hoe Martijs daarnaar kijkt als verkeerspsycholoog. Wat gebeurt er nou in het brein en waarom dragen we dan in één keer die gordel niet meer? Een ander belangrijk moment, toen we al die ontwikkelingen, die sensoren nog niet hadden, was ook weer een campagne en die ging zo.

0: Ja, en dat was een soort carnavalsnummer, maar wel een belangrijke campagne.
1: Ja, zeker. En dat ja, achteraf, daar vindt iedereen herkent het. Vindt het toch ook wel weer grappig of leuk. Alcohol in het verkeer gaan niet samen. Dat is een item wat wel al langer speelt. De Bob-campagnes zijn een voorbeeld van een hele langdurige campagnes om te kijken van, jongens, zorg er nou voor dat je veilig van A naar B komt. En zorg ervoor dat de rijder in ieder geval niet drinkt. En zijn verantwoordelijkheid daar neemt. Dit was wel even één grappig ding daarbij. Bij dit lied. Is dat hij in de top 40 stond. Dat weten weinig mensen. En kunnen jullie inschatten tussen welke groepen zij instonden? Hij stond op nummer, ik geloof in 19 maart 1966. Maar dat doe ik even uit mijn hoofd. Stond dit nummer in de top 40. En die stond tussen de nummer 2 en 4. Ik geloof dat hij op nummer 3 stond. Hebben jullie enig idee wat de nummer 2 en 4 toen?
0: Ik denk iets van de Beatles of zo, waarschijnlijk.
1: Ja, de Beatles. Heel goed. En? Yes.
0: Ja. De Rolling Stones, zeg maar. Thuis,
1: ja. Eigenlijk stond hij. Ja, dat is mooi dat jullie dat weten. Dat was een quizvraag. Maar die stond hij gewoon tussen. Dus dat is wel, vond ik zelf wel een aardig beetje hierbij. Ja. Maar het serieuze verhaal is natuurlijk dat alcohol en verkeer niet samen gaan.
0: Nee, maar en het verschil ook waar we net aan refereren, aan die gordel. En dit is puur gedrag, bij wijze van spreken. Die gordel is echt een hulpmiddel. En dat is eigenlijk het eerste, hè, als je dat in de lijn legt met die sensoren, is dat het eerste stap geweest.
1: Ik weet niet of dat de eerste stap was. Het is in ieder geval, als je kijkt naar de auto. Hè,
0: zichtbare stap.
1: Een zichtbare
0: toch?
1: Stap. Ja. Kijk, dan hebben we het over de auto. Waar ik toch ook wel op wil komen, is dat de beschermingsconstructie van auto's zich enorm hebben ontwikkeld op allerlei vlak. Maar wat we nu zien is natuurlijk dat fietsers kwetsbaar zijn in het verkeer. En op dat gebied is nog relatief weinig technologische ontwikkeling geweest.
0: Nou, die schrijven we even op, want we komen vanzelf wel op die fatbikes bijvoorbeeld. maar überhaupt, hè, de fabrikanten zover krijgen. Ik ben ook wel benieuwd, wat was de rol destijds? Wellicht dat je er niet weet, dat kan natuurlijk. Maar had de werkgever in Nederland al een rol bij een meedenken aan een beleid?
1: Niet voor zover ik weet. Ik was daar niet bij, dat is best een tijd geleden.
0: Daarom, ja.
1: Maar niet voor zover ik weet.
0: Nee, want ik kan me voorstellen dat dat toch best wel interessant is, Matthijs. Een werkgever, ja, op het moment dat mensen niet meer thuis komen en uiteindelijk ook niet meer naar het werk gaan vanwege een ongeval waardoor bijvoorbeeld de gordel niet gedragen is. Dat zijn dingen dat je achteraf natuurlijk denkt, en dat heeft men toen ook gedacht, dat kan je voorkomen.
2: Ja, als werkgever zou je verwachten dat daar wel een verantwoordelijkheid ligt, of dat hij daar een hele mooie kans heeft om die verantwoordelijkheid te pakken. Maar de andere kant is, en dat speelt ook op gemeenteniveau, is dat per bedrijf maar heel weinig mensen in een ongeval terechtkomen. Dus je gaat geen beleid maken op het voorkomen van één ongeval in de 5 of 10 jaar, hoe verschrikkelijk dat ook is. Dus dat maakt het heel moeilijk om via die weg.

0: invloed te hebben.
1: Dus laat staan dat je daar in 1975 met elkaar al over sprak. En dan inderdaad, je had het net al over de kreukelzones. Dus de kooi eigenlijk waarom een auto heen gebouwd is. Dat is ook snel ontwikkeld de afgelopen jaren. Eigenlijk al vanaf, wanneer was dat?
2: Nou, dat speelt al een tijd. Hè. Volvo en andere merken die zijn daar behoorlijk mee aan de slag gegaan. Dat wil zelf zo zeggen. En ik zeg niet dat dat goed is dat je met 160 tegen de muur kunt rijden. En dat je daar nog redelijk goed uitkomt. De vraag is even wat dat doet met gedrag. Dat zou ik Matthijs ook wel eens willen vragen.
1: Ja, gaan we ook opschrijven. Want die gaan we zo meteen natuurlijk ook bespreken. Maar die staan even terug in de tijd. Qua ontwikkelingen zijn het allemaal hele belangrijke ontwikkelingen. Absoluut. Die er zijn. Dan heb je nog inmiddels, en dat is eigenlijk wat de afgelopen jaren erbij gekomen is. ABS, ESP, de komst van navigatie, ADAS. Noem maar op, allerlei afkortingen, tools in de auto. Je lane assist is natuurlijk een belangrijke. Dit betekent eigenlijk dat je zou kunnen denken als mens, ik zit wat rustiger in de auto, maar ik moet wel twee handen aan het stuur houden. Ik heb het zelf gemerkt vandaag nog. Op het moment dat je iets te ver van je lijn afwijkt, word je gecorrigeerd. Op het moment dat je dat niet gewend bent, is dat toch echt wel een soort van openbaring of ook wel eng.
2: Ja, het heeft wel een aantal kanten natuurlijk zoiets. Hè? Het lost niet automatisch je gedrag op, zeg maar even. Het is een, zoals jij ook al terecht zei, een rijhulpmiddel. Dus het is denk ik belangrijk dat mensen en techniek interfereren, maar het lost niet het gedrag als vanzelf op. En je kunt ook technologie verkeerd inschatten, hè, bijvoorbeeld als mens. Dus dat je denkt dat je alles over kunt laten, waardoor het zelfs nog wel onveiliger zou kunnen worden als je dat verkeerd inschat. Dus nog steeds blijft het dan je inschatting.
1: We gaan zo naar mensen, machine, tot slot toch nog eventjes naar die fietser. Want daar kwam in één keer een hele snelle innovatie, onder andere de fatbikes. We gingen ook elektrisch rijden, dus auto's hoor je ook niet meer aankomen. Het zijn allemaal ontwikkelingen die eigenlijk elkaar heel snel hebben opgevolgd.
2: Ja, dan wat heb je het eigenlijk over voertuigen. Hè? Ja. Dus ander soort voertuigen. Je hebt niet zozeer over, zoals we net bij de auto hadden, over veiligheidszaken in de auto. Mijn punt net was van, in de fiets zijn relatief weinig nieuwe ontwikkelingen geweest. En met de fiets in de zin van veiliger voor degene die erop zit, zeg maar. Wat jij eigenlijk aangeeft nu is die snelheid. Hè? Zo'n fatbike, je zou kunnen zeggen hij is stabieler omdat hij bredere banden heeft. Maar het levert ook weer allerlei andere zaken op. Hele jonge kinderen zitten daarop. De snelheid is met name, de snelheidsverschillen. Dus dat betekent dat allerlei andere dynamiek met zich meebrengt. Waar je wel goed van tevoren over na moet denken. Hoe je dat oplost. En vergeet ook niet de inschatting. Want verkeer ben je met elkaar. Je moet kunnen inschatten. Je moet het, als je het goede wil doen, moet je ook het goede kunnen doen.
1: Ja. Dan toch de vraag, hè, hoe kan het eigenlijk zo zijn, los van dat we misschien iemand aanwijzen of wel, dat kan ook, dat dit er zo tussendoor geglipt is. En dat we nu eigenlijk achteraf kijken naar de aantal ongevallen wat toegenomen is met fatbikes. De verzekeringen die er afgehaald zijn. Nog steeds niet de helmplicht. Allemaal dat soort elementen. Hoe is dat mogelijk?
2: Ja, wetgeving en dit soort dingen loopt er altijd achteraan. Daarom pleit ik ook echt voor risicogestuurd werken. Dus aan de voorkant veel meer. Dit is natuurlijk ook een ding van fabrikanten en de verantwoordelijkheid nemen daarin. Wetgeving loopt eigenlijk altijd erachteraan, weet je. We hebben je over een aantal jaar geleden al voor gewaarschuwd als veilig verkeer.
1: Maar had er niet een keurmerk moeten zijn waarvan men zegt, maar dat keurmerk is er al. Daar moet eerst een keuring zijn voordat we überhaupt dit toelaten.
2: Nou, ik vind wel dat je met toelating, kijk, dan heb je het over misschien nog wel twee verschillende dingen. Dat is illegale import, zeg maar. En is het een elektrische fiets? Hè? Dus die discussie is ook een enorme discussie steeds. Waar het mij om gaat is niet zozeer of het een elektrische fiets is of niet. Waar het mij om gaat is dat die snelheden hoger zijn. Dat er bepaald jonge mensen op zo'n fiets, ja, dat is natuurlijk fantastisch dat dat zo lekker gaat. En zo net als je vroeger op een brommer zat, dat snap ik allemaal wel. Alleen dat betekent wel wat voor de verkeersveiligheid. En daar moet je het aan de voorkant natuurlijk met elkaar veel beter over hebben. En je ziet dat je daar toch altijd achteraan loopt via wetgeving of anderszins.
1: En daar gaan we zo meteen uitgebreid over hebben. Want we komen zo meteen op dat punt van dat menselijke gedrag. Ik merk ook wel even, Jan, je kan niet wachten.
2: ik sta te popelen.
3: Wie mobiliteit begrijpt, begrijpt de toekomst van business. Move forward bij New Business Radio.

0: Rumors op New Business Radio in het splinternieuwe programma Move Forward.
1: Wie mobiliteit begrijpt, begrijpt de toekomst van business. Move Forward bij New Business Radio.
0: Ja, en vandaag hebben we het eigenlijk over het thema van mens naar machine en van machine naar mens. Evert-Jan Hulshoff is hier in de studio's directeur van Veilig Verkeer Nederland. Evert-Jan, ja, dat van mens naar machine, dat is eigenlijk bedacht ook wel uit het idee van, nou, ooit is er een mens geweest die heeft bedacht, we kunnen een paard voor een kar spannen als het ware, of we kunnen erop zitten, enzovoort. Dat is heel lang geleden. Maar nu zit het op een kantelpunt, want straks zitten we in een autonoom rijdende auto, of daar zitten we al in, dat bestaat al.
2: Dat is even de vraag, wie aan het stuur zit, zeg maar even letterlijk of figuurlijk, in dit soort dingen. En de vraag is ook wat je als maatschappij daarmee wilt. Kijk, nu is het zo, en ik verwacht ook nog wel de komende tijd, dat de mens eigenlijk verantwoordelijk is. En de vraag is even, komt er een moment dat de machine het helemaal overneemt, ja of nee? Dezelfde discussie hoor je met AI wereldwijd, hè, en de waarschuwingen daar. Dus dat is wel een spannende, vind ik.
0: We gaan naar Martijs. Martijs, jij bent de verkeerspsycholoog. Eerst even over het eerste deel. We hebben toch een beetje proberen te duiden ook van hoe dat zich ontwikkeld heeft in al die jaren. Op een bepaald moment kwam natuurlijk de campagne van, nou, geen alcohol meer achter het stuur. Laten we dat maar niet meer doen. Iets later, 75, die gordelplicht. Langzaam maar zeker werden er allerlei materialen in die auto gebouwd om het veiliger te maken. Nu al die systemen. Maar toch blijft het gedrag van de mens cruciaal.
3: Dat is met alles zo, hè. Maar zeker in het verkeer vindt dat zijn uitweg. Kijk, wat we hebben gezien is dat vanaf 1973 het aantal ongevallen behoorlijk is afgenomen. Maar dat we de afgelopen 10 jaar niet meer verder naar beneden gaan. En soms zelf weer een beetje omhoog. En dat geeft te denken, hè. Want qua autotechniek is er echt heel veel verbeterd. Nou, dat heb je net al besproken. Maar blijkbaar duiken er iedere keer weer nieuwe problemen op. Bijvoorbeeld de e-bike voor ouderen, maar ook voor jongeren. Dan een nieuw middel waar we niet op voorbereid zijn, waar toch echt ook wel ongevallen mee gebeuren. Dus het is voor ons heel moeilijk om dat voor te zijn. Maar het is wel een van de redenen waardoor we vaak denken dat we niet het goede doen, maar eigenlijk lossen we de problemen goed op, maar worden we steeds geconfronteerd met nieuwe problemen. En die zitten dan bijna altijd op een nieuwe techniek die ontstaat en de mens die zich weer moet gaan instellen om daarmee om te gaan.
0: Ja. Nu is het zo dat jij al 20 jaar onderzoek doet naar de vraag waarom gebeuren er ongelukken? Ook die beweegt mee, denk ik. Het antwoord daarvan.
3: Ja, dat beweegt mee. En dat beweegt mee. Kijk, ongevallen gebeuren omdat wij feilbaar zijn. We maken fouten. Dat zit nou eenmaal in ons. Wij bewegen ons met de snelheid door de wereld die we onze hersenen eigenlijk niet aankunnen. En daar richten we dan de infrastructuur op in om dat wel aan te kunnen. Met regels en verkeerslichten. Maar vervolgens gaat die snelheid wordt steeds hoger. Dat zien we bijvoorbeeld bij de e-bike. En dan zien we ineens dat die fietser helemaal niet met die snelheid om kan gaan. Maar die automobilist is dat ook helemaal niet gewend, die snelheid. Dus die maakt fouten in zijn inschattingen. Nou, dus de eerste 10 jaar hebben we daar gewoon weer problemen mee. Moeten we daaraan wennen. En de truc voor verkeersveiligheid is eigenlijk om het volgende probleem, wat we nu nog niet doorzien, alvast te gaan voorspellen. Om het dan wel een keertje voor te zijn.
0: Is dat eigenlijk, ja, uiteindelijk, dat is de conclusie die je naar dat 20 jaar lang onderzoek nu trekt van laten we het nou eens voor zijn. Maar wat zou een oplossing kunnen zijn daarin? Is dat toch een bepaalde drempel opwerken? Want Evert-Jan, jij zei ook, wetgeving, ja, dat loopt achter de feiten aan. Maar stel je hebt een keurmerk, waardoor dat heel strikt getoetst moet worden voordat het überhaupt in gebruik, dan kan je daar tijd in rekken. Maar ik kan me ook voorstellen dat dat niet altijd wenselijk is. Met elektrische auto's wil je dat niet natuurlijk blijven afremmen, want je hebt ook een duurzaamheidsvraagstuk.
2: Nou ja, innovatie heeft zijn snelheid, zijn eigen snelheid vaak. Ik denk wel dat je het een aantal dingen kunt temporiseren. Dus dat betekent dat je ook wel, kijk, op een gegeven moment is het verwarrend voor veel mensen. Als er zoveel verschillende voertuigen en zaken tegelijkertijd, dat is niet meer te bevatten. En ook niet goed, daar kan je ook niet goed mee omgaan, ook al zou je dat willen. Dus ik denk wel dat daar een verantwoordelijkheid ligt van de overheid om dat wel wat te reguleren. Je kunt nu eenmaal niet alles toelaten. Zeker niet in het krappe Nederland. Dat is mogelijk anders in de Australische woestijn of zo. Dat is wat uitgestrekter. Dus in Nederland zul je daar toch moeten reguleren. En dan loop je wel heel snel aan tegen ook de Nederlandse mentaliteit. Van jongens, dat bepaal ik zelf wel. En dat maakt het niet zo makkelijk. Maar goed, antwoord op jouw vraag. Vooruitkijken. Ik denk dat we dat met z'n allen nog wat beter kunnen doen. En ik denk dat het ook belangrijk is om goed te beseffen dat mensen ook maar mensvuilbaar is en ook een bepaald aantal dingen aan kan.
0: Want er zijn heel lang doelstellingen neergelegd van nul verkeersdoden in 2050, geloof ik. En toch blijkt nu keer op keer dat dat misschien wel een erg grote ambitie is.
2: Die doelstelling is net losgelaten. Hè?
0: Daarom.
2: Het is Prinsjesdag. Dat even vooropgesteld. Dus de vraag is ook wel, dit is een beetje een filosofische vraag ook wel, naar de maakbaarheid van het leven, zeg maar even. Tot hoever, wat is iets wat onoverkomelijk is, zeg maar. Die vind ik zelf wel lastig. Ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt.
3: Ja, ik vind het mooi dat je dat noemt. Ik heb laatst een presentatie gegeven en daar ben ik ook begonnen over de verkeersveiligheidscijfers. Van wat als dit het nou is? Als we niet meer onder dit niveau komen, als het aantal doden niet meer naar beneden kan. Omdat dit nou eenmaal is hoe wij als mensen zijn. Want daar gaat het wel steeds meer op lijken. Zeker in de auto. Er zijn allerlei hulpmiddelen die we kunnen gebruiken. Maar we gebruiken ze verkeerd. We passen ons er niet op aan. Ja, misschien is dit het ook wel. En dat is wel een ernstige constatering.
0: Maar toch zou je dan denken van die hulpmiddelen zijn er. Is dat niet gewoon een gemiste kans? En moet je niet gaan organiseren dat mensen die bij wijze van spreken al meer dan 10 jaar rijbewijs hebben. Daar toch een soort van snelle cursus in krijgen. Of toch het maximale eruit weten te halen. Ik kan me voorstellen als je nu je rijbewijs haalt. Dat een heel ander lesauto natuurlijk is dan 10, 20 jaar geleden bijvoorbeeld.
3: Het wordt al geïntegreerd in de rijopleiding. Dus ja. de rijscholen zijn ermee bezig.
0: Vandaar, maar mensen die al 20 jaar rijbewijs hebben, hebben dat natuurlijk niet meegekregen.
3: Ja, dus we gebruiken de systemen lang niet altijd op de manier waarop het zou moeten. En vaak ook op de verkeerde manier, omdat we gewoon niet weten hoe het werkt. Nou, daar zit ook iets voor de autodealer in, om daar wat meer uitleg aan te geven. Maar los daarvan blijft dat de mens blijft gewoon risico nemen. En het individualisme wat jij net noemde is enorm toegenomen. Minder autogordel dragen omdat je het zelf wel vindt dat je het kan bepalen. Probeer daar maar eens de verandering in te krijgen. Hè. Dus ik heb de laatste, ik denk mijn hele leven eigenlijk nog geen ongevallen veroorzaakt. Dus ik zou kunnen zeggen van als iedereen zou rijden zoals ik. En ik rijd 50.000 kilometer per jaar. Dan zouden we helemaal geen probleem hebben. Dat lijkt de makkelijkste oplossing te zijn. Als iedereen gewoon volgens normen en waarden, dan kunnen alle borden weg, kan alles weg. En dan gaat het nog steeds goed. Alleen zo zit de mens niet in elkaar. En dat is precies de muur waar we steeds tegenaan lopen. Die mens zelf. Die moeten zien te bereiken.
0: En als je dan kijkt naar hoe dat dan in het brein gaat, is dat dan vooral het eigenlijk overstijgende zelfvertrouwen waardoor ongelukken gebeuren? Of ja, wat kan je mensen typeren die een ongeluk veroorzaken? Nee toch?
3: Nou, dat is heel moeilijk en dat is een van de onderzoeken die ik nog heel graag een keer echt diepgravend wil doen. Ik vind ook dat daar een lectoraat voor zou moeten komen voor dat type onderzoek. Ik weet niet of het een bepaald type mens is, maar wat we wel weten is dat de frequente overtreder, zeg maar 5% van de mensen die echt frequent overtredingen maakt, bij 20% van de ongevallen betrokken is. Er is dus zeker een correlatie tussen gedrag en betrokken zijn bij een ongeval. Daar zou je wat mee kunnen. Hè? Dus je kan het redelijk voorspellen. Helemaal ongevallen uitbannen, dat gaat niet lukken. Ook niet bij de mensen die echt voorzichtig zijn. Het kan mij ook zo meteen direct overkomen.
0: Je kan ook te voorzichtig zijn natuurlijk.
3: Dat kan ook. Hè? Dus dan hebben anderen daar weer last van. Maar daar zit ergens een middenweg in die enorm zou kunnen helpen om in ieder geval, wat het doel was voor 2030, het aantal ongevallen te halveren. Nou, daar zijn we lang niet bij in de buurt gekomen.
0: En heeft dat ook te maken, want dan denk je, er zijn heel veel rijhulpsystemen inmiddels geïntroduceerd. Op het moment dat een rijhulpsysteem aangeeft dat je te dicht zit op een andere auto, hè, want dat gebeurt natuurlijk, dan zou je kunnen zeggen, dan heb je toch echt een ontzettend mooi hulpmiddel zonder dat het lastig is. Of zijn er dan die piepjes bijvoorbeeld die dan in de mens iets losmaken van, dat wil ik niet, die piepjes moeten uit.
3: Ja, mensen zijn helemaal niet blij met die piepjes. En die zijn ook super irritant.
0: Maar hoe kan het dan dat het ontwikkeld is en dat men er eigenlijk nu pas achter komt dat het niet werkt?
3: Ik denk dat wij heel veel bewondering hebben voor mensen die auto's bouwen. Omdat dat hele mooie dingen zijn en we kunnen er echt van genieten en van dromen van bepaalde auto's. In de praktijk lopen we er heel vaak tegenaan dat er best wel domme ontwerpen zijn. En met name op dit deel. En ook wel deels door regelgeving. Maar ik vind vaak de techniek in de auto, om in de interactie met de weggebruiker, ja, die vind ik vaak wel heel slecht hoor.
0: Dat is, dus daar valt nog heel veel winst te behalen. Maar Evert-Jan, zou je kunnen zeggen dat eigenlijk ook die rijhulpsystemen nog in de kinderschoenen staan?
2: Ja, ik denk dat ik ben het helemaal met Matthijs eens dat hoe mensen dingen gebruiken veel beter nog meegenomen zou moeten worden bij het ontwerp. Want daar komt dat vaak op neer. Ik ben minder pessimistisch dan wat jij net uitsprak over het verbeterpotentieel wat er nog zit in verkeersveiligheid. Dus als ik kijk naar de onderzoeken van het SWOF, hè, van het Wetenschappelijk Instituut Verkeersveiligheid, dan zijn daar een aantal maatregelen die we kunnen nemen met elkaar die toch substantiële verbetering opleveren. Waar we uiteindelijk uitkomen, kan ik je niet helemaal vertellen. Maar ik denk dat we dat belangrijk is om dat te blijven doen en daar energie in te blijven stoppen. Want elk slachtoffer is in die zin één te veel. En de gevolgen daarvan zijn groot. Voor de mensen, hè, de families, alles wat daar omheen zit.
3: Levenslang.
2: En ook als dat dan geen argument is, dan economisch ook. Dus oproep aan de politiek natuurlijk ook. Van jongens, blijf daar wel in investeren. Want we kunnen het nog een stuk verbeteren. Door gewoon dingen te doen. En ook te zeggen, jongens, tot hier en niet verder. En dat is bijvoorbeeld zo'n toelating.
0: Tot hier en niet verder. Dat zijn ook verkeersboetes. Nu is op Prinsjesdag daar ook het een en ander over gezegd. 2,7% worden die verkeersboetes geïndexeerd. En als je bijvoorbeeld hebt dat je kind vervoert zonder verplicht kinderzitje. Nou, dat is natuurlijk kindveiligheid superbelangrijk. Dan wordt dat geïndexeerd van 280 naar 300 euro boete. Dat is 10 keer zoveel als bijvoorbeeld in Duitsland. En dat vind ik ook wel iets wat interessant is. Wij denken dus eigenlijk de hoogtes van de verkeersboetes in Nederland, nou dan heb je de veelplegers te pakken, die doen het niet meer. Wat zie je eigenlijk bij het gedrag bij mensen jegens verkeersboetes, Matthijs?
3: Nou, dus er zijn mensen die dit gewoon in hun budget opnemen. He, dus de mensen die het kunnen betalen, die denken nou die 1000, 2000 euro per jaar, die leveren mij vrijheid op. Dus dat is prima. Eigenlijk doet de hoogte van de boete doet er niet zo heel veel toe. Het gaat met name om de pakkans, of in ieder geval de subjectieve pakkans. De indruk die je hebt dat je gecontroleerd kan worden en een boete kan krijgen. Die is vele malen belangrijker. Nou, en daar zien we dat er heel weinig menselijke handhaving is. Het is allemaal flitspalen. Kan je allemaal inschatten. Is ook weer waar de techniek zijn werk doet, zeg maar voor de automobilist. Maar waar we naartoe moeten, als je handhaving effectief wil laten zijn, dan moet de pakkans echt omhoog.
0: Dan kom je ook op de ETS-systemen terecht, hè? Want de pakkans omhoog. Je kan ook zeggen, vanuit de auto, met sensoren langs de weg, hier mag je 30 maximaal. De auto past zich automatisch op aan die snelheid. Stap je verder, dan kom je ook op de privacy-discussie terecht. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Waar zitten we nu eigenlijk?
3: Nou, we zitten nu in een soort verplichting voor ISA. Toen ik 25 jaar geleden in dit werkveld kwam, werd er gesproken over ISA. Dat gaat de wereld veranderen, hè, want die gaf tegendruk op je gaspedaal. Nou, nu zijn we 25 jaar verder en is net 1 of 2 jaar ISA verplicht in nieuwe auto's. Maar alleen maar door een piepje te geven. Dus wat doen mensen? Die zetten het piepje uit of het is irritant, dus ze doen er niks mee. Dat soort maatregelen gaat ontzettend langzaam. Maar natuurlijk is het afdwingen van de snelheid is natuurlijk wel een van de methoden die enorm veel effect kan hebben. Maar ja, dat moet je wel weer afwegen tussen de vrijheid van de mensen en privacy en alles wat daarbij komt kijken. Nou, en dat is in Nederland een heel moeilijk verhaal natuurlijk. Daar houden we echt wel rekening met privacy en dergelijke. Maar voor verkeersveiligheid is ook een van de maatregelen, denk ik, waar jij net op bedoelde. Daar zit echt nog wel ruimte in. Langzamer rijden, auto's en fietsen zoveel mogelijk van elkaar scheiden. Maar die snelheid van die auto, die moet naar beneden en dan maar afdwingen.
0: Ja, is dat de manier, denk je even, Jan, afdwingen?
2: Ja, kijk, die boetes, daar ben ik het helemaal mee eens. Kijk, dat kan een budgetdiscussie, politieke budgetdiscussie zijn, die juist weer vaak dan tegenwerkt, omdat mensen zeggen, ja, daar is niet voor, zeg maar.
3: Alleen om de staatskast te spekken, dat is een standaardreactie.
2: Dat soort reacties. En ja. Dus dan werkt het eigenlijk zelfs tegen, zeg maar. Kijk, dat geofencing of hoe je het, dus dat je zorgt dat als je ergens naar binnen rijdt, zeg maar, en binnen een bebouwde kom bijvoorbeeld, en dat die dan automatisch terug naar 30 gaat. Kijk, dat zijn wel dingen die belangrijk kunnen zijn naar de toekomst. Zeker omdat we met veel mensen op een klein oppervlak.
0: Zou je kunnen zeggen dat dat eigenlijk de gordelplicht is anno 2030 straks wellicht?
2: Ja, ik denk dat je dat zou kunnen zeggen. Omdat, dat vind ik wel een mooie vergelijking van jou. Omdat snelheid, de relatie tussen snelheid en ongelukken, die is wel heel duidelijk. Ook wetenschappelijk aangetoond en ook de gevolgen maakt dat anders. Dus ik denk dat daar wel een grote winst te behalen is. Tegelijkertijd zie je natuurlijk dat die auto's zwaarder worden.
0: Elektrische auto's, precies door de batterijen.
2: Dat de impact dus, dat is een simpele natuurkunde, ja. Dat de impact dus groter is.
0: Dat is een argument. Daar kom je ook terug op gedrag van de mens. Dat betekent dat je op een of andere manier draagvlak moet gaan creëren bij de weggebruiker. Zijn daar haakjes tastbaar te maken waarvan je zegt van stel je zou nu een campagne à la glaasje op laat je rijden moeten introduceren. Zijn er dan argumenten te benoemen waardoor je eigenlijk het grosso modo van de weggebruiker mee kan nemen of niet?
3: Nou, een deel van de mensen wel. Want een deel van de weggebruikers doet al erg zijn best. Die rijdt ook 50 omdat het mag. Maar die gaat geen 30 rijden omdat hij dan gedoe krijgt met degene achter zich. Dus een deel zal echt blij zijn dat het 30 wordt. Want dan kunnen ze eindelijk ook zelf verantwoordelijkheid nemen en langzaam rijden. Maar er blijft natuurlijk wel een heel groot deel die net als met de gordel denkt. Ik bepaal het zelf wel. En dan is de volgende stap. Ja, dan gordeldrags ook met handhaving natuurlijk. Een van de successen geworden. Zonder handhaving zouden we nu 25% minder gordeldracht hebben. Dus dat zal hier even goed spelen. Maar het is natuurlijk heel goed mogelijk met een positieve campagne om ook met uitleggen waarom je het doet en waarom het zo belangrijk is om effect te hebben. Ik leg vaak op bewonersavonden uit wat het verschil is tussen 50 en 30 rijden, maar ook tussen 30 en 35. En een klein beetje afgeleid zijn. En dan gaat het niet eens om de remweg, maar wel om de botssnelheid uiteindelijk. Die ene auto die staat stil en die andere ging sneller. Dus die heeft nog een bepaalde snelheid. En die is best fors. Daar schrikken mensen van. En dan zie je als je dat uitlegt, dat mensen toch even nadenken. Ah, misschien moet ik toch maar even volgende keer die laatste 5 km/u ook even langzamer rijden.
2: Ja, dit doen we heel veel met remwegdemonstraties bijvoorbeeld overal. Hè? Wat jij dan vertelt, zeg maar even ook om het laten voelen en zien.
3: Ja.
2: Bij kinderen op scholen, maar in buurten ook.
3: Ja.
2: En ook buurten laten meten. Hè? Van wordt er nou echt te hard gereden daar? Want het is soms is het ook wel subjectief en is het vooral de buurman overigens.
3: Ja.
2: Dus dat komt dan ook wel naar voren op het moment dat je dat wat objectiever maakt. Zodat je ook kunt kijken van. En dan zie je toch dat er heel veel van dat soort buurtacties door het hele land. En met heel veel verschillende mensen. En als de mensen dat adopteren en zelf daarmee aan de slag gaan. Dan zie ik ook dat die awareness er is. En dat mensen zich daar ook naar gaan gedragen.
0: Ja. Tot besluit, want we gaan zo meteen gaan we het hebben over introductie van nieuwe systemen op de weg. We hadden het net over fatbikes. We gaan het straks hebben over die auto die ook kan vliegen. Jij doseert ook aan de politieacademie. Daar moet je uitleggen wat dat menselijke gedrag doet. Wat is dan eigenlijk het belangrijkste argument, het belangrijkste topic wat je meegeeft?
3: Nou, wat ik vooral meegeef, want die agenten die moeten uiteindelijk ook advies kunnen geven aan een gemeente of aan een provincie. Wat ik meegeef is hoe kan je nou naar een bepaalde verkeerssituatie kijken? Hoe kan je die beoordelen vanuit hoe mensen signalen verwerken in de hersenen? Want ook agenten die hebben vaak bepaalde ideeën van nou, er staat toch een bord, dus is het toch simpel? Ja, zo simpel is het vaak niet. Ik zeg altijd, achteraf is het mooi wonen. Achteraf is het heel goed bij een ongeval te beredeneren waarom het ongeval gebeurde en waarom het voorkomen had kunnen worden. Maar in het moment zelf gaan er allerlei dingen mis die ook voorkomen logisch te verklaren zijn, maar die je op dat moment niet doorhebt. En dan ontstaat een ongeval. Dus dat probeer ik agenten aan te leren. En dat doe ik onder andere ook door, als zij een spoedrit moeten maken, om ook weer aan hen uit te leggen. Als je een spoedrit maakt, ga je harder, sneller en moeilijke omstandigheden. En dan ga je zelf ook merken waar dan de moeilijkheden zitten. Nou, op die manier kan je relateren aan elkaar hoe dat in de hersenen werkt. En dat dan een ongeval ook weer in een klein hoekje zit.
0: Ja, maar dit is in ieder geval hele relevante informatie om te kunnen begrijpen, kan me voorstellen voor agenten.
3: Absoluut belangrijk, ja.
0: Zometeen gaan we praten over de Pol-V. Hebben jullie daar al van gehoord?
3: Ja.
2: Ja, het was behoorlijk het nieuws de afgelopen tijd.
1: Elektrisch vliegen. Nieuwe luchtmobiliteit. Autonome systemen in de lucht. Wat gisteren onmogelijk leek, wordt vandaag ontwikkeld. Dit is Luchtvaart en Toekomst in Move Forward.
0: Ja, en wat gisteren onmogelijk leek, is vandaag de toekomst. Sterker nog, in 2006 had Robert Dingeman, CEO en oprichter van Palfi, het idee om fly-drive mobiliteit te realiseren. We hadden het straks over de fatbike. Dit is natuurlijk niet te vergelijken met elkaar, maar het is wel een nieuwe vorm van mobiliteit waar nu eigenlijk cruciale momenten stappen ingezet zijn. Robert, van harte welkom. Goedemiddag.
4: Ja.
0: Ja, in 2006 was het idee voor jou al van, kan ik niet een auto bedenken die kan vliegen?
4: Ja, klopt. Ja.
0: En hoe
4: was dat daarvoor al, maar toen was ik niet betrokken. Het is ontwikkeld door het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium, TU Delft, ingenieursbureau Spark met wat helikopterpiloten die ook ingenieur zijn, een ondernemer uit het zuiden van het land. En die hebben er al daarvoor een jaar of 5, 6 aan gewerkt om het concept te ontwikkelen. En in 2006 werd ik benaderd door KPMG. We hebben een goed businessplan om een vliegende auto te bouwen. En we dachten aan jullie, want jullie zijn succesvolle ondernemers in wat tegenwoordig disruptive technologies heet. En wij dachten eerst, ja, vliegende auto, wie gaat daar zijn tijd nou in steken? En dat is een beetje de story of my life geworden. Dus mensen kunnen dit zich niet voorstellen, maar vroeg of laat moest het komen, want het zit in iedereen's dromen en elke film.
0: En voordat we straks daar helemaal verder op ingaan, dan moet je daarmee aan de slag. En dan idealiter, denk ik, als je nu op straat aan iemand zou vragen van wat stel je daarbij voor, dan denken waarschijnlijk mensen dat die auto ieder moment kan opstijgen. Klopt dat?
4: Ja, die vraag krijgen wij ook altijd. Maar wij lossen juist dat op. Die wens heeft iedereen. Alleen wie wil er allemaal van die rotoren en propellers in je straat, want dat zijn een soort gehaktmolens. Dus we willen in straten rijden en we willen luchtvaart gecontroleerd van een plekje naar een plekje doen. En op het ogenblik is luchtvaart eigenlijk van een plek waar je niet wil vertrekken naar een plek waar je niet wil zijn. En dat lossen wij op.
0: En dat is onder andere, er zijn airstrips in Nederland. Wat kan je daarover zeggen?
4: Ja, Nederland is wat dat betreft een land met heel weinig airstrips en weinig luchtvaarttraditie. Dus je moet... Ja, traditie wel, maar gebruik niet. Je moet het veel meer zien als internationaal. We hebben inmiddels meer dan de helft al verkocht aan hulpdiensten, politie, border control, first response, defense, ga maar door. En die gaan allemaal hun specialisten sneller van A naar B brengen. En dat doen ze altijd van A, de kazerne of de brandweerkazerne of het politiebureau veel sneller naar de crisis. Ja, dat heeft natuurlijk heel veel goede dingen, want dan sparen we levens, besparen we vervuiling, noem het allemaal maar op. En er zijn natuurlijk ook mogelijkheden voor mensen als ondernemers die sneller naar klanten willen, of doktoren die sneller naar patiënten willen, of veeartsen die meer boerderijen willen bezoeken. Een
0: soort flying doctors.
4: En die infrastructuur die is eigenlijk al overal. Alleen Nederland heeft er heel weinig. Dus in Europa zijn er meer dan 10.000 plekjes, wij noemen dat airstrips, waar gewoon toegestaan is om nu op te stijgen en te landen met onze toestellen. En daar gaan we nog bij komen, want wij gaan in januari de eerste POV-poort openen bij Meerkerk in Nederland. En voor politie en brandweer zijn er natuurlijk allerlei uitzonderingsregels. Die mogen zelfs onder voorwaarden de weg stilzetten en daar landen. Dus ja.
0: Hoe ging dat met...
4: De infrastructuur is er en het mooie is ook, wij zijn vanaf dag 1 dat pas aan begonnen toen we zeker wisten dat het volgens de regels mocht. Dus hij heeft binnen bestaande regels gebouwd.
0: En dat maakt het eigenlijk wel heel bijzonder. En ik kan me ook voorstellen dat je toch ook gaat kijken van naar de ontwikkeling. Want de ontwikkeling van de machine zelf, hoe lang heeft dat geduurd?
4: Ja, de ontwikkeling uiteindelijk van niet alleen de machine, maar ook een bedrijf wat luchtvaardige producten mag ontwikkelen en mag op de markt zetten en wat als een automotive bedrijf ook auto's op de weg mag zetten, dat is best wel een ding. Dus dat kost tijd. En in luchtvaart rekent men ongeveer 2 generaties ontwikkeling en certificering voor een compleet nieuw product. Wij doen er dan nog ietsje langer over, dan 26 jaar. Maar wij zijn dan ook een start-up en wij zijn geen Boeing die zegt wij rekenen alleen al voor de certificering 15 jaar.
0: Ja, want je zei al binnen de bestaande regels, dat heeft toch een soort van garantie gegeven dat het kon. Maar ja. Ik kan me ook voorstellen dat je op zoek gaat naar bepaalde doelgroepen waarvan je zeker weet, dit zijn potentiële afnemers. Hoe kwamen jullie dan bij de juiste doelgroep terecht?
4: Ja, je moet dat natuurlijk uit gaan vinden. Je hebt daar wel een visie en een idee over. Dus al in 2009 hadden wij workshops met de politie in Nederland en met Defensie. En die zagen er toen ook al brood in en nu zeker helemaal. En zo zijn er veel meer van die toepassingen. Alleen mensen weten niet eigenlijk wat ze met een nieuwe capability, zoals wij dat noemen, fly drive, wat ze daarmee moeten. Dus wij draaien echt workshops, roadshows, veel met professionele partijen. En ja, dan vind je dus uit dat de brandweer in Nederland er 5 à 10 nodig heeft. En ja, zo ontdekken wij elke keer allerlei nieuwe applicaties. Waar mensen gewoon op een heel efficiëntere, effectievere en goedkopere manier het werk kunnen doen wat ze willen met onze producten.
0: Ja, nu heb ik jaren geleden al een keer een prototype gezien. Feit is, noem je het ook wel een soort van opvouwbare helikopter? Want het heeft wieken. En de staart die uitgestoken.
4: Het heeft een rotor aan de bovenkant. Ja. Maar dat moet je meer zien als een draaiende vleugel. Dat is compleet iets anders dan een helikopter. Een helikopter is zeer duur in onderhoud. Ongeveer 10 keer zo duur als die van ons in gebruik. Dit is een gyrocopter. En die rotor is niet aangedreven. Maar aan de achterkant zit er een propeller. En eigenlijk is die rotor een soort bestuurbare parachute. Dus de manier waarop wij vliegen is de veiligste. Maar ook een heel goedkope manier van vliegen. En dat maakt het natuurlijk zeer interessant.
0: Nu hebben we het vandaag over van mens naar machine en van machine naar mens. Met andere woorden, over het menselijk gedrag ook. Je zei al, er is geen regelgeving voor, want die bestond al. Heb je nog wel het idee dat er regelgeving voor ontworpen moet worden om dit, zeg maar, massaal te kunnen produceren? Want jullie hebben nu een licentie ontvangen van de luchtvaartautoriteit EASA.
4: Om die EASA.
0: Precies, EASA. Om die te gaan produceren.
4: Ja, eigenlijk is die straks goedgekeurd voor de hele wereld. Want de EASA-certificering wordt geaccepteerd in de hele wereld. Voor ons hoeven er geen regels bij te komen. Tenzij het ongelooflijk druk wordt in de lucht. Wat wij de komende 10 jaar niet voorzien, zeg maar, dat dat een probleem wordt. We hopen dat wel trouwens. Want als er echt extra regels bij moeten komen, omdat wij een factor zijn dat de lucht te vol raakt, dan zijn we natuurlijk enorm succesvol, veel meer dan we ooit gedacht hadden. Op termijn voorzien wij dat wel, want wij gaan natuurlijk ook vol autonoom vliegen, net als dat we op de weg vol autonoom rijden krijgen. Daar moeten nieuwe regels voor komen hoe je dat doet. Daar wordt ook keihard aan gewerkt al. Als het drukker wordt, als je naar Amsterdam gaat en iedereen wil naar Amsterdam, dan moet je op een gegeven moment een soort virtuele tunnel in de lucht definiëren. Maar dat was al gedaan bij de Olympische Spelen 1996 in Atlanta. Dat functioneert gewoon. Dus de oplossingen voor als het erg druk wordt, die liggen eigenlijk op de plank. Maar voorlopig is het niet nodig. Tenzij wij een gigafabriek moeten gaan bouwen. Maar dat volgt elkaar altijd wel.
0: En een virtueel stoplicht in de lucht, is die ook al ontworpen?
4: Nee, het mooie is, wij vliegen gewoon eigenlijk niet anders dan het huidige luchtverkeer. En een stoplicht met een vliegtuig gaat niet zo best. Maar de regels zijn zoals ze zijn. Die voldoen voorlopig ruim voor al het gebruik. Wat we wel moeten doen is natuurlijk drones uit het normale verkeer houden. En het veilig houden voor iedereen in de lucht. Dat wil ook iedereen. En zo zijn er wel wat regels die erbij moeten komen. Maar dat is meer voor andere dingen die eraan zitten te komen dan voor ons. Wij zijn begonnen met ontwikkelen binnen bestaande regelgeving. Gebruik maken van de bestaande infrastructuur. Alles bestaand. En het is ook echt zo dat als je van de weg gebruikt wordt, is het gewoon een wegvoertuig. Rij je een plekje op waar je mag opstijgen, dan wordt het ineens een vliegtuig. En dan kan je een 2,5 minuut doen.
0: En wat betreft drones, is dat nog wel een concurrent of een disruptor in dit hele verhaal? Wat zie je daar gebeuren?
4: Nee, drones zijn hartstikke mooi als ontwikkeling van techniek. Dus die hele autonome vlieger, dat gaan wij ook krijgen. We gebruiken daar allemaal dezelfde technieken voor. Maar kijk, een drone zal nooit breed gebruikt worden. Zoals die nu gezien wordt, wordt die ingezet als een soort busje door de lucht. Je gaat van platform naar platform vervoerd worden. En zoals mensen natuurlijk het beeld hebben uit de film, zo'n drone kan ik altijd van de plek waar ik woon ergens naartoe. Maar je mag nooit landen waar je wil zijn. Je mag niet vertrekken waar je bent. En daarmee is een drone gebruik niet anders dan een helikopter. En is het ook eigenlijk een soort elektrische helikopter. Die bestaan al 60 jaar, dus dat verandert niet zoveel. Qua functie en qua nut. Maar fly drive, dat is een revolutie in de wereld.
0: En ik kan me wel voorstellen dat degene die zo'n fly drive apparaat, jullie hebben een naam bedacht van de Paul V, de type of niet?
4: Nee, kijk, het zal uiteindelijk gewoon een Paul V heten. En wat je ermee doet is fly drive en wij noemen het fly drive solutions, omdat het juist vaak zo verward wordt met die drones en die soort futuristische helikopterachtige dingen. Dan denkt men, ja, dat is concurrentie, maar dat doet niks anders dan een helikopter. Het is wel zo dat dat ook een veel grotere markt gaat worden. En die gaat er ook komen. Maar dat helpt elkaar alleen maar. We gaan die lagere luchtlagen voor mobiliteit gebruiken. Dat noemen ze in China de low altitude economy. In België noemen ze dat de laagvliegeconomie. En dat gaat een grote economische groei geven. Een complete verandering van het leven. Dat zien we nu nog niet. Maar dat zagen we ook niet met de iPad. Dat zagen we ook niet met de computer. Zo zijn er zoveel voorbeelden van nieuwe technieken, nieuwe capabilities die ervoor gaan zorgen dat we anders gaan leven, anders dingen gaan doen. En fly driving is zo'n voorbeeld.
0: Ja, en je kan dit alleen besturen door middel van een vliegbewet en een rijbewijs.
4: Nog wel. Dat gaat volautomatisch worden ook. Maar nog wel heb je je vliegbewet voor nodig. En dat hebben wij dus ook op een heel andere manier moeten inrichten. Want mensen halen bij ons hun vliegbewet niet voor hun hobby, maar ook niet om KLM-piloot te worden. Dus wij hebben een instituut draaiend. We zijn met het volgende instituut in Abu Dhabi bezig en in Italië. Je kan gewoon blokken van 5 dagen doen. 6 van die blokken, dan kan je je brevet halen. En dat is voor de brandweerchef natuurlijk fijn, want dan weet hij gewoon dat zijn personeel die moet gaan fly driven, dat die binnen 2-3 maanden operationeel zijn. En dat stelt voor de politie en voor iedereen, maar ook voor ondernemers. Het bespaart je tijd, het verhoogt responstijd, het spaart kosten en ja, er is een grote markt voor.
0: Het is heel interessant om allemaal te horen. Ik kijk hier ook even in de studio. We hebben in de studio Matthijs Dieke, hij is verkeerspsycholoog, en Evert-Jan Hulshoff, directeur van Veilig Verkeer Nederland. Laat ik beginnen bij Matthijs. Hoe ga je dit, stel je zou dit moeten gaan onderzoeken als verkeerspsycholoog, waar zou je dan beginnen?
3: Oh, dat is een hele interessante vraag. Ik ben sowieso blij met dit soort initiatieven, omdat het eens in de zoveel tijd mijn werkveld weer vernieuwt, hè, en weer op andere ideeën brengt. Maar ik denk dat het met name van belang is van hoe kan iemand die omschakeling van autorijden naar ja, vliegen, ook al is het autonoom, maar alle regels die erbij horen, hoe kan die goed tot zich nemen? En ik hoor ook dat het voornamelijk nu eerst professionele gebruikers zijn, maar waar liggen de kansen voor de mens, voor het woon-werkverkeer bij wijze van spreken?
0: Dat is het al autonome eigenlijk, het autonome deel waar je het over had, Robert, denk ik toch?
4: Ja, ook, maar ik denk dat het een hele goede opmerking is eigenlijk. Wij hebben dus in de ergonomie de hele psychologie ook mee moeten nemen. En we hebben dus heel bewust gekozen dat die dingen die intuïtief, bijvoorbeeld je moet plotseling remmen, of je moet plotseling iets anders, dan moet je geen dubbelfuncties hebben in de ergonomie. Dus ook al zou je met je stuur waar je de weg mee stuurt, rijden. We hebben er bewust voor gekozen een stuurknuppel. En zo zijn er allerlei psychologische kanten om te gaan met die mentale omschakeling van ik ben nu chauffeur en daarna word ik piloot. Dat zijn gewoon twee hele mentale verschillende toestanden. En daar word ik op getraind. Dus dat kan natuurlijk. Mensen kunnen en in een automaat en in een geschakelde auto rijden. En zo kan je ook in hetzelfde apparaat rijden en vliegen. Maar de ergonomie moet wel goed ontworpen zijn.
0: Interessant, toch?
3: Absoluut, mooie ontwikkeling. Ja.
0: Evert-Jan, tot slot bij jou.
2: Nou, ik heb wel een zeer interessant verhaal. En ook knap om dit zo ver te krijgen, want het is echt
0: bijzonder. Toch?
2: Echt bijzonder, ja. Dat is echt wel een hele bijzondere stap. Dus daarvoor dikke complimenten.
4: Dank je.
2: Ik vraag me af, ik kijk dan vanuit de mensen en vanuit het verkeer, zeg maar. En het verkeer je met elkaar. Er zijn twee stukken verkeer, noem ik dat maar even. Het wegverkeer nu en het luchtverkeer. Dus ik ben met name geïnteresseerd in hoe je denkt dat andere verkeersdeelnemers hierop acteren en reageren. Dus hoe die interactie zal zijn. Want dat is per definitie iets van verkeer. Dus is daarover nagedacht.
4: Jazeker. Wij hebben al in 2009 testen gedaan met toen Camille Leurlings. Hoe gaat nou het wegverkeer reageren? Dat als daarnaast zo'n weg een veldje is. Ja, dat leidt natuurlijk af. Dus dan moet je met nieuwe veldjes met het design rekening houden waar het is. Maar ja, die kunnen makkelijk in de middle of nowhere zijn. Ietsje verder van de weg en daar heeft niemand er last van. Als hij rijdt is het gewoon 170 km per uur. Kan hij op de weg, is het gewoon een wat raar uitziende auto, zou ik maar zeggen. Als het vliegt is het gewoon eentje die acteert zoals het bestaande vliegverkeer. Dus allemaal in ons geval maakt dat niet uit. Maar in die hele grote nieuwe wereld die eraan zit te komen, die laagvliegeconomie, ja, wordt dat enorm. En in China hebben ze 2024, na 20 jaar voorbereiding, heeft president Xi besloten, wij gaan 30-40% van de wereldmarkt pakken van die laagvliegeconomie. En de afgelopen week stonden in China de kranten vol met de kop, Europa loopt 15 jaar voor in flydrive. Nou, daar mag ik toch trots op zijn als Europa.
2: Ja, en dan moet je op gaan letten als ze dat zeggen.
4: Ja, maar het mooie is dat zo'n certificeringstraject van 10, 15 jaar kan je niet in elkaar drukken. En de enige certificeringen die relevant zijn en geaccepteerd zijn wereldwijd is Europa, EASA en Amerika, FAA. En die accepteren elkaar ook. Dus een Chinees certificaat mag misschien in China onder allerlei beperkingen gebruikt worden. Maar wereldwijd moet elke Chinees ook een Europees certificaat halen. En dat maakt ons bedrijf zo waardevol. En daarom staan wij in de picture van alle grote Chinese bedrijven.
0: Ja. Heel interessant. Nu weten we wel van die Chinezen. Ze kunnen wel snel opschalen. Daar zijn ze heel goed in. Ja. Maar dan dat certificeringssysteem. Daar is een bepaald proces en tijdsduur voor afgesproken. Is dat wat jullie dat eigenlijk daarvoor helpt?
4: De ervaring leert in 100 jaar luchtvaart. Dat voor een nieuw luchtvaartplatform je daar ongeveer 15 jaar voor moet rekenen. Ook al maak je een kopie.
0: Dus dat is heel nieuw. En ook een nieuw woord is de laagvliegeconomie.
4: Ja.
0: Die gaan we ook opschrijven. En op het moment dat je het hebt over de laagvliegeconomie, zijn er dan veel mensen die begrijpen waar je het over hebt?
4: Nog niet, maar dat was ook toen Steve Jobs met zijn iPad kwam. Dus ja, daar zullen we aan moeten wennen. De Chinezen hebben al een Low Planning Economy Institute al voor meer dan 20 jaar. En in hun beleidsstukken staan wij als een voorbeeldproject. Ja, dus nou, ja, goed. Dat gaat er gewoon aankomen. En dat is mooi.
2: Ja, kijk, ik heb hem al gezien in Back to the Future, volgens mij. Dat was dan ook de laagvliegeconomie, weet ik nu.
4: Ja, dat was het mooie aan science fiction is. In Hollywood weten ze precies wat wij graag willen en leuk vinden. Dat wordt een succes. Dus eigenlijk is science fiction altijd een goede toekomstvoorspeller als het gaat om wat zouden we willen. En dan gaat de techniek en allerlei andere dingen bepalen wanneer komt. Dus toekomst voorspellen is eigenlijk niet zo moeilijk. Maar de datum eronder zetten, dat is moeilijk. En bij Jules Verne zat hij er ook af en toe een eeuw naast. Maar we hebben het wel allemaal.
0: Robert, tot slot de vraag. Wanneer is dit straks werkelijkheid? Wanneer gaat het eerste exemplaar echt vliegen? Dat is anderhalf jaar.
4: Dat gaat al eerder vliegen. Want wij moeten met de eerste officiële producten eerst een soort compliance demonstration programma vliegen. Dus dan moet hij nog een keer alles wat hij kan laten zien, gecontroleerd. En dat zal ergens in de loop van eind volgend jaar zijn. En dan gaan we in de loop van 2028 de eerste uitleveren. En dat heeft natuurlijk veel langer geduurd dan wat wij van plan waren. Maar we zijn er nu wel.
0: En is het een eenzitter of een tweezitter?
4: De eerste versie is een tweezitter. Maar het mooie is, wij kunnen hier allerlei varianten van gaan afleiden. Zelfs een ook die verticaal opstijgt. Eentje met een vierzitter, misschien een eenzitter met vracht. Eentje waar allerlei camera's in zitten om wat op te nemen. Allerlei varianten en daar zijn we ook over in gesprek met allerlei partijen.
0: Ja, dus we zouden een keer een reportage vanuit de lucht kunnen maken?
4: Absoluut. Als je echt nieuws en je moet heel snel ter plekke zijn, dan hebben ze misschien een heel, ze moeten ze er ook een neerzetten. En dan jullie allemaal een opleiding in ons instituut geven.
0: Dat is een mooie maf te ronden. Dankjewel voor nu. Veel succes met de ontwikkeling van Paul V. Robert Dingemans.
4: Ja.
0: En we zijn bijna aan het eind gekomen van deze uitzending. Ja, tot slot, mens en machine. Dit is eigenlijk wel het toekomstbeeld. Waarvan je eigenlijk in je stoutste dromen overal nu dus apparaten door de lucht ziet vliegen. Wat zouden we voor conclusie aan deze uitzending kunnen stellen, Evert-Jan? Blijft een beweging, hè? Die mensen en machine in de interactie.
2: Ja, als je kijkt naar verkeersveiligheid, als ik het daar even naar terugbreng, dan is de conclusie dat staat nooit stil. En de kunst is om aan de voorkant goed over dingen na te denken, zodat we er later qua verkeersveiligheid in ieder geval nauwelijks last van hebben en goed over nagedacht.
0: Ja, precies. En dat sluit ook eigenlijk aan, Martijn, met wat jij zei. Als we dat nou een keer kunnen bewerkstelligen, dan zijn we er.
3: En als we het ook nog voor elkaar krijgen dat als we echt autonoom gaan rijden, dat die ook weer gekeurd kunnen worden. Alsof het een mens is of misschien een verbeterde versie van de mens. Dan zijn we ook voorbereid op de toekomst. Ja.
0: Ik wil jullie danken voor de komst aan de studio. Dat is zover deze allereerste aflevering van Move Forward met Evert-Jan de Hulshoff, directeur van Veilig Verkeer Nederland, Martijs Dieke, verkeerspsycholoog, en zojuist aan de telefoon gehad Robert Dingemansen, oprichter van Palfi. Graag tot de volgende aflevering.
1: Dit was Move Forward op New Business Radio. Over de technologie, innovaties en beslissingen die bepalen hoe we morgen reizen, werken en ondernemen. Met Ron Lemmens. Luister alle afleveringen terug via de bekende podcastkanalen en newbusinessradio.nl. Move forward. De toekomst wacht niet.
5: Dit is New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
6: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
8: Manutan.
7: Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
8: Manutan, Manutan.
7: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
5: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
9: WeFacts, Yuki Numbers en Vision Planner hebben hun krachten gebundeld. De vier softwarebedrijven gaan gezamenlijk verder onder de naam van Numbers. Daarmee worden verschillende diensten voor ondernemers en accountants, wat gaat van facturatie en boekhouding tot salarisadministratie en rapportages, onder één bedrijf gebracht. De software zelf wordt de komende jaren ook verder met elkaar verbonden. Ze moeten onder meer één inlog komen, terwijl bestaande koppelingen met andere software behouden blijven. De vier bedrijven hebben samen ongeveer 450 medewerkers en meer dan 500.000 zakelijke gebruikers. Door de samenwerking willen ze sneller investeren en vernieuwen, bijvoorbeeld met kunstmatige intelligentie.
1: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
10: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United voor zeker en zorgeloos ZZP.
11: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factris. Factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
12: With a million stars in the galaxy, when I'm floating with them, it's hard for me to see

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

En AI bepaalt hoe jouw medewerkers reizen. We binnen een uur van Amsterdam naar Parijs kunnen via een Hyperloop. De toekomst van mobiliteit klinkt soms als science fiction. Tot je hoort wat er nu al gebeurt. In Move Forward spreekt Ron Lemmens

tussen 3 en 4 bij New Business Radio. Ook te beluisteren als podcast. Move Forward wordt mede mogelijk gemaakt door DTC, Financial Lease voor auto's en bedrijfsmiddelen. En Europcar for Business, flexibele mobiliteit voor grootzakelijk Nederland.

0: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. Nieuw Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

0: Dit is New Business Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
1: ja.
0: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
1: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
0: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Te laat betaalde facturen zorgen voor financiële druk bij kleine ondernemers. Uit onderzoek van financier Bridge Fund blijkt dat 8% van de financieringsaanvragen wordt gedaan om de periode te overbruggen waarin ondernemers nog op hun geld wachten. Ook eigen spaargeld wordt regelmatig ingezet. 14% van het geld dat binnenkomt op zakelijke rekeningen is afkomstig van een privé of andere eigen rekening. Vooral ondernemers in de bouw vragen vaak financiering aan. En opvallend is verder het verschil tussen mannen en vrouwen. Hoewel bijna 4 op de 10 ondernemers vrouw is, komt slechts 1 op de 5 financieringsaanvragen van een vrouwelijke ondernemer.
5: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper 1 praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
6: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. De leiders van morgen hoor je nu. Dit is Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio.
8: Ja, de middelbare school liet hij alles wat maar exact was zo snel mogelijk vallen. En was hij nauwelijks vooruit te branden. Nu zit hij midden in de wereld van data en AI. En anderen in beweging krijgen is juist een speerpunt. Hij gaf leiding aan transformaties. We zitten nu zelf middenin. Want na jaren binnen diverse corporates gaat hij het er nu buiten zoeken. Fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Move On Up. Waarin ik de toptalenten van het Nederlandse bedrijfsleven spreek. Hoe maken ze carrière? Waar lopen ze tegenaan? En wat kunnen jij en ik daarvan leren? Dat is altijd de vraag met in deze aflevering vanaf de BusinessWise redactie Maarten van den Oudenaar. En dan citeer ik even LinkedIn. AI Transformation Leader. Data and AI Transformation Leader moet ik eigenlijk zeggen. En auteur van het pas verschenen boek Geen Woorden, Maar Data. Maarten. Welkom.
9: Ja, dankjewel. Ik vind het ook mooi.

0: Het was eerst heel spannend. Omdat je zit daar een half jaar aan te schrijven, bijna in je eentje. En je hebt het dan met de uitgever erover en een paar tegenlezers. En ik moet ook zeggen dat ik steeds in mijn hoofd had, ja, wie vindt dit nou echt interessant? En dan krijg je dus de eerste terugkoppeling van mensen die het hebben gelezen. En dat is dan positief. Dus lekker geschreven, leuke verhalen. Ik heb dus geschiedenis en filosofie gestudeerd. Dus er zit ook wat terugkijken naar eerdere industriële revoluties in, wat mensen dan heel leuk vinden.
1: Yeah.
0: En dan wordt het eigenlijk steeds leuker. En afgelopen woensdag hadden we de boekpresentatie. Mm-hmm. Zo fascinerend. Dat was in Maximus in Rotterdam. Een vrij kleine boekhandel. Dus we stonden in de kinderboekenhoek. En daar waren alle mensen die ik had geïnterviewd voor dat boek. Dus de oud-CEO van Alliander, de CFO van Schiphol, de CEO van Kickstarter. Ja, en die stonden in die kinderboekenhoek met boven zich kindervlaggetjes. En van 7 tot 9 jaar stonden we heel leuk, maar ook serieus te praten over data en AI-transformatie. Ja, dat is natuurlijk heel vet.
1: Zeg maar grappig, hoezo in die hoek?
0: Ja, daar was de meeste ruimte eigenlijk. Dus er was iets van 80 man. En dat was... We hadden het iets onderschat kennelijk. Dus er was ook ergens één rij met stoelen van één achter elkaar. Omdat het anders niet paste. Dus er zaten mensen heel erg achter elkaar. En het mooiste vond ik dat iemand vertelde dat... een vriend van mij had zijn hond mee. Want dat, ja, ik weet eigenlijk niet zo goed waarom. En die lag dus achterin te slapen een beetje. Maar ook een beetje te snurken. En hij zei, potverdikke, ik zit nu naar een paar leiders van de Nederlandse bedrijfsleven te kijken. In een kinderboekenhok met een slapende hond voor me. Nou, dat beeld überhaupt vond ik al fascinerend. Ja. En heel vet. Het was echt leuk. Het was echt een leuke avond. En dat een beetje kroon op het werk.
1: Sowieso, lekker out of the box, zou ik denken. En het een of ander staat natuurlijk ook nog gewoon in de kinderschoenen. Dus misschien was het wel...
0: Ja, nou, je zou best kunnen zeggen dat AI de leeftijd heeft tussen 7 en 9 jaar. Ja, ja. Dat is niet gek.
1: Niet overdreven, nee. Geen woorden, maar data heet het boek. En wat was het dan waarvan jij zei van, joh, hier moet een boek over komen?
0: Nou, ik vind dat als je kijkt naar data en AI, dat boek gaat eigenlijk over hoe ga je nou van innoveren naar transformeren. Dus vanuit redeneren vanuit wat de technologie allemaal kan, naar hoe laten we mensen er nou echt beter mee werken, medewerkers beter laten presteren. En ik vind eigenlijk dat tot nu toe nog te weinig over gaat. Het gaat heel erg over, gaat de AI ons overnemen en wat is er allemaal spannend en zo. Maar heel weinig over, oké, en hoe zetten we het nou in voor onszelf? En als je naar al die andere in eerder industriële revoluties kijkt, dan heeft het ons uiteindelijk geholpen in beter of op zijn minst anders te leven. Ja. En daar moeten we het ook een beetje over hebben.
1: Juist. Je was achtereenvolgens Director Digital Solutions bij Volker Wessels. En daarna werd je met een paar rollen ertussen, maar in ieder geval ook Head of Analytics bij de NS. En de laatste rol bij de corporate was Chief Data Officer bij Schiphol tot mei dit jaar.
0: Ja.
1: Ik denk dan impressive. Maar ik lees in jouw boek dat jouw vrienden keihard moesten lachen toen je voor het eerst zei, ik ga een boek schrijven. Kennen ze jou dan niet als capabel, vroeg ik me af.
0: Oh god, nou niet als schrijver in ieder geval. Okay. Nee. Nee, mijn vrienden kennen mij, waarmee ik toen... wij waren met Oud en Nieuw een lang weekend weg. Die kennen mij vooral van de roeivereniging van vroeger uit Groningen. Mm-hmm. En die voorzitter van de roeivereniging die altijd op een ton een of ander verhaal stond te vertellen, wat ze altijd wel grappig vonden, maar waarvan ze ook altijd dachten, te lang en gaan we weer van die ton af. En toen die vonden het sowieso al vrij fascinerend dat ik überhaupt Chief Data Officer bij Schiphol werd. Want dat vonden ze nogal een serieuze baan.
1: Yeah.
0: En toen zei ik, ja, ik ga een boek schrijven. Toen was het inderdaad, werd er even geschaterd gelachen. Ik moet wel zeggen dat een vriend van me belde mij op na aanleiding van die boekpresentatie. Ook een beetje van, we hebben toen wel gelachen, maar nog sorry daarvoor, want het is toch wel echt knap wat je hebt gedaan.
1: Steekt dat dan eigenlijk op zo'n moment?
0: Nou, ja en nee. Dus, want ik vond op dat moment ook een beetje onzin eigenlijk ergens. Want ik had toen net een aantal opzetjes ingeleverd bij verschillende uitgevers. Ik had toen net een hoofdstuk geschreven. Dat was op zich ook fascinerend. Want je moet als een proefhoofdstuk bij doen. Toen zei iemand, die mailde terug, goede opzet, zit echt veel in. Maar dat hoofdstuk wat je hebt geschreven, ja, dat wil natuurlijk niemand lezen. Weet je wel? Dat had ik heel erg vanuit mezelf, mijn eigen perspectief opgeschreven. Het is nu wat meer gefocust op wat kan je er ook echt mee doen. En meer op de ervaringen die ik had. In plaats
1: steek
0: van
1: dat dan, als je dat teruggeeft?
0: Ja, dat was op. Nou, dat deed vooral, daar werd ik heel onzeker van. Want wat dan wel?
1: Ja.
0: Dus wat er niet aan stak, is dat ik ook zelf een beetje dacht, ja, ik vind het zelf ook spannend en grappig en we kijken wel. En aan de andere kant helpt het natuurlijk niet in dat je denkt, ik ga er nu eens even lekker voor zitten met elkaar.
1: Ja.
0: Maar daar zijn vrienden volgens mij ook een beetje voor. Vrienden zijn ervoor, denk ik, om af en toe je ook met beide voeten op de grond te zetten. En als dan de boekpresentatie er is, ook met z'n allen te zijn en dan je hart onder de riem te steken.

0: Ja.
1: En die zeiden ook dat er stond een soort rij waarvoor ik moest signeren, weet je wel. En die zeiden, potverdikke man, dan sta ik gewoon voor je in de rij om een boek te signeren. Ik kan het niet even, hè.
0: Maar het is natuurlijk ook wel grappig dat je vrienden kennen je dan dus van de roeivereniging uit Groningen en van die vent die op die ton staat te brallen, om het mij even heel plat te zeggen.
1: Ja, ja,
0: maar die hebben dan vervolgens je professionele ontwikkeling niet helemaal meegekregen. In hun hoofd ben je dus nog steeds kennelijk gewoon Maarten, die jolige braller. Dat is toch ook wel grappig dat je vrienden dat dus niet meekrijgen.
1: Ja, het is wel lekker dat je hem meteen neerzet als die braller. Ja. Ook niet helemaal onwaar trouwens. Maar er zat ook wel wat inhoud achter, hebben.
0: Laten we daar dan eens in gaan duiken.
1: Oh, sorry.
0: Ik heb regelmatig gasten die vertellen, als kind zet ik al de lijnen uit. Was ik al dingen aan het organiseren. Noem het al. Was jij als kind ook al de geboren leider?
1: Nee, volgens mij helemaal niet. Nee, op de middelbare school en de basisschool zeker niet. Nee. Ik was als kind wel de verhalenverteller altijd. Dus wat ik me altijd nog herinner is, wij hadden ook altijd iemand die op de basisschool een presentatie gaf over de kat. En dat iedereen dacht, nou, die hebben we al drie keer van je gehoord en daar zijn we weer. En ik gaf altijd presentaties over piraten en andere van de middeleeuwen waarin ik op dat moment ook wel door had dat als ik het zat te vertellen, anderen heel geboeid zaten te luisteren. Mm-hmm. En dat is wel iets wat ik ook nog steeds, denk ik, doe. En wat een van de dingen is die heel goed heeft geholpen in de rollen die ik had.
0: Ja, verhalen kunnen vertellen.
1: Verhalen kunnen vertellen waar mensen op aangaan en aan het eind ook denken, wauw, dit gaan we doen. Ja. Dat.
0: Want je hebt wat dat betreft, ik vertelde het ook in mijn inleiding op de middelbare school, alle exacte de vakken laten vallen. Dan ga je in principe in mijn beleving zo ver mogelijk weg van AI en tech.
1: Ja.
0: En je bent uiteindelijk ook geschiedenis gaan studeren.
1: Eerst nog filosofie een jaar ook.
0: Filosofie ook nog eens een keer, inderdaad. Van waar, wat, daar lag dan dus je interesse? Op dat moment?
1: Ja, dus de interesse, nou, bij de middelbare school was het vooral, wat wil ik niet doen? Dus ik heb cultuur en maatschappij gedaan, dus zonder echt exacte vakken. En dat kon ik trouwens ook helemaal niet zo heel goed. En daarna dus Frans laten vallen voor filosofie, omdat ik Frans ook niet kon. Terwijl ik uiteindelijk een half jaar in Parijs heb gewoond en toen prima Frans sprak.
0: Maar toen zat je gewoon in de wedstrijd van, mijn leven moet zo makkelijk mogelijk zijn, zo min mogelijk ambitie. Als ik dit maar gewoon de makkelijkste weg naar de uitgang.
1: Ja, nou ja. En hoe je het moet zien. Kijk, mijn ouders hadden allebei niet gestudeerd bijvoorbeeld. En die vonden het heel belangrijk dat ik het VWO zou afronden. Dus eigenlijk was mijn enige focus niet eens van hoe doe ik het zo makkelijk mogelijk. Maar hoe zorg ik dat ik dat VWO haal in dat geval. En dat was dit de beste route voor. En waar ik dus op aanging bij geschiedenis en bij filosofie, is dat dat gaat over waarom bij geschiedenis, waarom is de wereld zoals die is. Hè? Dus heel erg uitleggen van, ik vind het altijd fascinerend, we staan nu in een studio en iemand heeft nagedacht over deze tafel, iemand heeft nagedacht over deze microfoons. En ik vind het altijd interessant, hoe kom je daar nou? Hoe werkt dat? Mm-hmm. En filosofie gooit er ook nog in dat we de waarheid niet objectief kunnen kennen. Dus in potentie heeft iedereen gelijk. En dat vind ik fascinerend. Waarbij dan het uitgangspunt is, het verhaal wat door de meeste mensen wordt geaccepteerd als waar, is het verhaal wat we waar vinden ook.
0: Ja, ja.
1: Maar dat betekent dus ook altijd dat je dat weer kan ontkrachten en anders kan opschrijven. Dus ik heb eigenlijk mijn hele studie besteed aan verhalen schrijven die anders zijn dan hetgeen wat we op dat moment hebben geaccepteerd.
0: Ja, dat is ook een beetje net zoals dat de geschiedenis, we leren de geschiedenis van de winnaars. Als het anders was gelopen, hadden we een andere geschiedenis gehad.
1: De historie wordt geschreven door de overwinnaar. Want anders heeft de overwinnaar daar niks aan, inderdaad. Ja. En als later een andere macht is of een andere visie, krijg je ook een ander perspectief op de geschiedenis van vroeger. We noemen de middeleeuwen, omdat de mensen daarna van de verlichting vooral wilden terugkijken naar het Romeinse Rijk.
0: Ja.
1: En dachten, ja, die periode tussen, wat moeten we daar nou mee? Dus middeleeuwen, de eeuwen ertussen. Terwijl daar superveel is gebeurd natuurlijk.
0: Wanneer ontstond dan dat eerste soort van leidinggevende teambuilding-achtige zaadje? Wanneer werd dat geplant?
1: Ja, dus wel op die roeivereniging. Hoe dat bij roeis gaat. Ik heb dus in Groningen geroeid. Is dat je dan in je eerste week kom je daar aan. En eigenlijk staan mensen over de menigte heen te kijken. Wie is er lang? En die pikken ze eruit. En ik ben 2 meter. Jij volgens mij ook ongeveer trouwens, zag ik.
0: Kleine.
1: Oké, maar niet heel veel. Nee. En ik werd eruit gepikt en op zo'n apparaat gezet. En dat ging goed. En ik kwam uit Heerhugowaard. Dat ligt bij Alkmaar. En ik was dus nieuw in Groningen. Dus ik wilde graag bij een vereniging, bij vrienden aansluiten eigenlijk. Mm-hmm. Ik kwam in een boot. En dat is leuk. En we wonnen dat. We wonnen ook een soort Nederlandse wedstrijd toen. En ik kwam toen in de selectie met een groep van 8. En ik dacht, dit is gaaf. Gewoon echt met zo'n groep wat doen. En daar is het eigenlijk begonnen.
0: Ja, want dat, je kwam in de wedstrijd de roeiboot terecht.
1: Ja, dus dat is 10 tot 12 keer in de week trainen, ja. Niet drinken, echt nationale wedstrijden. Echt wel serious business ook. Ja. Voor zo'n vereniging is dat een van de belangrijkste boten. Dus je staat ook meteen in een soort van spotlight, wat ergens grappig is, maar ook heel eng. Hè? Dus als je een wedstrijd verliest, komt de hele vereniging naar je toe van, nou, dat kan wel beter.
0: Ja.
1: En dat is aan de ene kant heel gaaf en aan de andere kant ook heel eng.
0: Ja. Maar wat ik weet van roeien is, en ik zie ze ook nog regelmatig in Utrecht voorbij trekken over het kanaal. Je zit in zijn boot en het is gewoon keihard pompen tot aan de finish. Wat heeft dat met leiderschap en met teambuilding te maken?
1: Nou, dat het naast keihard pompen tot de finish, wat op zich wel waar is. Kijk, roeien is een van de sporten waar de zwakste schakel het meest belangrijk is. Want je moet met z'n acht of met z'n vier alles exact hetzelfde doen. Nou, het moment dat iemand daar net even wat anders doet, dan ga je langzamer. Dus je hebt niet zoveel aan een Messi in je boot, van de Messi van voetbal dus, die heel goed is, die eigen reis zijn eigen ding gaat zitten doen. Je moet het dus met elkaar doen. En dat betekent dus dat je elkaar constant moet kunnen aanspreken op wat gaat goed, wat gaat niet goed, waar focussen we ons op, wat accepteren we van elkaar. Daar heb je echt teamgevoel bij nodig.
0: Hmm.
1: En in dat eerste jaar ging dat trouwens helemaal niet zo heel erg goed. Daar zaten heel veel mensen in die zeiden, ik ben beter dan die ander. Dus dat werd ik. Ja. En dat was eigenlijk ook best wel een frustrerend seizoen. Het tweede jaar kwamen we in een boot met 4 mensen die allemaal zeiden, dat seizoen van afgelopen jaar gaan we niet nog een keer doen. Dus we gaan vol voor die Nederlandse wedstrijden, die winst in de Nederlandse wedstrijden. En zetten dus ook alle verschillen die we met elkaar hadden, zetten we aan de kant. En dat werd echt een vet jaar. Echt een dynamiek. Van mensen, nog steeds snap ik niet zo goed dat we zo goed met elkaar om konden gaan. Het zijn mensen die ik nog steeds spreek en waar je nog steeds mee omgaat, omdat je zo'n fantastische ervaring hebt gehad met z'n vieren keihard roeien.
0: Ja.
1: En dat was het moment dat ik dacht, vet, dit wil ik vasthouden.
0: Maar je zegt, dus verschil, jaar 1 ging niet goed, jaar 2 ging wel goed. Cruciaal verschil was, we zetten ons over onze verschillen heen, begrijp ik?
1: Ja, met een gezamenlijk doel, dus met een gezamenlijke ambitie.
0: Ja, kun je dat concreet maken? Hoe zag dat? Wat werd er dan concreet gezegd? Wat ging er mis in jaar 1?
1: Nou, kijk, in jaar 1 waren wij in potentie een hele goede ploeg. Dus we waren allemaal groot, sterk. Je hebt ook, het roeiseizoen begint altijd met een soort indoor wedstrijd op van die roeimachines. En dan roeien eigenlijk allemaal individueel, maar wel als team worden de tijden bij opgeteld. En wij waren toen meteen de beste van Nederland. En dat leidde ertoe dat wij allemaal dachten, wij zijn de beste van Nederland.
0: Ja, we blazen die tent even weg.
1: God, dat zijn we goed inderdaad. Ja, je noemde net het woord blaten. Nou, ik denk dat daar redelijk toepasbaar was in ieder geval.
0: Ja.
1: Maar dat leidde dus ook toe totdat iedereen zichzelf individueel de beste vond. Dus toen we de eerste paar wedstrijden niet wonnen, begon iedereen ook de ander te verwijten dat het fout ging.
0: Mm-hmm.
1: En in dat tweede jaar zeiden we tegen elkaar, oké, wat vonden we van dit? Nou, we vinden roeien leuk. We vinden dat trainen met elkaar leuk. Maar niet dat arrogante gedoe zoals vorig jaar. We gaan ervoor om, je kan blikken winnen bij roeien.
0: Ja.
1: Dat we de 3 winnen meteen. En die focus, en hoe doen we dat dan? En we hadden de oud stuur van de Nederlandse ploeg als coach, die heel mooi meenam van wat moeten we daar nou voor laten? Hoe spreken we elkaar aan? Veel meer ook op persoonlijk van oké, dit ging fout. Hoe lossen we het op? Hoe doen we het volgende keer beter? En dat was een heel andere vraag.
0: Dus ook constructiever met elkaar bezig zijn in plaats van elkaar dus alleen maar verwijten maken en vingerwijzen.
1: Ja, maar wel constructiever omdat we dus allemaal hetzelfde doel hadden. Dat had niet gekund als we geen doel hadden.
0: Maar hoe zorg je ervoor dat die ego's van jaar 1, dat die zich dus voegen in dat doel?
1: Nou ja, doordat de grootste ego's er ook gewoon niet meer waren.
0: Oké.
1: Dus ik vind het altijd een mooie vergelijking van, ik geloof dat het de SAS is, toch? De Special Forces van Engeland.
0: Ja.
1: Die altijd zeggen, het is heel mooi als jij heel goed in iets bent.
0: Mm-hmm.
1: Maar we wegen samenwerking evenveel. En dan krijg je een soort matrixje van competentie en hoe goed je het kan.
0: Ja.
1: En we kiezen mensen eerder die goed kunnen samenwerken dan die per se heel goed zijn. Want het moet namelijk met elkaar.
0: Mm-hmm.
1: En dat is precies wat we deden in dat tweede jaar. Dus sowieso de mensen die zichzelf te goed vonden, die gingen ook wat anders doen. En we hebben gewoon heel geselecteerd op een goed team in plaats van goede individuen.
0: Juist. En dat leverde dus succes op in de boot. Maar vervolgens kwam je dus ook op de ton te staan in die sociëteit. Als voorzitter van de hele club.
1: Ja, roeivereniging. Ja. Nee, klopt.
0: Wat heb je daar geleerd?
1: Nou, dat ging. In het begin ging dat dus opmerkelijk goed. En in het begin snapte ik dat niet zo. Maar we hadden eigenlijk een beetje de strategie van, het is een roeivereniging. Dus je moet je een beetje voorstellen, toen ik dus heel hard sportte, kwam ik daar wel eens in die kantine daarna. En dan kreeg je wat te eten. En dan kreeg je dus patat. Dan heb je net 1,5 uur of 2 uur in zijn boot je volledig zitten geven. En dan krijg je zo'n bordje patat met een hamburger. En dat demotiveerde heel erg. Want we deden net, daardoor leek het net alsof het niet serieus was. Mm-hmm. Dus we zijn het eigenlijk gewoon gezegd, we zijn een roeivereniging. Wat betekent dat? Pasta, de boten zijn goed. Allemaal best wel basic dingen. Maar ik merkte ervan, omdat we met een bestuur zaten, die zit dus met z'n acht in het bestuur. Die dat allemaal tegen iedereen aan het zeggen waren van, hey, we vinden het belangrijk dat we zo hard mogelijk groeit. En daarnaast gaan we ook lekker drinken en zo. Mm. Dat die hele vereniging eigenlijk in 2-3 maanden omdraaide van toch een beetje chagrijnig en we kunnen niet zo roeien. Nou ja, het is toch wel vet, weet je wel. We gaan roeien. En dat moment was dat ik dacht, ik ben nu geschiedenis aan het studeren, leuk. En ik schrijf allemaal stukjes voor een docent die dan in een la legt. En dan doet hij die la dicht en dan zegt hij, nou, goed gedaan hè. Mm-hmm. Nadat ik dacht, hey, we kunnen hier lukken dus om met 8 mensen met dezelfde soort geschiedenisverhaal, rode draad, waar willen we naartoe? Wat is er voor nodig? Zo'n vereniging te motiveren. En dat was echt vet.
0: Hoe groot was die vereniging op dat moment?
1: 500 man ongeveer.
0: 500 man, ja.
1: En dan doe je dus mee, wat vooral de vereniging kenmerkt, dat je meedoet met de top van het roeien in Nederland. Dus dat is een bepaalde druk van een groep van 40, 45 mensen die ook echt veel eisend zijn.
0: Ja, want ik heb zelf dan in Rotterdam bij een roeivereniging gezeten. En nooit in een wedstrijdboot. Ik was een jaartje competitie geroeid. Dan ben je gewoon met een iets dikke buik kom je dan friet eten nadat je een tijd hebt gesparteld in een boot. Maar dat zijn ook je stakeholders op zo'n roeivereniging. Hoe ging je daar dan mee om? Zei je dan van nou joh, het gaat hier om die 45 man die fanatiek zijn en de rest...
1: Ik denk dus dat je niet precies het probleem uitlegde wat daarvoor was namelijk. Namelijk dat de niet fanatiek sportende... het niet fanatiek sportende gedeelte, wat dus iets van 450 of 500 mensen is, dat die helemaal niet betrokken.
0: Het gros.
1: Ja. En wat we dus deden, was die wedstrijdroeiers, zoals dat heet, belangrijk maken. Maar ook tegen de mensen zoals jij zeggen, op welk niveau je ook roeit, wij vinden het belangrijk dat je zo hard mogelijk roeit. Mm. Naar wat je kan. Ja. En daardoor werd die groep erbij betrokken. Die werden ook, als ze wat hadden gewonnen, op het podium gehesen van moet je kijken. Dat betrok die groep daar gewoon bij. En dat werd heel leuk.
0: Ja. We zitten op dit moment natuurlijk in jouw leven. Dan ben je 18, 19, 20 jaar. En geschiedenis aan het studeren. En met teams bezig. Allemaal nog de softe, de harde data en AI kant is op dat moment nog niet in jouw leven verschenen.
1: Nee, die is er niet echt. Nee. Toen was Hives net klaar volgens mij. Dat is nu weer terug.
0: Ja, is nu weer terug.
1: Dat is een beetje die periode.
0: De geschiedenis ruimt niet alleen. Nou ja, herhaalt zich dus ook deze week.
1: Dat even
0: terzijde. Maar goed, we gaan er naartoe. Hoe je in die harde data en AI kant terecht komt, zou ik maar zeggen. Daar gaan we zeker zo naartoe. En stel je voor, luisteraar. Je wil gaan kennismaken met je nieuwe team. En je krijgt te horen, we gaan niet kennismaken. Want we pesten je toch wel binnen 3 weken weg.
1: Ja.
0: Hoe Maarten dat wist om te draaien, dat hoor je zo. You show me a pay stub for $72,000 on it, I quit my job right now and I work for you. Work a year for her and you can get a job at any magazine you want. And now, for one last announcement of the night, I'm officially announcing I'm back. You better believe I'm back. Full time. De scène van je leven. Het is eerst tijd voor de scène van je leven. De rubriek waarin ik mijn gasten vraag welke scène uit film of serie is je bijgebleven? Wat resoneert? Dat zegt iets over jezelf. Ik heb het ooit van een coach geleerd. Die liet al zijn coachees naar dezelfde film kijken. En die wist gewoon welke scènes op aanslaan. Dat zegt iets over de thema's die bij hen spelen. Dus vandaar dat ik de vraag altijd stel. En bij jou bleek het meteen ingewikkeld, Maarten. Want...
1: Westworld, ja.
0: Ja, Westworld.
1: Als serie.
0: Dat heb je meegenomen. Maar je is in eerste instantie even, joh, ja, god, daar moet ik over nadenken, ingewikkeld. Je kwam niet echt tot een scène. Ben je geen tv- of filmkijker?
1: Jawel, geen film meer de laatste tijd. Ja, wel. Maar ja, ik zat ook een beetje te kijken, wat is daar nou een goed verhaal achter, toch? Ja. Dus ik vond de bestorming van D-Day bij Saving Private Ryan heel vet.
0: Ja.
1: Maar daar kan ik niet echt een werkverhaal over vertellen, behalve dat ik het een vette scène vond. Maar...
0: Nee, daar kan ik ook niet echt iets over laten horen. In die zin dat je alleen maar 15 seconden allemaal explosies hoort en daar heb je niet zoveel aan.
1: Ja.
0: Maar goed, Westworld. Wat leuk is, ik ken het helemaal niet.
1: Oh.
0: HBO-serie Westworld. We hebben niet een specifieke scène, maar ik heb wel een klein stukje uit de trailer. Gaan we nu even naar luisteren. Welcome to Westworld. No orientation. No guidebook. All our hosts are here for you. In this world, you can be whoever you want. Ja. Waar slaat dit op, Maarten? Kun je het een beetje uitleggen?
1: Westworld. Westworld gaat over een wereld die ze hebben gemaakt. Een soort pretpark. Waarbij eigenlijk alle AI die we nu hebben, als het ware is vertaald in robots. Mm-hmm. En alle deelnemers van het park, waar je nu iemand hebt in een Mickey Mouse outfit of zo, zijn dus die robots waarbij je dus je eigen verhaal kan spelen, als het ware. Dus het is een soort fake world. En daarbinnen is iemand op zoek. Een cowboy of iemand die dus te gast is, maar daar al een hele tijd als cowboy rondloopt, naar de echte waarheid achter het park. Hmm. En waarom ik het fascinerend vond, is enerzijds omdat ik helemaal met open ogen trapte in wat is dan eigenlijk voor wereld. Want ik dacht dus eerst dat ik naar een cowboyfilm zat te kijken, terwijl het uiteindelijk meer...
0: Ja, want zo ziet het eruit. Het is gewoon echt een western, zou je denken, in eerste instantie qua beeld. Ja. Maar het verhaal is dus, je kan daar als gast in die wereld echt letterlijk zelf rondlopen.
1: Ja, er is een hele futuristische wereld achter met hoge torenflats en allemaal robots dus ook die ze allemaal onderhouden. En, en waarom ik het... Nou, ik vond het dus een hele indrukwekkende serie. Dus vooral seizoen 1, ga dat kijken, zou ik zeggen. Anthony Hopkins speelt er ook heel tof in. Mm-hmm. En het is best wel, als je nu kijkt naar waar ontwikkelen AI agents zich nou naartoe. En ik moest heel erg lachen. Ik werd laatst geïnterviewd door Radio Rijnmond. En de eerste vraag die ik krijg was, nou, ik gebruik als AI van als psycholoog. Wat vind je daarvan? Nou, ik zou het niet doen, wil ik dat ook meteen even zeggen. Maar het is dus interessant naar hoe dat we daar nu over hebben. AI, psycholoog of andere agent oplossingen waarmee AI je als een soort van hulpje helpt. Hè?
0: Ja.
1: Waarbij dit is echt hoe dat er in de toekomst uit zou kunnen zien.
0: Ja.
1: En daarom vond ik het een leuke serie.
0: Ja, omdat het echt gewoon super realistisch is. En het onderscheid tussen wat is nog mens en wat is robot. Dat vervaagt ook in die zin.
1: Ja zeker. Ja. Een kleine spoiler, dus anders moet je nu maar even doorzeppen. Maar uiteindelijk vermoorden dus alle robots de gasten. Dat is wat ze... Want wat er dus gebeurt, dat is misschien ook wel interessant met hoe we er nu naar moeten kijken, is veel gasten misbruiken ook de macht die ze hebben over die robots.
0: Ja.
1: En laat ze allemaal dingen doen van die robots. Denken, nou, god, ja, ik ben een robot, dus ik ben zo geprogrammeerd.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment pikken de robots dat dus niet meer. En die komen op stand en vermoorden al die gasten. En nou, vanuit een zeker punt is dat... Ja, het zou allemaal anders kunnen lopen. Maar het is wel interessant om daar vanuit een AI-perspectief naar te kijken. Zeker als je kijkt naar kan bijvoorbeeld AI of een agent ook bewustzijn krijgen.
0: Mm-hmm.
1: En ik denk dat dat op een gegeven moment best kan. En wat betekent dat dan in de verhouding die we hebben?
0: Ja, je vertelt het ook wel met een glimlach, moet ik zeggen. Terwijl we hebben het over AI is going to kill us all, bij wijze van spreken.
1: Ja.
0: Hoe kijk jij daar inderdaad met? Ik bedoel, je bent geen AI-expert, geen techneut in die zin.
1: Nee.
0: En tegelijkertijd wel vanuit geschiedenis en filosofie heb je daar een blik op. Wat is jouw gevoel? Ben je bang voor de toekomst of ben je hoopvol?
1: Dat zit ik zelf ook een beetje mee in mijn maag. Kijk, aan de ene kant vind ik het heel spannend wat er gebeurt. Want we hebben natuurlijk ook een kruisrakettencrisis gehad in de jaren 60. Weet je wel, dat we bang waren dat de Sovjet-Unie ons zou bombarderen. En we hebben eerdere momenten gehad dat we er bang voor waren. Maar nu is AI natuurlijk echt gekoppeld aan wapensystemen en aan iets wat gewoon de wereld zou kunnen vernietigen potentieel. Ja. Dus dat is spannend. En aan de andere kant, als je vanuit een geschiedenisperspectief kijkt, de introductie van de boekdrukkunst in 1500 leidde er ook toe dat mensen dachten dat we dom zouden worden omdat alles in een boek zou staan.
0: Hm.
1: Dat geldt ook voor de introductie van de radio en de televisie. Ja, dat mensen bang waren dat we niet meer zouden praten. Zelfs de introductie van de bioscoop. Hè, dacht iedereen van, oké, dan stoppen we dus al die jeugd in zo'n donker hok. En dan zal er laten we ze een film zien en we hebben helemaal geen controle.
0: Ja.
1: Toen mijn vader naar Rock Around the Clock ging, dat is een hele oude film over rockmuziek, stond de politie buiten op te wachten, want die jongeren zouden wel helemaal gek naar buiten komen. Dat viel natuurlijk allemaal hartstikke mee.
0: Ja.
1: Maar dat is dus wel een gedachte die we altijd hebben.
0: Ja, dat is natuurlijk over nieuwe technologie en de impact op ons individueel. Maar ik denk met AI en de gigantische potentiële impact daar, dan is natuurlijk de vraag, kunnen we als wereldgemeenschap met elkaar ervoor zorgen dat we dat in goede banen leiden? Wat is op basis van de historie, waar zou je je geld op zetten? Op ja of op nee?
1: Op ja.
0: Okay.
1: Want we zijn er nog steeds.
0: Yes. Nou dan.
1: Ik zie jou wel heel ongerust kijken hierbij.
0: Ja, ik begin nu een klein beetje opluchting te voelen.
1: Oh dat is
0: helpt mij weer graag, door de rest van dit uur heen.
1: Ja.
0: Dankjewel.
2: Inspiratie, energie, ambitie. Dit is Move On Up met Gerben van Driel bij Businesswise en New Business Radio.
0: Van verre toekomst weer terug naar een weer stukje verleden eigenlijk. Want ik zei het net al voor de break. Hè. Je kwam ergens, je ging je voorstellen in je nieuwe team. En zeiden van, nou, het heeft helemaal geen zin, want over 3 weken hebben we je toch wel weer weggepest.
1: Ja.
0: Zo ging het letterlijk?
1: Ja, dus even misschien iets meer woorden eraan. Maar ik start inderdaad bij Alliander als management trainee.
0: Ja.
1: En dan doe je eerst deed ik twee opdrachten. En toen kwam ik bij het eerste team in de operatie. En dat was een team wat, ik denk aan zijn vierde... Voor mij zaten vier ad interim teamleiders. Ze hadden om een jaartje gezeten. En ik had inderdaad letterlijk een gesprek met een vrouw. Die zei, ja, ik doe dit gesprek niet met jou. Want we pesten je toch weg. We pesten iedereen niet weg.
0: Ja.
1: Het is goed om te weten trouwens dat zij was zo gestrest dat ze ook uitslag op de armen had van de stress. Dus dat was echt een goede omgeving. En dat is natuurlijk heel interessant als je dan 26 bent, 25 en je gaat zo'n team in en iedereen zegt nou succes, ja. Want het is wel een beetje een lastig team. En dat is het eerste wat je hoorde.
0: Understatement.
1: Ik gaf toen, het was sowieso fascinerend, want er zat iets van 120 man in zo'n kantoortuin. Hè? Dus dan heb je zo'n hele grote omgeving met alleen maar computers en dan één palmboom in het midden of één zo'n kantoorboom. En een kratje met fruit, wat ook altijd een soort rat race was op maandagochtend, wie als eerste de peren kreeg. En ik gaf toen iedereen zo'n handje. En op een gegeven moment gaf ik een mevrouw een hand om kennis te maken. Toen zei ze, nou, daar ben je dan, hè? Bij je team. Bij de sneutjes. En toen dacht ik, wow, wat is hier gebeurd? Maar je had dus een indeling van teams van 1 tot en met 3.
0: Mm-hmm.
1: En 1 waren de slimste met het moeilijkste werk. En 3 het meest makkelijke. En wij waren dus 3B, waren wij. En die mensen hadden gewoon letterlijk bij de teamindeling gehoord. Je bent het allerdomste team. We gaan je vervangen door... Het team bestaat trouwens nog steeds. Maar we gaan je vervangen door data en et cetera, et cetera, et cetera.
0: Het is bijna een slechte soort South Park scène. Team 1 tot met 3 en jullie zijn team 3B.
1: Ja, nee, maar toen ik dat hoorde, toen dacht ik... Ja. Oh, ja. Weet je wel. Ja. En
0: jou de eer om daar dan leiding aan te gaan geven.
1: Mij de eer om daar succes. Leiding aan te
0: geven. Ja. Is dit dus bedoel, dat je dus je voorstelt... Iemand zegt, ja, het heeft toch geen zin. We hebben je toch binnen 3 weken weggepest.
1: Ja.
0: Is dat de grootste weerstand die je ooit bent tegengekomen? Nee,
1: niet per se. Dit was trouwens wel, voor mij was dit wel het meest moeilijk, omdat ik natuurlijk ook niet wist of ik kon leiding geven. En dan zit je zo, ja, god, nou, ik denk het niet, maar laten we even kijken, weet je wel. Ja. Maar dit team, dat lukte, ging heel goed. Dus na een jaar, anderhalf jaar, liep het redelijk goed. En werd ik overgezet naar een ander team, dat was dus team 1.
0: Ja.
1: En daar was eigenlijk het verhaal dat het waren echt hardcore specialisten. Dus zij wisten heel goed wat ze deden. Werk voorbereiden voor de aannemer. Maar hadden daarmee ook een soort van machtspositie verworven. Dus toen ik daar binnenkwam, toen was eigenlijk niet van, nou, we pesten je wel weg. Maar zeg jij maar lekker wat je wil. We doen het toch niet en zoek het maar uit. En wij hadden het hier in het voorgesprek ook heel even over. Maar ik heb daar dus een keer meegemaakt. Wij implementeerden daar Lean. En Lean begint elke dag met een dagstart.
0: Ja.
1: En we zaten in zo'n soort U met 20 mensen. En toen zei ik, nou, dames en heren, dagstart. En dan draaide iedereen zich om. En zeiden ze, dagstart, zwaaiden ze een beetje. En dan gingen ze weer terug aan het werk. En dan sta je dan in je eentje voor dat bord met je uitgeprinte papiertjes met wat iedereen moet doen. Nou, dat is de eerste keer, denk je echt, wat gebeurt mij nou?
0: Ja.
1: En uiteindelijk dacht ik, ja, als dat zei ik ook tegen ze, als jullie niet naar de dagstart komen, dan komt de dagstart wel naar jullie. Hè? Dus een verwijzing naar de berg. En dan ben ik gewoon met dat bord ben ik gewoon iedereen langs gegaan. En toen hadden ze op een gegeven moment dachten ze ook, ja, dit heeft ook geen zin. Want we kunnen wel niet een kwartier daar naartoe gaan. Maar dan staat hij dus anderhalf uur met dat bord langs ons te schuiven. Daar hebben we ook geen zin in.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk fascinerend.
0: Ja, nou, zeker fascinerend. En ook plaatsvervangend. Want ik bedoel, als ik zou meemaken wat jij daar meemaakte, dan zou de moed mij in de schoenen zinken.
1: Ja, wat ik daar heel ongelukkig van werd, is dat er was daar een manager en een directrice. En die directrice die zat daar een keer op kantoortuin. Hè, dus ik kon alles horen. En ik had een keer mot aan dat bord. Daar werd ook echt wel gescholden in het begin. Dat ik ook dacht, nou, oké, wil je dat niet meer doen, maar...
0: Oh ja, okay. Op jou ook?
1: Ja, op mij, ja. Ja, ja, ja, ja.
0: Vuile teringleier.
1: Dat is wel heel erg, maar wel, we gaan niet doen klootzak of zo, weet je wel. Ja. Dat je echt dacht, oké, of onderling, dan had de een iets anders voorbereid dan de ander. En dan hadden ze daar enorm ruzie over met elkaar. Dus hoe ga je nou van zo'n ruzie naar een roeiteam vibe, waarin iedereen elkaar gewoon normaal aanspreekt en helpt, weet je wel.
0: Maar sowieso, hoe ga je elke ochtend naar je werk? Ik zou echt na dag 1 denken, godsamme, of na week 1 misschien, nou, dan moeten we weer. En liefste met een deken over mijn hoofd en een hoekje.
1: Ja.
0: Welke impact had het op jou?
1: Nou, dus dat wil ik nog even vertellen. Dus wat gebeurde er bij die directrice? Die hoorde dat en die kwam toen na de dagstart, die echt heel fel was, naar mij toe. En die zei, god, ik vind het wel knap hoor dat je daar zo blijft staan. Want ik dacht, zou ik nog ingrijpen? Maar eigenlijk durf ik dat niet zo goed.
0: Hmm.
1: En toen dacht ik, oké, jij bent nu 50. En ik sta hier als trainee dat dan maar een beetje op te vangen. En toen voelde ik me echt super alleen. Dat ik dacht, En toen was het volgens mij 2 maanden later, of een maand later was het Pasen. En toen gingen de directeuren als schijntje in een paashaaspak met eitjes door de kantoortuin heen om iedereen een beetje op te vrolijken. En toen dacht ik, ja, maar wat gebeurt hier nou? Want ik sta hier dus in mijn eentje al die klap op te vangen. En dat, ja. Ik had ook wel lastig daarmee. En jij loopt hier dus zo'n pak rond. Ja.
0: En wat was het effect daarvan eigenlijk, vroeg ik me af? Wat proefde je, wat deed dat met de mensen dat dan top-level met...
1: De mensen waren er helemaal klaar mee. Ja. Die dachten echt, wat moet je hier nou? Ga nou iets voor me regelen. Ja. Over zo'n actie als in zo'n paasafpak. Gewoon iets voor me regelen.
0: Steek die eieren maar in je.
1: Ja, dat heb ik niet gehoord. Nee. Maar
0: Even in.
1: Nee, maar dat is natuurlijk gewoon het effect. En wat het met mij deed... is dat ik realiseerde, ik kan eigenlijk niet zo heel erg bouwen op het management en de directie boven me. Nee. Dus ik ben gewoon heel erg mijn eigen koers gaan varen. En wat belangrijk was dat het niet ging van hoe spreek ik deze mensen aan als ze beter hun werk moeten doen. Maar hoe help ik deze mensen weer een beetje lol te hebben in de organisatie waarin ze zitten. Want ze vonden hun werk leuk, maar de organisatie niet. Nee. Een beetje eer in hun werk. En zorgen dat ze lekker aan de gang kunnen.
0: Ik ben benieuwd hoe je dat gedaan hebt. Hè? Ook echt heel concreet. Maar ik ben eerst ook even benieuwd. Waar haal je de kracht vandaan om te blijven staan en tegen die stroom in te moeten roeien in eerste instantie?
1: Ja, omdat... Kijk, ik had dus filosofie en geschiedenis gedaan. En dan hoor je dus... Ik heb 6 jaar gestudeerd. 6 jaar lang. Wat ga je nou eigenlijk doen met je leven hierna? Dus ja. Iedereen zegt tegen je... Bij filosofie zei ik altijd, ik word filosoof. Vond ik altijd wel aardig. Maar dat, en waar verdien je dan je geld mee? En ook mijn ouders zeiden, Potman, ga eens aan het werk. Moet het weer trainee worden? En dat lukte in het begin ook niet zo goed. Want ik ben op een moment afgestudeerd dat de crisis was. Hè? Dus dan namen ze 1 iemand aan bij Ahold van de 700 mensen. En dan zat ik wel in zo'n eindronde met 35 man. En dan was nog maar eentje. En dan was de afwijsrijden, je hebt geschiedenis gestudeerd. Toen dacht ik, ja, dat is het dus niet. Want dat wist je aan het begin ook al. Dus ik was gewoon heel erg op gebrand. Ik ga hier slagen bij Liander. Ik ga de traineeship goed doen. Ja. No matter what. En dan kunnen jullie met z'n allen heel boos zijn over mij. En ik dacht aan de ene kant, dit gaat niet over mij. Maar dit gaat over het bedrijf. Jij uit het wel tegen mij. Dus het zal. En wat me ook heeft geholpen is, ik vond het eigenlijk best wel snel leuke, aardige mensen.
0: En dat, toch wel?
1: Ja, omdat ze... Nou ja, ze waren natuurlijk wel een beetje chagrijnig en vooral boos op de leidinggevende. Dat was ik dan. Maar het was ook wel gewoon lachgelui, weet je wel. Er had iemand ontdekte op een gegeven moment, die had een magnetron in de kast gestopt. Hè? Want ze hadden altijd een soort van geheime vrijdagmiddagborrel en dan wilden ze een beetje de hakballetjes opwarmen. Ja. Dus daar stond een magnetron. Vind ik eigenlijk... Ja, ik moest dat toen wel zeggen. Ja, dat kan natuurlijk niet en zo. Maar ik vind het eigenlijk wel humor, toch? Ja. Dat je gewoon met z'n allen nog even op zijn afgesloten kantoor een paar hakballen.
0: Dus het incasseren, want ik vraag me af, want waarom blijf je er staan en waarom reen niet weg en zeggen, joh, flikker allemaal maar op. Het was ook gewoon, er was geen andere optie. Het was gewoon optie. De dood of de gladiolen. Zo simpel is het.
1: Ja, nou, ik zou dan ook te denken, ja, wat dan wel? Ja. Weet je? En aan de andere kant dus ook, en dat ben ik oprecht, wat dan ook voor hun? Hm. Want zij waren ook gestrest. Zij waren ook boos en ze waren nogmaals...
0: Kon je dat dan al meteen zien dan? Want ik bedoel, als ik probeer me jou te verplaatsen. Als mensen tegen mij zeggen, joh, we pesten je toch al weg. En daar start, weet je wel. Ja, ook al heb ik geen andere optie, je moet wel op dat moment... Ja.
1: Ja, dat klinkt misschien stom, maar op dat moment ga ik een soort uit of zo. Ja. En glijd dat totaal langs mij heen.
0: Hoe flik je dat?
1: Ja. Nou, dat heeft denk ik ook te maken met zo'n jaar in zo'n roeiboot waar ik het net over had. Zo'n eerste jaar wat gewoon superveel... Dat is ook veel pijn. Als je elke dag met elkaar moet trainen. Dus in het begin was het leuk, maar als je elke dag met elkaar moet trainen en het is elke dag niet leuk... Ja, dat op een gegeven moment leer je daarmee te dealen of zo. Hmm. En dan en die ervaring dat had ik daar zitten. En ook in dat eerste gesprek met die we pesten je toch wel weg, was uiteindelijk het gesprek ging heel erg over. Ik heb gewoon een beetje ben gaan praten over wie ben je en wat doe je en zo. En uiteindelijk hadden we daar wel een soort van. Dat ik wel dacht, nou oké, leuk dat je me wegpest. Ik zie ook een paar dingen waarvan ik denk, nou, hier wil ik wel voor gaan met je.
0: Ja. Want wat is de sleutel? Je wil natuurlijk, laten we zeggen, weerstand is maximaal. Mensen zitten gewoon met zo'n bek. Je omschreef ook armen van de stress. Nou, noem het allemaal maar op. Worst nightmare, zou je kunnen zeggen. En aan jou, zonder backup van het hoger management... om die tent aan het rollen te krijgen. Om de vaart in de boot te krijgen.
1: Ja.
0: Wat ben je gaan doen?
1: Dus heel erg bezig gegaan met hoe zorg ik nou... dat deze mensen wel gewaardeerd worden... zonder dat ze de macht behouden. Hmm. Want we hadden 1 man... die zat altijd met zijn voeten op tafel. Gewoon achter zijn computer aan het werk. Mm-hmm. En dan zei ik tegen hem, ja, wil je dat niet doen? En dan zei hij, luister, zonder mij stort heel Amsterdam in elkaar qua elektriciteit en gas. Want ik ben de enige die precies weet hoe het hier werkt. Mm-hmm. Dat was niet helemaal waar, maar dat is op zich een interessante opmerking. En jij als leidinggevende hebt niks over mij te vertellen. En dat is natuurlijk, nou, dat is natuurlijk voor bedrijf niet zo leuk en voor mij niet zo leuk, maar is voor hem ook niet zo leuk, toch? Het is geen leuk. Nou, ik weet niet hoe vaak jij dat tegen mensen zegt, maar het lijkt me geen leuke opmerking om zo van je af te moeten gooien. En ik ben dus met hem aan de gang gegaan van, joh, het is belangrijk wat je doet. En we hebben gewoon, hoe zorgen we nou dat het wel binnen de regels is? Want je krijgt nu hier steeds commentaar over. Dat is ook niet leuk. Nee, dat is niet leuk. Oké. Okay. En hoe zorgen we nou dat je wel wordt gewaardeerd in dat team? Want hij wilde graag senior worden, maar dat werd hij niet. Nou, nogal, wie dus als je met je voeten op tafel zit? Hoe gaan we nou zorgen dat jij senior wordt? Dat jij wel de aandacht en de credits krijgt die je verdient, met alle kennis en ervaring die je hebt. Maar dat je ook in staat bent hier binnen de lijn te gedragen en mensen mee te nemen. Dat is de aanpak.
0: Maar wat is dan, dus wat is dan in, dus in de kern dan? Want je ziet al die alles wat je omschrijft, daarvan is mijn primaire reactie: wat een klootzakken, wat een brandhout.
1: Ja.
0: Maar jij zag dus wat anders daarin.
1: Ja, dus misschien is het ook goed om te zeggen dat ik ga je dus op aan. Dus als iemand luistert en die heeft een team waarvan die denkt, wat moet ik daar nou mee?
0: Ja.
1: Dan ben ik op meest blij. Terwijl als je een team hebt waarvan je dus hele goede mensen hebt die iets beter gaan laten presteren. Mm-hmm. Ja, dan moet je mij niet bellen.
0: Nee, want ik zou ook denken, weet je, deze mensen die willen gewoon niet. Daar valt niks mee aan te vangen. Want die mensen die willen gewoon niet. Die zijn niet geïnteresseerd. Die kun je niet raken.
1: Nee, nou misschien is dat wel goed om kijk, het schiet me nu te binnen. En daar heb ik het best wel met. Ik heb ook best wel natuurlijk veel bedrijfscoaching gehad. Hè? Mm. Dan leer je ook een beetje waarom je dingen doet zoals je doet. Kijk, de achtergrond daarin is ook. Mijn vader was Tweede Wereldoorlog slachtoffer. Dus hij is in 1936 geboren. Mm-hmm. En toen hij dus 9 was, bij het einde van de Tweede Wereldoorlog, is onder andere een mijn in zijn buurt ontploft. Waardoor hij 1 been kreeg.
0: Ja.
1: En die is dus eigenlijk zijn hele leven snel arbeidsongeschikt, 100%, want zo ging dat toen. Eigenlijk zijn hele leven vond hij dat hij niet meedeed aan de maatschappij. Dus hij was altijd bezig met, mensen zullen me wel niet goed genoeg vinden, die zullen me wel niet waarderen. En dat gaf hij ook een beetje over aan mij. Dus hij deed dingen als, toen ik bij de roeivereniging bijvoorbeeld, was het gebruikelijk om het eerste jaar je ouders uit te nodigen. Dan zei hij, ik kom wel niet mee, want straks vinden die ouders mij stom. En dan vinden ze jou ook stom en dat vind ik zonde.
0: Hmm.
1: En dat maakt impact op jou als, in dit geval als student. Maar hij deed dat natuurlijk als, toen ik kleiner was ook.
0: Hoe beïnvloed je dat?
1: Nou, doordat ik altijd bezig was met hoe zorg ik nou, bewust en onbewust. Op een gegeven moment is mijn vader overleden tijdens corona. En toen realiseerde ik me dat trouwens pas heel erg. Dus daarvoor was dat niet zo bewust. Maar dat ik steeds bezig was met hoe zorg ik nou dat hij wordt geaccepteerd door anderen. Dat hij ook een plek heeft in die maatschappij. Want het doet natuurlijk pijn als jouw vader de hele tijd vindt dat hij er niet bij hoort. En dan terug naar die man met die benen op tafel. Die heeft natuurlijk precies hetzelfde gevoel. Die heeft precies hetzelfde dat hij denkt, ik werk hier bij Alliander, een heel groot bedrijf. 7000 man toen. En ik hoor er niet bij. Hmm. Want ik doe allemaal goede dingen en ze zien mij niet.
0: Hmm.
1: En ik denk dat dat is, en dat geldt niet alleen daar, maar dat geldt in deze wereld ook voor data scientisten bijvoorbeeld. Als ik bijvoorbeeld bij de bedrijf waar ik laatst op gewerkt binnenkwam, dan zit daar een groep data scientisten die weten perfect waar ze het over hebben. En die zeggen dan, ja, de ander begrijpt mij niet. Die business begrijpt mij niet. En waarom word ik nou niet gezien? En het is die drive, dus dat gezien worden van zo'n specialist, iemand die echt wat goed doet, daar gaat het over.
0: Dus zeg je dan, hè, want mijn primaire reactie op basis van de verhalen is denk ik in één woord, dat is onwil bij die mensen.
1: Ja.
0: Maar jij zegt nee, je ziet frustratie.
1: Ja, dat zie je wel. Dat zie je wel, ja. Ja. Maar beeld je even in. Kijk, stel, ik word jouw leidinggevende. Ik kom bij jou aan op kantoor.
0: Ja.
1: Hoe bovenaan in jouw lijstje staat om tegen mij te zeggen, ik ken jou niet, ik weet niet of je aardig bent, maar ik pest je toch weg binnen 3 weken. Ga ik even tegen je zeggen.
0: Ja.
1: Staat bij jou denk ik niet heel erg bovenaan.
0: Nee, dan moet er net wel veel mis zijn. Wil ik dat als eerste?
1: Ja, dan moet ik echt op een of andere gekke actie al hebben. Dan moet ik een mail hebben rondgestuurd van, hallo, hier is de nieuwe koning van de DPG Media. En vroeg hebben van Bedriel, die mag ik niet. Die ken hem niet. Bij zoiets, weet je. Ja. Dat heb ik al wat bij gedaan.
0: Ja.
1: Maar dat had ik niet gedaan.
0: Nee.
1: Dus als je dat dan tegen me zegt, dan gaat het dus niet over mij, maar dan gaat het over je eigen frustratie. Het gaat over je frustratie van leidinggevenden bij Liander, et cetera, et cetera.
0: Ja.
1: En dat is denk ik het perspectief wat je daar moet hebben. En dat is ook het perspectief wat je nu moet hebben bij de mensen die bij data, met data en AI werken, die gefrustreerd in je bedrijf rondlopen, omdat ze dingen maken die niet gebruikt worden. En dat is frustrerend. Als je 1,5 jaar aan iets hebt gewerkt en van de 40 man gebruiken maar 3 het of zo. Uh-huh. Je hebt een PhD, veel hebben een PhD gehaald, hè? Uh-huh. 4 jaar doorgestudeerd. En dan wordt gewoon je product niet gebruikt. Nou, hallo. Nou. Okay, dus ja, we maken hier een opname en er luistert maar 1 iemand. Ja. En dat is dan mijn vriendin, denk ik.
0: Ja, mijn moeder ook.
1: Ja. Ja.
0: Maar hoe... Dus in de kern van jouw leiderschap, als ik het goed begrijp, zit hem dus in van, joh, je moet mensen in ieder geval zich eerst gezien laten voelen. Als ik het goed begrijp.
1: Ja, dat is wel vrij fijn. Ja.
0: Ook nog even terug naar de situatie waarin jij dus daar zat. Mensen gefrustreerd. Jij stond er in je enige. En jouw backup, hè, het hoger management, liet je A in de steek. B, dachten dat ze met 1 keer per jaar in een paas aan zijn pak over de afdeling lopen. Dat ze de troepen wel konden motiveren. Heb ik dat zo goed begrepen?
1: Ja, en je maakt er nu een beetje een karikatuur van. Kijk, wat
0: dat
1: daar...
0: Is werk.
1: Ja. Nou, dan is het denk ik nu even mijn rol om te zeggen dat een karikatuur is. Maar de situatie is niet onwaar. Ja. Ja. Maar wat natuurlijk belangrijk is om daar te realiseren is... Zij hebben ook een opdracht neergekregen. Mm-hmm. Zij zitten ook te kijken naar hoeveel geld heb ik voor deze afdeling. Hoeveel klanten moeten we hiervoor werken. Voor helpen, sorry. Lukt het een beetje om dat ook op elkaar af te stemmen? Zij zitten ook met hun handen in het haar van... Hey, die man zit met zijn benen op tafel. Ja. Ja, moet ik hem nou gaan aanspreken of niet? Hoe werkt dat nou? Dus daar moet je ook een beetje begrip voor hebben. En het effect was wel dat het mij niet hielp op dat moment inderdaad.
0: Ja. Maar goed, nog even de brug naar data en AI. Je bent hem zelf al een beetje aan het maken. Maar je komt dus vanuit de geschiedenisfilosofiehoek.
1: Ja.
0: Doet ervaring op als leidinggevende, als trainee. Maar wanneer viel het data en AI kwartje bij jou? Wanneer raakte je daardoor gegeven?
1: Nou, dus ik werkte dus bij Alliander en toen raakte ik in gesprek met Volker Wessels. Dat was een van de aannemers die voor ons werkte. Toen zei iemand, wil je niet eens bij ons komen praten? Mm-hmm. En toen zei hij, nou, je kan hier manager worden. Toen dacht ik, nou, manager klinkt goed, hè?
0: Zeker, hè?
1: Ja, ik zeg waarvan dan. Ja. Dus dat was op dat moment mijn focus, hè? Dus manager worden en dan kijk ik wel. Mm-hmm. En ik werd manager van een trein die het spoor inmeten, 3D onder andere. En uiteindelijk ook wisselmonitoring deed. Dus dan kijken naar een spoorwissel, hoeveel stroom die verbruikt. En meestal is dat ongeveer evenveel. En als er in één keer heel veel meer stroom is, is er wat aan de hand. Dan heeft die wissel het zwaar of zo. Of er is wat stuk, want daarom heeft hij meer elektriciteit nodig. En daarvan gingen we allemaal innovatieve producten maken. En het interessante is dat de teams bij Volker Wessels die daarmee moesten werken, leken heel erg op mijn teams bij Liander. Hmm. En die teams bij Liander hadden aan 1 ding een hekel. Innovatie. Want dat was duur. Die mensen praten in taal die we allemaal niet snappen. En ze maken allemaal dingen die we toch niet gaan gebruiken. Ja. En bovendien, het kost ons 1 FTE per jaar. Want dat moeten we kennelijk aan hun afgeven. Geef daar ons gewoon een nieuwe medewerker.
0: Ja.
1: Dan hebben wij wat minder werk.
0: Saneer die innovatieafdeling gewoon weg. Ja. Geef ons gewoon een paar handjes erbij. Dat idee.
1: Ja. Gas opslaan in de oude... Nou, dat was ook, nou goed. Nee. Dus dat was interessant. En ik kwam dus bij Volker Wessels. Stond ik in één keer aan de andere kant. Ja. Dus van die data en AI kant. Want daar, dat kwam onder andere... We maakten allemaal data met die meetrein met AI producten. En daar hoorde ik, ja, die mensen die gebruiken het niet. En die weten niet, snappen niet hoe het moet. En we moeten ze dat naar ons niveau krijgen. En toen dacht ik, ja, maar dit is wel waar ik kan helpen.
0: Ja, en waar is ook, ik vul ook meteen maar weer in als ik dan weer in die schoenen sta. Denk ik van, ja, en die gasten, ze snappen het niet. En ze willen het allemaal niet. Onwil, onwil, onwil. Was dat dan ook de...
1: Vanuit die afdeling bij Volker Wessels?
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, zeker, ja. Ja. Ja.
0: En toen, hoe ga je... Jij wist beter dan dus, begrijp ik op dat moment. Hoe ga je dan daarmee aan de slag? Hoe doorbreek je die spiraal?
1: Nou, het is dus bij Volker Wessels, dat is dus een commerciële club. Dus wat daar interessant is en fascinerend, of ook wel mooi vind ik, als er dus geen geld wordt verdiend, dan hebben we een gesprek met elkaar. Hm. Dus er is best wel een push op, het moet aanslaan, het moet geld opleveren, etcetera. En dat geeft de ruimte om een gesprek te hebben over gaat het nou goed of niet. Hm. En zij maakten dus producten die onvoldoende geld opleverden. Dus kon ik heel mooi vanuit mijn ervaring bij Liander zeggen, okay, maar hoe goed hebben jullie nou met die teams gepraat? Nou, die hebben we wel eens een keer hier op kantoor uitgenodigd en uitgelegd hoe het werkt. Okay, maar zullen we er eens naartoe? Ja. En dat eindigt, en dat is bijvoorbeeld een voorbeeld uit het boek ook, in een mooie situatie waarin wij een model hadden gemaakt voor een stopterrein. En een stopterrein is een trein die duwt die stenen op het spoor onder die rails. Dus zo'n rails heeft een bed stenen nodig dat die een beetje vast ligt. Mm. En dat je ook een beetje kan bewegen als er zo'n trein overheen gaat. En op een gegeven moment verschuift dat, dus moet dat worden teruggestopt als het ware. En wij hadden een analyse gemaakt. Ging tot dan toe ging het zo dat iemand op die trein stond. En die keek een beetje. En die dacht, nou hier een beetje stoppen. En daar een beetje die stenen wat omhoog. Mm-hmm. En we hadden een algoritme gemaakt. Helemaal dat spoor ingemeten. Waarin je precies kon zien. Hier moet zo voorbij. Hier moet het een beetje omlaag. Etcetera, etcetera. Maar dat hadden we op een tablet gemaakt. En het werd slecht gebruikt. Dus die mensen ook een beetje gefrustreerd. Zullen we eens gaan kijken, zei ik tegen hun. Nou, dat hebben wij nog nooit gedaan. Laten we dat doen. En dat werkte 's nachts. Dus wij gingen om 3 uur 's nachts naar die trein toe.
0: Ja, voor het eerst.
1: Voor het eerst, ja. Nou, sowieso helemaal mooi. Dan heb je eerst zo'n spoorinstructie. Het grappige is, dan ga je dus naar een hotel. Dan ga je eerst 2 uur slapen. Dan ga je daar naartoe met je helm en je oranje hesje. En we komen aan bij die stoptrein. En we praten een beetje met die machinist. En die zegt, nou, weet je waarom ik die tablet niet gebruik? Hè? En die zet die trein aan. En die trein die begint te schudden als een gek. En hij zegt, ik kan sowieso met mijn vingers. En die heeft natuurlijk van die werkhanden.
0: Ja.
1: Die tablet al moeilijk bedienen. Nou, ga eens nagaan als die nu helemaal schuddend in mijn handen. Hoe moet ik die 3D-model bedienen dan? Ja. En dus uiteindelijk zijn we het, en dat klinkt een beetje suf. Maar gewoon gaan uitprinten weer. En toen kon hij dat gewoon ophangen. En toen werkte het wel.
0: Ja.
1: En dat is misschien niet de beste output van het algoritme wat mogelijk was. Maar wel de output die werd gebruikt en die meteen impact had.
0: Ja, maar kom eens uit je hol. Ga eens kijken bij de klant tussen aanhalingstekens. En sluit daarbij aan.
1: En dus, dat vond ik wel een opmerking die me echt heeft gefrustreerd. Toen had ik een gesprek met een IT-manager die zei, we moeten de business naar ons niveau krijgen. Ja, dat is dus echt ivoren toren. Ik ben hier de beste en ik zal jullie wel eens even vertellen hoe technologie werkt.
0: Ja.
1: Het is juist, de hele truc hier is, hoe krijgen we IT en data nu na de medewerker die ermee moet werken. Dus niet wat de technologie kan, maar wat mensen in je medewerkers in je organisatie aankunnen.
0: Juist. Nou ja, dan leer je dus in je loopbaan hoe krijg je mensen mee en door dit soort inzichten. Maar dat betekent niet dat je niet later alsnog ook een misstap kan begaan. Wat de misstap was, de flater en wat Maarten daarvan leerde, dat hoor je zo.
3: De Boordradio.
0: Eerst is het tijd voor de Boordradio. De Boordradio is de analogie Formule 1. Kijk je wel eens Formule 1, Maarten?
1: Ja, af en toe, ja.
0: Ja, mooi. En dus dan weet je dat race engineers de coureurs souffleren vanaf de pitmuur. En door die analogie, dat is een beetje de analogie voor deze vraag, de Boordradio. Welk advies zou je je jongeren zelf geven of aan jongere mensen? Het is aan jou hoe dat in te vullen. Maar wat is jouw Boordradio?
1: Dat je eerst moet weten waar je zelf voor gaat. Voordat je echt de werkvloer opgaat.
0: Okay. Juist. Vertel, wat is daar?
1: We hadden het net over het moment bij Volker Wessels. En wat ik denk dat dat wel de grootste stap is geweest van. Zeg je dat goed? Ik wil graag een manager zijn.
0: Ja.
1: Naar een leider zijn, als je het zo zou mogen zeggen. Want daarvoor wilde ik ook gewoon carrière maken.
0: Ja.
1: En luisterde ik behoorlijk weinig naar wat voel ik nou zelf en wat vind ik zelf nou belangrijk. Dus op zich vind ik het ook wel mooi dat jij aangaat op, je staat voor dat bord en dan gebeurt er een hoop en waarom doet het niks met je?
0: Ja.
1: En dat is aan de ene kant was het dus ook gewoon een overlevingsmechanisme. Maar dat kan je niet je hele carrière doen natuurlijk. En dus dat veel beter luisteren naar jezelf. Wat wil ik nou brengen in een organisatie?
0: Mm-hmm.
1: Waar kan ik nou gewoon heel lang voor gaan omdat ik het belangrijk vind? En voor mij is dat dus dat mensen worden gezien en geëerd. Dat heeft me echt geholpen in de stappen daarna nog zetten naar Head of Analytics bij NS en Chief Data Officer bij Schiphol.
0: Mm. Maar zeg je dan ook, want dat volgens mij, je in het begin zeg je, ik wil manager worden, carrière maken. Dat is meer een soort ratio ding, denk ik dan. Hè? In de zin van, ik wil gewoon die stappen maken en die vinkjes zetten.
1: Wanneer word ik CEO, dacht ik altijd.
0: Ja, oh ja?
1: Nou ja, dat dacht ik altijd, dat ik dat wilde worden.
0: Maar je zegt dus, het is cruciaal dat je ergens ook gaat luisteren naar je gevoel dan dus blijkbaar. En wat wil ik zelf, je intrinsieke stemmetje. Als je dat niet doet, waar zou je dan op vastlopen?
1: Nou, ik denk dus dat zie je bij mensen die een burn-out krijgen, volgens mij heel erg.
0: Mm.
1: Dat die doen een bepaalde taak en die doen ze eigenlijk, dat is iets wat ze niet helemaal leuk vinden of net een beetje boven hun capaciteit zit.
0: Ja.
1: En als je dat te lang blijft doen, dan raak je gewoon gedisconnect van jezelf.
0: Mm.
1: En heb je gewoon veel stress. Negeer je dat gevoel van, dit is eigenlijk niet zo leuk, dit is eigenlijk niet zo leuk.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment wordt dat dus te veel.
0: Ja.
1: Terwijl als je daar wel heel dichtbij blijft, dan blijf je dus ook, blijf ook authentieker.
0: Ja.
1: Dat hoor je dan altijd.
0: Mm-hmm.
1: Maar maak je ook meer impact, omdat mensen aan je zien dat je het oprecht meent.
0: Ja.
1: En dat ik vond het ook mooi. Ik heb een interview gehouden met de oud CEO van Alliander. Die toen ik bij Alliander werkte, mijn CEO was. En wat hij toen fascinerend deed, was zeggen, we gaan van het gas af. Hij was op zich een jaartje of 10 te vroeg waarschijnlijk toen.
0: Ja.
1: En hij kreeg dus, wat gebeurt er dan als je bedrijf voor de helft uit elektriciteitsmensen en voor de helft uit gasmensen bestaat? hele gasafdeling natuurlijk boos op je. En ik vroeg hem toen, hoe ben je ermee omgegaan? Hij zei, nou, ik geloofde daar echt in. En ik vond dat de mensen moesten voorbereiden, zodat ze over 10, 15 jaar nog steeds een baan hebben. En hij is vanuit die motivatie en dat belief is hij met die mensen gaan zitten. En hij zei, ja, ze zagen wel dat ik het echt meende.
0: Ja.
1: En dat nam ze mee.
0: Ja, ja. Dan ben ik toch even stiekem benieuwd. Ik weet dat we eigenlijk nog maar een minuutje hebben in deze rubriek. Maar is er een moment geweest dat jij bij jou een disconnect was? Dat je hebt moeten jezelf hebt moeten terugvinden dus? Omdat je van jezelf verwijderd geraakt was?
1: Ja, dat was vooral heel erg toen. Ik mijn tweede opdracht voor Alliander was in Berlijn. En daar moest ik een organisatie opzetten. En daarmee vooral allemaal plannen heel tot op de detail uitwerken. En daar werd ik zo ontzettend ongelukkig van. Dat daar ging ik ook gewoon niet goed.
0: Ja, dus dan weet je, als je daar niet naar luistert en had volhard, nou, wie weet wat er dan was gebeurd. Maar dat is een moment waar je zegt, als je dat bij jezelf voelt, dan moet je daar.
1: En dus daar heeft dus een traineeship met coaching heel erg in geholpen. Want precies op dat moment toen ik bijna ging, werd ik opgepikt door een coach. En die bracht me weer op het goede pad.
0: Juist. Mooi.
2: Inspiratie, energie, ambitie. Dit is Move On Up met Gerben van Driel bij Businesswise en New Business Radio.
0: Ja, het goede pad. Natuurlijk lekker. En op de rails staan. Ook fijn als je bij Volker Wessels en bij de NS werkt. Maar je kan alsnog ontsporen. Daar wil ik even naartoe. Naar het moment dat je bij NS werkte. Je, volgens mij gaf je leiding aan 200 man. En toen ik je in het voorgesprek vroeg, wat is je grootste aalmoment? Toen zei je, ja, dat was daar.
1: Ja, dan moet je me toch even helpen. Want ja, ik heb het niet zo goed onthouden.
0: Dus je gaf een presentatie. En over volgens mij plannen, afdelingen. En,
1: met de verkeerde naam.
0: Juist.
1: Ja, dat is gewoon. Dus,
0: ik snap dat je dat weg probeert te stoppen.
1: ik heb natuurlijk wel meerdere oude momenten gehad. Inderdaad. Kijk.
0: Je was verantwoordelijk voor 200 man. Je was het baasje head of iets.
1: Head of analytics. Dus dat was inderdaad 200 man aan analyse teams voor AI en BI. Die alle analyses voor NS deed. En dat had op zich niet zoveel met NS te maken. Maar ik deed daar inderdaad een presentatie over de nieuwe structuur. En wie waarbij zou zitten. En ik sprak volgens mij 1 of 2 namen verkeerd uit. En ik noemde ook de verkeerde naam bij het verkeerde team. En daar dan ook een heel positief voorbeeld bij de verkeerde persoon.
0: Ja.
1: En zoiets word je achteraf allemaal dan toch wel ook wel weer vergeven. Maar als je iemand bent die, ik merk dat ik wel met mijn handen over mijn buik ga staan, als dat een teken dat het pijn doet. Heb ik dat geleerd?
0: Ja.
1: Als je ervoor gaat dat mensen gezien worden en dat heel belangrijk vindt voor jezelf, is dit echt pijnlijk. En vooral omdat je op zo'n podium staat met de overtuiging, ik ga nu iets vertellen. Ik hoop dat diegene over wie ik het gaat vertellen het vet vindt. En dat hij zich gezien voelt. En daarna is de reactie, ja joh, verkeerde naam.
0: Ja.
1: Nou, dat ging dwars doorheen.
0: Ja?
1: Dat is echt pijnlijk.
0: Ja. En hoe kreeg je dat meteen terug?
1: Nee, dat was ook nog wel moeilijk. Dus volgens mij bij het koffiezetapparaat de 1 of 2 dagen daarna. En dan, ja, ik heb dat dan heel erg. Ik zit er dan terug te denken naar zo'n, want dat is dan een hele dag in een bioscoop. En allemaal presentatie aan elkaar. En dan hebben we nog een borrel. Dan heb je met iedereen zitten praten. En dan denk ik, ja, iedereen zit te denken, ja man, verkeerde naam genoemd. Lekker hoor, weet je wel. En toen dacht ik dus ook, wat zegt dit nou over mij als leider? Dus wat nou, waarom zeggen mensen dat niet direct tegen mij? Hier komt het dan naar boven. Wat betekent dat dan voor alle andere dingen die ik heb gezegd? En daar heb ik dus best wel een tijdje mee gelopen.
0: Ja, hoezo raakt dat?
1: Ja, omdat het heel onveilig wordt voor mij op dat moment. Namelijk. En ik weet ook dat dat bij de rol hoort. Hè. Dus ik merkte echt elke keer als ik ging van teamleider naar manager naar directeur en zo. Dat de afstand tot de mensen die het werk doen, laat ik maar zo zeggen, steeds groter wordt. En niet eens als je dat zelf wil, omdat je dat zelf wil. Maar ik ben ook gewoon 2 meter. Ja. Dat ook niet heb ik geleerd.
0: Het is ook grappig, hè? Want onveiligheid, dan denk ik altijd aan, laten we tussen stekens ondergeschikte voor wie een leider onveilig is.
1: Ja.
0: Ik hoor jou nu zeggen, mijn afdeling of mijn team of hoe je het noemen wil, dat het werd onveilig voor mij. Hoe dan?
1: Het is gewoon best wel vaak onveilig als leidinggevende.
0: Ja, hoe dan?
1: Nou, omdat je dus, ja, het hangt natuurlijk ook een beetje vanaf hoe je erin staat natuurlijk. Maar ik wil het gewoon graag goed doen. En ik ga heel erg goed op directe feedback. Ja. En hoe hoger je komt als leidinggevende, hoe meer er naar je mond gepraat wordt. Weet je wel? Dat vind ik ook altijd fascinerend als we een artikel of een stuk moesten maken voor de Raad van Commissarissen. En dan was het echt gewoon met een clubje zitten en oké, hoe schrijven we dit zo simpel mogelijk op? Wat zijn hun belangen? Ja. Hoe zorgen we dat zij het allemaal akkoord zijn? Maar niemand die gewoon letterlijk tegen ze zegt, luister, als we dit niet goed doen, dan gaat het hartstikke mis. Hm. Dat vinden we allemaal spannend met elkaar. Ja. En dat is dus spannend voor de ondergeschikte. Maar als ik daarnaar kijk, als het perspectief vanuit leidinggevende, die gewoon, die het eigenlijk niet zoveel uitmaakt wat je er nou. Dus ik wil gewoon graag weten hoe het echt zit. Ja. Is dit dus heel onveilig? Want ik wil graag acteren op hoe het gaat. Niet acteren op hoe ik naar de mond gepraat word. Dus daar.
0: Je bent dus, daar neem je mee. Ik moet ervoor zorgen dat ik toch als leidinggevende dat er eerlijk tegen. Hoe los je dat op?
1: Ja, bij NS ben ik natuurlijk gaan praten met de mensen waarbij ik het fout heb gedaan. Ja. En daar bied je excuses aan. En ik weet eigenlijk niet zo goed of dat. Dan ben je eigenlijk al te laat, denk ik. Ik moet zeggen dat bijvoorbeeld bij Schiphol, toen ik startte, ben ik heel bewust met heel veel mensen koffie gaan drinken. In ieder geval alle mensen die een soort van leidinggevende rol hadden. Dat waren er al 50. Ja. Om in ieder geval die connectie te maken, die openheid te bieden om eerlijk te zijn.
0: Dat is gewoon, je pas op, die connectie ben je zo kwijt. Daar moet je actief in investeren, begrijp ik.
1: Ja, ik had ook gewoon elk half jaar met coaches een soort leiderschapsdag met die 50 mensen. Dat ze en naar mij eerlijk durfden te zijn, maar ook naar elkaar. En dat vinden ook weer de helft onzin. Ja. En wat me ook heel erg hielp trouwens, is dat ik ooit een keer las dat als je bijvoorbeeld leiding geeft aan 100 man, dan zijn er 20 altijd heel positief. 60 die denken, nou prima, gaan we dit doen. En 20 zijn altijd negatief. Ja. En als je het tegenovergestelde gaat doen, zijn die mensen draaien ongeveer om.
0: Ja.
1: Dus no matter what, is er altijd een groep die denkt, wat moet ik met deze gozer? En dan moet je ook gewoon een beetje leren accepteren.
0: Juist.
1: En is, vind ik, wel heel lastig als persoon.
0: Juist. We zijn er weer doorheen. En we moeten pijlsnel afronden. Mocht je nou als luisteraar denken, ja, maar ik wil meer van Maarten. Dat kan dan, want dan moet je gewoon het boek gaan lezen. Geen woorden, maar data. Van Maarten van Houtenaar. Maarten, dankjewel dat je bij me was. Vergeet je niet te abonneren op de Move On Up podcast. En ik zou het ook ongelooflijk waarderen dat als je luistert en je vindt het een fijne show, laat dan een beoordeling achter. Geef even de review, dat helpt mij verder. En ken jij nou een corporate talent? Iemand waar je zegt van, hey, jonge leeftijd maakt furoren binnen deze grote organisatie. Stuur me even een berichtje op LinkedIn. Gerben van Driel, kan ik daar een podium aan geven. Nogmaals, Maarten, dankjewel. Onwijs veel succes met alles wat je nu gaat doen. Dankjewel. Buiten de corporate.
1: Ja.
0: En fijne dank dat je bij me was.
1: Dankjewel, Gerben.
3: Dit is New Business Radio.
2: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid, met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
4: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
6: Manutan.
5: Bestel op manutan.nl.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
6: Manutan, Manutan.
5: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
7: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
3: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
8: In verschillende studentensteden in Nederland worden deze zomer gratis meubelmarkten gehouden. Studenten kunnen daar gebruikte meubels, lampen, pannen en servies meenemen die anders mogelijk bij het afval zouden belanden. Volgens Zero Waste Nederland kwamen op eerdere edities in onder meer Delft, Groningen en Rotterdam veel studenten af. Het initiatief speelt in op een bekend probleem aan het einde van de zomer. Namelijk vertrekkende studenten die hun spullen wegdoen, terwijl nieuwe studenten die juist goed kunnen gebruiken. Zero Waste Nederland wil daarom dat meer studentensteden zich aansluiten.
2: Wat speelt er nu in de top van het bedrijfsleven? Olivier de Neve gaat wekelijks met twee experts in gesprek over het nieuws dat ertoe doet op de werkvloer, in de boardroom en bij het koffieapparaat. Jouw voorsprong begint hier. Business Wise Weekly hoor je elke donderdag tussen 5 en 6 en vrijdag tussen 12 en 1. Bij New Business Radio en via je favoriete podcastkanaal. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: Nieuw Business Radio.
1: Update met Ron Lemmens.
2: De woningmarkt staat onder druk. Het tekort aan woningen is inmiddels 1 miljoen. De bouwopgave voor 2027 is 100.000 woningen. Welke rol is er voor de woningcorporaties in Nederland, die momenteel tezamen zo'n 30% van de totale woningvoorraad beheren? Vandaag spreek ik hierover met Rolien Ritsema van Eck, bestuursvoorzitter van de Alliantie, met bijna 60.000 huurwoningen in beheer. Dus een van de grootste woningcorporaties in Nederland. Van nieuwbouw tot verduurzaming, van wijkveiligheid tot slimme innovatie. De Alliantie doet dus veel meer dan alleen stenen stapelen.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio.
2: Welkom Rolien.
3: Dankjewel.
2: Fijn dat je er bent. Over woningcorporaties gesproken, want ja, je hoort daar in de media niet heel veel over. Ze zijn er, we kennen ze, maar hoeveel zijn er eigenlijk?
3: De woningcorporatiesector is inderdaad een beetje een stille kracht in Nederland. Er zijn een kleine 300 corporaties in Nederland. Die variëren van hele grote tot kleinere woningcorporaties.
2: Ze bestaan al hele lange tijd, maar sinds wanneer eigenlijk?
3: Ja, volkshuisvesting bestaat al sinds halverwege de 19e eeuw, maar is sinds begin 20e eeuw echt geformaliseerd in de Eerste Woningwet. Die dateert uit 1901 en de Alliantie kent haar eerste voorganger uit 1911.
2: Dat is ook al een hele lange tijd.
3: Dat is heel lang geleden. Ja. En destijds is de volkshuisvesting echt opgericht om mensen in armoede, eigenlijk arbeiderswijken, een fijne woning aan te bieden.
2: De sector zoals je die nu zou kunnen omschrijven is natuurlijk heel veel veranderd sinds 1901 tot aan nu. Maar hoe zou je hem omschrijven?
3: Nou ja, de woningcorporatie staat nog steeds voor de taak waar ze in de 20e eeuw ook voor stonden. Namelijk het bieden van betaalbare woningen voor mensen met een bescheiden inkomen. Dus ergens is er niet zoveel veranderd. De kerntaak is nog steeds hetzelfde. Alleen je ziet dat de opgave veel groter en breder is geworden dan voorheen. We staan ook voor de kwaliteit van woningen. We staan voor betaalbare woningen. Maar we staan bijvoorbeeld ook voor leefbare wijken en duurzame woningen.
2: En daar gaan we het natuurlijk zo meteen uitgebreid over hebben. Want hoe krijg je leefbare wijken? Hoe transformeer je eventueel wijken? Eventjes over de Alliantie zelf. Hè? De rol van jullie. Jullie hebben een werkgebied. Hoe groot is dat?
3: Je zei het in de introductie al. We hebben zo'n kleine 60.000 woningen. We zijn actief in Amsterdam en Amersfoort en alles wat ertussen ligt. Al met al zijn we in 16 gemeenten actief. Waaronder dus Amsterdam, Almere, Gooienvechtstreek en Amersfoort.
2: Dus ja, je geeft al aan eigenlijk grootstedelijk, maar ook kleine gemeentes. Ik kan me voorstellen dat de processen die daar lopen, al gaat het over renovaties of herontwikkelen of nieuw ontwikkelen, dat het heel anders loopt bij grote steden dan bij kleine gemeenten.
3: Ja, dat klopt. De overeenkomst is dat we beide in zowel grote steden als kleine dorpen hebben de gemeente en andere organisaties heel hard nodig. Hè? Dat is de overeenkomst. Het verschil is dat de dynamiek in een grote stad echt anders is. En behalve de dynamiek is ook de opgave in een grote stad ingewikkelder. Want als je binnenstedelijk moet bouwen, ontwikkelen, verduurzamen, ja, dan ken je gewoon de nodige logistieke uitdagingen. Dus ja, dat is inderdaad echt anders.
2: Ja, nu hebben we het net in de intro al even gehad over de bouwopgave 2027. 100.000 woningen moeten er gebouwd gaan worden. Nu kan ik me voorstellen, wat je ook zei, in grote steden zijn dat vaak vele grotere projecten dan in die kleine gemeenten. Als je daar nou de kenmerken van zou moeten benoemen, wat zie je daar als grote verschillen ook?
3: Nou, het eerste verschil is denk ik wat ik net al noemde, hè, dat het logistiek gewoon ingewikkelder is. Maar een tweede belangrijk verschil is dat de leefbaarheid vooral in grote steden meer onder druk staat. En je ziet dat vaak wat meer kwetsbare huizens worden gehuisvest in grote steden. En ook met grotere getallen op een kleine oppervlakte. Ja, en dat is echt een uitdaging ook voor een woningcorporatie, omdat wij mede, samen met andere partijen, verantwoordelijk zijn voor de leefbaarheid in een wijk. En die staat in grote steden vaker onder druk.
2: En dan kan ik me ook zo maar voorstellen dat er weer een heel groot verschil is tussen steden als Amersfoort en Amsterdam, waar je echt een soort van binnen de ring herontwikkeling hebt van oude industriële gebieden, waar ook heel veel eigenlijk particuliere koopwoningen tussen staan. Dus de dynamiek daar nu heel anders is dan jaren geleden.
3: Waar die steden in verschillen is het aantal sociale huurwoningen bijvoorbeeld. Daar verschillen ze in. Maar ook praktische problemen. Amsterdam kent bijvoorbeeld echt een groot funderingsprobleem. Alle funderingen moeten daar worden hersteld. Ja, en daar onderscheidt deze stad zich ook in. En dat geeft een grote uitdaging met zich mee.
2: Ja, dat kan ik me voorstellen. Wat kan je daarover zeggen? Is dat een hele lange termijn ontwikkeling? Of moet dat echt binnen no time gaan gebeuren? Dit soort veranderingen.
3: Nou, juist specifiek over funderingsproblematiek hebben we dat in kaart gebracht. Dus we weten ook precies waar de hoogste urgentie is en daar zullen we starten. Maar naast het herstellen van de fundering willen we meteen een hele woning en eigenlijk ook liefst een heel blok of een wijk aanpakken. Dus dat betekent dat we niet alleen de fundering zullen vervangen, maar ook de woning zullen renoveren en daar waar mogelijk woningen kunnen toevoegen. Bijvoorbeeld een zolderberging transformeren tot een woning of gewoon een extra verdieping erbovenop plaatsen.
2: Ja, want in hoeverre die bouwopgave die er is in Nederland, daar hebben die een klein aandeel in eigenlijk om daarin mee te denken. Maar ik kan me wel voorstellen dat op zich ook voor de kwaliteit van wonen heel veel toevoegt op het moment dat je daar ook nieuwbouw kan toepassen.
3: Zeker. En waar je het dan eigenlijk over hebt is hoe is een wijk samengesteld? Een wijk wordt leefbaar als er veel verschillende soorten huishoudens wonen. Dus dat betekent als je naar de volkshuisvesting kijkt, wil je sociale huurwoningen, je wil middenhuurwoningen, maar je wil ook koopwoningen. En vervolgens wil je die wijk dusdanig inrichten dat er bijvoorbeeld ontmoetingsplekken zijn, dat mensen elkaar kunnen treffen, dat de doorgangen open zijn. En op die manier kun je als woningcorporatie veel meer betekenen dan alleen een goede woning op zich.
2: En betekent dat het eigenlijk vanuit de gemeente bepaald wordt hoe die samenstelling moet zijn?
3: Grotendeels. De gemeente heeft daar een grote stemming. En tegelijkertijd zijn we natuurlijk in gesprek met de gemeente. Want wij hebben vaak de informatie over de wijken. Dus wij kunnen vaak ook de gemeente voeden in welke huishoudens toegevoegde waarde bieden op zo'n moment in zo'n wijk.
2: En dat kan dus op verschillende manieren. Dat kan door eigenlijk verkopen van woningen. Dus eigenlijk afstoten en daardoor weer nieuwbouw voor in de plaats brengen. Maar ook het renoveren. Ik kan me voorstellen dat dat best wel ingewikkeld is voor iemand die aan de buitenkant hiernaar kijkt, hoe jullie te werk gaan. Kan je daar iets over zeggen?
3: Ja, dan gaat het specifiek over het toevoegen van nieuwe woningen. Daar hebben we verschillende manieren voor. Dat is één, het bouwen van woningen. Dat doen we vaak op randen van de stad of op open plekken. Soms binnenstedelijk, daar hadden we het net al over. We willen bijvoorbeeld ook woningen transformeren, kantoorruimtes ombouwen naar woningen. Maar we proberen ook extra verdiepingen te plaatsen of okselvullingen, zoals we het noemen, een extra hoekje daaraan toe te voegen. En je noemde ook al even het woord verkoop. Nou, verkoop is daar voor ons een hele belangrijke motor in. Want verkoop is belangrijk. Enerzijds omdat het belangrijk is voor de leefbaarheid van een wijk. Daar hadden we het net al even over. Het is belangrijk omdat je op die manier doorstroming creëert. We geven een sociale huurder, geven we altijd voorrang. Waardoor er weer een sociale huurwoning vrijkomt. En er komt een heel treintje achteraan. En tenslotte is verkoop voor ons heel belangrijk. Omdat het gewoon middelen oplevert om meer woningen terug te bouwen en toe te voegen aan de woningvoorraad.
2: Ja, slimmer bouwen kan je zeggen, toch?
3: Slimmer bouwen. Zeker.
2: Ja. En kan je nu een voorbeeld noemen van bijvoorbeeld de grote projecten die momenteel spelen in jullie werkgebied?
3: Nou, er zijn een aantal grote locaties die spelen. Die bevinden zich vooral in Amsterdam-Noord, Amsterdam-Zuidoost, Almere, Vathorst in Amersfoort. Dus dat zijn echt de grotere locaties waar we veel woningen in een korte tijd kunnen toevoegen. Tegelijkertijd nemen we ook de verantwoordelijkheid om juist kleinschalig toe te voegen of transformaties toe te passen waar we het net over hadden.
2: En dan ombouw van bedrijfspanden hoor je ook steeds meer. Er staan heel veel kantoorpanden of bedrijfspanden leeg. Ik had het net al over bijvoorbeeld industriële gebieden die een nieuwe bestemming krijgen. Ik kan me ook voorstellen dat dat een heel ander traject is, maar wel heel zinvol, omdat je daardoor de herbestemming in zo'n stad op orde kan krijgen en meer daar deze tijd kan vertalen.
3: Ja, dat zie je in diverse steden gebeuren. Dat oude industriegebieden worden omgetransformeerd naar woonwijken. En Amsterdam Zuidoost is daar een goed voorbeeld van. Daar voegen we echt woningen toe, ook voor verschillende doelgroepen, om zo bij te dragen aan het oplossen van de woningnood.
2: Dan even naar bestaande woningen en de kwaliteit. Alles wat nu gebouwd wordt is met materialen die veel meer van deze tijd zijn. Ik kan me zomaar voorstellen dat de isolatie al helemaal dik op orde is op het moment dat je nu nieuwbouw gaat plegen. Terwijl voorheen had je natuurlijk ook met oude woningen te maken waar het allemaal net even wat minder was. Hoe houden jullie die kwaliteit op peil?
3: Nou, is een heel belangrijk onderdeel van ons werk is het onderhouden van de bestaande voorraad. We zeiden het net al, we hebben bijna 60.000 woningen die we niet alleen moeten onderhouden, maar ook moeten verduurzamen. Onze woningvoorraad staat er goed bij. In de media hoor je wel eens anders, maar over het algemeen staat de woningvoorraad staat er goed bij. En dat geldt ook voor de verduurzaming van onze woningen. We hebben een gemiddeld label A, waarmee we echt beter presteren dan de markt.
2: Is dat ook eigenlijk wat kwantificeert wat het is? Label A, dus dat wordt eigenlijk, wordt dat bepaald door de standaarden die voor heel Nederland gelden.
3: Zeker, zeker.
2: En dat is dus eigenlijk waarmee je kan aantonen dat het dus inderdaad op orde is.
3: Zeker, dus je kan de verduurzamingslabels kan je gewoon meten. Dus we hebben gemiddeld label A en we hebben ook afspraken met de overheid dat in, als sector dat in 2030 alle EFG-woningen zijn weggewerkt, zoals we dat noemen. En tegelijkertijd meten we ook de kwaliteit van de woningen. En ook daarvan zien we dat onze woningen er goed voor staan. En tegelijkertijd vergt het natuurlijk een enorme investering van onze kant. Hè, zowel qua menskracht, maar ook qua geld om dat te onderhouden.
2: Ja, want qua menskracht, we hebben natuurlijk te maken met een vacatureoverschot in Nederland. Alle sectoren hebben daarmee te maken. Hoe hou je dat toch op peil dat er voldoende en op een snelle manier gerepareerd kan worden waar nodig?
3: Ja. Nou, de Alliantie is een grote corporatie en ook een innovatieve corporatie. Dus je merkt dat wij nog redelijk goed onze vacatures kunnen vervullen. Want mensen willen gewoon graag bij ons werken. En het zijn ook allemaal mensen die zich graag inzetten voor de maatschappij. Dus dat doen we goed als corporatie. Tegelijkertijd zie je dat vacatures wel wat langer duren voordat ze vervuld raken. Ook in onze sector zie je dat de vergrijzing toeslaat. Dus sectorbreed zullen de komende 4 à 5 jaar 20 à 25% van onze collega's met pensioen gaan. Dus dat noopt tot slimme oplossingen. Dus nu kunnen we vacatures nog goed vervullen. En tegelijkertijd zetten we veel capaciteit op innovatie. Omdat ik toch ook bij ons arbeidsmarktkrapte verwacht. Ja. En we zullen dus op een slimmere manier ons werk moeten gaan doen.
2: Dus met andere woorden, je hebt eigenlijk een soort van headroom, waardoor je nu kan anticiperen op wat er straks gaat komen.
3: Precies, ja. Precies.
2: Ook een interessante, de leefbaarheid binnen wijken. Want ik kan me voorstellen dat naast het onderhouden van de woningen, bouwopgaves die er zijn, dat dit eigenlijk wel het allerbelangrijkste is. Gaat de leefbaarheid in de wijk achteruit, dat heb je natuurlijk in het verleden gezien, dan is het wel problematisch.
3: Ja, daar spelen we als corporatie een belangrijke rol in. En dat heeft ook heel erg te maken met de toewijzingen zoals die gebeuren. Want uit recent onderzoek van het CBS blijkt dat daar waar tenminste 2/3 deel van het aantal woningen in het bezit is van een corporatiewoningen en er een grote hoeveelheid kwetsbare huishoudens wordt geplaatst, dat leidt tot onveilige, kwetsbare wijken. En dat gaat vaak om multiproblematiek. Dus dat zijn kwetsbare huizen waar armoede een rol speelt, opleidingsniveau een rol speelt, criminaliteit een rol speelt, uitstroommarkt GGZ. Ja, en dat kan een vervelende cocktail zijn als je te veel huishoudens in een wijk vestigt bij elkaar.
2: En dat kan dus betekenen dat je uiteindelijk dan besluit om daar in die wijk een impuls te geven door nieuwbouw. Wat zijn nog meer zaken die je hier kan toepassen om die wijk weer leefbaar te maken?
3: Nou, onze belangrijkste rol daarin is om via het vastgoed daar van betekenis in te zijn. Dus dat betekent dat wij zorgen voor kwalitatief goede, veilige woningen. Dat we ook in de fysieke sfeer in de wijk kunnen bijdragen. Door het creëren van makkelijke toegang, het creëren van ontmoetingsruimtes. En tegelijkertijd kunnen we het als corporatie niet alleen. Dus we hebben ook welzijnsorganisaties nodig. We hebben zorgorganisaties nodig. De gemeente en politie. Om met elkaar samen de wijk leefbaar te houden. En in de laatste plaats moet ik ook vooral noemen onze huurders. Die natuurlijk ook een beetje voor elkaar kunnen zorgen.
2: Ja, en dat zie je wellicht al langzaam opdoemen. Een mooie ontwikkeling van de afgelopen jaren is zo'n WhatsApp in de wijk, waar men toch een sociale controle eigenlijk toevoegt aan wat er eventueel is. Dan toch even de vraag, als je zeg maar over de grens zou kijken. Zijn er nu voorbeelden van steden in Europa bijvoorbeeld, waarbij de aanpak zo goed is dat je denkt van, nou, dat kunnen we in Nederland kunnen nog wat van leren?
3: Nou, we kijken regelmatig over de grens. En dan hebben we het in Nederland gewoon echt heel goed voor elkaar. Eigenlijk komt het buitenland vooral bij ons kijken over hoe goed wij het doen. Tegelijkertijd waar je ziet dat de volkshuisvesting het verschil maakt, is daar waar ook de overheid het echt steunt. Dus het is ook uiteindelijk een politieke keuze om volkshuisvesting prioriteit te geven.
2: En dat betekent dus veel schakelen tussen overheden en lokale overheden. Ja. Hadden we het net al eventjes over. Dan heel simpel, want ik kan me deze vraag zomaar voorstellen als je nu aan het luisteren bent, dat je denkt van ja, maar waar wordt nu alles van betaald? Hè? Je verkoopt een kleine aandeel van die woningen, maar je bouwt heel veel nieuw bij. Hoe zit dat nu precies bij woningcorporaties?
3: Ja, goede vraag, want er is sectorbreed wel een groot tekort als het gaat om de investeringsopgave die voor ons ligt. Maar voordat ik daar wat over vertel, goed om te vertellen, de belangrijkste inkomstenbron van woningcorporaties is natuurlijk de huur.
2: Ja.
3: Alleen de huur is vrij laag vergeleken met de woning die we verhuren. Omdat we nou eenmaal volkshuisvesters zijn. En daar staan we voor. Hè? We staan voor betaalbare huren. Een andere belangrijkste inkomstenbron, we hadden het er net al even, is de verkoop van woningen. En daarnaast lenen we als corporatie ook veel. En dat is natuurlijk heel belangrijk voor ons dat we dat op een veilige en goede manier en verantwoorde manier vooral kunnen doen. Desalniettemin is er sectorbreed wel een tekort. Dus dat noopt wel tot maatregelen, zowel vanuit de landelijke overheid, vanuit de lokale politiek. En ik denk dat we ook als corporatie ons steentje bij moeten dragen.
2: Nu kan ik me voorstellen dat zo'n project, want die bouwopgaves zijn er, de projectontwikkelaars zijn er ook. In hoeverre trekken jullie daar samen op in de zin van dat je, bij wijze van spreken, samen een gebouw ontwikkelt, waarbij die combinatie tussen koop en huur heel duidelijk aanwezig is?
3: Het is allemaal ontzettend nodig. Een goede wijk creëer je samen. Dus die creëer je samen door sociale woningen neer te plaatsen, maar ook middenhuurwoningen, maar ook koopwoningen. Want op die manier creëer je een gemêleerde, gemengde wijk, die dus per definitie ook vaak veerkrachtig is. Dus het ideaal plaatje is dat we samen met commerciële ontwikkelaars en gemeenten een gemengde wijk neerplaatsen.
2: Ja, maar toch even een vraag uit het verleden. Neem nou zo'n wijk als de Bijlmer in Amsterdam. Ik weet het ook vanuit kennissen om me heen. Dat werd ooit gepresenteerd als een hele groene wijk met veel leefruimte. Met andere woorden, het aantal vierkante meters was behoorlijk. En uiteindelijk kwam daar toch de klad in die wijk. Is dit nou een voorbeeld waarvan je kan zeggen dat je met woningcorporaties, op het moment dat je gaat evalueren, dat je daarvan geleerd hebt, waardoor je nu bij nieuwere projecten al vanaf het begin af aan veel meer die mix gaat opzoeken?
3: Ik denk dat dit een goed voorbeeld is waarbij te veel kwetsbare huishoudens bij elkaar zijn gevestigd. En dat daardoor een wijk achteruit gaat. Tegelijkertijd is de Bijlmer, wat nu tegenwoordig Amsterdam Zuidoost natuurlijk heet, ook een prachtig voorbeeld van hoe je gezamenlijk, als je gezamenlijk de schouders eronder zet, er ook weer een prachtige wijk van kan maken. Zoals dat nu nog steeds aan het gebeuren is.
2: Ja, want daar zijn ze heel veel aan het renoveren.
3: Zeker,
2: maar ook aan het nieuwbouwen. Dan zie je een hele andere wijk inderdaad ontstaan. Plus daarbij een industrieterrein wat getransformeerd wordt. Straks gaan we overigens nog een aantal stellingen doornemen. Dus ik ben wel benieuwd. Waar of niet waar, daar komt het eigenlijk op neer. Eerst eventjes naar wat anders, want wat heel duidelijk is, je hebt met ontzettend veel stakeholders te maken waarmee geschakeld moet worden. Van landelijke overheid, lokaal, naar commerciële ontwikkelaars, bouwers. Als je nu weer die bouwopgave erbij pakt, waar loopt er nu op die moment vast? Is daar een vinger op een zere plek te leggen? Of is het toch alweer, omdat het zoveel verschillende stakeholders zijn, dat het moeilijk is om te duiden?
3: Je stelt een ingewikkelde vraag, hè, want je vraagt eigenlijk waarom komt de woningbouw niet sneller op gang dan die op dit moment komt. En we hebben daar iedereen voor nodig. Hè. Je noemde al wat voorbeelden. We hebben gemeenten nodig, we hebben het Rijk nodig, we hebben commerciële ontwikkelaars nodig en we hebben woningcorporaties nodig. Want wij moeten ook echt ons fair share daarin doen. En wat op dit moment belemmerend werkt, denk ik, is dat we te maken hebben met lange procedures. Ik denk dat we die, als we die kunnen verkorten, kunnen we versnellen. We hebben locaties nodig. We hebben samenwerking nodig. De oplossing van de netcongestie is natuurlijk heel erg belangrijk. Stikstofproblematiek. Nou, we hebben arbeidsmarktkrapte, hebben we al even genoemd. Maar ook financiën op orde krijgen. Dus er zijn een hoop uitdagingen en tegelijkertijd is dit waar we voor staan. Dus we hebben het hoe dan ook met elkaar op te lossen.
2: Je hebt het met elkaar op te lossen, maar er wordt veel gepraat. Dat kan je constateren. Er wordt al jaren gepraat. Begin ik toch even in de politieke hoek. Is het nu zo dat bijvoorbeeld die vergunningstrajecten, want daar gaat het meeste tijd in zitten, dat gewoon versimpeld moet kunnen worden? Dat is natuurlijk een tendens die je overal ziet. Wetgeving versimpelen, waardoor ook bijvoorbeeld ondernemers makkelijker en beter kunnen ondernemen, is eigenlijk een trend op dit moment, zou je kunnen stellen. Versimpeling van de wet, maar ook versimpeling van de procedures.
3: Absoluut.
2: Is dat het vertrekpunt waar nu als eerste aan gewerkt moet gaan worden?
3: Nou, er zijn heel veel dingen waar we als eerste aan zouden moeten werken. En dit is er zeker één van. Zeker. En wat je tegelijkertijd ook ziet, en dat is echt wel een belangrijk verschil met de afgelopen jaren. Volkshuisvesting en de woningnood staat echt weer op de politieke agenda. En dat is denk ik echt een belangrijk verschil met de voorgaande jaren. Op het moment dat het prioriteit één is, gaat er in ieder geval aandacht naartoe. Ja, en nu moeten we samen met elkaar werken aan de oplossing. En daar levert de Alliantie een forse bijdrage aan.
2: Nu hebben we het over die procedures die heel lang lopen. Maar wat natuurlijk een bekende procedure is, waarvan de vraag gesteld zou kunnen worden, tot waar? Hè? Bezwaren van omwonenden op het moment dat een bouwproject bijvoorbeeld start, die zoveel woningen oplevert, daar is Nederland natuurlijk bekend om. En ik kan me voorstellen dat dat ook een heel gevoelig onderwerp is. Hoe kijken jullie ernaar? Wat zou de politiek hierin mee moeten doen?
3: Nou, zoals ik net al zei, de Alliantie bouwt heel veel woningen. Dus we hebben hier inderdaad veel last van. En de gemiddelde ontwikkeling van een project is 7 jaar. Waarvan 5 jaar gedoe en 2 jaar bouwen. Dus kan je nagaan hoe ontzettend veel we kunnen versnellen als we het gedoe van die 5 jaar kunnen verkorten. En dat zit hem voornamelijk in de wet en regelgeving, in gemeentelijke procedures, maar ook in het voorbeeld wat jij noemt, het maken van bezwaar. En er zijn voorbeelden bekend waar het jaar op jaar op jaar duurt tot aan de Raad van State toe dat een project jaren wordt vertraagd. En in Nederland lijkt het recht op vrije uitkijk soms wel zwaarder te wegen dan het recht op een goede woning.
2: Dat is dus eigenlijk iets wat bij het kabinet nu ligt om te gaan veranderen, want die woningnood is hoog. Dus ja, wat heeft straks voorrang? Is dat bezwaar van de bewoners die er op dit moment al wonen? Of is dat eigenlijk het algemeen maatschappelijk belang.
3: Ja, nou, en als ik de toon van het huidige kabinet hoor, dan is er echt weer aandacht voor wonen en volkshuisvesting in het bijzonder. Dus ik kijk met vol vertrouwen naar de toekomst.
2: Nou, dan van die vergunningen naar, je noemde het al, netcongestie. Nu wordt daar momenteel bestuurlijk niveau vanuit Europa zelfs al naar gekeken om te kijken naar de stikstofontheffingen, waardoor de werkzaamheden weer plaats kunnen gaan vinden. Dus stel je voor dat dat opgelost is, de vergunningen verkort zijn, de procedures verkort worden, dan kan dus eigenlijk meer gebouwd gaan worden. Zijn jullie daar ook klaar voor?
3: Absoluut. We zijn een grote corporatie. We bouwen veel woningen en we hebben een apart ontwikkelbedrijf om dat mogelijk te maken. En bovendien vooral heel veel energie om bij te dragen aan het oplossen van dit probleem.
2: Ja, dat is natuurlijk in jullie werkveld, in jullie werkgebied, is er ook echt wel behoefte aan meer woningen. Dus wat dat betreft komt dat goed uit. Voordat we zo meteen echt naar die toekomst gaan kijken, heb ik nog een aantal stellingen. En ja, toch even benieuwd, waar of niet waar? En nou, wat is dan de aanvulling? Woningcorporaties zijn rijk, want er is nou eenmaal veel vastgoed waar jullie over beschikken. En wellicht dus ook subsidies. Wat is daarvan waar?
3: Deels waar. Op papier zijn we rijk, want we hebben veel vastgoed in ons bezit. Tegelijkertijd zijn we een stichting en al het geld wat we verdienen geven we weer terug aan de maatschappij door zoveel mogelijk betaalbare, goede woningen toe te voegen.
2: Is dat ook voor jou zelf persoonlijk het mooie van dit vak?
3: Absoluut. Ik ben een ontzettend trotse voorzitter van deze woningcorporatie. Ja.
2: In wijken waar veel sociale huurwoningen staan is er meer onrust. We hebben het net al even benoemd. Onveiligheid, criminaliteit de laatste 10 jaar. Dat blijkt uit het onderzoek van CBS. Hè? Daar zijn jullie toch ook verantwoordelijk voor? Jullie gaan dus over de plaatsing van de bewoners. Daar kan je toch makkelijk ingrijpen. Waar of niet waar?
3: Ook dit is deels waar. Het is stuk waar. We hadden het er net al over. Daar waar heel veel sociale huurwoningen zijn, in combinatie met kwetsbare huishoudens, met multiproblematiek. Ja, daar staat de leefbaarheid onder druk. Wij zijn een deel van de oplossing, maar we hebben ook andere partners nodig om die leefbaarheid op een hoger niveau te tillen.
2: Kan de politiek jullie opleggen om te zeggen, ga sneller over tot uithuitplaatsing?
3: In hele uitzonderlijke situaties doen we dat wel eens. Maar dat proberen we echt, ten koste wat kost, proberen we dat te voorkomen.
2: En dan hebben we er nog eentje. Verkoop van sociale huurwoningen is asociaal, want de doelgroep is groter aan het worden.
3: Niet waar. We hebben het er vandaag al even over gehad. De verkoop van woningen is heel belangrijk voor de leefbaarheid van de wijken. Want je zo vestig je gemengde huishoudens. Het is heel belangrijk voor de doorstroom. Juist ook voor mensen die een sociale huurwoning huren. En ten derde is het ontzettend belangrijk. Want van iedere woning die wij verkopen bouwen we 1 of meer woningen terug. Dus verkoop van woningen zorgt juist voor een grotere woningvoorraad.
2: Dus 1+1=2 altijd?
3: Zeker niet. 1+1 is in dit geval 3.
2: Oké, nou, dat is heel duidelijk. Goed. Dan gaan we tot slot nog naar de toekomst. Want hoe zie je de woningmarkt nu over 10 jaar?
3: Over 10 jaar is de woningnood opgelost. En dan heeft iedereen die zich in Nederland bevindt een fijne, plezierige plek om te wonen en te leven.
2: Dat is een hele mooie. Maar dat is ook echt het vertrouwen wat je erin hebt.
3: Zeker.
2: Dus de procedures zijn ingekort. Nestcongestie is opgelost.
3: Het is mijn morele plicht om te geloven en er alles aan te doen dat de woningnood binnen nu en 10 jaar en het liefst sneller wordt opgelost.
2: Dankjewel voor de komst, Rolien.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op New Business Radio.

zijn de leiders van morgen. De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio. Met Gerben van Driel. Elke woensdag tussen 5 en 6 en donderdag tussen 12 en 1. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
1: ja.
0: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
1: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
0: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Werknemers zijn in de maand juli iets minder vaak ziek thuisgebleven, maar het ziekteverzuim is historisch hoog. Dat blijkt althans uit cijfers van Arbonet en Human Capital Care. Het verzuim daalde naar 4,7% en een jaar geleden was dat nog 4,4%. De zomer zorgt meestal tijdelijk voor minder ziekmeldingen, maar in september verandert dat beeld vaak snel. Vorig jaar was het aantal ziekmeldingen in september 72% hoger dan de maand ervoor. Het komt niet alleen doordat mensen na een vakantie alsnog een ziekmelding doorgeven. Volgens de Arbodiensten ontstaan er na de zomer ook daadwerkelijk meer verzuimgevallen. Dat komt vooral door stressgerelateerde klachten.
8: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
9: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
8: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt. Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
9: Elke vrijdag van 2 tot 4.
8: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar NewBusinessRadio.nl voor meer info.
10: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door Baas.nl.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Ron Lemmens.
11: Dankzij AI schrijf je sneller dan ooit een strak plan, maar een organisatie daadwerkelijk veranderen blijft gewoon mensenwerk. En dat terwijl de veranderdruk toeneemt, loopt het absorptievermogen van teams vaak vast. Eén ding is inmiddels wel helder: hoe meer technologie, hoe belangrijker de menselijke factor. Organisatiebureau Planders helpt bedrijven precies die lastige stap te zetten van ambitie naar concrete uitvoering. En in 2025 hebben ze de Business Fit Scan overgenomen. En zo maken zij verandervermogen sneller meetbaar, terwijl ze dus ook door eigen groei zelf ervaren wat loslaten en professionaliseren vraagt. Vandaag een volle studio. Bij mij te gast Gerard Nauta, managing partner. Pascal van Wijk, associate partner. En Tom Koppelman, expert verandervermogen. En de grondlegger van de Business Fitness Scan.
8: Let's Talk Business. Ron Lemmens.
11: Goedemorgen heren, van harte welkom.
12: Goedemorgen.
13: Goedemorgen.
11: Even een bijzonder welkom aan Tom, want ik vind het heel leuk. We hebben elkaar 8 jaar geleden gesproken in Let's Talk Business over die Fit Scan.
13: Ja.
11: Gaan we straks even naar terug. We gaan echt even een reis terug in de tijd maken. Eerst even beginnen met tegen Gerard. Want Planders, hoe lang bestaan jullie al?
12: We bestaan nu ondertussen 6 jaar. We zijn eigenlijk midden in de coronacrisis begonnen. En uiteindelijk nu doorgegroeid naar nog een bedrijf van ongeveer 17 mensen. Waarin we eigenlijk andere bedrijven helpen in het omarmen van verandering. Je zei het al in de aankondiging. Er gebeurt heel veel op dit moment. Bedrijven hebben een weerbarstige tijd. Verandering is noodzakelijk om de trek te vast te houden. En dat zien ze wel eens aan hun handen ontglippen. En dan komen wij om de hoek kijken en dan gaan we ze helpen.
11: Ja, als je een beetje kijkt naar de bedrijven die jullie bedienen, zonder daarop in te gaan. Ik snap dat dat niet kan. ABN AMRO, ING, Belastingdienst, andere overheden.
12: Ja.
11: Uiteenlopend ook. Zijn het vaak ook echt wel publieke bedrijven of is het overheden? Of?
12: Nee, het is wisselend. Wij hebben een heel breed palet. Kijk, wij zitten redelijk los van de inhoud van de werkzaamheden van de bedrijven.
11: Ja, het gaat puur om de structuren.
12: Wij kijken echt vanuit de ambitie die een bedrijf wil zetten. Die vertaal je naar een strategie. En dat vertaal je dan naar de menskant van de organisatie. Om het even concreet of in het kort te duiden. En dat kun je eigenlijk voor al deze bedrijven doen. En op die manier kunnen wij dus ook een heel breed palet bedienen. En dit komt ook een beetje voort uit natuurlijk de ervaring van de mensen die we op dit moment in huis hebben. Ja, en omdat we gelukkig ons werk erg goed doen, worden we vaak teruggevraagd.
11: Zullen we maar beginnen met Tom?
3: Nou, ga je
11: dat zullen we maar even doen. Want hoe belangrijk was de overname van deze Fitscan?
12: Dat was heel belangrijk. Kijk, als je kijkt naar wat je uiteindelijk wil als je in een organisatie begint bij een verandering, wil je echt goed duiden wat is hetgeen wat je wil veranderen. De klant komt er met een vraag. En de vraag is, iedereen zegt altijd, wat is de vraag achter de vraag? Nou, hoe kom je daar dan achter? Daar hebben wij op een gegeven moment zijn we gaan samenwerken met de Business Fitscan. Ja, toen zeiden we eigenlijk, dit is zo'n gouden middel om echt te duiden waar de specifieke behoefte ligt. En toen kregen we de kans op een gegeven moment om het gesprek aan te gaan om de Business Fit Scan over te nemen. Ja, dat laat je niet aan je voorbij gaan.
11: Die Business Fit Scan gaan we straks natuurlijk meer over horen. Maar wat ik zo leuk vind aan het programma Lees tot Business is dat we aan het einde van de uitzending eigenlijk altijd vragen van hoe zie je de toekomst? En het verschilt ook wel dat de lange termijn, dat was voorheen een jaar of 10. Nou, dat is bijna niet meer te doen. Maar toch heb ik toen in 2018, Tom, aan jou die vraag gesteld. Komt ja. Ja, jij bent over een jaar of 10, bij wijze van spreken, pensioengerechtigd.
3: Ja, dat.
11: Misschien wel wat eerder. Waar hoop jij, waar het bedrijf langer doorgaat? Hoe heb je dat ingericht? Heb je dat al bedacht eigenlijk?
3: Ja. Waar wij naartoe zouden willen, en dat is echt het allermooiste, is een vorm van... De kern is het slim meten en het goed consultancy. Er zijn twee bestaande vormen. En die twee bestaande vormen die op een andere manier combineren dan tot nu toe gedaan is. En die zijn te adapteren. Dus ik zou het liefste en het mooiste vinden dat wij als organisatie het blijven ontwikkelen. En het ter adaptie aan te geven aan consultancybedrijven. Waar dan ook. Zelf als organisatie heel groot worden, dat is nooit mijn streven geweest, maar functioneel en waardevol zijn.

0: waar je dan vooral naar kijkt is hoe passen die twee, ja, eigenlijk de kernwaarden en de twee bedrijven echt in elkaar. Het moet elkaar echt versterken. En dat is wel echt wat we in dit gesprek ook hebben gevonden. Is eigenlijk hoe het elkaar echt gaat versterken. En nu we echt nog intensiever samenwerken dan daarvoor. Is het echt, het is een hele mooie stap.
1: Klinkt dit als een visionair? Als je dit even terugplaatst in die 2018 periode?
0: Ja, ik denk het wel. Dat is zeker. Dat is wel een kenmerk eigenlijk ook van. Het is eigenlijk als je kijkt naar waar we naar kijken met die business fit scan, is met name ook onbenutte potentie in een bedrijf. Dus wat je een heleboel mensen ziet doen, is dat als je een meting doet, dan gaan ze er een oordeel aan hangen. En dan gaan ze zeggen, we doen het goed of slecht. Terwijl dat je ook naar die meting kunt kijken als zijnde een soort onbedoelde of onbenutte potentie in een organisatie. En als ondernemer wil je dat gewoon benutten. Ja, en dat is waar wat Tom natuurlijk ook altijd naar kijkt en hoe die er ook over nadenkt.
1: Tom, als jij nu, want je wist eigenlijk niet dat ik dit zou gaan doen natuurlijk.
2: Nee, klopt.
1: Dus als je dit nu terug hoort, wat denk je dan? Ik zat er niet zo ver naast. Of ik heb gewoon mijn pad gevolgd en heb dat plan ooit bedacht. En ben dat ook daadwerkelijk gaan uitvoeren.
2: Nou, dat laatste eigenlijk.
1: Ja.
2: Dus het was een soort overtuiging voor mij dat het op een andere manier zou moeten kunnen. En als je daarvan overtuigd bent, dan is het prettig als je die pad kunt blijven belopen. En het is niet zonder horten en stoten gegaan, hè, laten we wel wezen. Het klinkt heel mooi nu, maar het heeft wel wat moeite gekost om het te komen. Maar het is, ja, het was wel logisch. En het heeft ook iets te maken met de rijpheid van organisaties om te begrijpen dat als je kunt meten waar de risico's liggen, waar de valkuilen zitten en waar de kansen zitten, dat je dan veel gerichter en veel effectiever kan werken. En dat is ook de reden waarom ik graag met Planders wilde samenwerken. Omdat zij gewoon intrinsiek begrepen dat dit een aanvulling was op wat zij deden.
1: Is dit nu een aanvulling anno nu? Of is dit een soort vertrekpunt bij het proces op het moment dat jullie voor een partij gaan werken? Bedrijf.
0: Dat is wisselend een beetje waar de vraag ontstaat. Maar in principe onze wens zou zijn om het altijd in te zetten. Bij elke vraag die we hebben. Omdat we denken dat het sowieso een enorme meerwaarde oplevert in elk traject.
1: Pascal, jij bent associate partner.
3: Ja, zo noem je dat. Ja?
1: Zo noem je dat. Hoe lang werk jij voor het bedrijf?
3: Ik ben recent aangesloten. Tot enkele jaren geleden heb ik altijd voor mezelf gewerkt. In verschillende samenstellingen consultancy opdrachten gedaan. Bij een heel divers palet aan klanten. Iets andere sector dan waar Gerard en Planders tot op heden in actief zijn geweest. Veel in utilities, retail en productie. Maar ben op een van die klussen Gerard tegengekomen. En ik zag wat hij deed. Ik zag hoe hij dacht.
1: En wat hoe dacht hij?
3: Dat het dus draait om de mensen. De mensen meenemen en op een objectieve manier kijken naar veranderen. Dus ik ben met Gerard in gesprek gekomen. We hebben het gehad over wat Planders is. Wat ik in mijn werk doe. En uiteindelijk ben ik erachter gekomen dat als je dus inderdaad ook met behulp bijvoorbeeld van zo'n business fit scan. Dat je op een hele makkelijke manier systemisch kunt kijken naar wat er in een organisatie gebeurt. Een objectief beeld vormt ook. Waar je met je klant ook gewoon samen een gezamenlijk beeld naar kunt kijken. En daardoor word ik natuurlijk ook veel effectiever. Want ik ben een redelijk praktische jongen. Redelijk hands-on in mijn werk. Dus wil ook vrij snel aan de slag.
1: Maar jij bent van het uitdagen eigenlijk van het onderste uit de kant krijgen bij zo'n organisatie om überhaupt eerst de analyse te kunnen doen. Is dat jouw werk?
3: Altijd het startpunt. Ja, dus de analyse is altijd eerst het startpunt om van daaruit ook tot een goed besluit en een goed advies te komen. Of in eerste instantie een goed advies en dan een goed besluit te komen met de organisatie. En inderdaad, het onderste uit de kan. Maar dat is wel altijd even afhankelijk ook van weer de ambitie van je opdrachtgever. Hè? Wat kan wel, wat kan
1: niet. Maar ben jij degene die eigenlijk de medewerkers, de teams mobiliseert en een andere status brengt?
3: Zeker, ja.
1: Dus
3: ja.
1: Eigenlijk van het stilzitten op een stoel of, je kan het plat zeggen. Het is een beetje vastgeroest, we moeten de boel weer loskrijgen. Dan word jij ingezet.
3: Ja. En de truc is natuurlijk altijd. Je komt binnen bij een. Je komt binnen bij een opdrachtgever. Hebt gesprekken natuurlijk met management. Maar de essentie is om heel snel daar te zijn waar het ook echt gebeurt. En dat is vaak op de werk.

0: werkvloer met de mensen en daarmee aan de slag te zijn. En die vertaling die maak ik vaak.
1: Energie neem jij mee.
0: Ja.
1: Dan nou, straal je ook uit.
0: Oké.
1: Goed, terug naar jou Gerard. Want we beginnen natuurlijk in Let's Talk Business eigenlijk altijd met de geschiedenis. We hebben natuurlijk nu de Business Fit Scan al even besproken. Maar jij zei al 6 jaar geleden zijn jullie begonnen in coronatijd.
2: Ja.
1: Was dat toevallige timing of hoe ging dat?
2: Nee, toevallig in die zin van mijn carrière zit een beetje binnen de grote organisaties. Hè. Dus dan heb je het echt over de grote consultieorganisaties. Uiteindelijk later ook tot vice president bij een grote ICT-automatiseerder. Hartstikke waardevol werk gedaan. Wel op dat moment in de coronacrisis toch gereflecteerd van waar zit nou mijn toegevoegde waarde. En ik merkte wel dat als ik meer in bestuurlijke niveaus kwam, dat ik veel liever eigenlijk ook weer met die klant aan de slag wilde. Want ik wilde gewoon zien wat het resultaat was van wat we bedachten. Maar ik vond het ook leuk om dat samen te doen. Ik ben echt iemand die samen met mensen werkt. Dus toen wel gelijk gedacht van nou in die coronacrisis berichten we in augustus dan de plannen op. En vanuit daar gaan we dan bouwen. Dus het is ook gelijk opgezet als een bedrijf. Niet als een eenmanszaak, maar echt als een bedrijf. En zo zijn we de afgelopen 6 jaar gaan bouwen. Door echt naast gewoon mooie opdrachten. Want dat is natuurlijk gewoon de aorta van het bedrijf. En mooie opdrachten met klanten. En zo gestaag bouwen met het uitbreiden van het team. Maar ook gewoon een stukje professionalisering erin. Rondom certificeringen en dergelijke. Ook van het bedrijf zelf. Om gewoon relevant en bestendig in de markt te staan. En dat zie je dus ook. Want we hebben afgelopen tijd ook wat awards gewonnen. En ook op de consultancy.nl zijn we afgelopen jaren in de zilvercategorie van verander management gekomen.
1: Allemaal bewijsvoering.
2: Ja, dus het is allemaal extern bewijsvoering.
1: De naam Planders. Ja. Was dat snel bedacht?
2: Ja, die bestaat eigenlijk al heel lang. Nog langer dan 6 jaar geleden. Eerder had ik al een keer voor mezelf eens een keer gedacht van joh, ik wil iets doen met echt anders werken en anders naar zaken kijken. Nou, dat kwam op een gegeven moment Plan Anders. En dat schuif je dan in elkaar en dan kom je op Planders. Dus die naam die heb ik misschien al wel 15 jaar.
1: Maar moet je hem nog vaak uitleggen of niet?
2: Het is leuk als mensen het wel eens gehoord hebben. Nooit de uitleg hebben gehad. En als ik het dan uitleg, dan denk ik, ah ja, past er ook wel goed bij, zeggen ze dan. Dat is dan een bevestiging dat we ook gevoel ook bij mensen creëren.
1: Dus dat was een belangrijke. Vervolgens, je zei al, van tevoren was het eigenlijk al voor jou bekend dat je niet als een eenmanszaak zou gaan opereren, maar echt als een bedrijf. Dus die hele structuur van tevoren bedacht. Was het ook niet in een periode dat je dacht van nou, misschien hè, al die grote consultancykantoren, ja, die zijn op zichzelf ook niet heel agile en makkelijk te bewegen. Dat moet anders. Was de vraag in de markt veranderd? Is dat eigenlijk de aanleiding geweest voor jou?
2: Wat je heel erg ziet in die grote consultancybedrijven is dat ze. Ik wil heel graag proactief in de markt staan. Dus ik wil iets aan het vakgebied doen en ik wil iets brengen bij het bedrijf. Ik wil niet hun vraag op papier zetten, maar ik wil echt daar binnenkomen en vanuit hun ambitie en strategie als uitgangspunt nemen voor het vraagstuk wat we oplossen. En dan kun je allemaal vanuit modellen gaan denken en vanuit allemaal methodieken die je intern zet. En dan wordt elke schroef of spijker, of als je een hamer hebt, wordt alles een spijker. Ja, en daar zo zitten wij niet in. Wij willen graag heel goed kijken, wat is nou het probleem? En wij focussen ons met name op die analyse tooling. Die is echt van ons en uniek. En voor de uitvoering daar gaan we een heel palet aan verschillende interventievormen kunnen we gewoon inzetten. En die moet echt passen op het vraagstuk wat er ligt.
1: Maar eigenlijk heb jij in de periode dat je bij andere grote consultancypartijen werkte, heb jij gezien van, nou, dit mis ik.
2: Ja, wat ik vooral miste was de ruimte. Dus de ruimte om net even dat zijstapje te maken, vrij te zijn in wat
1: dus
2: je
1: die flexibiliteit eigenlijk. Ja, precies. Ja. En toen kwam de eerste klant. Want ja, dat is natuurlijk zoals het altijd gaat. Was dat vrij snel geregeld? Of
2: binnen een maand.
1: Binnen een maand?
2: Ja, in de coronacrisis binnen een maand zaten we bij de eerste klant.
1: Dat klinkt als een leien dakje of was het dat niet?
2: Dat was het niet. Maar dat is het meestal niet. Hè? Nee, op een gegeven moment, kijk, je wordt heel ongeduldig. Dus je begint met allerlei gesprekken op afstand. Hè, want alles was op afstand. En dan denk je op een gegeven moment, na een aantal keer dat je gesprek hebt gevoerd. En zegt, ja, we komen er nog op terug. Dan denk je op een gegeven moment, ja, wanneer dan? Hè? En op een gegeven moment, dan valt die eerste opdracht. En dan ga je denken, oké, nou moet ik hem uitvoeren. En dan zit je nog steeds met die uitdaging van die coronacrisis. Dat je niet overal zomaar langs kunt
1: gaan. En wat was de belofte die je kon doen? Want dit is je eerste klant. Je hebt eigenlijk helemaal geen trajecten achter de rug gehad binnen je bedrijf. Weliswaar uit het verleden. Een andere carrière eigenlijk als het ware. Hoe kan je dan toch zo'n partij overtuigen?
2: Nou, de belofte zit met name in, ik denk dat het ook een stukje persoonlijk is. Hè? Dus dat je met de klant het goede gesprek voert en ook het vertrouwen wint van die klant. Dat je hem kunt, of haar kunt helpen. Het was een haar in dit geval. dan op een gegeven moment moet je ook met elkaar gewoon een soort handshake maken. Dit gaan we doen met elkaar. En daar sta ik dan ook gewoon persoonlijk voor. In die zin. En zo moet je wel zo'n eerste opdracht binnenhalen. Want je hebt gewoon nog niet de track record binnen het bedrijf.
1: En was je toen alleen of heb je toen eigenlijk al iets om je heen aangetrokken?
2: Ik begon alleen. Ja, het is ook gewoon heel simpel dat je op een gegeven moment ook eerst wat financiële slagkracht moet opbouwen. Ja. En dat ging binnen een half jaar konden we de eerste stappen maken.
1: Want ik kan me voorstellen dat zo'n veranderd traject in je eentje uitvoeren, dat is een hell of a job, toch?
2: Ja, dat klopt. Ja, en aan de andere kant ook weer niet. Hè, want uiteindelijk, je voert hem wel in je eentje uit. Maar je moet ons ook een beetje meer zien als reisleider of regisseur. Dus je kunt heel veel van de organisatie inzetten, ook van de bestaande organisatie, om dat een succes te maken.
1: Had je iemand om te spiegelen? Een business coach of een collega om je heen?
2: Zeker, een groot netwerk. Maar volgens mij was in die tijd Tom ook al bij mij in de picture. In de zin dat we daar al over...
1: Zo lang eigenlijk al.
2: Ja.
1: Dus dat is wel interessant, want dat heeft dus 5 jaar geduurd uiteindelijk voordat het zoiets was van, nou, nu moeten we samenwerken.
2: Ja, het samenwerken deden we al, zeg maar in 2 bedrijven. En nu hebben we
1: dat is wat ik bedoel. Ja. Dus eigenlijk in die 5 jaar, dus de samenwerking heeft 5 jaar geduurd voordat die stap naar de overname gezet is.
2: Ja.
1: Dat is best wel een lange tijd dan eigenlijk.
3: Nee, vind ik niet. Het punt is dat we eigenlijk al samenwerkten. Dus eigenlijk zaten we al heel dicht bij elkaar. Alleen op enig moment dacht ik, ik ben inmiddels ook wat ouder geworden, wat je al zei. Dan heb je wel je pensioengerechtigde leeftijd gehaald. Die heb ik dus inmiddels. Dus ik dacht, hoe krijg ik nou ook een goede continuïteit in het verhaal? En dan moet je het ook ergens zien over te dragen. Dus wat ik nu doe, het is een onderdeel van Planders geworden. En ik help erbij om verder Business Fit Scan te helpen ontwikkelen. Maar vooral ook te integreren in de manier waarop Planders werkt.
1: We gaan zo meteen verder praten. We gaan ook echt de diepte in. En we horen straks natuurlijk ook voorbeelden uit de praktijk.
4: Let's Talk Business. Ron Lemmens.

0: je hoorde Jamiroquai op New Business Radio.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: Vandaag staat Panders centraal en bij mij in de studio Geert Nauta, Pascal van Wijk en Tom Koppelman. Tom Koppelman heb ik dus 8 jaar geleden al een keer gesproken in Let's Talk Business. Toen met zijn business Fitscan inmiddels samengegaan en eigenlijk onder de vleugels van Panders terechtgekomen. En daar hadden we het net eigenlijk even over, want jullie kennen elkaar dus al sinds 2020, begin van de coronacrisis. De positionering van Panders in de afgelopen jaren. Ik kan me voorstellen, hè, we begonnen net met die eerste opdracht. Uiteindelijk ga je dat uitbreiden. En krijg je ook, want was het publiek-privaat? Of wat voor partijen waren dat waar je mee begon eigenlijk?
2: In het begin waren het vooral publieke partijen. Dus overheidsorganisaties. En daar haal je dan je netwerk haal je daar aan. En dan val je van het een in het ander. Maar uiteindelijk zijn we ook gewoon veel breder gaan kijken hoe we dan in die veel meer private sector ook aan de slag kunnen. Want je merkt natuurlijk wel dat er een hele andere dynamiek zit in die private sector dan in de overheidsorganisaties. Ja, en daar wil je eigenlijk ook gewoon van leren.
0: Ja, dat kan me voorstellen. En want wat dat betreft, het kan me ook voorstellen dat als je bij bedrijven bent, ondanks of ze privaat of publiek zijn, dat je gaat spiegelen. Wat neem je bijvoorbeeld mee van publiek naar privaat?
2: Zo, goede vraag. Ja. Wat neem je mee van het publiek? Ik denk dat een stukje zorgvuldigheid. Hè? Want je ziet wel dat voordat echt grote veranderingen of aanpassingen in een organisatie, publieke organisatie worden gedaan, worden ze wel stevig doordacht. Ook omdat ze meestal wel heel veel impact hebben. En dat zie je bij ondernemers die een wat kleine organisatie hebben. Die willen nog wel eens denken van nou, de buurman doet het ook. Dus dan moet ik het ook hebben. En dan moet je af en toe wel eens een beetje op de rem.
0: De onrust.
2: Ja, de onrust. En de ongeduldigheid misschien wel bij die organisatie. Is heel snel bepaalde dingen willen doorvoeren. En dan is het wel eens, dan neem je wel eens mee van joh, wat zie je dan in die publieke sector gebeuren? En dan kun je wel eens even zeggen van nou, probeer iets te temperen. Probeer vooral te kijken naar wat je echt nodig hebt.
0: Ja, zorg voor een stevig fundament voordat je echt verder gaat. En ik kan me voorstellen dat dat moeilijk is, zeker in deze tijden. Want bedoel, daar komen we straks vanzelf wel op. We begonnen natuurlijk deze uitzending met de komst van AI. Alle mogelijkheden die dat met zich meebrengt. Dat brengt ook snelheid met zich mee. Dus voordat je het weet, word je door je concurrent voorbij gejaagd als het ware. Hoe kan je dat dan toch op een of andere manier bij zo'n opdrachtgever neerleggen? Dat ze even een stap terug doen.
2: Ik denk dat het met name zit in het feit dat je wat je ziet bij al die nieuwe technologie is eigenlijk dat ze bijna het middel het doel gaat worden. En uiteindelijk moet je altijd als dan de vraag is van hoe kunnen wij AI of wij willen AI gebruiken. Dan is de vraag ook waarom wil je het gebruiken? Wat wil je mee bereiken? En dan ga je ook weer terug van wat ik net in het begin zei. Vanuit die drie stappen van wat is nou je ambitie? Wat is je strategie? En wat kan je organisatie ook aan? Want dat is ook wel belangrijk. Hè? Dus je kunt wel veel willen. Maar als de organisatie er niet klaar voor is. Ja, dan is het vooral hoop. En dat is wel waar we dan met het gesprek met die ondernemer over aangaan. Van hoe kunnen we nou kijken. Hoe, als je dan AI wil. Waarom wil je het? En hoe kun je het voor jou dan het beste inzetten. In plaats van hetzelfde doen als wat iedereen doet. Ja. Want daar word je ook niet bijzonder door.
0: Nog even terug naar hier en nu. Richting 2020. Wat was voor jou het belangrijkste ondernemersles?
2: Zo. De belangrijkste ondernemersles voor mij was vooral, en die zit hem echt in het feit dat je uiteindelijk ga je heel voortvarend in je organisatie te werken en ga je gas geven. En dan moet je altijd de goede balans vinden in werken in je organisatie en werken aan je organisatie. En soms als je dan heel fanatiek met al die opdrachten met die klanten mee gaat lopen, dan op een gegeven moment denk je van ja, maar ik moet ook iets doen aan Panders. En dat vergt ook gewoon aandacht, maar ook gewoon focus. En die balans zoeken, dat is vind ik de grootste uitdaging. En daar heb ik wel gezegd van joh, daar probeer ik ook meer tijd in te steken. Dat is wel echt een les om daar ook de focus op te houden.
0: Het is eigenlijk een basis ondernemersles die elke ondernemer vergeet om eerst die omzet op peil te krijgen, toch?
2: Ja.
0: Hoe heb je het dan toch kunnen loslaten op een of andere manier dat je toch ook aan de organisatie kan gaan werken?
2: Dat is een van de spiegels zit hier in de ruimte. Nee, dat is wel wat je op een gegeven moment zegt. Maar je loopt er ook tegenaan. Hè? Je gaat het op een gegeven moment ongelooflijk druk krijgen. En dan denk je, waarom heb ik het nou zo ongelooflijk druk? En dan moet je terugfilmen op je prioriteiten. En dan zie je toch wel dat je op een gegeven moment gewoon tijd moet maken om het werk binnen Panders of de organisatie van Panders gewoon beter neer te zetten. Waardoor die ook meer zelf gaat draaien.
0: En dat loslaten, hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Want als je met 17 mensen bent, dan heb je het een en ander los moeten laten. Dat kan niet anders.
2: Ja, ik heb me heel erg makkelijk gemaakt. Ik heb eigenlijk alleen maar mensen aangenomen die minstens zo slim zijn als ik. Dus ik heb echt ongelooflijk veel onwijs goede medewerkers en collega's die Die ik eigenlijk niet meer bij de les hoef te houden, maar we alleen maar het gesprek hoeven te voeren. Welke richting gaan we met elkaar doen? En welke ruimte heb je daarvoor nodig om jouw talent daarin te benutten en in te zetten?
0: Goed, dan gaan we het nu hebben over jullie uitvoering. En dat is met name waar we eigenlijk net al kort over hadden. Over waarom organisaties snel springen, naar oplossingen zoeken en niet eerst gedegen onderzoek doen. En Pascal, ik denk dat we daar met jou ook over moeten hebben. Want jij komt dan binnen zo'n organisatie. Of hoe loopt dat?
3: Nou, meestal is er een specifieke vraag of behoefte van een klant of een organisatie. Waarop je wordt gevraagd op een gesprek. En in die gesprekken dan gaan we natuurlijk eerst in eerste instantie afpellen. Wat is nou echt het probleem? Wat is je uitdaging? Hoe kunnen we je helpen? En het komt dus echt wel voor dat je erachter komt dat de oplossing die eigenlijk al in de hoofden zit, of de hypothese die er spelen bij de directie, dat die helemaal niet waar blijken te zijn. Of dat die misschien toch wel eens even met een nuance genomen mogen worden. En dan adviseren we eigenlijk altijd om eerst even pas op de plaats te maken en een analyse te doen. Even goed te kijken naar het hier en het nu, wat er nu echt speelt. Van daaruit dan ook de juiste keuzes te maken om snelheid te maken. Want het is niet zozeer stilstaan, het reflecteren. Maar het is ook echt stilstaan om eventjes weer daarna met versneld vermogen een inhaalslag te maken.
0: Tref je dan vaak een directie aan waarbij je eigenlijk merkt dat ze te weinig op de werkvloer staan? Dus te weinig eigenlijk zien wat er daadwerkelijk echt gebeurt in het proces.
3: Nou, dat verwijt zou ik niet zomaar bij alle directies neerleggen. Maar het echt doorgronden wat daar speelt. En dat ook op een objectieve
0: manier. Is het te hoog over?
3: Ja, toch nog wel hoor. En daar zijn diverse voorbeelden van. We hebben in de installatiebranche ook wel eens directeur-eigenaren gezien die zich helemaal hadden gericht op een specifieke sector. Een grootzakelijke markt waar het vandaan moest gaan komen. En we zijn daar eens heel goed aan de slag gegaan, gekeken naar waar nou echt het resultaat vandaan kwam. Hoe de mensen werkten en wat er uiteindelijk ook zeg maar in het resultaat financieel overbleef. En erachter gekomen dat dat toch veel meer uit de particuliere markt kwam dan uit die grootzakelijke markt.
0: Best wel pijnlijk eigenlijk, is je daar.
3: Ja, en dan, maar dat is wel het eerlijke verhaal. En dan ga je met elkaar in gesprek van, goh, maar waar gaan we nu ons dan op richten? Gaan we al die ballen dan inderdaad op die grootzakelijke markt richten?
0: En zeg je daarbij dan ook dat ze eigenlijk wel tot de conclusie komen dat ze te veel op data gestuurd hebben? Of juist niet?
3: Op gevoel.
0: Te veel op gevoel en niet op data.
3: Dan op data.
0: Ja. Maar dan kom je dus in zo'n verandering terecht. Ja. Dat ik me kan voorstellen. Ja, oké, data is goed. Maar je hebt ook de menselijke kant.
3: Klopt.
0: En daar zit vaak volgens mij ook wel een behoorlijke discrepantie, toch?
3: Ja, dus de keuze is nooit zeg maar 100% op basis van data. En we schrijven iets af of we gaan een bepaalde richting uit. Er moet altijd gewoon een goede dialoog gevoerd worden met de mensen, met de directie. Om te kijken waar zit ook de energie en waar wil je aan de slag. Dus precies ook wat jij schetst. Data is één en daar komen heel veel feiten natuurlijk boven water. Maar uiteindelijk blijven het maken van keuzes, het kiezen van richting en daar ook een gevoel bij hebben. Daar blijft mensenwerk. Dus dat doe je alleen maar in dialoog met elkaar in gesprek om daar verder in te komen.
0: Tom, ik weet niet of je dat nog weet. In 2018 heb ik een metafoor geschetst van een bedrijf waar 150 medewerkers zijn. Waar één keer in de maand een soort van bijeenkomst is. Eigenlijk de board staat te klappen om alle nieuwe ideeën.
3: Ja.
0: En de afdeling, de staffenafdeling eromheen ook nog wel.
3: Ja.
0: Maar al die anderen die eigenlijk het werk, de omzet binnenbrengen, uitvoeren, die niet. Ja. Want ze hebben andere arbeidsvoorwaarden.
4: Nou, het gaat niet alleen over de arbeidsvoorwaarden.
0: Maar dat was de metafoor die ik bracht.
3: Ja. Ja.
0: Dat is natuurlijk wel iets wat nog wel regelmatig voorkomt, toch?
4: Ja. Nou, wat wij willen zien is, kijk, er zijn drie belangrijke stappen om iets te realiseren. Je hebt een ambitie nodig. Maar om een ambitie te realiseren heb je een strategie nodig, dus een koers. Maar die koers moet wel door mensen worden uitgevoerd. En feitelijk wat we bij Planters doen, met Business Fit Scan samen. Business Fit Scan probeert eigenlijk de gaten te herkennen die liggen tussen de ambitie en de strategie. Want heel veel organisaties denken dat ze een strategie hebben als ze hun ambitie hebben uitgesproken. Dat gat proberen we zichtbaar te maken. En we proberen het gat zichtbaar te maken tussen de strategie en de mensen. Maar de mensen moeten wel heel goed begrijpen wat de ambitie is en de strategie. Want anders kunnen ze nooit hun verantwoordelijkheid pakken. En dan wordt het een taakgerichte organisatie. En een taakgerichte organisatie doet alleen maar wat de opdrachten zijn die een directie geeft. Maar als de directie niet het verschil weet tussen wat mensen weten en wat ze willen, gaan ze natuurlijk eigenlijk de verkeerde taken geven. Dat is wat we zien. En daarom is het ook belangrijk dat die sturing wordt gegeven op die beelden. He, want als je goed een beeld hebt met elkaar, dan wat wij doen natuurlijk is een objectief beeld creëren. En als je een objectief beeld hebt, dan kun je die gezamenlijk hebben. En als je een gezamenlijk beeld hebt, heb je een uitgangspunt om verder te gaan. Dan ga je dus niet meer over de situatie praten, maar dan praat je over je handelingsperspectief. En als je een goed handelingsperspectief hebt, heb je ook meer draagvlak. Dus automatisch alleen al daardoor een betere kans van slagen.
0: Dus er komt eigenlijk heel veel potentie bloot te liggen.
4: Ja.
0: Door de scan bijvoorbeeld ook. Maar ik kan me ook voorstellen dat het best wel soms pijnlijk is om die spiegel voor te houden bij bedrijven. Omdat, ze nemen niet voor niks contact op met jullie of andersom. Jullie komen in ieder geval met elkaar aan het werk. Is die scan ook niet een manier waarop je op een subtiele manier toch... Ja, de feiten boven tafel kan krijgen.
4: Klopt. Wat wij proberen uit te stralen. En ik kan je vertellen, dat lukt niet altijd. Want er zijn natuurlijk altijd nog directies die denken, ik word beoordeeld. Wat wij proberen uit te stralen is een startpunt te definiëren waarvanuit je kunt verbeteren. Dus het is niet een oordeel. Nee, het is een datagedreven inzicht om verder te kunnen.
0: En bestuur je ze ook planders, Gerard?
2: Ja.
0: Dus naar je medewerkers toe.
2: Ja, wij zijn wel, dat is heel leuk dat je het zegt, want het is altijd wel practice what you preach. Hè? Dus we zijn ook, omdat we nu natuurlijk die 6 jaar bestaan, zijn we nu ook weer bezig, ook intern met het hele team, om onszelf eigenlijk ook door die hele molen te halen van onze eigen analyses. Om te kijken, ja, nu zijn we met 16 man en als je een beetje door wil groeien, moet je wel dezelfde richting met elkaar nastreven. Moet je zelf ook allemaal weten wat onze ambitie is, hoe we dat vertaald hebben in een strategie en met name ook wat jij als collega daar aan bij kan dragen. En het leukste is natuurlijk als je het ook heel erg leuk vindt om te doen. Dus.
0: En ook een belangrijk element, en dat komt natuurlijk ook in die scan naar voren. En dat zal jij ook merken, Pascal, bij bedrijven, de cultuur binnen zo'n bedrijf.
4: Ja. Ja.
0: Hoe makkelijk is een cultuur te omschrijven in zo'n scan bijvoorbeeld? Of überhaupt te definiëren?
4: Ja, het aardige is dat als je goed kijkt naar de elementen waar we naar kijken als het over verandervermogen gaat, zie je eigenlijk ook dezelfde elementen die met cultuur te maken hebben en met leiderschap. Die drie liggen eigenlijk feilloos op elkaar. Het probleem bij cultuur is dat heel veel mensen denken dat een traditie een cultuur is. Maar als je heel goed kijkt naar cultuur, betekent dat cultiveren, daar komt het vandaan. Cultiveren, dat betekent dat we als mens ingrijpen. En waarom doen we dat? Omdat we een beter resultaat willen hebben. Dat betekent dat als je in een veranderende wereld zit, dat je eigenlijk moet uitkijken dat tradities je niet in de weg gaan staan. En dat je dus een cultuur moet creëren waarin je continu aanpast in, moeten we nou iets anders doen om effectief te zijn? Om maar een voorbeeld te geven. Als jij een boer bent en je wil een kilo aardappelen per vierkante meter halen. En iemand, je buurman, doet er 2 kilo van, omdat hij kunstmest gebruikt. Dan denk je, dan ga ik dat ook doen. Dat is cultiveren. Maar op het moment dat er geen kunstmest meer gebruikt mag worden, moet je dus iets anders gaan bedenken. Nou, dat is eigenlijk waar we tegenaan lopen. Cultuur en tradities, die worden met elkaar verwisseld. En wij proberen dat zichtbaar te maken.
0: Dat is stap 1. Ja. Dan heb je ook natuurlijk te maken met verloop.
4: Ja.
0: Dat is zeker in kleine organisaties best wel een behoorlijk impact. Hoe kan je dat op een of andere manier embedden in zo'n bedrijf dat daar de impact minder van is?
4: Nou, het aardige is, heel veel mensen vertrekken uiteindelijk bij een organisatie. Niet omdat ze omdat ze vaak niet heel goed begrijpen wat de organisatie wil of waar zij hun ei kwijt kunnen. Dus mensen willen graag bij een bedrijf horen. En wat we dus zien is, als het gat te groot is tussen bijvoorbeeld de ambitie van de organisatie en de mensen, dan loop je het risico om groot verloop te krijgen. En naarmate je dus die gat kleiner maakt, zul je ook minder verloop krijgen.
0: Ja, dus eigenlijk zeg je erbij dat op het moment dat je zelf iets gaat organiseren, dan kunnen de gevolgen, positief of negatief, natuurlijk ook eigenlijk voor eigen rekening zijn.
4: Ja. Ja.
2: Ja, dit kan bevestigen. Ja.
0: En dit is denk ik wel een van de kernelementen ook. Om toch wel bekend te krijgen binnen zo'n organisatie, toch?
4: Ja, en in welke zin bedoel je dat?
0: Nou, in de zin van op het moment dat bepaalde zaken niet goed georganiseerd zijn.
4: Ja.
0: En die vasthangen met ambitie en strategie.
4: Ja.
0: Ja, dan zit je eigenlijk zelf op de blaren.
4: Ja.
0: En dan kan ik me ook voorstellen dat je die mensen die de besturing van zo'n bedrijf in handen hebben, daar kennis moet gaan toevoegen. Hoe doen jullie dat? Hoe werkt dat? Is dat ook iets wat binnen jullie scope ligt? Of zeggen jullie daarvan, nou, misschien moet je nog hier en daar wat cursussen gaan volgen?
2: Nee, wij bij veel bedrijven zien we wel dat het leiderschap in de organisatie een van de potentiespots is, zeg maar, waar je een slag in.
0: Dat zeg je subtiel. Potentiespots.
2: Ja, kijk, dat is altijd nadeel. Ja. Kijk, wij komen soms binnen als het heel slecht gaat. Maar ik zeg ook wel eens, het mooiste is eigenlijk als je, dat zegt iedereen ook, als je dak gaat repareren als de zon schijnt. Hè. Zelfs als een organisatie heel mooi draait, is het wel goed om af en toe toch eens te schaduwen van, joh, wat is nou die connectie nog tussen alle stappen die we maken? En hoe gaan we om met die ambities die we, of die nieuwe uitdagingen die op ons pad komen? En wat je gewoon wel ziet is dat zeker in de wat meer gelaagde organisaties, ook op dat leiderschap wel eens wat mensen wat snelle stappen maken en ook wel eens wat baat hebben bij wat meer context in wat hun rol en wat hun invloed is eigenlijk op de performance van hun team. En dan bedoel ik performance niet per se in harde cijfers van resultaten, maar ook gewoon in werkgeluk en werkbeleving van die mensen. En want het is natuurlijk heel de grootste knelpunten in veranderingen en in organisaties eigenlijk een stukje onzekerheid. Hè? De mensen die onzeker in hun werk zitten, niet precies weten wat van hun wordt verwacht, zijn totaal niet effectief en efficiënt bezig.
0: En is het dan zo dat je ook wel kritisch kijkt naar met welke partijen jullie gaan samenwerken? Dus met andere woorden, partijen waarbij die verandering in principe heel gewoon gezond is om te gaan toepassen? Of als het al bijna te laat is, zijn jullie er dan ook nog? Of?
2: Zijn we er ook nog? Ja, ja hoor, zeker.
0: Absoluut. Ik kan me voorstellen dat het een hele andere aanvliegroute is.
3: Ja, de drijfveer intern is natuurlijk heel anders. Hè? Dus je hebt organisaties die als ambitie hebben om te groeien. Vaak gezonde bedrijven. Nou, dan, maar de overtuiging is, er is altijd natuurlijk ruimte om verder te ontwikkelen en stappen te maken. Dat is een hele gezonde beweging voor dat soort type organisaties. Maar er zijn ook zeker bedrijven die bij ons aankloppen. En eigenlijk mijn portefeuille aan opdrachten bestaat iets meer uit wanneer het niet zo goed gaat. Dus als er een probleem is wat opgelost.
0: Je bent een hele goede draagvlakbouwer.
3: Nou, draagvlakbouwer. Kijk, als de urgentie ontzettend hoog is, dan is dat draagvlak er meestal ook wat. Dan
0: minder belangrijk?
3: Nou, niet minder belangrijk, maar meer vanzelfsprekend. Ja, want dan voelen mensen dat ook wel sneller.
4: Als ik aan, aanvullen, want urgentie is natuurlijk wel interessant.
3: Zeker.
4: Maar als je daar geen koers aan weet te geven, wordt het onzekerheid plus. En daarom vond ik de opmerking terecht. Ja, jij bent het draagvlakmannetje.
3: En dat is
0: draagvlakmannetje.
3: Dat is precies goed. Dat is wel heel goed verwoord, ja. Hoor. Want wat je dus wel eens ziet, is dat er een hele grote urgentie is. En er eigenlijk geen richting wordt gegeven aan hoe dat dan op te lossen. Dus je bent in gesprek en er zijn al meerdere trajecten ingezet om uiteindelijk het resultaat te verbeteren. Of van een verlieslatend bedrijf naar winstgevend om te keren. En jaar op jaar blijkt het toch nog altijd slechter te gaan. Dus alles wat we doen lijkt niet te werken. En dan ga je met elkaar in gesprek voor. Niet alleen van wat voor keuzes heb je daar dan in gemaakt. Dan heb je daar de juiste inhoudelijke keuzes in gemaakt. En kunnen we daar draagvlak voor creëren? Maar ook, wat houdt er in het systeem ook tegen dat je die bewegingen ook effectief inzet? Dus dat je die oplossingen die je had bedacht, die toch niet tot het rendement komen die er zou moeten zijn. Nou, en dat is wel heel gaaf om die puzzel te leggen.
0: Eigenlijk een soort coach, hè, wat dat betreft. Dus de vertrouwen terug zien te creëren,
3: ja.
0: in een team.
3: Ja, dat. Simpel maken. Dus terugbrengen naar de essentie van het probleem. Een paar keuzes maken. Daar hebben we ook wel eens fouten in gemaakt. Dat je dan kiest voor te veel oplossingen ineens. Aan te veel knoppen gaat draaien. Nee, maak dat simpel. Kies voor een paar hele goede effectieve oplossingen. 80-20 is in principe altijd genoeg. Als je de oplossingen wil inzetten ten opzichte van je probleem. En ga daar ook gewoon met volle energie en overtuiging mee aan de slag. En als je die boodschap ook goed overbrengt naar je mensen en met de mensen ook in gesprek dat op gaat pakken, ja, dan kan het gaan vliegen.
0: En dan, want straks gaan we het natuurlijk ook over de toekomst hebben, maar ik ben ook benieuwd naar, je hebt het vertrouwen teruggewonnen binnen zo'n team. Ik kan me ook voorstellen dat er soms veel meer potentie in mensen zit dan daadwerkelijk benut wordt, doordat er te veel controles zijn. Er te veel micromanagement neergezet wordt. Tom, je knikt heel hard ja.
4: Ja, dat is ook zo. Er zit, laten we vanuit gaan, even als vuistregel, een organisatie met 100 man kan alles. En het is dus een kunst om ervoor te zorgen dat alles wat je kunt, in ieder geval qua denkvermogen, dat je dat goed kunt gebruiken.
0: En in beweging weten brengen.
4: Je moet in beweging krijgen. En dat betekent, dat is ook een van de dingen die we meten. In hoeverre mogen mensen meedoen met de verandering? En kunnen ze zich ook eigenaar voelen van de verandering? En mogen ze hun kennis en ervaring gebruiken om in te brengen, om beter te zijn? En dan zie je het verschil weer waar we het net al even over hebben gehad. Als het management te ver weg staat van die organisatie, dan is de kennis die zij hebben, proberen ze op de organisatie te reflecteren, op de organisatie te leggen, in de plaats van dat ze de kennis uit de organisatie gebruiken om zelf beter te worden.
0: Dat vind ik mooi om voor dit moment mee aan te sluiten.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: you beautiful. Jason Mraz op New Business Radio. Let's talk business.
1: Let's talk business op New Business Radio.
0: Vandaag staat de organisatieadviesbureau Planner Centraal bij mij in de studio. Geert Nauta, Pascal van Wijk en Tom Koppelman. Tom Koppelman, we hebben net al verteld. 8 jaar geleden was je hier om te praten over je eigen business fitness scan. Inmiddels fit scan, niet fitness scan. Inmiddels onderdeel van de planners. En waar we het eigenlijk net over hadden met jou, Pascal, was op het moment dat je dat veranderd traject ingaat, hè, de analyse is geweest, men weet waar men staat. Ja. Vertrouwen terughalen in de organisatie, maar ook kaders schetsen. Dan, Pascal, je verder.
2: Jazeker. En ook dus duidelijk richting geven in die kaders. Waar willen we naartoe? Op welke termijn? Wat zijn de oplossingen waarvoor we kiezen? Dus welke keuzes maken we daarin? En dan ook ruimte geven als leiderschap om de mensen ook echt aan de slag te laten gaan. En zelfs dan ben je niet, want al weten we wat de oplossingen zijn, hebben we ze gevonden, gaan we ermee aan de slag en zijn ze wellicht zelfs al ontworpen en neergezet. Het loslaten van oude gewoonten en oude patronen, dat vraagt ook nog wel heel veel van de mensen en de organisatie.
0: En hoe kijk je dan naar mensen die bijvoorbeeld al meer dan 15 jaar binnen een organisatie actief zijn? Krijgen die speciale aandacht?
2: Waarom?
0: Nou, misschien omdat zij vastgeroest zijn in gewoontes of op tradities werken. Of...
3: Dit is nou typisch iets wat leiderschap in zich moet hebben. Namelijk, geef je ruimte aan mensen en geef je het vertrouwen. En ik kan uit ervaring spreken dat de mensen waar ik mee heb gewerkt, die vastgeroest waren, zelfs uitgerangeerd waren, die ruimte hebben gekregen, waarvan ik dacht, ja, daar zit zo ongelooflijk veel talent in.
0: Ja, dus die waarde eigenlijk, die wordt op een bepaald moment niet meer gezien. Is dat vaak wat je tegenkomt?
3: Ja. En dat komt wel eens omdat in een bepaalde situatie iemand niet tot zijn recht komt, maar in een andere situatie fantastisch goed kan presteren. En dat is dat moet een leider zien. Dat vind ik een opdracht aan een leider.
0: Is dat ook iets wat door middel van de scan zichtbaar kan worden?
3: Ja. Maar dat kunnen wij, maar we kijken nooit op individueel niveau. We kijken altijd op organisatieniveau. Dus we kunnen wel zien als een organisatie in zijn algemeenheid te weinig gebruik maakt van zijn kwaliteiten. Maar we kunnen niet zeggen, die kwaliteit of van die persoon moet je beter gebruiken.
0: Maar ik kan me wel voorstellen dat je toch wel kijkt naar de key personen binnen zo'n organisatie. Hè? De hoofdpersoon eigenlijk, de pijlers. Dat je daar wel iets dieper gaat dan alleen een scan overal, toch?
3: Ja, dat klopt. Maar de business fit scan gaat dus over de organisatie. En bij de invulling ga je daar dieper op in. Pascal bijvoorbeeld zou daar dieper op ingaan.
2: Ja, maar dat is voor ons vaak ook dat we met die mensen aan de slag gaan. En blijven reflecteren en leren. Want eenmaal zeg maar talent aangeboord, hè, of de ruimte gegeven. Dan nog is het nodig om wel ook een juist stuk begeleiding daaraan te geven. Als mensen al 15 jaar geconditioneerd zijn om alleen maar een bepaalde handeling of in een bepaald stramien het werk te blijven doen en daar ineens buiten mogen of kunnen treden en die ruimte krijgen, dan is er ook echt wel een goed stuk begeleiding op nodig om dat zorgvuldig op te bouwen. Maar het is wel heel gaaf als dat lukt en als je mensen in één keer ziet floreren die echt vast hebben gezeten.
0: Zullen we even uitzoomen, ja, hè? Naar gewoon grotere teams, grotere afdelingen. Dan op een bepaald moment dan is daar een nieuwe strategie neergezet of een nieuwe verandering in gang gebracht. Hoe blijf je dat monitoren en hoe ga je dat langzaam loslaten? Want ik kan me ook heel goed voorstellen dat er zit natuurlijk een einde aan jullie project bij een bedrijf. Of komen jullie één keer per jaar terug? Hoe moet ik dat zien?
4: Ja, dat is een leuke vraag.
0: Jij zou graag een repeating business willen hebben, toch?
4: Dat is precies, als je kijkt naar, er zit natuurlijk een heel traject aan. De verandering gaat op dit moment nog heel veel in projecten en programma's. Maar als je kijkt even naar de toekomst van ons vakgebied, denk ik dat het, omdat veranderingen en wijzigingen in organisatiecontext zich zo snel opvolgen, wordt het veel meer dan een project of een programma. En zul je het eigenlijk continu moeten zijn. Want een van de kenmerkveranderingen die is ook continu. En daar zul je dus ook organisatie ook veel meer op moeten ontwikkelen. En het moet eigenlijk een kerncompetentie worden van je organisatie als je met de tijd mee wil gaan voor de toekomst.
0: Ja, je zegt iets moois met de tijd mee. De maatschappij verandert ook. De manier waarop we naar werk kijken verandert ook. Jullie zijn gaan werken met het werkwaardemodel. Heeft dat hiermee te maken?
3: Nou, dat is iets anders. Dat werkwaardemodel heeft vooral te maken met hoe weet jij als werkgever de mensen aan je te binden. en te boeien.
0: Nou, dat moet je ook snappen hoe de maatschappij in elkaar zit, toch?
3: Ja, ja, en dat een van de elementen die wij hebben in dat werkwaardemodel is dat wij eigenlijk aan degene die we moeten binden en boeien vragen, wat vind jij nou het belangrijkste? En dat doen we niet om te zeggen van, vind je een salaris goed? Nee, wat zijn alle elementen? En dat gaat over zowel de primaire arbeidsvoorwaarden, maar ook over de sociale voorwaarden. Dus hoe veilig voel je? Vind je het belangrijk om met mensen samen te werken? Hoe zijn de relaties met elkaar? En je hebt daar bovenop de zogenaamde motiverende voorwaarden. En dat is, er is een perspectief. We gaan met elkaar resultaten halen. Ik doe betekenisvol werk. En zo hebben we eigenlijk à la de Business Fit Scan ook een model ontwikkeld die kijkt naar de kernwaarden van waarom ben ik hier? Wat motiveert mij intrinsiek om bij een werkgever te zijn? En als je dat weet en als een werkgever dat goed doet, dan gaat die ruimte waar Pascal het net over had veel beter ingevuld worden.
0: Is dat voortgeborduurd op de why als het ware?
3: Ja, heel erg. Heel erg. Maar de why vanuit het werknemersperspectief. En het gekke is, werkgeversaantrekkelijkheid is een werkgeversperspectief. Maar die twee dingen komen daar goed bij elkaar.
0: Het is onwijs interessante materie. Alleen helaas zit bijna de tijd erop. Dus dan rest ons nog één ding, wat we altijd natuurlijk in Let's Talk Business bespreken, Gerard. Over 5 jaar, hoe ziet Planners er dan uit?
4: Ja, je kunt natuurlijk kijken naar de bedrijf aan zich als organisatie. Ik denk dat we nog wel een stukje gaan groeien. We kunnen de opdrachten bijna niet aan. Dus wij gaan nog wel een stukje groeien. Maar wat we vooral gaan doen is kijken naar hoe wij nog beter aan gaan sluiten bij de klantbehoeften. De klanten die willen in dit soort trajecten veel meer continue begeleiding. Ze willen veel meer op resultaat kunnen sturen. Dus het is niet meer dat we alleen maar komen helpen en we zeggen, nou, dit zijn onze uren. Die moet je betalen. En wat het resultaat was, is aan ons minder. Maar we willen echt toe naar die soort trusted advisor van de directie of van het management, waarin we die organisatie op de cruciale momenten gewoon, en maar ook continu helpen te reflecteren op die mogelijke gaten tussen die ambitie, strategie en de menskant van de
0: organisatie. Je wil gewoon een kompas zijn eigenlijk.
4: Ja, zo kun je het wel zien. Ja, maar dat betekent dus ook dat we gewoon continu aan boord zijn en op kunnen spinnen op het moment dat er meer behoefte is. En daar gaan we ons ook nog meer op richten om dat ook waar te kunnen maken. En ook de promise ook te kunnen vertalen naar gewoon een goede bijdrage.
0: Ik wil jullie alle drie bedanken voor de komst naar de studio. En veel succes met Planners.
3: Dank je wel.
0: Tot zover Let's Talk Business. Wil je deze aflevering terugluisteren of een andere aflevering? Uiteraard kan dat via onze website newbusinessradio.nl. Graag tot de volgende.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
4: Manutan.
3: Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
4: Manutan.
3: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
5: WeFacts, Yuki Numbers en Vision Planner hebben hun krachten gebundeld. De vier softwarebedrijven gaan gezamenlijk verder onder de naam van Numbers. Daarmee worden verschillende diensten voor ondernemers en accountants, wat gaat van facturatie en boekhouding tot salarisadministratie en rapportages, onder één bedrijf gebracht. De software zelf wordt de komende jaren ook verder met elkaar verbonden. Ze moeten onder meer één inlog komen, terwijl bestaande koppelingen met andere software behouden blijven. De vier bedrijven hebben samen ongeveer 450 medewerkers en meer dan 500.000 zakelijke gebruikers. Door de samenwerking willen ze sneller investeren en vernieuwen, bijvoorbeeld met kunstmatige intelligentie.
1: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
6: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factory zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factory. Factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
7: Onderaannemer ben, wil jij Ecovadis? Wij willen eigenlijk dat jij Ecovadis invult.
8: Want dat is eigenlijk de vraag die komt vanuit bedrijven of vanuit eigenlijk afnemers. Zoals het
7: ja, je kan het natuurlijk ook vanuit eigen intrinsieke motivatie doen. Maar dat zijn best wel kostbare processen. Zeg maar. Dus vaak is het op aanvraag van de klant.
8: Ja, precies. En dat is dan vier thema's. Milieu, arbeids- en mensenrechten, ethiek, duurzame inkoop.
7: Ja, dus moet je
8: en dan heb je scoren en medailles ook nog.
7: En je zal daar dus op bepaalde scoren wil je klanten waarschijnlijk wel zien. Hè? Dus als je dat invult, is natuurlijk even de vraag van hoe heb ik al die data? Hoe hebben we hier überhaupt over nagedacht? Dus dat zijn allerlei dingen waar je waarschijnlijk nog niet even over na heb gedacht op dat moment als die vraag komt. Maar Ecovadis zelf is gewoon is een redelijke standaard certificering. Die hebben ook een portal, hè, dus daar kan je ook op in. En de onderwerpen waar je het net over hebt, die staan daarin en die moet je ook volgen. En daar word je dan op gescoord, inderdaad.
8: Dan hebben we nog de MVO, want we gaan straks natuurlijk verder lichten ook. De MVO prestatieladder, onafhankelijk certificeerbare norm waarmee organisaties maatschappelijk verantwoord ondernemen meetbaar en concreet maken. En daar hebben ze weer 5 niveaus.
7: Ja.
8: Zit daar heel veel verschil met Ecovadis? Of is dat echt specifiek wat dan de afnemer ook van je vraagt?
7: Ja, kijk, een MVO prestatieladder is denk ik wel iets anders. De Ecovadis zit meer in de keten. En MVO prestatieladder zit veel meer als jij als bedrijf zijnde ben je bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dus dat is een iets andere insteek.
8: Dus die keten is eigenlijk wat dat betreft voor je omzet beter dan MVO. Ja, MVO is meer voor de buitenwacht, moet je zo zeggen.
7: Ja, kijk, MVO is sowieso Nederlands, ik denk ook Belgisch. Hè,
9: Nederlands en België, niet internationaal.
7: Niet internationaal.
8: Precies.
7: En is ook wel iets meer gericht echt op de onderneming zelf. Natuurlijk, er zitten ook raakvlakken naar de keten toe. Maar je ziet ook wel, en ik denk dat dat, en dus niet zonder respect of disrespectvol naar MVO prestatieladder, maar dat is een stuk kleinere community, laat ik het zo maar zeggen, dan Ecovaas. Ecovaas is echt wel internationaal en heel groot. En bijna iedereen die in een bepaalde sector zit, kan die wel een keer verwachten.
8: En die MVO prestatieladders heeft meerdere niveaus en drie pijlers. People, Planet, Profit. Nou, ja. Dat kent iedereen wel, dus ja. Die kunnen we lekker overslaan. En dan hebben we nog de B Corp. En dat is iets wat de afgelopen jaren voorbij gekomen is. Regelmatig in programma's hoor ik hele trotse bedrijven hier die het hebben over het is ons gelukt. Ja. En het is zo'n enorme bakwerk om dat voor elkaar te krijgen, maar het is gelukt.
7: Dus ze doen het.
8: Ja. Ja. Is dat dan nog een verschil met Ecovaders wat dat betreft?
7: Ja, ik denk van wel. Want je gaat. Maar ik denk dat zelfs Elise daar iets beter op kan antwoorden dan ik. Want die is daar veel meer bedreven in dan ik. Maar over het algemeen, zoals ik het zie, is dat B Corp veel meer vanuit een. Je probeert vanuit intrinsieke motivatie als bedrijf. Alle aspecten binnen en ook in je keten voor elkaar te krijgen. En het is ook meer een community waar je elkaar helpt. Hè, dus waar je als een ander ene B Corp werkt met de andere B Corp. En.
8: Dus eigenlijk kan je daar met elkaar een soort ecosysteem vormen.
7: Ja, ik denk dat wel de bedoeling is van B Corp. Ja. Ja.
8: Okay. Mooi. Nou, we gaan dan straks verder. We hebben nu de basis gelegd. Mm-hmm. En toch even over jullie samenwerking. Want je zei het net al, van jij bent Elise, jij bent vooral in dit soort onderwerpen helemaal thuis. Hè?
9: Ja, en wij kennen elkaar al een hele tijd. En Patrick is meer zeg maar de datakant. En ik denk dat ik meer de praktische kant ben. Echt de invulling met de klant. Hoe doe je dat nou? En hoe kom je dan aan die data? En wat betekent die data voor jou? En wat kun je ermee? En wat kun je er niet mee? Dat is denk ik mijn rol meer. En daar vullen we elkaar goed aan.
8: Nou, duidelijk. Daar gaan we het straks uiteraard natuurlijk over hebben. Jij zei al, Patrick, jij komt uit de corporate wereld. Mm-hmm. Waar je veel dus met data werkt al.
7: Ja. Ja, mijn rol was zeker bij. Ik heb ooit in de software compliance gezeten, een moeilijk woord. De meeste mensen zeggen dan software politie. Maar eigenlijk wat ik deed was naar grote klanten gaan en eerst hun contract snappen. Wat is het contract en onder welke voorwaarden heb je een contract afgesloten? En dan moest ik het netwerk in en alle databases en architectuur om de informatie te zoeken. Om dat weer af te toetsen, past dat nog bij dat contract? En dat is eigenlijk mijn. En dat heeft een heel erg data gehalte.
8: En jij zei eigenlijk net aan het begin van het programma al. Ja, dat vond ik mooi. Maar voor mij was daar niet het eindpunt. Ik wilde meer. Ja. En toen dacht je. Oké, ik ga nu zelf aan de gang.
7: Ja, dat was eigenlijk al in 2006, 2007. Dat gevoel borrelde. En dat heb ik ook met een oud collega. Zijn we dat begonnen. Wel in dezelfde business software licenties. Maar op het moment dat je heel veel in software licenties zit. Denk je. Waarom ben ik eigenlijk grote bedrijven nog rijker aan het maken? En ik zie ook kleinere bedrijven daar veel meer. Ja, het is een redelijk polariserende markt. En dat geeft geen goed gevoel. Dus dat is ook voor mij de reden geweest in het vorige bedrijf om eruit te stappen. En dan zo ongeveer rond corona 2019, 2020. Toen dacht ik, weet je, ik had de kans om daaruit te gaan.
8: Was dat ook niet de periode dat greenwashing steeds vaker te sprake kwam?
7: Ja, ook. Zeer zeker. Ja. Ik moet wel zeggen, toen ik begon was het niet zozeer mijn idee om iets

0: En we hebben het wel eens over de term meervoudige waardecreatie of lange termijn waardecreatie. Hoe kan je bedrijven nou wel meer meenemen of ondernemers laten nadenken over niet alleen de korte termijn, maar ook de langere termijn? En op basis van niet alleen financieel, maar ook de niet-financiële elementen. Want dat maakt je bedrijf. Hè? We zijn nog altijd mensen. We werken met mensen onderling. En ja, het sociale deel wordt, als jij je medewerkers gaat zien als een resource, dat is anders dan dat je zegt van, hey, ik ga ze meenemen van, hoe gaan we samen het bedrijf bouwen? Ja, als voorbeeldje.
1: Ja. En wat heel interessant is, we hadden het net over de greenwashing periode. Dat was 2018-19. Dat was ook de periode dat heel veel gesproken werd over data. Hè, data mining. De waarde van data. De waarde van vooral zuivere data.
0: Ja, klopt. En dat ben ik nog steeds mee eens.
1: Ja, en dat is eigenlijk de brug die jij op dat moment gevonden hebt in 2021. Naar het omvormen in inzichten toch eigenlijk. Hè?
0: Ja, en dat heeft ook te maken met waar ik vandaan kom. Want dat deden we altijd alleen in een ander vakgebied. Dus dat waar ik een beetje, klinkt raar, een hekel aan had, is dan maak je een heel mooi gedegen rapport. En dat komt ergens in een la te liggen en er wordt niks mee gedaan. Dat gebeurde vaak in waar ik zat, zeg maar. En dat gevoel kreeg ik dus ook met dit soort zaken. Hè? Dus er wordt heel mooi voor de bühne, greenwashing zoals jij het noemt, worden er allerlei acties uitgevoerd en dan komt er een mooi rapport. En dan denk ik, ja, maar ik zie het niet. Ik zie de resultaten daarvan niet.
1: Nee, en je hoorde ook wel verhalen van bedrijven die wel die goede intentie hadden, maar eigenlijk de boel mooier voorspiegelden dan dat het was.
0: Ja, die heb je ook.
1: Er zijn zelfs bedrijven geweest die hebben op een bepaald moment erkend dat ze eigenlijk iets te rooskleurig voor de dag kwamen.
0: Ja. Dat
1: is ook wel bijzonder, toch?
0: Ja, maar ik denk dat komt omdat zij wel merken dat het in de markt niet meer werkt. Dat die impact van als jij dat doet, wat je de authenticiteit, zeg maar. Mm-hmm. Ja, die mensen prikken er gewoon doorheen als je dat niet bent. En dan dat heeft gewoon een effect. Hoe dan ook. Hè? Dus dat misschien heeft dat niet gelijk een effect op je mooie inkomsten. Maar dat kan wel zijn dat mensen niet meer voor je willen werken. Of je klanten zeggen, ja, maar ik wil eigenlijk niet met jou werken. Dat soort. En dat zijn de langere invloeden die toch wel, ik denk tegenwoordig, wat meer meespelen bij de beslissingen. Ja.
1: Je hebt toen Bridge gelanceerd, ESG Data Platform.
0: Ja.
1: En dat was eigenlijk het begin van het effectief maken ook van het bedrijf.
0: Ja, mijn idee was, en het klinkt misschien heel grappig, want we zijn allemaal een heel klein bedrijf, maar 25 miljoen MKB-ondernemers in Europa. Die kunnen waarschijnlijk, als ze allemaal iets meer doen op een duurzaamheid of op een lange termijn visie vlak, kunnen we denk ik meer realiseren, in mijn ogen, dan een aantal hele grote bedrijven die eigenlijk nu al claimen dat ze heel goed bezig zijn.
1: Ja, want dus feitelijk ga je kijken naar de omzetten, naar de aantallen. Dan kom je op een ander beeld uit dan dat je nu waarschijnlijk zal hebben.
0: Precies.
1: Heel veel samen is natuurlijk ook gewoon top.
0: Ja, en dan leeft het ook meer. Hè? Dus ik denk als jij al die bedrijven zijn ook in connectie met elkaar. En die leren van elkaar.
1: En dit is ook eigenlijk wel de markt waar je het nu over hebt. Waar de wetgeving nog niet zo streng is.
0: Klopt.
1: Waardoor ze eigenlijk echt intrinsiek aan de gang kunnen. Doen ze dat niet, is het ook goed.
0: Ja, en het interessante is dat veel niet intrinsiek beginnen. Maar wel vanuit een klantvraag getriggerd worden om erover na te denken. En dat is een van de redenen waarom wij nog niet heel groot zijn als bedrijf. Is toen wij begonnen dachten we, die markt is al redelijk, hè, misschien ook door het greenwashing, is al redelijk groot. Maar toen we begonnen kwamen we erachter, dat is toch nog niet zo. En dat heeft wel een impact gehad, ook op ons als bedrijf. Maar ook, je ziet in de markt, nu op dit moment, nou de regelgeving weg is. Wat ik trouwens heel fijn gevoel vind. Want bijna alle klanten die wij hebben, die zeggen van,
1: Maar weg, uitgesteld en
0: uitgesteld. Nou, de meeste van mijn klanten hadden sowieso al geen regelgeving. Maar die dachten, als mijn klant dat niet heeft, waarom zou ik het doen? Maar nu zie je de meesten zeggen, ik wil dat wel doen. Want ik krijg bijvoorbeeld een Ecovadesvraag. Of ik krijg een B Corp uitvraag van mijn klant. En voor de meeste directeuren, die krijgen dan het gevoel, als ik hier niet goed op kan antwoorden, dan sta ik sowieso echt niet goed erop. En dat wil ik niet. De meeste ondernemers zijn natuurlijk strepertjes, dus die willen dat. Maar dat is het interessante. Als ze iets verder gaan, komen ze erachter. Maar dit levert mij eigenlijk ook iets op. Dat had ik eigenlijk niet verwacht.
1: Want was dat ook meteen voor jou heel duidelijk dat je wel wist van, dit doelgroep moet C-level zijn, niet daaronder moet gewoon meteen eigenlijk de ondernemer zelf zijn.
0: Ja.

0: ongeacht de grootte van een MKB-bedrijf. Maar goed, er is altijd één directeur die eigenlijk de kar moet trekken. Misschien een CFO.
1: Ja,
0: enzovoort.
1: Nee, dat klopt. Dat heeft ook weer met mijn ervaring te maken. Als wij iets in de software-industrie wilden voor elkaar krijgen, praten we altijd met een licentiemanager. Maar als de directie niet mee was, dan zag je al meestal, dat gaat niet goed.
0: En dan dacht je, alle moeite voor niks.
1: Ja, en dat werkt eigenlijk denk ik op alle gebieden.
0: Ja.
1: Veel vaak, als het niet echt gedragen wordt door het management, maar eigenlijk op alle niveaus binnen een organisatie. En zeker, wij praten hier over heel veel verschillende onderwerpen die over je hele organisatie zitten. Dus als dit soort onderwerpen niet gedragen wordt op alle niveaus, ja, gaat niet werken. Dat maakt ook dit complex.
0: En daarbij, het is natuurlijk een koers voor ook wel wat langere termijn. Alhoewel die lange termijn ook maar 3 jaar is, misschien maximaal. Maar goed, het is wel die stip aan de horizon die gevolgd moet worden om überhaupt die beweging te kunnen maken. Toen kwam je een jaar later, want we zijn bijna alweer bij het hier en nu.
1: Ja.
0: Gaan we zo meteen ook verder. Kwam je met bedrijfscan.nl. Dat is natuurlijk eigenlijk wat je net al uitlegt. Heel logisch gevolg.
1: Ja, nou, dat heeft twee redenen. Eén is, ik heb altijd wel een soort van community willen bouwen. Niet, ja, waarom? Juist om dat doel te dienen waar ik net over had.
0: Ja.
1: En de vraag was hoe. En een van mijn collega's had die URL. Dus die zei, nou, ik doe er niks mee. Doe jij er maar wat mee. Dus dat was al heel interessant. En ik wil heel graag, omdat deze markt een redelijk latente behoefte heeft, wil ik gewoon zorgen dat veel ondernemers gaan nadenken over complexe onderwerpen waar ze eigenlijk geen tijd voor hebben. En daar is bedrijfscan voor bedoeld. En kan ik dat alleen? Nee. Dus daar hebben we bijvoorbeeld Elise ook als kennispartner daar. Maar ik probeer daar een base van kennispartners te doen die elk op hun gebied weer met een ondernemer praten. En daar op bijvoorbeeld certificering readiness kijken of naar digitale grip of AI readiness. Maakt niet uit. Maar de meeste ondernemers hebben vaak geen tijd of zin om over de complexe langere termijn zaken te denken. Terwijl die dingen die daar vaak in zitten al wel voor de deur staan.
0: En daar is bedrijfscan ook natuurlijk
1: een NL voor nodig. Ja.
0: Ja, het is je hoofd boven water houden. In sommige gevallen heb je helemaal geen tijd om met die toekomst bezig te zijn.
1: Dat is het.
0: Precies. Ja. En dan hebben we als laatste nog advice.
1: Ja, dat is onze AI tool. Dat hebben wij met een subsidie van de EU samen met een Belgisch bedrijf mogen bouwen. En dat is een kennisplatform, een AI-gedreven kennisplatform. En dat moet dienen eigenlijk grotendeels voor circulariteit te promoten. Daar is het grotendeels voor bedacht. En wij zien dat dat veel breder kan. Dus dat is wel voor ons even de next level. Dus we merken gewoon dat daar zitten we nog in de beginfase. Maar we zien wel dat dat wel, ook zeker nu met de hele AI-hype, waar data privacy nog wel een probleem is. En daar zien we toch echt wel dat er een leuke kans is om daar iets mee te doen. Maar dan ook weer gericht op, ja, ik vind het woord duurzaamheid altijd wel zo een beetje te veel containerbegrip. Maar in dit geval wel gericht op de elementen waar wij achter staan. Laat ik het maar zo zeggen.
0: En dat transitie?
1: Twin transitie wordt ook wel eens genoemd. Ja, klopt.
0: We gaan zo verder praten. Dan gaan we het echt over. We zijn bij het hier en nu.
1: Ja.
0: Waren we eigenlijk al voor een heel deel. Want ja, dat is 5 jaar helemaal niks toch?
1: Ja, inderdaad. Het is zo voorbij.
2: Maak het verschil. Listen today. Lead tomorrow. New Business Radio.

0: Jamiroquai, virtual insanity op New Business Radio.
1: Dit is New Business Radio.
2: Let's talk business met Ron Lemmens.
0: Vandaag bij mij in de studio Patrick de Veer, founder en directeur van Greenomatic. En Elise Vonk, oprichter van Vonk, spranklid MVO. We hebben het eigenlijk over die stille prijs van te laat beginnen met certificering. Dat is, wat is die stille prijs eigenlijk, Patrick? Wat is dan de prijs die je betaalt dat je eigenlijk je omzet ziet dalen?
3: Dat zou iets kunnen zijn, maar dat wil ik niet gelijk beweren dat je gelijk je omzet naar beneden
0: gaat. Maar voor de toekomst kom je er niet meer weg, toch?
3: Ik denk voor de langere termijn dat dat wel een impact heeft, ja. Maar op de kortere termijn, als je bijvoorbeeld, voor degene die bijvoorbeeld het artikel niet gelezen hebben, maar als je kijkt naar, ik krijg een vraag en ik kan hem niet gelijk beantwoorden, sta je eigenlijk al een beetje er raar op. Wat voor bedrijf ben je dan? Hè? Waarom kan je die informatie niet aanleveren? Dus dan kan degene die het vraagt, kan misschien zich wel vragen stellen bij, oh, ik dacht dat jullie zo'n bedrijf waren, maar dat is misschien niet zo. Dat is dan niet zo heel expliciet gezegd, hè, maar dat zijn wel dingen die zich opbouwen.
0: Maar nu hoor ik een ondernemer denken, die denkt van oké, dat vind ik mooi, dat B Corp, dat hoor ik overal, dat zou ik ook wel willen. Maar ik heb die 10.000 euro die daarvoor in geïnvesteerd moet worden, die heb ik gewoon niet liggen.
3: Ja, dat...
0: Hoor je dat vaak of niet?
3: Dat valt wel mee, maar ik denk als je B Corp wilt doen, dan ben je meestal ook al wel wat serieuzer ermee bezig op de langere termijn te denken van, hey, vind ik dit waard? He, dus dat, en natuurlijk, als je het geld niet hebt liggen, heb je niet liggen. Hè? Dat is, zo simpel is het. Maar dan kan je nog wel al wat stapjes doen. Je kan ook al zelf dingen gaan invullen. En het wil ook niet zeggen gelijk dat je helemaal B Corp moet gaan doen. Er zijn al heel veel kleinere dingen die je kan doen.
0: Ja, want daar begonnen we eigenlijk de uitzending mee. Ecovadis, B Corp, MVO, prestatieladder. Dat is een wat laagdrempeliger model om in te stappen. Jij schrijft hier heel mooi. 3 kaders die steeds vaker bepalend zijn voor of je meedoet aan tafel. De meeste bedrijven beginnen er pas mee als de klant erom vraagt. Dat is precies het verkeerde moment. Wat kost dat en wat is het alternatief? Dit is in feite ook wel gewoon een kostenplaatje opmaken. Wat voor omzet ga ik mislopen als ik er nu niet in ga investeren, toch?
3: Ja, eens. Heel simpel. Als jij, er zijn nog meer certificeringen dan deze, maar
0: ja.
3: Het werkt denk ik voor alle certificeringen een beetje hetzelfde. Als jij bijvoorbeeld een klant mist, hè, zeker als je ook in de bouw kijkt. En bouwbedrijven die moeten heel vaak meedoen met aanbestedingen. Maar transporteurs bijvoorbeeld ook. En je mist hem. Ja, dat is per direct wel omzetverlies. Ja, dat klopt. En nu weet ik niet of heel veel mensen dat gelijk zullen zeggen. Ja, maar dat ligt dus wel aan wel en niet certificering. Maar ik denk dat het laatste jaren toch wel wat meer... Ja, het wordt sowieso meer gevraagd. He, dus dat betekent dus dat de markt wel een bepaalde verwachting heeft van hoe je erin zit in de wedstrijd op MVO-gebied. En als je daar niet, een beetje zoals B Corp waar we het net over hadden, een bepaalde community wil bouwen. Ja, is dat in het algemeen ook zo. He, dus als je dan zegt van, het interesseert me helemaal niet. En iemand denkt van, maar wij weer wel. En het kan ook zijn vanuit volledig financiële redenen. Hè? Dat mensen zeggen, ik wil dat je Ecovadis in doet. Want er zijn altijd weer andere klanten.
0: Precies.
3: Daarboven.
0: Ja.
3: Ik heb een leuke baggeraar uit Rotterdam bijvoorbeeld. Heel goed intrinsiek gemotiveerd. Maar die zeggen ook heel terecht, als wij windparken zetten, onze grote klanten uit Denemarken bijvoorbeeld, die vragen hier gewoon om. En die moeten dat gewoon doen. Dus wij moeten dit doen. En dat betekent dat de transporteurs die daaronder zitten, of de onderaannemers daaronder, die krijgen die vraag ook. En of ze daar geld voor hebben om gelijk B Corp te, dat is dan nog een andere vraag. Maar er zitten wel heel vaak kleine vraagstukjes daaronder die je wel al moet voldoen. Dus mensen worden er al mee geconfronteerd in het dagelijkse leven, waardoor er best wel tijd en geld onzichtbaar in omgaat.
0: Ja, heel duidelijk. Tot slot even daar een vraag over nog. De omzet die jij maakt met jouw bedrijf, is dat door middel van de deelnames aan de scans en het adviestraject?
3: Beide. Ja, dus wij grotendeels onze scans, dus bedrijfscan.nl, is minder een inkomst op dit moment. Dat willen we wel naartoe. Maar het grootste deel is onze klanten helpen om klaar te zijn om bepaalde vragen te kunnen voldoen. En dat zit in het bridge-verhaal waar we het net over hadden. Ja.
0: Dan maken we de link naar jou, Elise. Want jij bent echt wat dat betreft in de praktijk bezig met die bedrijven.
4: Ja.
0: Hoe heb je dat zien veranderen de afgelopen jaren?
4: Nou, ik ben al wel wat langer in deze wereld bezig. En letterlijk De eerste jaren zat ik in de kelder met de duurzaamheidsmanager. En een paar jaar later zat ik zeg maar boven in het gebouw samen met de directeur. Dus het is echt, dat is wel de ontwikkeling van...
0: Dat is een mooie metafoor.
4: Ja, nou ja, zo is het ook echt. Ja. Weet je, het was eigenlijk niks en je kon het doen of je kon het niet doen. Tot nu, eigenlijk de meeste bedrijven hebben in ieder geval van duurzaamheid gehoord. Doen ook wel stukjes, maar vaak heel erg onbewust.
0: En dat is eigenlijk het punt. Dus op het moment dat jij bij een bedrijf binnenstapt, ga je eerst kijken wat is er al.
4: Ja, maar hoe sta je ervoor? Want dat is belangrijk. Je moet weten waar je staat voordat je een volgende stap kunt gaan zetten. En nou, wat vind je zelf belangrijk? Wat vraagt de markt? Wat is er geëist? En dat zet je allemaal op een rijtje. En daar ga je prioriteit in aanbrengen. Want je kan niet alles in één keer tegelijkertijd. En dat is ook wel het bruggetje na certificering. Want bij certificering moet je wel alles tegelijkertijd. Dus ja, je gaat dan kijken hoe je daar op een goede natuurlijke manier komt. Met de prioriteiten eerst.
0: Wat is dan de eerste prioriteit? Is dat toch ook kijken in je bedrijf naar je mensen? Je people verhaal? Of is het toch ook wel planet? Hoe maak je die afweging?
4: Ja, eigenlijk is het alle twee belangrijk. Want als het zonder goed voor je mensen te
0: maar goed,
4: zijn...
0: Maar goed, als je moet kiezen, waar begin je mee?
4: Ja, ik denk dan dat de meeste ondernemers voor hun medewerkers kiezen. Want dat is natuurlijk, zonder medewerkers heb je geen bedrijf. Maar ik denk dat milieu heel snel volgt. Want dan heb je wel de klantvragen. Een CO2 footprint of een scope 1, 2 en 3 inventarisatie. Dat wordt... Al als je met grotere klanten werkt, wordt dat al heel snel gevraagd. Dus dat is dan echt wel de volgende prioriteit.
0: Ja. En die scope 1, 2, 3, duik je dan ook op de Europese wetgeving daarin?
4: Ja, daar zit wel. Ja, ligt eraan wat je daar heel goed. Wat je daarmee wil, zeg maar. Met sommige vragen, voor Albert Heijn, moet je volgens mij al SBTI-commitment hebben. Nou, dan moet je echt wel weten waar je het over hebt. Over die scope 1, 2 en 3. Dus weer een letterverhaal. Sorry daarvoor, luisteraar. Maar ja, je moet wel weten waar je het over hebt dan. Dus ja.
0: En hoe volg jij eigenlijk al die ontwikkelingen? Want ja, we hebben voor de uitzending, we hadden het al eventjes over CSRD, een hele belangrijke die er aankwam. Accountantskantoren waren er heel druk mee.
4: Ja joh.
0: Oh, ze konden het werk niet meer aan, toch?
4: Nee.
0: En dan in één keer, dan na de verkiezingen verandert dat. Wordt die wet eigenlijk versimpeld. Niet alles verdwijnt, maar het wordt in een ander vaatje gegoten als het ware.
4: Ja.
0: Wat heb je daarvan gemerkt?
4: Nou, ik ben natuurlijk mee in het CSRD-circus gegaan. Want dat moet je wel als je professional bent hierin. Ik had wel zoiets van, het is heel veel en het is wel heel complex. Dus als je nu nog moet beginnen, en er waren er best nog veel van, bedrijven. Dan is het eigenlijk veel te veel en veel te snel wat het opgediend moest worden. En ik heb met een aantal accountskantoren te maken gehad. En ik vond ook dat ze het onnodig complex opdienden. Dat kan veel simpeler. Maar goed, daarvoor moet je wel snappen wat het is. En misschien dat het daarom ook zo complex is, dat weet ik niet. Ja. Maar,
0: dus dan volg je ook wat dat betreft de omnibuswetgeving. Dat heeft te maken met het versimpelen, precies waar je het nu over hebt.
4: Ja.
0: Want dat was ook nodig, toch?
4: Ja, dat was wel nodig, weet je. Het is nu wel echt voor grotere bedrijven. En dan merk je wel dat de laag eronder denkt, oh, dan hoeven wij niks meer te doen. Maar zo is het natuurlijk niet. Want het is alleen dat je niet meer met die rapportageplicht te maken hebt. Dus je hoeft niet meer op non-financiële data te rapporteren verplicht. Maar daaronder zit natuurlijk nog steeds heel veel wetgeving. Zoals de verpakkingswetgeving en vervoerswetgeving. Weet je, daar zitten allerlei dingen nog onder. Dus je kan niet zeggen dat duurzaamheid is afgeschaald. Alleen de rapportageplicht daarover.
0: Ja.
4: En die vergissing maken we ondernemers nog wel.
0: Ja. En betekent dat een bedrijf, bepaald moment komen ze tot inzicht?
4: Mm-hmm.
0: Alle processen helemaal anders gaan lopen? Of hoe kan je dat duiden?
4: Nee, ja.
0: De prestatie, daar hebben we het dan eigenlijk over.
4: Prestatie, ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik werk veel voor familiebedrijven. Dus die kijken wel anders al. Die kijken ook op de lange termijn al. En dan is het eigenlijk dat ze al heel veel dingen goed doen. Maar dat ze veel meer zoiets hebben. Ja, ik hoef me daar niet voor op de borst te kloppen. Want dat doen wij altijd al zo. En dat is dan wat, als ik een beeld ben, dan probeer je dat wel te duiden. En dan zeg je ook van, het gaat niet over de borsten kloppen, maar je mist dingen door het niet te vertellen. Zoals andere ondernemers inspireren, maar ook de juiste medewerkers aantrekken. Dus nou ja, daar help ik ze bij.
0: En ik kan me voorstellen dat dat iets is. Hè? Wij horen dat hier in heel veel programma's voorbij komen. Met name de jongere generatie, die wil zingevend werk doen, zeggen ze dan. Ja. Ondertussen wel goed verdienen.
4: Ja,
0: kan zeker. Maar,
4: vrij.
0: Precies. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat voordat dat uiteindelijk landt bij bepaalde MKB-bedrijven, dat het echt wel lang duurt.
4: Ja, dat duurt ook lang. En ik denk ook als je de term duurzaamheid noemt, dat dat enorm afschrikt. En dat ze eigenlijk alleen maar denken, oh, dat wil ik niet, dat wil ik niet, dat wil ik niet. Maar als je het hebt over gezonde onderneming en over toekomstgericht werken en over goede mensen aantrekken en vasthouden. Flexibel zijn, zodat je kunt aanhaken bij die vragen van die klant. Ja, dan wil iedere ondernemer dat. En dat is duurzaamheid eigenlijk.
0: En moet je het verhaal anders vertellen om ze te overtuigen dan een aantal jaren geleden? Of is het nu wat makkelijker uit te leggen?
4: Het makkelijker is dat de meeste ondernemers wel van duurzaamheid en VO, CSRD, hebben gehoord inmiddels. Het moeilijke is dat ze verwarring hebben. Dus dat ze denken dat duurzaamheid afgeschaald is. Maar dat is dus die rapportageverplichting die afgeschaald is. Dus dat ze misschien weer een beetje achterover gaan leunen. Tenzij je de grote klanten hebt, de Heijmansen en de Albert Heijns, zeg maar. Ja, dan moet je.
0: Maar daar is het al ingebed.
4: Ja.
0: En dat heeft ook te maken, ook onder andere als ze gestuurd en gestuurd zijn door wetgeving.
4: Ja.
0: Dan toch, kan ik me voorstellen, wat is gemiddeld de eerste primaire reactie als je bij een MKB-bedrijf binnenloopt over alles wat er nu bestaat?
4: Oh ja, ik heb onlangs een groep van 10 van dat soort ondernemers mogen begeleiden. En dan is het eerste is wel een beetje sceptisch. Moet ik dat wel doen? Heeft dat nu wel prioriteit? Dus dat. Op een of andere manier kan ik dan toch een goed verhaal houden en gaan ze mee. En nu zijn ze eigenlijk super enthousiast en blij dat ze het gedaan hebben. Want ze krijgen dus een beeld van hoe goed hun bedrijf eigenlijk al is en waar ze kunnen verbeteren. En elk ondernemer wil wel verbeteren, want je wil vooruit en je wil bijblijven. En het liefst nog die concurrentie verslaan. Dus ja, dat zit er allemaal in. En als je het daarover hebt, dan is het goed.
0: Ik kan me ook voorstellen, want je gaat in één keer als MKB-bedrijf nog meer met data aan de slag. Dus er worden meer zaken transparant en inzichtelijker.
3: Ja.
0: Is dat de absolute meerwaarde eigenlijk die dit met zich meebrengt, zonder dat dat per se het doel heeft waar we het nu al steeds over hebben?
3: Ja, dat heeft een meerwaarde als je data goed is.
0: Ja, dat begonnen we in het begin van de uitzending geloof ik, toch?
3: Ja.
0: Crap in is crap out.
3: Ja,
0: toch?
3: Dat is zeker de voorwaarde. Maar ja. Ik denk wel dat, en dat zie ik bij veel bedrijven die wij nu zien, dat data echt wel gezien wordt van een, in het algemeen, hè, of je nou in een duurzaamheidsperspectief loopt. Voor mij is het niet iets apart, duurzaamheid, dat zit verweven. Maar data en duurzaamheid gaat samen. Een twintransitie ongeveer, waar we het net over hadden. Maar als je vanuit een ondernemer kijkt, de meeste ondernemers die echt wel succesvol zijn, zijn al een tijdje geleden ook echt wel data gedreven begonnen. Want die zien gewoon dat je daar informatie uit kan halen, dat je sneller kan zijn dan de concurrent. Dat is iets wat bijna alle softwarebedrijven natuurlijk ook promoten. Kom bij ons, koop onze applicatie en dan ben je sneller dan de rest. Wat er heel vaak gebeurt is dat je natuurlijk heel veel verschillende losse systemen hebt die eigenlijk niet aan elkaar gekoppeld zijn. Nou, daar zijn natuurlijk heel veel mooie systemen voor dat je dat bij elkaar kan brengen. Data warehouses en zo. Maar uiteindelijk gaat het wel om van wat wil ik eigenlijk als bedrijf en waar moet ik op sturen? En dat is niet alleen het financiële. En als je dan na gaat denken over die elementen, en dat noemen ze in dure termen onder de CSRD en data maturity analyse, assessment, dan moet je gaan nadenken als bedrijf, waar maak ik een impact als bedrijf? En waar komt de impact op mij? En daar komen een bepaald aantal elementen uit. Dus dat is voor een transportbedrijf heel anders dan voor een bouwbedrijf. En daar moet je je data op afstemmen. Dus het is zeker van belang. Ik zie, we hebben een paar transportklanten gehad die heel erg op de data zijn gegaan. En die zijn ook duurzaamheid gaan combineren. Nou, die hebben, ik wil niet zeggen toevallig, maar die hebben echt al over de laatste jaren hele goede resultaten gehaald. Ook financieel. Maar ook met het aantrekken van personeel.
0: Is het ook niet zo dat op het moment dat je data meer inzichtelijk hebt, dat je ook veel beter prognoses kan afgeven, kan ook aan een geldverstrekker zijn.
3: Ja, zeker.
0: Zaken. Dus dat je de dingen makkelijker gefinancierd krijgt.
3: Ja, ja, banken vragen sowieso. Hè. Je merkt dat banken, ik weet niet of dat, ik volg het niet helemaal goed de laatste tijd, maar er zitten zeker aan bijvoorbeeld leningen duurzaamheidsaspecten verbonden. En dan kan je een korting krijgen op je lening. En die kunnen best wel een grote impact hebben. Ja, dus een paar promiel op een paar miljoen is best wat. Dus dat soort dingen gebeuren er zeker. Ja.
4: Maar ook vanuit, als je data goed begrijpt als ondernemer zijnde, dan ben je geen leverancier meer, maar dan word je eigenlijk een kennispartner. En dan heb je ook een hele andere concurrentiepositie ook weer. Dat is ook wel wat ik zie. Dus dat zijn eigenlijk wel, ja, voor jezelf, voor de stevigheid van je bedrijf, is dat een interessante ontwikkeling.
0: Maar die vind ik interessant, want dan zeg je kennispartner. Maar betekent dat dan dat zo'n kennispartner niet meer met concurrentie in de weer is?
4: Ja, als de concurrentie hetzelfde kan, dan is het natuurlijk weer anders. Maar vaak is dat niet zo. Dus dan heb je wel, ja, zeker op transportvlak, laat je je concurrenten achter je en heb je een hele andere positie gekregen.
0: Dit is overigens een heel ander onderwerp. Dit gaat over betrouwbaarheid en ecosysteem. Ja,
4: maar dat hoort wel ook bij deze
0: Het hoort er wel bij, toch?
3: Ja, ik heb daar nog wel een leuk voorbeeld van. Er is een transporteur ergens in het westen van het land. En die vroeg al een paar jaar geleden van, mijn marges zijn heel dun. Het is familiebedrijf ook. Denkt al een hele slimme ondernemer. Ook veel met data bezig. Die zegt, ja, ik kan dit niet vol gaan blijven houden. Want er komen steeds heffingen aan. Wat voor bedrijf heb ik eigenlijk? En waar gaat het naartoe? Nou, en hij is dus wel heel erg in zijn data gegaan. Maar heeft ook wel de durf genomen om wel bijvoorbeeld elektrisch te gaan. Hè? En dat heeft hij kunnen doen door zijn data beter te snappen. Maar ook wat er gebeurt aan de klant. En ik denk dat ik hem een half jaar geleden gesproken heb. En hij heeft een enorm mooi wagenpark met een laadplein. En zijn businessmodel is niet zozeer alleen maar, dus hij kan nu goedkoper ook aanbieden ten opzichte van fossiel. Maar het managen van zijn energie. Dus die investering die hij heeft moeten doen. Door die data te managen. Kan die dus daar gewoon ook echt op handelen. En daar verdient hij geld op. Dus het af bijvoorbeeld een paar miljoen die hij investeert. Is ook veel sneller terugbetaald. Dus hij heeft op twee manieren een grotere win kunnen realiseren. En dat is echt puur omdat hij goed heeft nagekeken van wat loopt er in mijn bedrijf? Feitelijk, hè? Niet gevoelsmatig.
0: Nee.
3: En ja, daar is data wel gewoon een goede drijfveer in.
0: En dat zie je ook in overnameland natuurlijk. Hè? Dat er veel grote bedrijven worden overgenomen. Niet per se om het bedrijf wie ze zijn, maar om de data die bij dat bedrijf inmiddels gemind is, als het ware.
3: Klopt, ja.
0: Zometeen dan ben ik wel even benieuwd om te kijken naar wat zit er nog meer in die praktijk en hoe gaan we richting de toekomst.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee.
2: Dit is New Business Radio.

0: Mark, John Mayer op Nieuw Business Radio. Dit is het programma List of Business. Elke werkdag tussen 10 en 11. En alle programma's zijn natuurlijk ook terug te luisteren via nieuwbusinessradio.nl.
1: Dit is Nieuw Business Radio.
2: Let's Talk Business met Ron Lemmens.
0: Vandaag in de studio Patrick de Veer, founder en directeur van Greenomatic. En Elise Vonk, oprichter van Vonk, spranklid MVO. En we hebben het onder andere gehad over die duurzaamheidsreportage, certificaties die erin eigenlijk gewenst worden. Doe je dat niet, dan loop je gewoon straks omzet mis, klanten mis. Belangrijke boodschap. En dan gaan we nu naar de praktijk.
3: Leuk.
0: Want Elise, daar ben jij vooral mee bezig.
3: Ja.
0: Wat voor veel voorbeelden zou je nu eigenlijk in deze uitzending graag willen bespreken? Ik heb hier bijvoorbeeld wat meegekregen van jullie natuurlijk. Interessant ook, omdat het verschillende marktsegmenten zijn waar ze zich in begeven. Voedbedrijf, hoveniersbedrijf. Waarom ecovaders bijvoorbeeld te snel is ingevuld. Daar hebben we het in het begin van de uitzending natuurlijk over gehad. Het zijn allemaal certificeringen met vragenlijsten. Die B Corp daarvan weet ik ook, dat is echt een heel boekwerk. Ja. Om je daar doorheen te worstelen, dat is denk ik nog groter dan je allergrootste examen ever. Toch?
3: Ja, het is wel grappig wat het doet met bedrijven. Ja. Het is inderdaad wel. Maar het zijn de bedrijven die eigenlijk de koplopers willen zijn, die de leiders van de markt willen zijn, die iets anders, die iets willen veranderen in de markt. Ja, dan moet je ook wel iets in je mars hebben.
0: En dat gaat heel gedetailleerd, toch? Zo'n vragenlijst.
3: Ja,
0: wat staat daar onder andere in? Wat wordt daar gevraagd?
3: De loonkloof tussen man en vrouw bijvoorbeeld. Nou, best confronterend, toch? Het verschil tussen de directie en en laagst betaalde loon. Ja. Dat willen bedrijven vaak niet graag weergeven. Dus het zijn echt wel gedetailleerde vragen. Moet je dat dan willen zo gedetailleerd? Nou, wil je een leider zijn en wil je jezelf to the limit pushen, zeg maar. Dan is het zeker wel een perfect certificaat. Maar ik ken ook bedrijven die het als richtlijn gebruiken. Want er zitten heel veel gratis tools op de B Corp website. Waar je gewoon kennis van kan nemen en kan kijken. Als je het hebt over inclusiviteit bijvoorbeeld. Een moeilijk thema. Ja. Wat is dat nou eigenlijk? Nou, B Corp is daar heel duidelijk in wat ze daaronder verstaan. En wat je dan gedaan moet hebben. Ja, pak het als richtlijn en ga ermee aan de slag. Weet je wel? Dus je hoeft het niet te certificeren. Maar er zijn natuurlijk wel bedrijven die zeggen, ja, wij willen gewoon, wij willen voor het maximale gaan. En we willen niet zelf zeggen dat we heel duurzaam zijn. We willen geaudit worden door een derde partij. Zodat we dat met recht kunnen zeggen. En dat is natuurlijk wel een verschil.
0: Dat je van de discussie af bent eigenlijk ook, toch?
3: Ja, ja, en dat je dat kan zeggen ook. En dat het gewoon, als mensen B Corp kennen, weten ze ook dat je er veel voor gedaan moet hebben. En dus dat, ja, niet dat het wel goed zit, want dat zou ook niet fair zijn. Maar wel dat het dat je er hard voor hebt moeten werken. En dat je veel hebt moeten veranderen en moeten implementeren en doen om het om daar te komen.
4: Dat is een soort kwetsbaarheid die je als sterkte gebruikt als bedrijf eigenlijk.
3: Ja.
4: Want je moet wel durven dit te doen, zeg maar. Ja.
0: En inderdaad, ik kan me ook voorstellen dat je daardoor intern discussies aanwakkert. Ja. Doordat dit ter sprake komt ook.
3: Ja. Ja. Door het op tafel te leggen. Want dat is wel B Corp. Je moet gewoon alles vertellen. En het is ook niet zo. Bij sommige certificeringen mag je zelf de scoping bepalen. Bij B Corp die bepaalt het voor jou. Dus je kan niet zeggen, dit bedrijf je laat er even uit. Want dat is eigenlijk niet zo duurzaam. Je moet het helemaal doen. En dat is, wil natuurlijk ook niet iedereen. Maar daardoor krijg je wel het eerlijke totale beeld. Zeg maar.
0: Een soort toetraining tot een unie.
3: Eigenlijk.
0: Zie je dan ook uiteindelijk dat bedrijven, voordat ze echt daadwerkelijk daarmee aan de slag gaan, al die beweging aan het maken zijn, zodat de verschillen van wat er nog moet veranderen niet al te groot meer zijn? Of gaan ze gewoon van een op andere dag besluiten ze, we gaan beginnen? Wat zie je over het algemeen?
3: Ik denk dat dan spreek ik alleen over de bedrijven die ik ken. Die waren al echt begonnen en zien dit, zeg maar, als de ultieme bekroning of de bevestiging dat ze gewoon een goed bedrijf zijn.
0: Ja.
3: Ja, dus dat, die waren al wel bezig.
4: Ik denk dat veel bedrijven niet erg snel aan B Corp gaan beginnen van nul af aan. Dat ze denken van nooit van gehoord en nu ga ik eraan beginnen.
3: Ja,
4: dat denk ik haast. Ja, het kan natuurlijk, die bestaan waarschijnlijk wel, maar de meeste die wij zien niet. Nee.
0: Zijn er nog interessante praktijkvoorbeelden waarvan je zegt van, nou, als ik dit vertel, hè, zonder dat ik vraag naar namen, ik kan me voorstellen dat dat niet de bedoeling is. Maar dat je wel kan zeggen van, ja, hier kan ik eigenlijk wel een verhaal vertellen waar je lessen uit kan trekken als bedrijf zijnde, op het moment dat je nu aan het luisteren bent.
4: Ja, ik denk dat, we hadden het net over intrinsieke motivatie. Hè?
0: Mm-hmm.
4: En ik denk de bedrijven waar wij vaak bij komen zijn dan ondernemers die gewoon het hart op de goede plek hebben, maar misschien niet echt met het onderwerp duurzaamheid aan bezig zijn. Totdat ze ermee beginnen en daar ook zien van, hey, dit werkt ook voor me. En daar zie je dus, ik heb een hele leuke klant. En eigenlijk bijna al mijn klanten zijn leuk. Maar dit is wel een leuke klant. Die importeert dan schroefjes, boutjes en moertjes vanuit het Verre Oosten. En die levert dat aan een grote ijzerwarenhandel. En maar ook naar doe-het-zelf-zaken. En die wordt natuurlijk ook geconfronteerd met de regelgeving. Er zit bijvoorbeeld aan de buitenkant van de grens, van de EU-grens. Als jij bepaalde materialen importeert, moet je betalen. Ja. Dan moet je CO2.
5: Dat is de carbon border.
4: Dat is de CBAM, ja. Dat is natuurlijk een moetje. En dat was ook de eerste opdracht die ik had van hun. Maar gaandeweg zie je ook gewoon dat men snapt, hey, dit is interessant als we dit gewoon eens eigenlijk over al onze leveranciers EU, non-EU doen, krijgen we eigenlijk een heel goed beeld over onze kostprijs. En aangezien wij leveren aan redelijk lage marge bedrijven, hebben we altijd een discussie over kostprijs. Ja. En terwijl die bedrijven ook zeggen, hey, wij willen graag dat onze producten in onze winkel, er moet een mooi duurzaamheidslabeltje op en allemaal dat soort dingen. Maar dat wordt gewoon naar beneden geduwd. Terwijl, ja, dan ligt het dus ergens in de keten. En dat moeten zij dan oplossen. In ieder geval zo voelt dat. Dat is niet helemaal waar natuurlijk, want ze willen graag het gesprek aan. Maar als je dat goed doet, kan je wel, en je hebt je kostprijs gewoon goed in beeld, kan je gewoon dat gesprek met veel betere argumenten aan. Want ook die grotere bedrijven, die willen wel duurzaamheid zijn, maar in grote bedrijven is het niet zo dat bijvoorbeeld de inkoper gelijk, die heeft een heel andere target. Die wordt gezegd, ja, je moet zo goedkoop mogelijk inkopen. Er wordt niet heel gezegd van, je moet ook zo goed duurzaam mogelijk inkopen. Dat zouden ze eigenlijk moeten doen.
5: Ja.
4: Maar die verhoudingen, die maken zulke ondernemers gewoon op dagelijks mee.
5: Maar goed, als je het een beetje volgt, dan kan je dat als bedrijf wel aanvoelen komen. Dat de regie moet teruggaan naar Europese landen. Omdat vanuit het Verre Oosten worden overstelpt met allerlei goedkope materialen, goedkope producten. Mm-hmm. Die eigenlijk bedrijfsleven hier heel veel schade toebrengen.
4: Ja, maar het is wel denk ik een illusie om te zeggen dat het allemaal zo kan gaan in Europa. We zitten in een globalisatie. Dus dat deel blijft denk ik. De vraag is natuurlijk hoe ga je daar gewoon gezamenlijk goed mee om. Je kan er echt van uitgaan. Bijvoorbeeld, wij hebben ook wel redelijk wat met de klanten van onze klanten of leveranciers van onze klanten gepraat in het Verre Oosten. Die hebben ook wel door dat als wij niet hierop ingaan, dat wij in de markt en ook Amerika zelfs, EU en Amerika, dan gaan verliezen. Dus die zijn ook een bepaalde slag aan het doen.
5: Dat gebeurt ook, maar dat komt wel door bepaalde regelgeving die er gelanceerd is. Niet die even populair allemaal, maar
4: nee,
5: dat
4: klopt.
5: Is wel toch?
4: Je moet het zien als stimulatie. Ik denk die hele, we hadden het toen straks over CSD. Ik denk dat uitgemond is in iets wat eigenlijk niet de bedoeling was. Het was altijd bedoeld als stimulatie. Het was een stimulatiemiddel om ondernemers na te laten denken en te doen. Dat is redelijk ver gegaan.
3: Eerlijker playing field te krijgen.
4: Ja,
3: dus dat
4: was.
3: Weet dat het vergelijkbare data was. Dus niet appels en peren,
4: precies.
3: Maar iedereen op dezelfde manier.
4: Ja, het is uitgemond in iets heel anders, zoals we weten. Maar
5: goed, dat is natuurlijk de keerzijde daarvan. Dat op het moment dat de overheid zich gaat bemoeien met de markt en daar niet consequent in is.
4: Ja.
5: Dan ligt de schade niet bij die overheid, maar bij die bedrijven.
4: Ja,
5: dus dat is de keerzijde.
4: Als we consistent beleid zouden hebben, dan zou het.
5: Exact.
4: Het is misschien wat je net zegt, misschien niet leuk. Het is zo'n belastingslogan. Maar het is wel zo. Ja, ik denk dat als je door. Toen bijvoorbeeld Trump aan de macht kwam, zag je gelijk hoe EU heel snel hun kar trok. Zo omdraaide van. Ah ja, wij gaan het ook maar versoepelen. Ja, dat betekent voor mij dat je er eigenlijk intrinsiek niet helemaal achter stond. Ik weet helemaal niet.
5: Nee, want daar ben jij. Jij bent inderdaad ooit begonnen om dingen te verbeteren. De wereld te verbeteren daarin.
4: Ja, dat was jouw
5: trigger. Is jouw trigger, inderdaad. En hoe zien jullie dit? Want we zijn bijna het einde gekomen van het programma. Hoe zien jullie dit nu zich nog ontpoppen de komende jaren? Want er is nog heel veel te doen. Want het MKB is een enorme doelgroep. Die eigenlijk nu buiten al die scopen valt. Waar nu dan die wetgeving voor geldt.
4: Ja.
5: Maar ze moeten wel aan de gang.
4: Ja, nou, ik denk, en dat is ook de reden waarom wij echt per sector bezig zijn gegaan. Want op een gegeven moment iedereen heeft ermee te maken. Maar ik zie gewoon dat door eigenlijk de markt zichzelf, door de tekorten van materialen vanuit bijvoorbeeld, maar ook de prijzen. Die buiten de EU inkomen. Je ziet het ook op digitaal vlak. Hè. Je hoort heel veel over digitale weerbaarheid. We moeten alles binnen de EU doen. Al die krachten die je ziet, die gaan denk ik veel meer richting de ondernemer te bedenken, hoe word ik wat weerbaarder? En dat, misschien vervangen we het woordje duurzaamheid door weerbaarheid. Ik weet het niet, maar dat is altijd weer wat. Hè. Dan komt weer een andere term. Maar je ziet gewoon dat veel ondernemers, en zeker waar Elise net ook verwees naar familiebedrijven, die gaan dat veel meer nadenken van hoe kunnen we dit gewoon goed op langere termijn voor elkaar krijgen. Want er komt altijd weer wat op je af en daar moet je op reageren. En hoe sterker je daarin bent, in dat reageren, hoe beter jouw bedrijf kan overleven. En ik denk dat dat bij veel ondernemers toch al wat meer in hun hoofd is gekomen van, kijk, als je voor een snelle exit gaat voor een bedrijf, ja, dan ga je waarschijnlijk voor de snelle winst. Ja. Dat bestaat altijd. Maar de meeste mensen hebben dat denk ik niet. Die willen gewoon iets leuks achter.
5: Elise, tot slot.
3: Ja, ik denk dat het belangrijk is, eigenlijk precies wat jij ook zegt, van het helpt je bij je veerkracht, je weerbaarheid. Je hebt over alle onderwerpen, of het nou gaat over de mens, over je keten, over je CO2-footprint, dus je milieukant, heb je een beeld gevormd en weet je waar je aan kunt schaven op momenten dat het moeilijk wordt. En ik vind het soms zo jammer dat duurzaamheid in zo'n negatief eigenlijk zo'n moedjeskant wordt geplaatst. Want ik denk als je het goed bekijkt, dat het juist heel veel kansen biedt. Want het gaat over efficiënter maken van je bedrijf, over slimmer zaken doen, over een goed netwerk, een betrouwbaar netwerk om je heen verzamelen waar je ook in moeilijke tijden mee door de deur kunt. Dus ik zou het zo graag aan de kanskant willen plaatsen. Zo zie ik het. En zo probeer ik ook mijn ondernemers te helpen.
5: Ja, ik wens jullie daar veel succes mee. En bedankt voor de komst naar de studio.
4: Dankjewel.
5: Tot zover Let's Talk Business. Wil je deze aflevering met Greenomatic terugluisteren? En Elise Vonk van Vonk, sprankelijk NVO, kan dat natuurlijk via onze website. Nieuwbusinessradio.nl. Graag tot de volgende.

0: Dit is New Business Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
1: ja.
0: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
1: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
0: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: De laat betaalde facturen zorgen voor financiële druk bij kleine ondernemers. Uit onderzoek van financier Bridge Fund blijkt dat 8% van de financieringsaanvragen wordt gedaan om de periode te overbruggen waarin ondernemers nog op hun geld wachten. Ook eigen spaargeld wordt regelmatig ingezet. 14% van het geld dat binnenkomt op zakelijke rekeningen is afkomstig van een privé of andere eigen rekening. Vooral ondernemers in de bouw vragen vaak financiering aan. En opvallend is verder het verschil tussen mannen en vrouwen. Hoewel bijna 4 op de 10 ondernemers vrouw is, komt slechts 1 op de 5 financieringsaanvragen van een vrouwelijke ondernemer.
8: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
9: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
10: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Ron Lemmens.
11: Goedemorgen, het is tijd voor een nieuwe Let's Talk Business. Vandaag centraal Mixit. Mixit helpt organisaties om digitale verandering niet alleen slimmer te bedenken, maar ook echt werkend te krijgen in de praktijk. Deze aflevering van Let's Talk Business maken we dus kennis met Mixit en de Way of Change. En bespreken we de centrale vraag waarom zoveel verandertrajecten nog altijd vastlopen. In de studio Arjan Nataraj en Jean-Pierre Martens van Mixit. En we gaan praten over die 30% club die ze hebben.
10: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
11: Arjan en Jean-Pierre, van harte welkom in de studio.
12: Dankjewel.
11: Eerst even dan de vraag. Ik bedoel, kijk ik op jullie website, dan zie ik daar heel groot staan. 70% van digitale transformaties faalt. Kom bij de 30% club. Kan je nou een landelijk voorbeeld noemen van in het nieuws geweest van een digitale transformatie waarvan je nu kijkt, daar is heel veel schade geleden. En eigenlijk is dat te wijten aan het feit dat de digitale transformatie daar niet helemaal goed gelukt is.
12: Ja, ik durf wel wat voorbeelden te noemen. Ik denk dat we ze allemaal kennen uit overheidsland. En hoe men over elkaar heen rolt van de problematiek rondom het implementeren bij belastingdiensten of bij ministeries, et cetera. En dat zijn hele goede voorbeelden van het falen van een digitale transformatie of het implementeren van digitale oplossingen.
11: Kunnen jullie dan eigenlijk op afstand al bijna de vinger op de zere plek leggen? Of is dat te complex eigenlijk?
12: Ik durf te zeggen dat we dat wel kunnen, ja, zeker. Ja. Omdat er zit eigenlijk heel veel repeterend in elke organisatie die probeert een verandering door te voeren. En we zijn in die 15 jaar zijn we echt wel erachter gekomen wat veel voorkomende uitdagingen zijn. Dus het antwoord is ja.
11: 15 jaar brengt ons terug bij de geschiedenis. Hoort bij dit programma waarin we van de geschiedenis van het bedrijf en de markt naar de toekomst kijken. Jullie zijn 15 jaar geleden. Wie van jullie twee had het idee om te denken, nou moeten we starten?
3: Nou, zal ik dat dan maar zijn? Nee, we zijn begonnen in 2011 en het is bijna zover dat we ook de 15 jaar gaan vieren en gaan aantikken. Het is ontstaan uit een andere organisatie en het is ontstaan omdat wij eigenlijk toen al zagen dat veel van de digitale vernieuwingen die er toen plaatsvonden, dat mensen echt onvoldoende betrokken waren. En dat was de gedachte, gaan we nou verder op technologie of gaan we verder met mensen? Gaan we mensen helpen, medewerkers helpen? Dat laatste werd het. Toen zijn we gestart. En vanaf dag 1 is Jean-Pierre aan boord gekomen.
11: Ja, maar je had eigenlijk een idee die je meenam. Ja. Vanuit een andere carrière.
3: Ja, een ander bedrijf.
11: Een carrièrepad, ander bedrijf.
3: Ja.
11: Hoe werd daarop gereageerd?
3: Nee, eigenlijk heel goed. Want we zagen gewoon dat de groep mensen waarmee we toen waren. Dat die ook wel toe waren aan een nieuwe uitdaging. En in die tijd we waren een club die veel met technologie voor die tijd bezig waren. Specifiek met SharePoint technologie.
11: Klinkt zo ver weg, terwijl ik het nog zo goed kan herinneren. Hebben jullie dat ook niet?
12: 15 jaar geleden.
3: Het ging heel snel. Het is voorbij gevlogen.
11: Ja, toch?
3: Maar in ieder geval, het was echt een wel overwogen besluit. Waar ook iedereen achter stond. Dus we hebben technologie eigenlijk laten varen. En zijn echt verder gegaan met hoe gaan we mensen helpen om technologie zo goed mogelijk te gebruiken.
11: Wat zagen jullie toen eigenlijk al contouren van de situatie of de wereld waar we nu in leven, IT gezien?
12: Ja, zeker. Ja, bij het oprichten hadden we wel ook, toen was de cloud, applicaties in de cloud.
11: Dat kwam toen langzaam in.
12: Dus ja, precies. Hadden we ook zoiets van, wat gaat dat voor rol betekenen? Dus er zat wel veel verandering in die tijd. Maar het interessante is dat we eigenlijk nog niet wisten hoe we het precies wilden invullen. Dus we wisten wel dat we het anders wilden doen. Dat we de focus alleen op technologie niet genoeg was om succesvol te zijn. Maar we hebben echt wel een paar jaar nodig gehad om in stapjes er zelf ook achter te komen. Hoe wij het nou anders moesten doen.

0: eigenlijk altijd standaard ging om hoe win je vertrouwen bij de opdrachtgever.
1: Ja, ik snap wat je bedoelt.
0: Je gaat met de data die fysiek in een gebouw stond, ga je aan de haal, even plat gezegd.
2: Maar misschien op een andere manier, onze ervaring daarmee is, dat was ook vooral een technische opgave. Dus hoe gaan we migreren naar de cloud? En in die jaren lag de nadruk daar ontzettend op. En dat hebben we ook nog steeds in de afgelopen misschien wel 10, 15 jaar. En er is ergens een omslagpunt gekomen. Ik denk misschien 2015, 16, ergens die buurt. Dat er zegt het woord adoptie ook naar boven kwam. Mm. En wacht even, het gaat niet alleen maar om dat we die applicaties migreren naar de cloud. Of die data migreren naar de cloud. Maar wat gaan we nou helemaal doen met die 5000 medewerkers? Of die 1000 medewerkers?
0: Precies, maar daar komen we zo op. Maar toch even terug naar dat stukje vertrouwen. Want daar ben ik heel erg benieuwd naar. Want je gaat met data ga je uiteindelijk aan de gang. Je gaat data migreren naar de cloud. En dat is data wat voor bedrijven destijds wel gevoel moet hebben. Als van, ik geef echt fysiek mijn papieren en eventueel mijn harddisks over aan een bedrijf. En zij gaan ervoor zorgen dat het ergens in de cloud komt. Alleen dat stukje lijkt mij best wel een worsteling te zijn geweest om dat goed uit te leggen bij je eerste klanten.
1: Nou, ik denk dat het heel erg verschilde per branche, zeg maar, en grootte van organisaties. Je ziet alle start-ups en kleinere organisaties, daar was die drempel echt een stuk lager. Die zagen het gewoon als een kans om dingen makkelijker te maken voor zichzelf. Hè, minder met beheer of daarover na te denken. Hoe noemen we dat ook weer? Zo'n servicebeheerder, et cetera. Maar grotere organisaties, zeker in de overheid. Ja, die hebben natuurlijk ook veel met regelgeving te maken. En daar heeft het echt wel veel langer geduurd.
0: Ja, dus dan verklaar je eigenlijk ook het feit dat ze daar nog in een andere fase leven, werken.
1: Zeker.
0: Dan eigenlijk die kleinere bedrijven die toch sneller dit konden adopteren.
1: Ja,
0: en dan heb je op een bepaald moment heb je een eerste opdrachtgever waarbij je eigenlijk kunt zeggen, dit is met succes afgerond.
1: Ja.
0: Heb je dat ook kunnen gebruiken om daardoor andere klanten te overtuigen destijds?
2: Zeker. Ja. Nee, dat jaartal weet ik niet helemaal meer, maar ik denk dat die internationale organisatie was in de financiële dienstverlening.
0: Mag je de naam noemen?
2: Ja, ik denk het wel.
1: Bedoel je iets van een leasemaatschappij?
2: Ja, een grote internationale leasemaatschappij. Ja. Ja. Die gingen dus die stap maken naar de cloud. Over, ik zeg even, 8, 9 landen in Europa. En daar was het ontzettend belangrijk dat al die medewerkers van die organisatie op een andere manier gingen werken om hun strategische doelstellingen te bereiken. Dus enerzijds was het dat technische stuk wat jij net benoemd hebt. We moeten naar de cloud. Maar zij beseft zich heel goed dat dat eigenlijk iets ging betekenen voor al die duizenden medewerkers. En dat was het moment waarop wij mochten aanhaken. En die organisatie kon helpen over al die landen heen. In hoe ga je nou die medewerkers zo goed mogelijk met deze Microsoft omgeving aan de slag laten gaan.
0: Ja, daar kwam je dus eigenlijk weer op het punt waar je vertrokken bent bij je vorige bedrijf. Dat mensen centraal stonden.
2: Exact.
0: Maar je had natuurlijk een technische tool nodig om uiteindelijk die mensen te kunnen helpen.
2: Ja.
0: Is dat het pad een beetje zo de eerste jaren?
2: Ja, maar ook het geloof van dus in dit geval deze organisatie, dat alleen die nadruk op die technologie gewoon onvoldoende was. En ik denk dat dat echt het kantelpunt is. Daarvoor een project is succesvol, zijn we op tijd. Staat het aan? Is het binnen budget? Nou ja, dan trek ik een fles champagne open, eet ze taart. En dan is het project afgerond. Terwijl het project natuurlijk pas afgerond is als je klanten of je in de zorg, je patiënten of als je uiteindelijk ergens een soort winst behaalt, dat je ergens iets beter gaat doen. Je wil niet alleen maar iets nieuws inzetten.
0: Dus eigenlijk met andere woorden, jullie kwamen aan boord en namen de medewerkers ook mee in het proces.
1: Ja, wat ik daar heel mooi aan vond en ook echt wel een verandering voor ons, dat was echt een grote organisatie en zij waren gewend om met grote partijen samen te werken om die implementaties te doen. En wij waren een clubje, ik denk met 12 man of 15 man of zo. En de propositie waar wij mee kwamen, daar hadden ze echt zoiets van, ja, dit gaat ons helpen en dat gaan we niet halen uit die grote partijen. Dus hebben we echt samengewerkt om over Europa heen zo'n cluster klaar.
0: Kwam daar agility, hè? Wat was in die periode agile scrum werken, was natuurlijk heel belangrijk. Kwam dat daar om de hoek kijken? Was dat een van de beweegredenen dat ze zagen dat jullie gewoon beweegbaar waren eigenlijk als organisatie?
1: Nou, het ging niet zozeer over agility. Ik denk dat wij een van de eerste clubs ook waren die durfden, ik zeg maar, het risico van mensen niet meenemen expliciet te maken. Want er is heel veel aandacht voor technologie, wat er allemaal kan. Zie je nu met AI ook. Men rolt over elkaar heen. En men vergeet te vaak de vraag te stellen, oké, maar hoe belangrijk zijn mensen om dit succesvol te gaan gebruiken? En wat als je daar niet

0: voldoende tijd in steekt. Of als de oplossing niet aansluit bij die mensen. Ja, hoe groot is dan de kans dat ze daar wat mee gaan doen? En daar waren zij ontvankelijk voor en zagen ze in ons een partij om mee samen te werken.
1: Ja, dat was de eerste klant. Daar gaan we het zo meteen verder over hebben. Eerst even aan jullie zelf. Want je zei al van Jean-Pierre is dan later, of eigenlijk tegelijkertijd, waren we vanaf het begin bijgekomen.
2: Zeker, ja.
1: En dan heb je natuurlijk een rolverdeling. Ja. Hoe is die bij jullie ingericht?
2: Ja, dat is eigenlijk vrij natuurlijk gegaan eigenlijk. Ja. Ik denk dat we veel dingen wekelijks, dagelijks met elkaar bespreken. We zijn allebei onwijs gepassioneerd over het vak wat we mogen uitoefenen. Maar ook ondernemers genoeg om dat op een zakelijke manier naar te kijken. En zo vullen we elkaar aan. En de ene keer, laat ik zo zeggen, de inhoud is denk ik heel belangrijk in wat we doen. Dus degene die daar een goed argument of verhaal bij heeft. Die leidt die lijn. Of dat nou gaat om het aannemen van mensen, het nieuwe vinden van klanten, het uitbreiden van van onze propositie, commerciële beslissingen. Maar dat doen we graag samen.
1: Ja, en dat werkt na zoveel jaar. Dat is best wel, dat zie je wel vaker. Maar wat houdt nou die relatie goed stand tussen jullie? Wat is dat hetgene? Nou, is dat het aanvullen?
0: Ja, het is wat mij betreft twee dingen. We hebben echt wel eenzelfde beeld waar we naartoe willen. En de geloof in onze missie. En ook dat we daar beide ambitieus zijn om die verder te brengen. Ik denk dat dat belangrijk is. En we zijn heel complementair. En we snappen heel goed van elkaar wat we aan elkaar hebben. En het grappige is, of ook wel goed te noemen naar andere ondernemers. Daar hebben wij het een paar maanden geleden ook nog expliciet over gehad. Wij komen nooit bij elkaar over de vloer thuis. Het is niet dat we zeg maar privé hele goede vrienden zijn of zo. We hebben echt 15 jaar een hele goede zakelijke relatie. En ik vind het mooi omdat we laten zien dat ook heel goed kan werken. Ja.
1: En is dat misschien ook wel dat je zegt van een bewuste keuze geweest uit? Dat je zegt van privé, werk, aan het verscheiden?
2: Nee, het is zeker geen bewuste keuze. Wat ik wel een mooie anekdote vind, wat ik ook aan anderen in het team heb. We doen het overigens natuurlijk niet alleen.
1: Hoeveel zijn jullie?
2: We zijn nu met 30 man. En een management team met nog twee andere collega's waarmee we het bedrijf runnen. Maar een van de dingen is dat wij eigenlijk bijna elke dag elkaar rond een uur of wat zal het zijn. Tussen heel ruim tussen 5 en 7. Als we elkaar niet hebben gezien, bellen we elkaar. Elke dag bijna. En dat is gewoon even, hoe was jouw dag? Alsof je met je partner privé dan de dag doorneemt. En dat helpt eigenlijk heel erg goed om even voeling te hebben. Wat speelt er? Waar loop jij tegenaan? Ik heb dit meegemaakt. Dat is leuk. Dat gaat niet goed. Dat gaat wel goed. Elkaar herinneren aan iets. En dat stukje, denk ik dat heeft geholpen die 15 jaar. Door altijd even bij elkaar. Zeker ook in de jaren dat we natuurlijk
1: elkaar niet aan het oog verliezen. Want ik kan me ook voorstellen, als je gaat groeien, heb je natuurlijk veel meer meningen. Je hebt misschien sommige momenten wel eens echt draagvlak van elkaar nodig.
2: Ja.
1: Maar ook wel andere meningen die binnenkomen. Dat lijkt me echt wel een proces waar je doorheen moet.
2: Ja, je bent het ook niet altijd met elkaar eens. Dat hoeft ook helemaal niet. Hè? Dus je kan ook daardoor zeggen, oké, dit onderwerp moeten we even laten rusten. Of we pakken dat weer binnenkort op. En dan groeien naar elkaar toe. Je kan ook wel eens hebben, we agree to disagree. Dat kan ook. Maar de manier waarop we dat doen, helpt ons om daar eigenlijk in al die jaren op een goede manier mee verder te gaan. Ja.
1: Ja, en kennen jullie alle medewerkers van het bedrijf? 30 mensen is dat te doen?
2: Dat moet wel lukken.
0: Ja zeker.
1: Okay, we gaan zo meteen verder praten. Dan gaan we natuurlijk nog eventjes terug in de geschiedenis. Maar dan langzaam maar zeker ook naar die 70% van de digitale transformatie die faalt. Jullie missie is om die 30% misschien tot hoeveel procent te maken?
0: Ja, laten we er 70 van maken.
1: Nou, dat is een mooi streven.
3: Let's Talk Business op New Business Radio.

0: George Ezra en Anyone For You op New Business Radio. In het programma Let's Talk Business.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: Met vandaag centraal Mixit in de studio Arjan Nataraj en Jean-Pierre Martens, beide eigenaren, ondernemers dus achter dit bedrijf. Met wat we net gehoord hebben, inmiddels 30 zielen in het bedrijf werkzaam. Jullie zijn begonnen met dus dat implementeren van data naar de cloud. Daar hadden we het net over. Het eerste grote bedrijf was een internationale leasemaatschappij. En langzaam maar zeker, dat zeiden jullie eigenlijk net al. Het menselijke aspect, dat was wat jullie vooral begon te drijven. Hè?
2: Klopt. Ja.
0: Maar dat had je eigenlijk al natuurlijk van tevoren toen je startte.
2: Ja.
0: Wat was het, een vehicle eigenlijk als het ware? Dat de cloud transformatie,
2: ja, het was die fase. Het was eigenlijk nog eens een keer voor die tijd dat vuurtje werd aangewakkerd. Als ik erover terugdenk. En dat was dat we een groot traject deden bij een hele grote onderwijsinstelling. En daar lag de nadruk echt vrijwel alleen op zorgen dat de techniek, en dan praat ik net nog over die soort pre-cloud fase, dat het werkte, dat het aanstond. Hè? En dat alle systemen op groen stonden. En er was zo weinig aandacht voor, wat was het, 8000 studenten die daar rondliepen en nog eens 2000 ondersteunende personeel.
0: Terwijl dat eigenlijk studenten waren die weliswaar met computers waren opgegroeid.
2: En die moeten daarmee aan de slag.
0: Ja.
2: En dan kan je commercieel denken, het is een mooi project en we hebben iets gedaan. Maar dat deed je eigenlijk echt bij iedereen oprechte soort van pijn. Maar dit klopt gewoon niet. En dat is ook het moment geweest. We moeten echt ons meer richten op die medewerkers. Maar ook die techniek laten gaan. Want anders ben je toch een beetje de slager die zijn eigen vlees keurt. Ja. Dat je de techniek, en dat is belangrijk, hè, begrijp het niet verkeerd. Dat moet plaatsvinden, er zijn vernieuwingen, daar is innovatie. Daar gaan we het vast nog even over hebben zometeen. Maar we denken dat er iets anders daarnaast nodig is. En daar zijn we ons op gaan concentreren.
0: Ja, en dat was eigenlijk een zorg minder, kan je dat zo stellen? En een zorg erbij?
2: Zeker.
0: Of wat was, ja, nou, was het een opluchting eigenlijk dat je niet met die technologische ontwikkeling mee moest gaan?
3: Nou, het interessante is dat we daarmee onszelf echt moeilijker hebben gemaakt. Omdat we zijn het over een onderwerp gaan hebben waar eigenlijk weinig over gesproken werd of weinig aandacht voor was in organisaties. Hè? Namelijk de mensen en de factor mens om succesvol te zijn. Dus we hadden, daar hebben we het ook nog wel eens over, als we het onszelf makkelijk hadden gemaakt, dan hadden we gewoon nog 15 jaar SharePoint gedaan, of Microsoft, of wat dan ook. Alleen die technologie focus, omdat dat, ja, niemand stelt daar lastige vragen over. Maar die factor mens, dat hebben we echt moeten evangeliseren. En het, de waarde daarvan of het risico daarvan als je ze niet goed meeneemt. Dus we hebben het onszelf absoluut niet makkelijk gemaakt.
0: En de situatie is een hele situatie op dat moment, dus echt, als je kijkt naar waar je toen zat, ja, was natuurlijk dat je nog met heel veel mensen te maken had. Die eigenlijk in de loop, misschien aan het einde van de carrière, pas met computers te maken kreeg. Dus ja, je mag het nu zeggen digibeet. Maar in ieder geval niet de generatie die er mee opgegroeid is.
3: Nee, ja, eens zeker. Maar ik denk dat dat van alle tijden is wat mensen. En ik denk daar iets anders over. Over het digibetisme. Want ik zie, als je nu heden ten dagen kijkt, is iedereen doet wel wat met een telefoon. Mijn moeder wordt 80 in juni en die kan echt perfect haar reisje boeken met een cruise of betalen of de picknickboodschappen bestellen, et cetera. En vaak wordt dat gebruikt als excuus. Vanuit dat techniek denken, ja, maar we hebben hier digibeten en we hebben hartstikke mooie technologie en dat hebben we aangezet en ze gebruiken het niet. Dus we moeten focussen op dat digibetisme. En ik chargeer even, want natuurlijk zijn er mensen die daar echt moeite mee hebben. Maar over het algemeen denk ik, of wat wij tegenkomen, is dat die oplossing gewoon niet logisch is of niet goed aansluit. En ja, waarom zouden mensen dat dan gaan gebruiken?
0: Dus eigenlijk leg je de lat gewoon nog hoger als het ware.
3: Zeker, ja, ja. Ja, we stellen daar kritische vragen over.
2: Wat ik een mooi voorbeeld vind over wat jij net aan had over jouw moeder in dit geval. En elke app die op een telefoon zit. De bedrijven die zich richten op de consument. Die stoppen daar enorm veel tijd in om die klant goed te snappen. He, dus die app die wij gebruiken, of het nou is om iets te kijken, iets te bestellen, wat dan ook wat je wil doen, daar wordt heel veel over nagedacht. Dus je snapt je klant, dan krijg je termen als een customer experience, de customer journey. En dan kunnen we die oplossing heel goed toepassen op die klant. En wat ik wil eens zeggen, als je dat gegevens snapt en je draait die camera bij 180 graden, je kijkt naar een organisatie zelf, dan is de vraag, hoe goed snap je nou eigenlijk die medewerker? Ken je die medewerker wel?
0: Dus dat heeft voor jullie ook het hele proces eigenlijk van hoe je aan boord komt, weten te veranderen.
2: Zeker.
0: Eén gegeven is natuurlijk feit. Op het moment dat je zo'n transformatie ingaat, dan is het vaak eigenlijk het hert wat in een stel koplampen kijkt.
3: Zeker.
0: Dat hoor je vaak, toch?
3: Zeker. Ja, en bedoel je dan de medewerker of de opdrachtgever?
0: Nou, beide. Ja, toch? Maar hoe vind je dan uiteindelijk die modus om toch het wiel draaiend te krijgen en die implementatie in te gaan?
3: Nou, misschien iets van de laatste, zeg maar even sinds corona. Wij zijn ook elke keer zoekende in de markt van waar haken wij op aan? En we hebben tot 2 jaar geleden hebben employee experience gebruikt als terminologie. Maar wat we zagen is dat mensen die snapten die term wel, maar dat was vooral binnen HR belangrijk. En we zagen ook, werden we mee geconfronteerd, dat daar werd geen geld aan uitgegeven. Punt. Dus dan iedereen vindt het belangrijk. Wij hebben daar een invulling bij om mensen beter mee te nemen, et cetera. Maar als er geen geld aan uitgegeven wordt in de organisaties, dan houdt het op.
0: Dus dan komt u toch weer aan op overtuigingskracht om te laten zien dat het wel degelijk is.
3: Okay, we zijn geswitcht. Want wat is wel belangrijk binnen organisaties, dat zijn al die projecten en programma's die wel in hun portfolio zitten, waar wel in geïnvesteerd wordt. En daar zijn we eigenlijk die dialoog aangegaan met hoe belangrijk zijn mensen nou in deze projecten en deze programma's om succesvol te zijn. En wat nou als zij dat niet gaan gebruiken of daar niet in meegaan of in hun oude gewoonte blijven? Wat betekent dat dan voor je ROI, voor je financiële resultaat?
0: Want als je hem zou in de tijdlijn of in een soort van scope zou zetten, dan heb je natuurlijk links heb je de mensen die eigenlijk heel moeilijk te overtuigen zijn. Ja. Rechts heb je de mensen die juist vooraan staan en liefst nog voorop rennen.
3: Ja.
0: En dan moet je daar van beide weg blijven, denk ik. Moet niet doorslaan. En het moet niet stagneren.
2: Wat we zien volgens mij is dat die kopgroep waar jij het over hebt.
0: En de early adopters.
2: Die zijn wel ontzettend belangrijk. Als je denkt
0: voor je draagvlak.
2: Voor een soort olievlekprincipe.
0: Ja.
2: En als je de wetenschap erop naast staat, dan praat je van zo'n 20% van de organisatie. Dus als je dat lukt om die zeg maar aan te hebben staan, als je begrijpt wat ik bedoel. Dat die begrijpen wat er nodig is. Dat ook als ambassadeur uitdragen binnen de organisatie. Mensen in beweging krijgen, het verhaal goed vertellen. Dan gaat het vliegen, zeg maar.
0: Ja, dus eigenlijk
2: 20% heb je echt wel nodig.
0: Want dit is eigenlijk wat je heel vaak hoort bij projectorganisaties. Die op die manier toch, wat het ook is, implementeren in organisaties. Zorgen dat je eerst de early adopters weet te bereiken. Weet te triggeren, weet vast te houden. En dan langzaam maar zeker te implementeren, embedden in de organisatie. Maar ik heb het zelf meegemaakt met organisaties volgen. Dan merk je ook wel dat op die werkvloer bij de mensen die zeg maar toekijken hoe dat wordt aangekondigd dat het eraan komt. Daar ontstaat best veel onrust. Is dat ook iets wat jullie in het begin wel blijven meten?
3: Het is een gevaarlijke vraag dit. Ja,
0: zeker.
3: Nee, zeker. Ja. Juist, want dan kom je heel erg op de core van hoe wij werken en hoe we grip op verandersucces creëren voor organisaties. En dat gaat over meten. Dus wat wij, wat Arjan net zei, aan de buitenkant, aan de klantkant, wordt al heel veel gemeten. Want daar wordt geld verdiend, zeg ik dan maar even. Ja. Maar aan de binnenkant wordt dat nog weinig gedaan. En daar kun je ook net zoveel of nog meer meten. Om te snappen waar weerstand zit, waar het goed gaat. Waar de oplossing echt zijn waarde oplevert, wat je van tevoren bedacht had. Alleen het wordt simpelweg nog weinig gedaan. En dat is waar wij heel erg op aandringen bij organisaties.
0: En ik kan me voorstellen dat je daar tooling voor ontwikkelt.
2: Er is ook in de markt zijn ook methodieken en aanpakken die ook bewezen zijn. Dus je hoeft niet alles zelf helemaal opnieuw te ontwikkelen.
0: Geen voorbeeld noemen?
2: Er is een methodiek heet ProSci. Wat een soort framework is om verandering op een goede manier te organiseren en uit te voeren. ADKAR is een andere methodiek. Die ook bekend is in de communicatie vooral. Die je toepast. En dat zijn zaken die, dat zou raar zijn, vind ik zelf, als je dat opnieuw zou gaan bedenken. Als iets werkt, kan je dat toepassen. De vraag is denk ik wel, hoe doe je dat op de goede manier? En wat wij heel belangrijk vinden, wat Jean-Pierre net zei, en jij gaf het net in je vraag aan, je moet dingen meten. Het moet geen buikgevoel zijn, of onderbuikgevoel van, nou, we denken dat het goed gaat. Organisaties investeren miljoenen euro's. Of het dan gaat om AI-toepassingen, nieuwe ERP-systemen. In de zorg wordt enorm veel geïnvesteerd in alles wat daar moet veranderen. Dus dat gaat om echt heel veel geld. Dat zou een beetje raar zijn dat je dan op je buikgevoel gaat zeggen, nou, we denken dat dit wel goed gaat. Of we denken dat onze mensen het wel snappen. Dat moet je kunnen vaststellen en dat kan je ook vaststellen. Dus dat meetstuk, dat is wel echt onze tooling als het ware die we daarin inbrengen.
0: Zijn er nog heel veel organisaties waarvan je nu echt zegt, ja, dat staat daar, staat het digitale tijdperk nog in de kinderschoenen?
3: Ja en nee, zou ik willen zeggen. En het klinkt, het is een beetje cryptisch. Maar ik denk dat er best wel veel sectoren zijn waarbij op sommige gebieden, bijvoorbeeld aan die klant kan. Ik zal even een voorbeeld noemen. In de zorg bijvoorbeeld. Daar zie je waanzinnig veel innovatie in het zorgproces met AI in de spreekkamer. Allerlei innovaties aan die zorgkant. Maar dan zie je aan de bedrijfsvoeringskant dat men nog bezig is, bij wijze van spreken, met een migratie van Windows 10 naar Windows 11.
0: Ja, je zit daar ook niet gelukkig met de datalek wat onlangs in het nieuws gekomen is?
3: Nou, dat heeft daar zeker mee te maken. Ja, dus dat daar nog veel kwetsbaarheden zitten, omdat er niet evenredig aandacht altijd is of kan zijn misschien. Ik wil daar geen oordeel over vellen, maar je ziet daar wel grote verschillen. En ik denk dat je dat in overheidsland ook nadrukkelijk ziet. Daar is af en toe ook nog een beetje archaïs. Waar je dan door automatisch dat soort risico's loopt.
2: Vergeet ook niet dat bij veel organisaties, bijvoorbeeld naar in de energietransitie gaat kijken, daar is natuurlijk de druk is immens om te leveren. Maar de hoeveelheid capaciteit, lees mensen om dat ook te kunnen doen, die is er niet of te weinig. En het vooruitzicht is dat ze daar nog meer uitdagingen hebben. Dus wat krijg je dan? Er wordt geïnnoveerd door toepassingen slimmer te doen, te maken. Maar je hebt ook de mensen nodig die dat gaan uitvoeren. Als je die dan niet meekrijgt of die vallen uit en je hebt al tekort, heb je nog een groter probleem. Dus het is, aan die kant zie je ook dat mensen of dat organisaties echt worstelen met het vraagstuk. We moeten innoveren, ja. Maar we zijn afhankelijk van eigenlijk een beperkte groep, of het nou in de zorg is of energietransitie, van professionals, specialisten die dat werk moeten uitvoeren.
0: Want je zegt nu iets heel interessants. Want we hebben natuurlijk te maken met een vacatureoverschot. Dus men weet, als het me hier niet bevalt, dan is bij de buurman mijn functie exact. Voor het oprapen. Ja. Dus met andere woorden, op het moment dat je in beweging wil krijgen, met al beperkt aantal mensen, dat betekent eigenlijk dat je opereert over een dun zijde draadje soms.
2: Ja, en het is precies, denk ik, je snijdt een goed punt aan. Want als ik als organisatie dit niet goed op orde heb, en ik kom met die technische of innovaties, nieuwe digitale, whatever het is, maar al die processen die gaan veranderen.
0: En ze staan onder werkdruk en dan komt er weer zo'n verandering.
2: Ja. En dat wordt dan niet op de juiste manier aangepakt. Ja, ik denk dat je een enorm groot risico loopt. Want als 10% van je workforce weggaat en die moet je opnieuw gaan aannemen in deze tijd. Ik moet eerst de CFO nog zien die dat een goed plan vindt.
0: Want calculeer je dat wel in op een of andere manier? Dat je gewoon weet van deze transformatie heeft een dusdanige impact dat er altijd wel verandering van mens en gedrag, eigenlijk dat zonder dat gaat het niet werken, wordt het niet succesvol. Mm-hmm. Dat betekent dat je altijd eigenlijk je afvallers zult krijgen en wellicht ook nieuwe aanwas moet gaan genereren. Is dat iets wat je meeneemt van de start op het moment dat je begint met zo'n project?
3: We gaan er wel vanuit dat je als je een verandering goed ondersteunt, dat je ook oog hebt voor de diversiteit in een organisatie. Want het is niet zo dat er de medewerker is. Dus en het is vaak lastig om dat voor één verandering heel veel oog te hebben voor die diversiteit. Maar als je nou meer naar een generieke aanpak over veranderingen heen gaat, dan leer je Pappenheimers ook beter kennen. En dan ben je ook op den duur in staat om die diversiteit goed te ondersteunen. Dus het heeft een beetje met, we noemen dat volwassenheid van de organisatie te maken. Maar wat daar nog even terugkomen op het vorige punt, wat we nog zien, is dat op board level of directie level, daar wordt nog niet het verband gelegd tussen dat medewerkersverloop en medewerkers goed meenemen in veranderingen. Dus wij zien daar wel een correlatie. Dus hoe beter je mensen goed meeneemt in elke verandering en dat ze voelen dat het hun ook helpt en dat ze goed opnieuw kunnen werken. Als je dat structureel doet, dan doet dat ook iets met tevredenheid en verloop. Alleen die connectie wordt dan niet gelegd op boordniveau.
0: Precies. En is dat dan eigenlijk zien tussen het slagen van oog voor het middel en het doel? Of?
2: Precies. Zeker. Dat denk ik wel.
3: Ja. Ja.
0: Dus het doel is uiteindelijk efficiënter werken. Het middel is IT En daar wordt dat is eigenlijk, daar wordt een stukje menselijk aspect gewoon vergeten.
3: Zeker.
2: Ja. Ja. Je zegt het heel goed.
3: Ja. Ja. Dankjewel.
0: Nou, mooi, dankjewel. Ja, ja. Goed, mooi compliment vandaag. Ja. Maar goed, dan ga je dus bij zo'n organisatie aan de gang. Je zei al 20% van die organisatie, dat zijn de early adopters, die nemen we mee. Hoe gaat het proces dan verder, zeg maar, gemiddeld genomen? Want ieder bedrijf is natuurlijk anders, dat begrijp ik ook. Maar neem ons dus mee.
3: Nou, de aantal stappen. Ik zal het proberen kort en bondig te houden. We beginnen met, wat is het succes van je verandering? Dus als je van tevoren niet definieert wat het moet opleveren, zeggen wij ook, letterlijk spiegel naar de klant. Wanneer gaan wij dan succesvol zijn? Waar ga je ons dan aan houden? Dus we challengen de klant om businesswaarde in een project zo concreet mogelijk
0: te maken. Ja, wat is vaak de opdrachtvraag? Hoe wordt die geformuleerd?
3: Nou, de opdracht vaak, is vaak rondom een implementatie van iets of rondom een verandering. Er gaat een proces veranderen, er wordt EEP geïmplementeerd, er wordt EPD samenwerken, maakt niet uit wat. Dus vaak is het over een programma as. En wij komen dan binnen en beginnen altijd met, heb je succes concreet gedefinieerd? Programma manager, heb je dat met je stuurgroep goed afgestemd? Want wat anders kan je nooit succesvol gaan zijn. Anders kan je nooit bij de 30% club horen. En vervolgens is dat eigenlijk best wel een rode draad in onze aanpak. Omdat vanuit die succesdefinitie kan je gaan bepalen binnen de scope wat je wil gaan doen. Welke doelgroepen in je organisatie zijn dan ook echt belangrijk dat die iets anders gaan doen. Dus dan kan je ook weer bepalen wie er aandacht van moet krijgen. Nou, dat is een voorbeeld. Wat ook belangrijk is, is die altijd met de beste bedoelingen wordt die technologie bedacht en ingericht of gekozen. En met de beste bedoelingen van, we denken dat dit de organisatie gaat helpen. Maar wij zeggen van, hoe groot is het risico dat als dat niet aansluit op medewerkers? Dus wij zorgen altijd dat er een toets is, een validatie van wat er gekozen is of bedacht is. Of dat ook aansluit bij die medewerkers. Want als je dat van voor de implementatie doet, dan krijg je ook te horen, wie dit bedacht heeft. Ik weet het niet, maar ik ga er niet mee werken. Dat soort risico's proberen we in het proces naar boven te halen. En ook om te bepalen hoe groot die verandering is en hoe je dat gaat ondersteunen. En dan misschien wel het allerbelangrijkste in onze aanpak. Het ging net al over meten. Wat je vaak ziet bij implementaties, dan is er een startpunt. Wordt misschien ook nog wel succes bedacht of bepaald. En dan ga je een zwart gat in van het implementatieproces tot na livegang. En dan kan je weer gaan meten. En gebruiken mensen het dan? Zijn leidinggevenden aan boord, et cetera? Werkt het? En dan kom je erachter dat dat niet zo is. Dan heb je dus dat hele zwarte gat heb je overgeslagen. En wij maken eigenlijk dat zwarte gat transparant. Dus alles wat we daar doen, dat maken we ook meetbaar. Zodat je eigenlijk in het proces naar livegang ook al ziet waar risico's zitten. En dat je als opdrachtgever of stuurgroep of programmamanager nog wat te kiezen hebt en te sturen hebt op die risico's.
0: Hoe krijg je eigenlijk die early adopters? Dat kan je wel stellen van, ze willen altijd mee, ze willen altijd veranderen. Maar hoe krijg je die beweging op gang? Doe je dat ook? Dat is 10 jaar geleden, werd dat ook veel toegepast. Gamification, het leuk maken. Daarbij ook spiegelen, inzichten geven. Misschien nieuwe inzichten geven. Van zoals het nu gaat. En dit is wat je straks gaat winnen. Maar wees niet bang. En je kan die route gaan lopen. Dat komt goed. Ja. Hoe doen jullie dat?
3: Ja, ik wil zeggen, gebruiken we altijd een 5-stappen model. En dat heet weten, willen, kunnen, doen en blijven doen. En dat geldt voor iedereen. En bij die early adopters, daar heb je eigenlijk die gamification niet nodig.
0: Maar wel bij die andere grotere groep.
3: Exact, exact. Ja, dus wat je probeert te doen is na te denken. Wat moet je doen om te zorgen dat ze het weten, dat ze het willen, dat ze het kunnen. En al die activiteiten, die kan verschillen per doelgroep. Dus bij de early adopters, die staan altijd bij op de stoep. En daar kijk je eigenlijk veel meer naar. Niet zozeer gaan ze het gebruiken, maar meer hoe kunnen we ze een rol geven om anderen te enthousiasmeren. Dus dat je ze een verantwoordelijkheid geeft in die verandering. Anders dan dat ze alleen maar als eerste iets gebruiken.
0: Krijgen ze tools mee dan, Arjan?
2: Zeker. Ja, ze moeten geholpen worden daarin om ook die rol te kunnen pakken. En een voorbeeld wat ik daarin wilde geven is dat, als het gaat over mensen ondersteunen, wordt heel vaak gedacht aan trainingen. Dat is een soort logische stap. We moeten onze mensen trainen, want dan komt het wel goed. En veel onderzoek, en Gartner die publiceert daar ook veel over, die zegt dat als jouw intrinsieke motivatie goed is, dan ben je ook bereid om dat wat je dus geleerd wordt, om dat ook toe te passen. Want dan weet je ook wat het je gaat opleveren. Dus dat schakeltje, zeg maar, vanuit die koplopers, is dat je heel goed wil laten zien Wat gaat het ons brengen? Wat gaat het jou brengen? En dan zijn zij ook in staat om dat over te brengen op hun team, op de mensen in hun afdeling, op hun vestiging, et cetera, hun directe collega's. Dus op die manier probeer je dat zo goed mogelijk in te ondersteunen.
0: In hoeverre nemen jullie, voordat jullie hiermee starten, zeg maar een soort van scan van de bedrijfscultuur mee?
2: De bedrijfscultuur zelf is natuurlijk best wel een groot iets. Hè. Dus ik denk dat dat in deze programma's nog niet meteen een onderdeel is. Het is denk ik wel een zaak wat heel veel aandacht krijgt. Is de organisatiecultuur klaar om te kunnen veranderen? Hè? Dus ja. je kan met ook daar weer met tooling meten. Is dit een organisatie die wendbaar is?
0: Ik kan me voorstellen inderdaad dat er heel veel verschil zit tussen publiek en private organisatie.
2: Zeker. Nee, dus je moet het eigenlijk wel, wat Jean-Pierre net zei in het begin, als je start, wil je eigenlijk wel die nulmeting doen. Dan zijn we hier ergens waar mensen willen veranderen en kunnen veranderen. Is die koplopergroep ook echt actief? Of is er nog veel meer werk aan de winkel? Dus dat is iets wat je wel meeneemt. Ja.
0: Wat ik eigenlijk hoor nu, afgelopen half uur, nu we het hierover hebben, over die 30-70%, dat het eigenlijk ook gaat om heel grondig te werk gaan.
3: Klopt, ja. Ja, daar ook in investeren en de tijd voor nemen. En ons pleidooi is, er wordt heel veel tijd geïnvesteerd aan die techniekkant of aan die proceskant, zeg maar die oplossingskant. Hè. Als je ook kijkt naar aanbestedingen land, zeg maar, hoe dat de aandacht krijgt versus hoe je mensen ondersteunt, hoe dat aandacht krijgt. Wij pleiten ervoor om daar ook genoeg aandacht voor te hebben. En dat verdient het. En het interessante is dus dat je daar ook beter in kan worden. Dus als je dat ook meer integraal bekijkt, dat je niet per project weer opnieuw uit gaat vinden van hoe ga ik dit doen in deze organisatie, maar dat je dingen herkenbaar maakt voor al die doelgroepen die daar een rol in moeten spelen.
0: Betekent dat eigenlijk dat de leidinggevende structuur in zo'n bedrijf ook bepaalde competenties moet gaan ontwikkelen?
3: Ik vind dat echt een hele mooie vraag, dankjewel. Maar wij zien dat eigenlijk de belangrijkste groep is in een organisatie om een verandering goed te laten landen en succesvol te maken. En wat je nu vaak ziet is dat die krijgen impliciet een rol. Hè. Dus in elk project wordt hun weer gevraagd iets te delen of iets te vertellen. Of ja, je moet wel zorgen dat je je team meekrijgt. Maar eigenlijk worden ze daar nooit echt in geholpen. Hè. Dus concreet gemaakt, wat is die rol nou precies? En heb je daar de juiste vaardigheden voor? En dat is een heel belangrijk onderdeel van onze onze aanpak. En we noemen dat het trainen van de change muscle. Hè, van de veranderspier.
0: De change muscle, mooi.
3: Ja.
0: Ja. Wat ik dan heel graag zou willen weten. Dan stel je bent zo'n management, zo'n leidinggevende. Je zit in een rol. Jij weet eigenlijk waar het doel is. Waar de opdracht ligt. Waar het stip aan de horizon staat. Maar je krijgt ontzettend veel weerstand van je collega's die je lief hebt. Die je eigenlijk al jarenlang lekker op de rit hebt. Ja. En nu ziet wankelen.
3: Ja.
0: Dat is natuurlijk niet iets waarvan je kan zeggen dat bestaat niet.
3: Nee, dat is juist ook waar je wat ons betreft die leidinggevende in moet ondersteunen. Hè? Of je dat nou als programma doet of als je dat vanuit HR gaat organiseren. Maar zij hebben altijd een veranderrol. En bij die veranderrol is dat zij weerstand tegen gaan komen in hun team. En wij vinden dat je die leidinggevende ook moet helpen. Hoe herken je dat? Wat zijn hulpmiddelen om daarmee om te gaan? Zodat je erkent dat het er is en dat zij die rol hebben. Maar niet zomaar verwacht dat ze dat kunnen of daarmee om kunnen gaan.
0: Maar wat zijn de meest voorkomende vormen van weerstand?
3: Ja, dat kan van alles zijn.
2: Niet aanwezig zijn bij sessies waarin dingen worden uitgelegd. Gewoon niet opkomen dagen. Ik denk dat een hele belangrijke is. Die je overigens heel goed ook kan meten. Ik denk heel veel van dat soort interventies. Je had net over gamification. Hè? Dus er zijn natuurlijk heel veel manieren om mensen op die manier mee te krijgen in dat proces. Je doet mee of je doet niet mee. Hè? Ben je aanwezig of ben je niet aanwezig? Heb ik een e-learning gevolgd? Heb ik met mijn collega's die dat gesprek gehad over dat nieuwe proces wat we moeten gaan volgen? Dus ik denk dat het heel vaak is over dat mensen gewoon afhaken voordat het überhaupt start. En dat kan je heel goed meten.
0: Ja, precies. Die meetbaarheid is daarbij cruciaal. Ja. Om ook daar weer een soort van bewijslast, hoe negatief het ook klinkt. Ja. Maar die heb je wel nodig om het te kunnen laten slagen.
3: En ik denk dat weerstand ook. Bij weerstand denk je misschien aan mensen die met hun vuist op tafel slaan en zeggen dit wil ik niet. Maar ik denk dat er juist heel veel weerstand met een glimlach is. Gewoon mensen die het voor zichzelf zo makkelijk mogelijk proberen te maken qua werk. Dus zelf in Excel allerlei handigheidjes voor zichzelf hebben bedacht. En dat als zij gedwongen worden tussen aanhalingstekens om iets te gaan gebruiken, dat hun dat gewoon niet helpt. Dus dat ze dan zeggen, ja, goed bedacht, maar ik blijf gewoon lekker mijn eigen ding doen. Zonder dat ze daar een punt van maken. Maar ik denk dat dat de grootste weerstand is. Dus de shadow IT of de hun eigen olifantenpaadjes. En dat snappen dat dat er is. En die mensen helpen om echt daarvan af te kunnen stappen. Omdat ze echt geholpen worden. Dus relevant, iets relevants bieden. Ik denk dat dat de grootste groep is waar je aandacht voor moet hebben. Of geen aannames in moet doen. Ja.
0: We gaan straks verder praten over de toekomst. En natuurlijk wat er nog allemaal aan het verschiet ligt. Eerst even wat anders. Wat we in Les of Business altijd doen is dat we een businessvraag stellen. En in dit geval voor jullie beiden. Luister even mee. Waar krijg je kippenvel van?
2: Waar krijg ik kippenvel van?
0: Ja, zeker.
2: Ik dacht op een hele lange vraag.
0: Nee.
2: Ik krijg denk ik kippenvel dat als mensen uit het team bij een opdrachtgever een tijd bezig zijn geweest. En zo'n opdrachtgever belt mij, belt ons. En die ziet wat het effect is. En met hoeveel passie die lui die aan de slag zijn gegaan. Dat vind ik echt ook weer het leukste om te horen.
0: Jean-Pierre?
3: Dat was het bij mij. En ik heb de lat inmiddels weer wat hoger liggen. Omdat ik zie dat dat gebeurt. Is dat we op C-level het over de integrale aanpak van veranderen. Dat vind ik mooi. Dus dat je met een CFO aan tafel zit. Die ook snapt dat veranderingen niet op zichzelf staan. Maar dat je daar op een integrale manier naar kan kijken. Dat vind ik een mooie ontwikkeling waar ik kippenvel van krijg.
0: En dat heeft alles natuurlijk wel te maken weer met de menselijke ontwikkeling. Maar ik denk nog eventjes om daar nog op terug te gaan. Het menselijke aspect in het bedrijf. Er is eigenlijk sinds corona zou je kunnen stellen veel meer aandacht voor de human being, toch? Dan toen jullie begonnen 10 jaar geleden.
2: Zeker. Ja, dat is eigenlijk wat jij eerder zei, Jean-Pierre, over employee experience. Dat is een labeltje wat opgeplakt is, maar er wordt meer nagedacht over hoe verhoud je tot je medewerker, van de instroom tot de uitstroom, het hele carrière die je ergens hebt, daar wordt veel beter over nagedacht. Alleen wij denken dat dat niet een HR-ding alleen is. Dat is gewoon van je hele organisatie. En dat zie je wel echt dat aan het veranderen.
0: Ja, en daarvan zeg jij, als mijn medewerkers iets weten te realiseren, dan krijg ik de kippenvel, ben ik daar trots op. En jij zegt eigenlijk, als een CFO op hetzelfde level denkt als wij eigenlijk onze missie hebben, krijg ik daar kippenvel van.
3: Ja.
2: Nou. En we zeiden, we vullen elkaar mooi aan, dus dat is mooi.
1: Let's Talk Business op New Business Radio. Business.

0: Freddy Crawford, Joe Sample, Feeling Good.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag mixt het centraal in Let's Talk Business. Arjan Nataraci is hierin met Jean-Pierre Martens. En we hebben het over hoe zij dus eigenlijk digitale processen, digitale transformatie realiseren bij bedrijven. De Club van 30 noem je het eigenlijk. Dat zijn dus van alle 100% clubs 30% waarbij de digitale transformatie slaagt. Dan toch even over dat slagingspercentage. Is het een 10 dan of is het een 8?
2: Dat is een strikvraag. Wat mij betreft gaat het over het succes wat je... Ja, dat wordt die heel uitgebreid. Ik denk dat het een voldoende moet zijn in dat je er genoeg businesswaarde uithaalt om de energie die je erin hebt gestoken te rechtvaardigen. Dus het gaat wat mij betreft altijd over de businesswaarde. Elke organisatie heeft een doel. Al die veranderingen doe je met om die organisatie beter te laten functioneren of beter de klanten te helpen.
0: Het is nooit af, toch?
2: Het is zeker nooit af. Nee, sterker nog, het wordt alleen maar meer en het gaat alleen maar sneller. En dat is ook waar wij in willen ondersteunen.
0: Ja. Komen we op het onvermijdelijke stuk van waar we overigens al wel over gesproken hebben. Data verzamelen, de waarde van data die steeds belangrijker wordt. Kijk naar overname van Chinese bedrijven op Europese bedrijven. Dan gaat het niet zozeer om de bedrijfsactiviteit, maar wel over de data die daar aanwezig is. Dat is herkenbaar. AI is natuurlijk ook een onderwerp wat daar kom je niet omheen. Zou je kunnen zeggen dat dat de volgende digitale transformatie is?
3: Die is er al, denk ik, toch? Daar hoeven we niet, daar hoeven we geen...
0: Maar het is nog iedereen. Dat is nog wel voorzichtig. Tenminste, veel bedrijven zijn voorzichtig in hoe doen we dat? En heb je die early adopters? Dat zijn soms zelfs je valkuilen. Want zij gaan experimenteren. En soms de kosten van...
3: Ja, ik denk dat als je kijkt naar... Je wil ontdekken wat het voor jouw organisatie, voor jouw proces kan betekenen, dan is het nooit slecht om daarmee aan de slag te gaan. Volgens mij is dat wat we nu zien. Het is ook heel erg, hoe zeggen ze dat? Democratisch geworden. Iedereen kan erbij. Binnen seconden heb je een account gemaakt of kan je aan de slag met welke AI tool je ook maar wil. En de snelheid waarmee dat innoveert is ongekend. Dus het is er. Dus je zal het ook moeten gebruiken. Alleen waarin de geschiedenis zich herhaalt, is dat, zeker als het gaat over grotere organisaties, is dat het naar binnen wordt gebracht. We gaan het doen. Er wordt veel geld aan uitgegeven. Maar de vraag is, wanneer is dat dan succesvol? Hoe gaan we die mensen die al onwijs veel werkdruk hebben, of die misschien niet eens in staat zijn om op een goede manier toe te passen, heb ik het niet over die 20%, hè, waar we het eerder over hadden, die early adopters. Hoe ga je die mensen nou meenemen? Hoe ga je nou zorgen dat zij ook daar de waarde uithalen? Te meer dat die groep mensen misschien over 10 jaar buitenspel staat, als ze niet eens weten hoe ze daarmee om moeten gaan. Dus ik denk dat het cruciaal is dat je diezelfde, zeg maar, veranderaanpak loslaat op deze grote innovatie. Ja,
0: het gaat zo snel ook.
3: Supersnel.
0: Ik bedoel, ChatGPT, dat is eigenlijk zo 2025, zou je kunnen zeggen.
2: Zeker. Ja,
0: nu is het kloot. Als je het daarover hebt, dan ga je al niet met de tijd mee, toch?
2: Exact. Ja. Ja, ik geloof heel erg. Ik had het net over een organisatie heeft een doel. Wat je ziet, ik geloof niet dat als je het zomaar aan medewerkers geeft, dat zij daar het maximale uit gaan halen. Dus ik geloof dat je dat altijd vanuit wat je wil bereiken als organisatie, dat je dat moet ontwerpen en medewerkers daarin mee moet nemen. Omdat je er letterlijk veel meer waarde uit gaat halen. Dus daar zit gewoon een grote valkuil. Altijd met de beste bedoelingen, omdat er heel veel potentie in zit. En we geven dat aan ze. Maar ik denk dat je als organisatie daar meer een ontwerp van moet maken in hoe dat gaat passen in al je processen, et cetera. Ja.
3: Zeker en dan weer, hoe zorg je dan dat die hele groep mensen meegaat? Dus exact. Niet alleen die 20%, maar ook de rest.
0: Ik kan me voorstellen dat jullie ook wel tot inzicht gekomen zijn dat jullie een duurzaam businessmodel ontwikkeld hebben. Want dat menselijke aspect, dat wordt alleen maar belangrijker en belangrijker. Want de innovaties gaan maar sneller en sneller en sneller. Dus waar staan jullie over 10 jaar?
3: Dan is onze aanpak standaard. Het is de standaard in niet alleen Nederland, maar ook daarbuiten. Dus we hebben iets bedacht.
0: Dat is een flinke overtuiging.
3: Ja, maar we zijn echt overtuigd. Dat moet ik wel, omdat het ook zo'n... als je zegt, de doelgroep is niet lastig. Mensen zijn niet lastig, maar wel wat we net hebben verteld. Hoe lastig is om te overtuigen dat je aandacht moet geven aan die mensen. Dus we moeten die lat ook hoog.
0: Zijn jullie er anders dan bijvoorbeeld concurrerende conculega's?
3: Ja, ja.
0: Waarom?
3: Omdat de collega's die het vanuit de techniekkant erbij doen, zeg ik maar even op een voorzichtige manier, dat toch een beetje is, het komt erbij en ze zijn hun eigen techniek beter aan het verkopen. En onze overtuiging is, die techniek is prima. Dat is er. We hadden net over de AI tooling of de Microsoft tooling of de grote ERP oplossing. Die is er. Maar je moet juist naar die medewerker kijken wat die nodig heeft.
0: Dus wat vraagt dat van de competenties van je eigen medewerkers voor de toekomst?
2: Nou, de belangrijkste competentie wat mij betreft is ook leren werken met AI. Ik denk dat dat voor onszelf, onze eigen werkproces ook geldt. Hè? Dus dat je daardoor ook meer uit creativiteit haalt en meer voor elkaar krijgt. Maar ik denk dat de belangrijkste factor in onze aanpak is dat kritisch zijn op wat risico's voor succes zijn. Dus dat hele succesdenken, ik denk dat dat ons ook echt onderscheidend maakt. Het maakt niet uit wat voor interventies en campagnes en filmpjes je maakt. Uiteindelijk gaat het over wat bereik je ermee in relatie tot het eindsucces. Tot die 30%, daar wil je bij horen. En dat DNA is super belangrijk voor ons. En bij alles wat je doet, de vraag stellen, wat verwacht ik hiervan? Dat is heel belangrijk. En ondertussen, en dan als je zegt, waar staan we over 10 jaar? Dan voor mij is het antwoord, je had het over agile werken. Ik zie onze methodiek als een nieuwe vorm van agile werken. Waarbij je als organisatie daar zelf goed in wil zijn. En dat je structureel die 20% hun rol laat pakken bij elke verandering. En dat willen we ondersteunen door mensen die dingen te leren. Door een standaard aanpak aan een organisatie over te dragen. En met allerlei methodes
3: erbij horen. Dat we overbodig zijn.
2: Dat wij overbodig zijn.
0: Wauw, dat is een mooie missie. Dan kan je met pensioen.
2: Ja, zeker. Nou, dat, ja.
0: Arjen, laatste vraag aan jou nog. Voordat we gaan afsluiten. Wat is nou de belangrijkste tip die je zou willen geven aan bedrijven die weten dat ze dat hun missie er nog niet op zit wat betreft het digitale transformatieproces?
3: Zet je medewerkers centraal. Luister naar ze. Betrek ze erbij.
0: Dank jullie wel voor de komst naar de studio. Tot zover Let's Talk Business. Met vandaag Centraal Mixit. Tot de volgende.
4: Dit is New Business Radio.

0: gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
5: In verschillende studentensteden in Nederland worden deze zomer gratis meubelmarkten gehouden. Studenten kunnen daar gebruikte meubels, lampen, pannen en servies meenemen die anders mogelijk bij het afval zouden belanden. Volgens Zero Waste Nederland kwamen op eerdere edities in onder meer Delft, Groningen en Rotterdam veel studenten af. Het initiatief speelt in op een bekend probleem aan het einde van de zomer. Namelijk vertrekkende studenten die hun spullen wegdoen, terwijl nieuwe studenten die juist goed kunnen gebruiken. Zero Waste Nederland wil daarom dat meer studentensteden zich aansluiten.
0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
4: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
2: Verandering is de enige constante in ons werk. Om bij te blijven moet je blijven leren, maar dat gaat zeker niet vanzelf. In Lang Leven Leren hoor je wetenschappers, bestuurders en specialisten over de vraag: hoe zorgen we ervoor dat iedereen wil, kan en mag leren? Lang Leven Leren is een initiatief van Skillstown met Glenn van der Burg.
6: Wat betekent duurzaamheid precies voor HR en leren en ontwikkelen in het bijzonder? We praten erover met Floor Dijkstra, is manager recruitment, ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid bij Alliander. Met emeritus hoogleraar Paul Kirschner gaan we dieper in op de kunst en kunde van het lesgeven. En natuurlijk geeft fijne co-host Tom Bos weer leertips om de impact van opleiden binnen je organisatie te vergroten. Fijn dat je luistert naar Lang Leven Leren.
2: Lang Leven Leren, de podcast.
6: Ja, Floor, Paul en Tom, welkom. We beginnen eigenlijk alle podcasts met dezelfde vraag aan iedereen. Namelijk, want ja, wij zijn zelf natuurlijk ook aan het leren. Nog elke dag, tenminste, dat denk ik. Paul, ik wil eigenlijk bij jou beginnen. Wat is jouw ultieme leerervaring? Als je een beetje naar de laatste tijd kijkt. Waar ben je weer vooruit gegaan? Heb je weer nieuwe inzichten gekregen?
7: Nou, ik denk, en het is niet recent, toen ik bezig was om mijn promotieonderzoek te doen, en dat is terug in het stenen tijdperk van eind 80e jaren. Ik ben begonnen met het idee van, nou, je kan vaardigheden leren door de vaardigheden te doen. Je kon leren problemen oplossen door problemen op te lossen. En je kon ja, hoe zou ik moeten zeggen, onderzoek gaan doen, leren doen door onderzoek te gaan doen. In de loop van die 4 jaren kwam ik erachter dat dat van geen kant klopte.
8: Oh.
7: Dat zonder expliciete instructie, zonder de nodige basiskennis, voorkennis, is het onmogelijk om vaardigheden, zoals ik net over had, te ontwikkelen. Die vaardigheden, zoals creatief denken, problemen oplossen, die vinden alleen maar plaats in een domein. Je kan geen problemen oplossen in de wiskunde als je geen wiskunde kan. Je kan geen schaakproblemen oplossen als je niet kan schaken. Nou, hetzelfde geldt voor ongeveer alles wat we doen. En dat was voor mij een soort openbaring, dat generieke vaardigheden, het kunnen communiceren, het kunnen oplossen van problemen, het creatief kunnen denken, ga zo maar door, dat die nooit geïsoleerd kan worden van het domein waarin je creatief denkt, problemen oplost of communiceert.
8: Nou, mooi.
7: En dat was gewoon een werkelijk openbaring. In het Engels zou je het noemen een epiphany.
8: Epiphany, ja, prachtig woord. Ja, mooi. Floor, zelfde vraag voor jou. Wat jouw ultieme leerervaring, en dat weet ik altijd, ultiem is wel heel zwaar. Hè? Dat moet je niet daar laten afleiden.
9: Ja, ik zei natuurlijk voor deze uitzending, ik weet het niet zo goed, maar dat is ook omdat mijn ultieme leerervaring misschien wel door de jaren heen is gekomen. Dus ik vind gewoon de factor tijd maakt het ook wel ultiem. Door waar ik vroeger altijd dacht, iets is rechts of links, of iets is zwart of wit, of ik weet precies hoe het zit, heb ik eigenlijk geleerd het niet meer te weten. Ah. En dat voor mij is dat wel de ultieme leerervaring.
8: Oké. En het niet meer weten, kan je daar dan ook beter mee omgaan ondertussen?
9: Ja. Ja, vroeger dacht ik altijd dat ik over een antwoord op moest weten. Dus dat ik dan iets moest leren en dan moest kunnen. En ik realiseer me steeds meer, er zijn wel 1 miljoen wegen naar Rome. En iedereen heeft iets anders in zijn hoofd. En dat maakt, ja, dat maakt eigenlijk dat je steeds meer een beetje ontleert. En daardoor wat, nou, voor mij wat zachter naar de dingen kan kijken. Hmm. En ook met wat meer compassie dat misschien iemand zegt het is rechts en iemand anders zegt het links. Ja. En het is misschien wel allebei waar.
8: Ja. Misschien ook een beetje terug naar hoe je was toen je echt klein was.
9: Ja, wie zal het zeggen?
8: Want dan wist je dat je het niet wist.
9: Ja, en nu weet ik wel dat ik een idee heb. Maar ben ik me ook steeds meer bewust dat één van de ideeën is. En dat een antwoord meestal uit heel veel verschillende antwoorden bestaat.
8: Mooi. Nou mooi, dat lijkt me ook een prachtige manier om naar deze podcast te gaan luisteren. Als je aan het luisteren bent, om te denken van ja, wat wordt er nou eigenlijk echt gezegd? En vanuit die blanco mindset. Nou, dat gaan we proberen om te doen. Ik ga ook mijn best doen. Tom, jij ook, hè?
10: Zeker.
8: Maar wij weten gelukkig ook niet zoveel als dat
10: scheelt. Ik ben er vrij goed in, ja.
8: Oké.
11: De laatste inzichten over leren en ontwikkelen. Lang leven leren.
8: Duurzaamheid. Ja, dat was ooit een woord wat je moest uitleggen. Ondertussen is het alom aanwezig in organisaties. En raakt het ook alle onderdelen en vakgebieden binnen organisaties. Welke rol speelt HR en leren en ontwikkelen op dat gebied? Floor Dijkstra is de gast. U hoorde er net al. Een manager recruitment, ontwikkeling en duurzaam inzetbaarheid bij Allian. Dat zijn nogal flink wat onderwerpen. Ja, duurzaamheid. Je moet altijd eerst even samen kijken van wat is het nou eigenlijk? Hè? Want het gaat over alles. En het is meer een soort van manier van kijken naar de dingen. Denk ik. Hoe kijk jij naar dat containerbegrip duurzaamheid?
9: Nou, volgens mij gaat duurzaamheid over dat iets er morgen ook nog is. Of dat je dat we, maak het even heel groot, als aarde nog bestaan over een x-aantal jaar. Op een fijne, prettige manier. Maar ook dat ik als persoon, dan naar mijn carrière toe, over een paar jaar ook nog bestaat.
8: Ja.
9: Kijken naar dingen als ChatGPT. Iedereen kan tegenwoordig een prompt schrijven. Nou, wat voor impact heeft dat op mijn baan? En is er dan toekomst voor mij in mijn vakgebied? Over een x-aantal jaar ben ik dan nog duurzaam inzetbaar? Dus voor mij alles ertussenin.
8: Ja, en dat zijn ook voor mij een beetje de twee.

0: begrijpen waar Alliander naartoe gaat, moeten we eigenlijk de energietransitie begrijpen. En begrijpen waarom wij als Alliander ook een enorme transitie moeten doormaken. Dat heeft voor ons alles te maken met eigenlijk de energietransitie waar we onderdeel van zijn. En als wij ons werk niet goed doen, kan de energietransitie in Nederland niet plaatsvinden. Net doordat we zonnepanelen hebben, elektrische auto's, veel decentrale energienet, moeten wij veel meer werk doen. De komende 10 jaar moeten letterlijk evenveel werk doen als de afgelopen 40 jaar.
1: Wow.
0: En niet alleen meer kabels de grond in. En omdat we gewoon een ander energienet hebben. Maar we moeten ook slimmer gaan werken. We hadden het al even over AI. En dat gaat er ook voor zorgen dat alle apparaten slimmer worden. En daarvoor moeten we een slimmer net hebben. Dus al onze medewerkers moeten gaan begrijpen wat duurzaamheid voor impact heeft op Alliander. En de energietransitie heeft impact op Allianders organisatie. En dat heeft eigenlijk impact op hoe wij samenwerken in onze teams, op onze opdracht en ook impact op mij als persoon.
1: Ja.
0: Dus het vraagt een transformatie van het bedrijf. Wij moeten letterlijk dingen anders gaan doen, want even onze productie zoveel opschalen in de huidige arbeidsmarkt is best heel moeilijk en misschien wel onmogelijk. Dus we moeten ook anders gaan nadenken. Dus eigenlijk is voor ons is duurzaamheid echt de aanleiding om ons als bedrijf te transformeren. En dat vraagt dus van alle medewerkers om ook anders te gaan denken.
1: Ja. En welke rol speelt HR daar dan in? Zijn jullie de voorganger als het dan gaat over die veranderingen? Want je zou zeggen, nou, dit gaat ook heel veel over mensen.
0: Ja,
1: je hebt meer mensen nodig. Je moet anders gaan werken, slimmer gaan werken, hogere productiviteit enzovoort enzovoort. Het gaat over het gedrag van de mensen in de organisaties. Is HR dan degene die daar voorop loopt in de strijd?
0: Zeker. Dus als je kijkt naar de transformatieagenda van Alliander, is die ook onlangs ook aan de HR-afdeling gegeven. Dus onze CHRO is CHRO voor het HR-domein en het transformatiedomein.
1: Okay.
0: Juist omdat een transitie is onmogelijk zonder mensen. Hè? Dus ik zie Alliander is niet anders dan de optelsom van alle hele slimme en fijne en goede collega's die we hebben. Naast wat asset, maar mensen die doen het werk.
1: Ja.
0: En hoe slim AI ook gaat worden, er zijn altijd mensen die aan de knoppen blijven zitten. Dus voor ons gaat die transformatie over een transformatie van onszelf, van alle medewerkers die anders moeten gaan werken. Dus in die zin is het heel erg voor ons een HR-thema.
1: Ja, mooi. En als je dan kijkt naar opleiden, ontwikkelen van mensen, dan moet dat een enorme rol spelen. Hoe geef je daar vorm aan?
0: Nou, we proberen heel erg na te denken over wat er dan de organisatie van de toekomst is. We proberen goed te begrijpen, ja, hoe gaat het energienet van de toekomst eruit zien? Nou, wat is dat dan? En wat vraagt dat dan voor een rol van een organisatie als Alliander? Ja, dus worden we meer een regieorganisatie of juist meer een uitvoeringsorganisatie? En dat beeld moet vertaald worden in wat betekent dat voor de competenties, de soort competentie die we moeten hebben, wat voor skills moeten we hebben. Hoe ziet de arbeidsmarkt er op dat moment uit? Hoe makkelijk het is om deze skills aan te leren. En dat vertalen we eigenlijk naar een enorme agenda op recruitment. Op het vinden van doelgroepen die nu nog niet weten dat ze goed bij onze uitdaging zouden passen. Maar dat willen wij eigenlijk al wel weten voordat zij het weten. Hoe gaan we mensen dan ontwikkelen? Hoe gaan we mensen zelf aan het stuur zetten van hun eigen ontwikkelingen? Want technologische ontwikkelingen gaan zo snel als L&D-afdeling. Moet je echt niet de illusie hebben dat je daar voorop loopt. Dus hoe creëer je een klimaat van continu of duurzaam leren en ontwikkelen in je organisatie?
1: Ja, en het grappige is dat je natuurlijk enerzijds, je zei het al, in 10 jaar doen wat je de afgelopen 40 jaar ook hebt gedaan. Of gebouwd, moet je eigenlijk zeggen.
0: Ja.
1: Ja, dan kan je niet maar gewoon maar meer doen van hoe je het gewend was te doen, toch? Dan moet je echt radicaal, slimmer, beter, handiger. Hoe zorg je dat je daar invulling aan geeft? Want dan moet je, ja, je moet zo radicaal anders gaan doen.
0: Ja, dus we kijken heel erg binnen Alliander, hoe kunnen we structuren bouwen om mensen eigenlijk de ruimte te geven, de randvoorwaarden te geven om zich te ontwikkelen. Dat doen we vanuit leren en ontwikkelen, maar ook bijvoorbeeld vanuit innovatie. Dus als je bij ons een goed idee hebt als monteur, hoe je dingen anders en slimmer kan doen, dan hebben we een innovatieafdeling die dat als het ware oppikt en in productie brengt. En learning and development, eigenlijk hetzelfde. We hebben gezegd, we hebben de keuze gemaakt om het concept van onbeperkt leren te gaan implementeren. Dus wij gaan niet meer top-down voor jou verzinnen. Nou, ik ben de manager en dan moet jij deze en deze trainingen doen. Natuurlijk, vanuit veiligheid zijn er een aantal zaken die belangrijk zijn. Maar we proberen echt de regie bij de medewerkers te liggen. Dus na te denken over hoe creëer je een leerklimaat of een innovatieklimaat waarin eigenlijk de wisdom of the crowd, dus iedereen's hersenen, iedereen's slimheid hebben nodig om oplossing te vinden. Want ja, een paar slimme

0: op in een ivoren toren daarover nadenken, dat wordt hem niet.
1: Nee, precies. Ik zit dan ook meteen aan de rekensom te denken van hoeveel tijd dat kost. Want dus als jij zegt, we moeten in de komende 10 jaar doen wat we in de afgelopen 40 jaar gedaan hebben. Dan zie ik meer mensen en hele drukke mensen vormen. Mm-hmm. Die zich dan ook moeten ontwikkelen.
0: Ja.
1: Waar vinden ze dan die tijd, zeg maar?
0: Ja, en dat zit echt heel erg in de randvoorwaarden. Dus als je maar blijft rennen,
1: ja,
0: in een soort, en dan zie ik dan weer een,
1: ja,
0: hamster in zo'n molentje vormen, die,
1: ja,
0: dan maar blijft rennen en steeds harder gaat rennen.
1: Ja,
0: op een gegeven moment dan breekt misschien wel het hele mechaniek en valt het, stort het of de hamster of het kooitje in. Dus we moeten echt gaan nadenken over hoe gaan we die transitie met elkaar vormgeven. En dat moet dus echt anders.
1: Ja.
0: En daar hoort, denk ik, rust, inzicht, overzicht en helder blijven nadenken hoort daarbij. Dus leren gaat voor mij ook heel erg over reflecteren.
1: Ja.
0: En ja, spoiler alert, leren kan nooit korter. Leren kost tijd. Dus je, ja, hebt dat in te richten in je organisatie en rekening mee te houden.
2: Ja. Hoe zorg jij er nou voor als iemand die daar mede verantwoordelijkheid voor draagt, dat je de laatste inzichten tot je neemt? Ja, want ook, nou ja, dat hebben wij ondertussen in al die, is volgens mij de 39e aflevering alweer, Tom, die,
1: ja,
2: we maken.
1: Ja.
2: Er komen ook best wel veel leertheorieën langs of inzichten langs die ondertussen alweer allang achterhaald zijn. Alleen ja, daar moet je maar wel achterkomen. En voor jou geldt ook, daar moet je wel in bijblijven.
0: Ja, door niet arrogant te zijn. Dus door niet het idee te hebben dat je als learning and development afdeling alles moet weten. En helemaal vooraan die race moet lopen. En dan omdraaien en te vertellen, jongens, we gaan het zo doen. En zo zit het in elkaar. En volg mij.
2: Ja.
0: Dus, ik geloof dat we dit alleen maar kunnen doen als we heel goed nadenken over welke randvoorwaarden moeten we inrichten. Daarom werken we bijvoorbeeld samen, heel erg nauw samen met de business in academies. En als daar een goed idee is over de hoe gaan we dit doen. En dan moeten we niet denken, nee, dat hadden wij van L&D moeten verzinnen. Dat mogen jullie niet verzinnen.
1: Oh ja.
0: Je moet het heel erg samen doen. Dus het gaat heel erg over weghalen van barrières voor mij. Alle mensen in de regierol zetten en wel binnen natuurlijk heldere randvoorwaarden. Vandaar bijvoorbeeld zo onbeperkt leren. Ja, ik kan me niet veroorloven om een team te hebben met L&D'ers die gaan nadenken over wat iedereen dan precies moet doen.
1: Nee.
0: Daar hebben we gewoon de tijd niet voor, jongens. Dus we moeten gewoon door. Dus we moeten gewoon zeggen, hier is alles. Vertel me wat je nodig hebt. En als je niet weet, kom ik je helpen.
2: Ja, nou ja, dat is de andere kant van de medaille. Het is natuurlijk fijn dat je de drempels om te kunnen gaan leren heel laag maakt. Waar wij ondertussen, tenminste ik in ieder geval wel, in 39 afleveringen wel achter ben gekomen. We moeten ook niet verwachten dat mensen dan vervolgens staan te juichen en allemaal zeggen, oh tof, nou dan ga ik me nu helemaal suf leren. Want ook die onbeperktheid kan juist weer een hele rem zijn. Dat je denkt, ja, maar wat wordt er dan van mij verwacht? En in welk kader? En waar gaan we dan naartoe? En,
1: ja,
2: en ja, wat is dan slim om de tijd die ik heb, waar moet ik die dan aan gaan besteden? Hoe help je je collega's daarbij?
0: Ja, dus heel helder zijn over waar we naartoe gaan en hoe dat eruit ziet. Dus ik geloof dat de top van je organisatie, is het belangrijk dat je een beeld kan scheppen voor mensen, een levend beeld. Hoe ziet dat er dan uit? Dus hoe werken we dan samen over een aantal jaar? Wat verwachten we dan van jou als persoon of van medewerker of in deze context? Volgens mij is dat echt heel erg de opdracht van de top van je bedrijf. En hoe je daar dan komt, ik denk dat heel veel mensen daar wel een idee bij hebben. Dus ik denk dat leren veel meer gaat over hoe in de context van bedrijven, en zeker een bedrijf zoals Allianz die gewoon zo erg moet groeien. Hoe gaan we de randvoorwaarden neerzetten? Hoe helpen we te kiezen op strategische thema's om daar beeld en geluid letterlijk te maken voor medewerkers en een hand uitreiken om te zeggen, nou dan zou je hieraan kunnen denken of daaraan kunnen denken. Maar als jij een beter idee hebt, prima, want we gaan het niet hebben over, moet het nou per se een e-learning zijn of met een VR-bril zijn? Dat is eigenlijk niet zo het probleem. Het probleem is dat we jou aan moeten zetten om te gaan leren. Want ik maak me daar oprecht heel erg zorgen over de komende jaren. Omdat als je een beetje vooruitkijkt naar technologische ontwikkelingen, ja, we gaan gewoon echt, denk ik, een skillscrisis in Nederland. Omdat we, ja, zijn jullie niet bang?
2: Ben jij die nu aan het uitroepen? De skillscrisis?
0: Ja, zeker. Ja, zeker. Die roep ik al overal uit.
2: Ik dacht dat we een asielcrisis hadden, maar dat is dus helemaal niet zo. We hebben een skillscrisis.
0: Ja, nee. Volgens mij zei ik, er kunnen heel veel dingen tegelijkertijd zijn.
2: Oh ja,
0: zijn.
2: Dat is waar.
1: Ja.
0: Ja. Nee, dus als ik kijk hoe ongelooflijk veel mensen wij bijvoorbeeld in de techniek nodig hebben die niet uit scholen komen, dan kan je gewoon uitrekenen dat we ongelooflijk veel technische skills moeten ontwikkelen in de komende jaren die er nu niet zijn. En
1: precies,
0: als we kijken naar hoeveel handen we zometeen aan de bedden nodig hebben in de zorg, dan kunnen we, je kan het gewoon zien, dat uit de zorgopleiding komen niet genoeg skills om onze zorg te bemensen. Ja. Dus als je even doorrekent, dan hebben we in de komende jaren enorme skillsmigraties nodig. En moeten mensen ongelooflijk veel leren. Ja. Ik vraag me wel eens af of andere bedrijven, nou, net als Allianz en toevallig hebben we ook contact met heel veel andere bedrijven, zich daar niet ook heel erg zorgen over maken. Hoe gaan we nou op grote getale zorgen dat medewerkers die nu misschien een carrière hebben in de horeca, zo meteen monteur zijn bij ons bij Allianz.
2: Ja. Ja. Nou kan ik me niet anders dan voorstellen dat jij daar ook met collega's contact over hebt. Hè? Want naast Allianz heb je natuurlijk alle andere netbeheerders. Die zitten altijd in een ander geografisch gebied. Dat helpt wel enigszins.
0: Ja.
2: Maar je hebt ook nog eens een keer alle energiebedrijven. Je hebt ook nog eens een keer alle installatiebedrijven. Ik bedoel, je hebt ook heel veel concurrentie, om het zo te zeggen. Voordat je het weet, ga je bij elkaar de vijver leegvissen. En schieten we daar als Nederlandse samenleving niet zoveel meer op.
0: Ja, dat is eigenlijk zo leuk van werken bij Allianz. Want ons probleem is zo groot dat deze oude manier van denken. Ons probleem in Nederland is zo groot dat dit zou natuurlijk nu nooit mogen. Dus wij kijken echt wel door de lens van een ecosysteem. Want als ik het werk niet meer doe als Allianz, dan doet een aannemer het werk. Maar er zijn dezelfde skills nodig die er niet zijn. Dus als we heen en weer mensen bij elkaar gaan wegkapen of vissen, dan komen we geen stap verder. Dus,
1: is dat dus ook de perceptie die leeft in jullie hele markt, zeg maar? Of is dat Allianz specifiek?
0: Nee, dat leeft echt wel in onze markt. Fijn. Ja. Dus we hebben een heel change team, noemen wij dat dan. Arbeidsmarktscholing behoudt. En die echt kijken hoe kunnen we de sector voorbereiden op de grote transformatie die we zien in de arbeidsmarkt. Ja. Dat is iets wat echt heel erg leeft in ieder geval binnen onze HR-afdeling en ook de top van ons bedrijf.
1: Wauw. Nou goed.
2: Ik vind het, als ik me voor probeer te stellen waar jij en je collega's mee bezig zijn, dan vind ik het zo groot in mijn hoofd. Ja. Dat ik denk, jeetje Mina, hoe hou je dat een beetje behapbaar voor jezelf? Hoe doe je dat? Want dat is ook weer een fijne tip voor de collega's die aan het luisteren zijn.
0: Nou ja, hoe stop je een olifant in de koelkast in kleine stukjes? Nou, je moet wel die olifant proberen te blijven zien. En dat zie ik wel echt als mijn rol, als onze rol in het MTHR. We moeten beeld houden op die hele olifant om hem daarna nog weer in stukjes te kunnen krijgen. En dat is wel, dus ik ben er gewoon zo benieuwd, in die heel veel afleveringen, of jullie nog niet, ik krijg het echt warm van het idee, ook als ik kijk nu naar wat er gebeurt met het onderwijs, leven lang leren.
1: Zeker.
0: Daarvoor zijn jullie op aarde.
1: Ja.
0: Nou, als je uitholling krijgt van je onderwijs, dat betekent dat er nog meer komt te liggen bij het bedrijfsleven in het opleiden. Ik word daar wel, ik voel wel een bepaalde mate van urgentie daarop.
2: Zeker.
1: Ja, die voel ik ook. En we hebben dat ook gezien bijvoorbeeld met dat stapbudget. Daar hebben we het wel eens eerder over gehad. Hè, dat als je daar de cijfers aan doorkijkt, dat de mogelijkheid voor mensen om dan voor 1000 euro een opleiding te volgen. Zodat dat met name onder andere gevolgd werd door mensen in de zorg die andere dingen gingen doen, zodat ze uit de zorg konden. Terwijl natuurlijk de bedoeling was dat vooral allemaal instroom naar kansberoepen zou opleveren. Dus ik heb het idee dat er veel meer aan het werk werk aan de winkel is. Ook in het onderwijs bijvoorbeeld natuurlijk. Het goede nieuws uit het onderwijs is overigens dat het erop lijkt dat er geen tekorten zijn aan mensen die docent willen worden. Er zijn wel een tekort aan mensen die eraan beginnen en die het worden, zeg maar. Dus we raken dus een opleidingsprobleem eigenlijk, zeg maar. Hè, van hoe, het is een hele grote keuze om zomaar uit te stappen. Dat is hetzelfde als, we hebben hier wel eens onze collega's van ROVC gehad, Mark van de technische opleider, zeg maar, die zegt dat ook. Van, er zijn heel veel mensen die misschien wel denken van, oh lekker, dat zou ik nou wel leuk werk vinden, maar ik weet niet of ik het kan. En ik weet ook niet of ik de stap durf te nemen. En zelfs als die opleiding dan helemaal gesubsidieerd is, dan nog is dat een hele transitie die ook nog maakt impact op jouw gezinsleven en dat soort dingen. Ik denk dat we veel meer moeten kijken naar die randvoorwaarden. Nou, zoals jullie dat met All You Can Learn doen, zeg maar, dat je er ruimte voor creëert binnen je medewerkers. Maar dat zul je ook in de maatschappij moeten doen. Ruimte creëren en vertrouwen, zodat mensen die stap durven maken. Want ze zijn er best.
2: Ja, mijn afdronk van 39 van deze afleveringen en nog 500 zoveel in mijn radioprogramma People Power is dat we niet voldoende aandacht kunnen besteden en slimmer kunnen worden in het opwekken van de honger van mensen om te leren.
1: Ja.
2: En dat we, bedoel, het aanbod, dat is er wel. Daar hoeven we ons volgens mij wat minder zorgen over te maken. Maar zorgen dat je op het moment dat iemand die urge krijgt van ik moet wat leren, want wat ik nu aan doe, maar lukt niet.
1: Ja.
2: Als je daarbij kan zijn, dan heb je volgens mij heel veel opgelost.
0: En we moeten wel, hè? Want Ik bedoel, we hadden natuurlijk even voor deze aflevering over AI. Maar dat gaat op zoveel beroepen zoveel impact hebben. Dus naast dat we moeten groeien in zoveel sectoren. Dus ja, we zullen toch een soort oplossing moeten vinden om... En ik geloof niet dat die urge er niet is. Hè? Ik geloof dat alle mensen willen leren.
1: Yeah.
0: Maar dat is een beetje mijn persoonlijke overtuiging. Alleen zijn ze bereid te betalen, letterlijk en figuurlijk, voor wat nodig heeft om dat te doen. En we maken het ook niet heel makkelijk. Want als je kijkt naar opleidingen, moet je, wil je docent worden, moet je een opleiding. Moet je een pre-master doen, moet je misschien een master doen. Dat is nogal een investering. Krijg je dan wel betaald? Nee, je gaat terug in je inkomens in de randvorm, maar dan maken we het niet makkelijker.
1: Ja.
0: Dus ja, ik denk dat we ook met z'n allen moeten gaan nadenken. Moeten we het niet simpeler maken? Moeten we niet richting skills, richting micro-credentials?
1: Precies.
0: Dus moet ons hele onderwijssysteem niet op de kop?
1: Ja.
2: Nou, met die kleine opgave hopen we dat er iemand is met een handige tip.
3: De tip van Tom.
1: Ja, de tip van vandaag die gaat over duurzaam leren. Omdat het natuurlijk het onderwerp van deze aflevering is. En ontzettend belangrijk om aan te werken. We kunnen allemaal onszelf richten op de hele korte termijn. En dat kennen jullie allemaal ook. Glenn die kent dat als geen ander. Je moest je HAVO-examen of je VWO-examen Frans doen. Nou, wat doe je dan de avond van tevoren? Dan prop je alles naar binnen. Ik zie iemand glimlachen, dus het is volgens mij...
2: Zou dat nooit doen.
1: Het is geen fictieve situatie die ik hier schets. En je probeert dus dan de boel naar binnen te stampen. Gekscherend noemen wij dat wel eens de foie gras methode. Je propt het naar binnen. En het nadeel daarvan is, je komt dan, je maakt dat examen, dan loop je de klas uit en dan denk je, hey, ik ben het eigenlijk alweer een beetje kwijt. Omdat je heel erg voor de korte termijn aan het leren bent. En het goede nieuws is, er zijn hele makkelijke mogelijkheden om te zorgen dat je juist voor de lange termijn aan het leren bent. Natuurlijk voor L&D professionals, hoe je dat bij je medewerkers zou kunnen veroorzaken. En we hebben het vaak gehad over de growth mindset en het veroorzaken van dat mensen een bepaalde perceptie hebben op de ontwikkelbaarheid van zichzelf. Maar de andere kant is ook gewoon dat je heel simpel, en op de een of andere reden doen we dat niet meer zo heel veel, je geheugen fatsoenlijk kan trainen. En ik zou iedereen aanraden om bijvoorbeeld eens een keer het ongelooflijk eenvoudige boekje van Dominic O'Brien te lezen, wat hij geschreven heeft. Dat is een geheugenkampioen. Je heeft allemaal hele leuke 52 oefeningen, geloof ik. Kan je elke week een oefening doen, het hele jaar door, om je geheugen mee te trainen. Ik heb dat boekje, ik had het teruggezocht hiervoor. Ik heb dat boekje 12 jaar geleden gelezen. En ik heb nog steeds, dus in mijn Memory Palace, heet een van die technieken van hem, kan ik nog steeds rondlopen en kan ik nog steeds de herinneringen van toen terugvinden. Terwijl ik er dus niet meer dan een week aan besteed heb, is het me gelukt om dingen vrijwel voor altijd dus op te slaan. Ik vind het bijzonder dat dat kan. En ik vind het heel zonde dat heel veel mensen die vaardigheid niet beheersen. Super handig als je denkt, dit wil ik voor altijd bij me houden. Of natuurlijk, ik wil graag zorgen dat jij dat voor altijd bij je houdt.
2: Oké, ik heb weer een boekje om te lezen. Dankjewel, Tom.
3: Lang leven leren. De podcast over leren en ontwikkelen.
2: Paul Kirsner is emeritus hoogleraar Educational Psychology aan de Open Universiteit. En ik heb even op het LinkedIn profiel, dat doe ik meestal als ik gast in de studio heb, van Paul gekeken. En daar staat, Paul, dat je een educational realist en mythbuster bent. Nou, dan zijn wij natuurlijk gelijk heel nieuwsgierig. Welke myth moet er gebust worden als het gaat over leren en ontwikkelen?
4: Nou, er zijn een heleboel. Moet je mijn twee boeken samen met Casper Hulshoff en Pedro de Bruiker lezen. Maar om even terug te gaan naar wat gezegd werd, het idee van geheugen trainen, en daar ben je eruit. Dat is een mythe. Het klopt niet, wetenschappelijk gezien. Dus kijk, waar het om gaat, is dat je werkelijk leert. Jij had het over, je gaat even stampen foie gras voor de avond. De avond voor je tentamen. En je bent het meteen vergeten. Dat klopt. Maar je hebt niet geleerd. Je hebt gepresteerd. En er is een verschil tussen presteren en leren. Presteren is niet stabiel. Het is fragmentarisch. Het is snel vergeten. Het wordt niet echt opgeslagen in je lange termijn geheugen. Dat is presteren. Leren is heel stabiel. Als je iets geleerd hebt, heb je het voor je hele leven. Het is een duurzame, om het woord te gebruiken, verandering in je lange termijn geheugen. Het zit erin. Het betekent niet dat het altijd oproepbaar is. Maar het zit er wel in. Zie het als het rijden van een fiets. Je kan het wel 20 jaar niet gedaan hebben. Je gaat erop, je gaat wankel doorheen. Maar binnen de kortste keer heb je het weer opgepakt. Met leren is het ook zo hetzelfde. Als je het ooit een keertje geleerd hebt, het weer terughalen kost je veel minder moeite dan het in eerste instantie leren. Werd gezegd van Richard Feynman van ja, leren is niet gratis, het kost moeite. En dat klopt. Maar leerlingen, studenten, die beschikken niet over effectieve en efficiënte studiestrategieën. Ze onderstrepen, ze gaan met een highlighter, ze gaan het nog een keer lezen. Dat zijn allemaal dingen die ze doen en hebben geleerd om te doen. Maar helaas leidt dat niet tot duurzaam leren. Eigenlijk is dat een pleonasme. Omdat als ik het over leren heb, is het per definitie duurzaam.
2: Ja, Paul, hoe kan het dat studenten, die hebben dan toch al een aardige loopbaan in ons onderwijssysteem achter de rug, dat die op het moment dat die in de collegebanken zitten, en dan hebben we het ook niet over, dan hebben we het over het topje van de ijsberg van mensen die blijkbaar de cognitieve vermogens hebben om überhaupt in de collegebanken terecht te komen. En toch hebben zij niet geleerd in al die jaren hoe ze moeten leren. Dat is toch raar eigenlijk?
4: Nou, het zijn twee redenen. Punt 1, omdat de meeste docenten, en onderzoek laat dat zien, weten niet wat de meest effectieve en efficiënte strategieën zijn om te leren. Dus ze brengen het niet in bij de leerlingen. Ze zeggen ook van, lees het nog een keer, lees het nog een keer, lees het nog een keer. Dat werkt gewoon niet. Dus de docenten kennen het niet. En punt 2... ook de docenten die het kennen, en die zijn spaarzaam op dit moment. Wij doen ons best om ze herop te leiden, om dat te weten hoe en wat. Ik doe zelfs onderzoek daarin met een aantal promovendi. Het gaat erom van, dan moet het gezien worden, en het kunnen oefenen van een studeren of leerstrategie is een vaardigheid. En vaardigheid moet eerst uitgelegd worden. Dan moet het geoefend worden. Je leert geen vaardigheid. Je verwerft een vaardigheid. In het Engels zou je zeggen, you acquire a skill. You don't learn a skill. En dan uiteindelijk moet je heel veel goede terugkoppeling of feedback geven. Mm-hmm. Nou, als je begint dat de docenten het niet weten. En punt 2, als ze het doen, leggen ze het eens een keertje uit aan de leerlingen op dat moment. Met het idee van, oké, ik heb uitgelegd hoe het werkt. Ze zullen het wel doen. Nou, als ik aan jou uitleg hoe moet je een fiets rijden, ga ik niet daarna denken van, en dus die kan het wel. Ja. En het gaat niet alleen maar over manipulatieve vaardigheden, maar het gaat ook over denkvaardigheden. Als ik je even uitleg hoe je moet schaken, hoe die stukken werken en hoe die velden zitten. En dan zeggen we van oké, ik heb het aan je geleerd. Dat betekent niet dat je een waardig schaker bent.
2: Nee.
4: Dus dat is iets wat je vanaf begin, zeg maar in groep 2, 3 aan moet beginnen. En uiteindelijk in alle vakken oefenen. Een typisch voorbeeld is een van de beste manieren om, zeg maar, duurzaam te leren, is dat wat je gelezen hebt of gehoord hebt even naast je zetten en een samenvatting ervan maken. Nou, dat hebben we geprobeerd met studenten, 4 HAVO, 5 VWO. En het werkte niet. En we dachten, waarom werkt het niet? En ik zei tegen mijn promovenda, zoals een goede hoogleraar dat doet, ga je mee even kijken naar die samenvattingen? Nou, die waren erbarmelijk. Dit is ooit uitgelegd, waarschijnlijk 1 keer in het basisonderwijs en 1 of 2 keer bij het vak Nederlands. Maar het wordt niet geoefend. Het wordt niet gebruikt bij biologie of geschiedenis of economie. En dus het is een keer uitgelegd en we gaan ervan uit dat de leerlingen dat kunnen doen. Dan gaan ze naar de universiteit en ze hebben het allemaal niet geleerd.
2: Nee,
4: het is niet aan ze gedoseerd en niet aan ze met ze geoefend.
2: En nu vragen ze het aan ChatGPT om even de samenvatting te maken. Dus
4: precies,
2: dan komt er helemaal niet meer die vaardigheid.
4: Nee, precies. Zeggen, nou, daar heb je volstrekt gelijk in.
2: Ja,
1: Ja, dus de uitkomst van je onderzoek was eigenlijk van ze kunnen het, maar dat kwam vooral doordat ze eigenlijk de vaardigheid van het samenvatten zelf niet goed beheersten.
4: Precies.
1: De techniek van het samenvatten, die had misschien wel nut.
4: Ja, precies.
1: Oh, ja.
4: En dus je kan niet van iemand, je kan niet verwachten dat samenvatten, dat is een van wat men noemt de 8 generatieve studiestrategieën. Je kan niet verwachten dat het zal werken als iemand het niet kan doen.
2: Nee. Nou heb je in je meest recente boek, De kunst en kunde van het lesgeven. Ik heb hem nog niet gelezen, Paul, daar moet ik eerlijk in zijn.
4: Jammer.
2: Sorry, maar ik moet zeggen, als ik alles zou...
4: Eén minpunt.
2: Ja, sorry. Ik kan nog een 9 halen.
4: Ik kan nog een 9 halen.
2: Ik ben positief. Je hebt het dan over de lerareneffectiviteit. Maar als ik dit zo hoor van jou, dan denk ik, nou, dat zal er niet heel positief zijn, jouw mening over die lerareneffectiviteit.
4: Nou ja, kijk, ik kan de leraren het niet kwalijk nemen. Omdat ze hebben het ook niet geleerd in de opleiding tot leraar. In de afgelopen, zeg maar sinds de 80er jaren, 90 jaren van de vorige eeuw, is men bezig met wat heet progressief onderwijskunde. En dat is skills-based, gaat niet over kennis. Dus de docenten hebben dat geleerd. Die hebben het weer aan nog een generatie docenten geleerd. En die geven het nu aan de studenten op de opleiding. En ze hebben het nooit geleerd. Dus ja, ik kan niemand kwalijk nemen. En ik ga niet zeggen van docenten zijn dom of ze kunnen het niet. Maar ze hebben de technieken niet geleerd om effectief, efficiënt en bevredigend onderwijs te verzorgen.
1: En waar moeten we beginnen met veranderen, denk je, Paul? Als we er... als we het 1% in beweging willen brengen.
4: Nou, er is een aantal dingen. Punt 1. Weet u dat er 384, ik heb het niet bedacht, de onderwijsinspectie heeft dit uitgezocht, 384 verschillende opleidingen tot docent zijn in Nederland. 384. Wow. Er is geen één algeheel aanvaard curriculum voor wat hoort in de opleiding. De inspectie weet het niet. OCW weet het niet. Beroepsgroep weet het niet. Dus met andere woorden, je zou kunnen beginnen met zeggen van, en dat doe ik in onderzoek samen met mijn Vlaamse collega's erover. We hebben net een mooi stuk erover geschreven trouwens, maar dat is even terzijde. Over wat in zo'n curriculum voor docenten zou moeten zitten. Omdat dat is er niet eens. Andere landen hebben dat wel. Neem Engeland. Die heeft dat wel. Die heeft een core curriculum. Daar waarin staat in ieder geval moet dit erin zitten. En dit erin zitten betekent niet alleen maar de trucjes die ze moeten weten. Zeg maar didactische technieken. Maar ook de cognitieve psychologie achter. Waarom doe je dit? Waarom werkt dit? Waarom werkt dit niet?
1: Oh ja.
4: In welke situatie zou het werken? In welke niet? Die cognitieve psychologie speelt helemaal, ik overdrijf een beetje, helemaal geen rol op de lerarenopleidingen.
1: Is dat ook wat je net bedoelde toen je zei van het gaat alleen maar over de skills? Dat we ons dus te veel richten eigenlijk alleen maar op de didactiek?
4: Ja.
1: Klassenmanagement, differentiatie, dat soort dingen.
4: Onder andere, als je kijkt naar wat de eisen waren toen je MOA en MOB had, en het vergelijkt het met nu. Dat heeft Lee Shulman in de Verenigde Staten gedaan. Ook van hoe het was en hoe het is. Nou, je broek zakte vanaf, zou ik zo ongeveer zeggen. Van hoe het curriculum wat vol was met wat een docent zou moeten doen om startbekwaam te zijn, wat het was en wat het nu is, is werkelijk een dag en nacht verschil.
2: Hmm. En,
4: trouwens, er is geen één. Er is niks wat zegt van dit is een startbekwaamheid van een docent. Het is niet zoals artsen of advocaten die ook beroepsgroepen zijn. Dat heb je geen sterke beroepsgroep bij de leraren die zeggen van ja, maar dat noemen we geen opleiding.
2: Hmm. Maar dat zou bijna, je zou bijna zeggen, nou, lang leven het online leren. Als die leraar eigenlijk je toch niet helpt bij wat is nou een goede manier om te leren, ja, dan kan je dat beter misschien maar in een online ding stoppen. Wat vind
4: online,
2: je daarvan, Paul?
4: Nou, online is een medium. We weten sinds een heel mooi artikel in 83 van Richard Clark dat het gaat niet over het medium. Ja, het gaat over. Hij zei van, it's the method and not the medium. Dus het gaat over de methode. Dus je kan alles online pleuren, dat is geen probleem. Maar het gaat over welke didactiek, wat zijn de inhouden daarvan. En als dat niet op orde is, werkt online leren ook niet. Het is niet een oplossing. Oplossing van het probleem is dat docenten op welke wijze dan ook. Het mag voor mij online zijn, het mag in de collegebanken, het mag hybride zijn, dat maakt me niks uit. Maar als punt 1 de inhouden er niet zijn, leren hoe men leert. John Sweller zei ooit eens van, als je dat niet weet, dan is het onderwijs blind. Dus denk aan je huisarts, als je huisarts niet eens het verschil weet tussen een bacterie en een virus. Hoe kan die nou kiezen of je penicilline krijgt of niet? Ja, ik. Dus
2: ja.
4: Die basiskennis moet er zijn. Dus het curriculum. Het tweede, het moet aan docenten geleerd worden. Of aanstaande docenten geleerd worden. Op een manier dat ze het echt leren. Met effectieve studie- en leerstrategieën. Dat de docenten op de pabo's, op de universiteiten. Het ook gebruik maken van die effectieve doseer- en leerstrategieën om hun studenten en leerlingen de kans te geven om te ervaren wat het is en hoe het werkt.
2: Ja.
4: En dan aan de hand van expliciete instructie. Zo doe je dat. Zo maak je een samenvatting. Zo stel je vragen over wat je zelf net gelezen hebt. Zo vertaal je wat je gelezen hebt. In een visuele afbeelding in je hoofd. Spreid de oefenmomenten in plaats van anderhalf uur de avond voor een tentamen te studeren. Ga maar 3 keer 1/2 uur verspreid over een week.
2: Ja.
4: We weten sinds 1885 dat werkt.
2: Ja. Paul, Floor staat hier in de studio. Die heb je eerder in de uitzending gehoord. En
4: ja, heel leuk haar verhaal.
2: Die wil wel toevoegen of jou een vraag stellen. Dat weet ik nog niet.
4: Oh, okay.
0: Echt heel. Dus eigenlijk, mijn samenvatting is. Docenten moeten zelf leren leren, zodat ze leerlingen kunnen leren leren.
2: Ja.
4: Ja.
0: Ik word daar dus heel enthousiast van. Want mijn pleidooi is eigenlijk, mensen moeten überhaupt heel veel gaan leren de komende tijd. Dus ik ben ook een beetje aan het puzzelen. En wat betekent dat dan ook voor de context buiten de schoolbanken?
2: Ja.
4: Moeten
0: nog meer mensen leren?
4: Ja, er is een probleem met wat jij wil bereiken. Niet met wat jij wil bereiken. Maar ik heb ooit eens een onderzoek gedaan en het heette zoiets als leren voor nog niet bestaande beroepen. En ik noemde dit zelfs duurzaam leren. Maar dat staat of valt met een degelijke kennisbasis. Een brede en een diepe kennisbasis. Omdat dan kom je binnen, je hebt voor iets geleerd en binnen 5 jaar ineens is jouw functie overbodig. En als dat het geval is, als je niet zelf een goede kennisbasis hebt, is het moeilijk om dan te adapteren en iets anders te gaan leren. En dat is het probleem in Nederland op dit moment. We zien dat, 33% tot 35% van de leerlingen van 15 jaar, die van school afkomen en of in school zitten, dat die zijn. Ik zal niet zeggen illiterate, dus, maar ze zijn leeszwak.
2: Oh ja.
4: En hetzelfde geldt voor het rekenen. 50% van de leerlingen die van school afkomen zijn rekenzwak. Ze kunnen niet met ratio's werken. Ze kunnen niet 3/4 en 1/2 bij elkaar optellen. Ja? Dus je begint met het doorleren, Floor, met mensen die in eerste instantie een wankelen of een zwakke kennisbasis hebben. Überhaupt. Dus dat maakt jouw probleem, en ik benijd het je helemaal niet, nog een stuk moeilijker.
2: Paul, ik wil eigenlijk... ik vind het best indringend wat je allemaal zegt. Aan de andere kant kun je ook zeggen, er is nog heel veel ruimte dus voor verbetering. Wat zou jij, want te luisteren naar deze podcast, allemaal mensen die zich met leren en ontwikkelen bezighouden. Wat zou je ze adviseren in positieve zin, waar ze de meeste winst te behalen valt? Van waar moeten ze mee aan de slag?
4: Nou, ik bedoel het niet om reclame voor mezelf en mijn collega's te maken.
2: Nee, maar lees wel jouw boeken.
4: Maar ik heb samen met Tim Surma en wat andere mensen een boek. En dat heet Wijze Lessen. 12 bouwstenen voor effectieve didactiek. Ik zou zeggen van, gezien het feit dat het Nederlandse publiek is. Ja. Ze zeggen gewoon, lees dat. Het is goed leesbaar, makkelijk leesbaar. En leer je de elementen van goed leren. Echt leren. Ze zeggen gewoon, lees dat, neem het door. Van begin tot eind. Kies maar in hoofdstuk nu en in hoofdstuk dan. Maar lees dat en leer wat het betekent om effectief, efficiënt en bevredigend te leren.
2: Ja, en maak dat dan een goede samenvatting.
1: Schrijf een samenvatting.
2: Schrijf zelf een goede samenvatting. Maar leer wel even eerst hoe je een samenvatting moet maken.
4: Bijvoorbeeld.
2: Ja. Paul, ik vond het een enorme genot om met je te spreken. Dankjewel.
4: Idem.
2: En we spreken je vast nog een keer, want ik vond het een groot feest. Wij gaan naar het laatste onderdeel van deze podcast.
3: De impact van leren.
1: De impact van leren die kan je vandaag vergroten door rekening te houden met de transfer of training. En daar hebben we het best wel vaak over gehad. Het is een heel bekend onderwerp in learning and development wat continu aan bod komt. Maar ik wil er een specifiek voorbeeld uitpakken wat goed past bij waar we het vandaag over hebben rondom het opleiden van de technische mensen bijvoorbeeld. En dat gaat over het verschil in transfer. Dus transfer betekent ik heb iets geleerd ergens. Hoe breng ik dat vervolgens in de praktijk? En als je goede didactiek, goed didactisch ontwerp maakt, dan denk je na over hoe help ik mensen om die vertaalslag te maken. Maar wat daarbij cruciaal is, is dat je snapt welke vertaalslag je van mensen verwacht. Dus als jij een monteur opleidt, is het dan belangrijk dat die monteur een motor van een BMW auto kan fixen? Of moet hij ook, als hij naar een vliegtuigmotor staat te kijken, snappen welke basale onderdelen daarin zitten? Die verschillen zijn niet zo gek groot, maar die maken voor je leertraject een immens verschil uit. En wat we ook net Paul Kirsner hoorden zeggen, is dat het heel erg uitmaakt welke aandacht je waarop legt. En ik denk in dit geval, met helemaal de skills-based arbeidsmarkt en die hele focus op skills, dat het goed is om niet te vergeten dat als je dus ervoor kiest om iets uit te zoomen, dan is zo'n traject vaak ietsje complexer en ietsje abstracter. Maar dat het wel makkelijker is om als vervolgens een motor aangepast wordt, of geïnnoveerd wordt of vernieuwd wordt, om mee te komen. Omdat je die basale skills hebt in plaats van alleen exact wat er nodig is. Je lost de urgentieproblemen natuurlijk wel mee op. Maar voor de langere termijn, als je duurzaam wil leren, richt je op die far transfer.
3: Lang leven leren. De podcast.
2: Ik dank mijn gasten bijzonder. Je hebt geluisterd naar Floor, Paul en Tom. Drie energieke, gepassioneerde mensen die alle drie wel laten zien dat er nog een heel veel te doen is. Dus we houden jullie ook niet langer van je werk aan de slag. Er is een hoop te doen. Succes met het implementeren van alles wat je gehoord hebt. En als je denkt, hoe hou ik dit nou vast? Ja, je kan ook gewoon nog een keer luisteren. Dat is ook helemaal niet erg. In ieder geval vinden wij het fijn dat je hebt geluisterd. Tot de volgende keer.
3: Bedankt voor het luisteren naar Lang Leven Leren, een initiatief van Skillstown. Meer afleveringen vind je in jouw favoriete

0: Holland's New Business Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
8: Nederland moet flink meer geld steken in wegen, bruggen, sluizen en het spoor. Die oproep komt van een groot aantal gemeenten, provincies, bedrijven en organisaties uit de bouw- en mobiliteitssector. Volgens hen dreigt anders een zogeheten infrastructuurcrisis. Zo zou er tot 2038 alleen al voor de netwerken van Rijkswaterstaat ruim 34 miljard euro tekort zijn voor onderhoud en vernieuwing. De organisaties waarschuwen dat uitstel uiteindelijk juist meer geld kost en kan leiden tot vertragingen en veiligheidsproblemen. Ze willen daarom niet alleen extra geld, maar ook een langjarig landelijk plan voor investeringen in infrastructuur.
9: Op de top. Paul van Riessen interviewt een uur lang een CEO.

12 en 1 op New Business Radio. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio.

Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio. Met Gerben van Driel. Elke woensdag tussen 5 en 6 en donderdag tussen 12 en 1. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. Listen today, lead tomorrow.

0: zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility The Future Is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van smart mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
1: Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.

0: alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt. Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
1: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
2: De laatste inzichten.
0: New Business Radio voor business.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Vectris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
5: Bedrijf kopen, vooral voor grotere MKB-bedrijven, moet je steeds dieper in de buidel tasten. Dat blijkt uit de nieuwste overnamebarometer van Brooks & Dealsuite. Grote bedrijven worden inmiddels gewaardeerd op 7 keer hun winst voor rente, belastingen en afschrijvingen. Voor het MKB als geheel blijft dat gemiddeld op 5 keer de winst staan. Opvallend is dat verkopers hun eigen bedrijf regelmatig hoger waarderen dan overnameadviseurs doen. Gemiddeld zit daar 23% verschil tussen. Dat kan een deal behoorlijk in de weg zitten. Bijna 1 op de 5 overnames loopt uiteindelijk stuk door een verschil tussen de vraagprijs en wat een koper wil betalen.
0: Wat gebeurt er als auto's bijna allemaal autonoom rijden en helemaal zelf nadenken? Als files straks worden opgelost voor ze ontstaan en AI bepaalt hoe jouw medewerkers reizen? We binnen een uur van Amsterdam naar Parijs kunnen via een Hyperloop. De toekomst van mobiliteit klinkt soms als science fiction, tot je hoort wat er nu al gebeurt. In Move Forward spreekt Ron Lemmens met de mensen die aan de toekomst bouwen van onze mobiliteit. CEO's, ondernemers, experts. Mensen die niet wachten op verandering, maar verandering veroorzaken. Move Forward, elke vierde woensdag van de maand tussen 3 en 4 bij New Business Radio. Ook te beluisteren als podcast. Move Forward wordt mede mogelijk gemaakt door DTC, Financial Lease voor auto's en bedrijfsmiddelen. En Europcar for Business, flexibele mobiliteit voor grootzakelijk Nederland. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg

0: aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

0: Dit is New Business Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
1: ja.
0: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
1: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
0: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Werknemers zijn in de maand juli iets minder vaak ziek thuisgebleven, maar het ziekteverzuim is historisch hoog. Dat blijkt althans uit cijfers van Arbonet en Human Capital Care. Het verzuim daalde naar 4,7% en een jaar geleden was dat nog 4,4%. De zomer zorgt meestal tijdelijk voor minder ziekmeldingen, maar in september verandert dat beeld vaak snel. Vorig jaar was het aantal ziekmeldingen in september 72% hoger dan de maand ervoor. Het komt niet alleen doordat mensen na een vakantie alsnog een ziekmelding doorgeven. Volgens de Arbodiensten ontstaan er na de zomer ook daadwerkelijk meer verzuimgevallen. Dat komt vooral door stressgerelateerde klachten.

0: ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app. Listen to Lead. New Business Radio.

maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: Dit is New Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
3: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio. Manutan,
4: Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
5: WeFacts, Yuki Numbers en Vision Planner hebben hun krachten gebundeld. De vier softwarebedrijven gaan gezamenlijk verder onder de naam van Numbers. Daarmee worden verschillende diensten voor ondernemers en accountants, wat gaat van facturatie en boekhouding tot salarisadministratie en rapportages, onder één bedrijf gebracht. De software zelf wordt de komende jaren ook verder met elkaar verbonden. Ze moeten onder meer één inlog komen, terwijl bestaande koppelingen met andere software behouden blijven. De vier bedrijven hebben samen ongeveer 450 medewerkers en meer dan 500.000 zakelijke gebruikers.